0: Daar gaan jullie allebei van alles over vertellen. Maar eerst eventjes, ja, wie zijn jullie? Hè? Dus toch eventjes fijn om te weten waarom je dan hier zit. En dan wil ik het woord eerst aan jou geven, Erika.
1: Dankjewel. Mijn naam is Erika Scheenstra en ik ben predikant van de protestantse gemeente van 's-Hertogenbosch. Al een heel aantal jaren, dus ik woon met heel veel plezier al heel lang in Den Bosch. En vanuit de protestantse gemeente ben ik afgevaardigd naar het beraad van kerken in 's-Hertogenbosch. En ik ben daar ook al een heel aantal jaren de voorzitter van. En het beraad van kerken, dat is grote tafel met mensen, afgevaardigden van kerken in 's-Hertogenbosch, die elkaar ontmoeten en samen optrekken en samen activiteiten organiseren.
0: Ja, ja. Mag ik vragen, heb je een gezin?
1: Zeker een gezin. We hebben 5 kinderen en die hebben ook allemaal aanhang. En er is inmiddels ook al 1 kleinkind.
0: Oh, ja.
1: Maar dat zijn natuurlijk allemaal grote kinderen en die wonen niet meer thuis.
0: Nee. Maar nou, mooi om ze te horen.
1: Ja.
0: Geert van Dartel, ook van harte welkom. Wie is Geert van Dartel?
2: Dankjewel, Yvonne, voor de uitnodiging. Ik ben Geert van Dartel inderdaad. Geboren in Os, woon daar nog steeds. Ik heb mijn leven gewijd aan de ecumenische samenwerking. Ben Rooms-Katholiek, theoloog. Werkte lange tijd voor de Katholieke Vereniging voor Ecumenen. Ben inmiddels met pensioen. Maar in die hele lange tijd was ik ook altijd verbonden met de Raad van Kerken in Nederland, waar ik de afgelopen 6,5 jaar voorzitter van ben.
0: Ja, en misschien toch goed om eventjes helder te krijgen, de Raad van Kerken in Nederland en het Beraad van Kerken hier in Den Bosch. Kan een van jullie even kort zeggen hoe dat ten opzichte van elkaar staat?
2: De Raad van Kerken in Nederland is een forum, een gemeenschap van 19 lidkerken, variërend van de orthodoxe kerken, de rooms-katholieke, oud-katholieke kerken, verschillende protestantse kerken, denominaties en vrije kerken. En dat forum dat bestaat op landelijk niveau. Vertegenwoordigers van die lidkerken zitten in die raad.
0: Ja.
2: Maar daarnaast heb je in Nederland zo'n 300 plaatselijke raden van kerken. Die allemaal binnen een stad eenzelfde soort van forum of gemeenschap, beraad of convent organiseren ten behoeve van het onderlinge gesprek en contact en de samenwerking.
0: Mm-hmm.
2: En zo is er in 's-Hertogenbosch een beraad van kerken sinds vele jaren.
0: Ja, ja, en de raad van kerken zelf bestaat natuurlijk ook al.
2: De raad is opgericht in deze vorm in 1968, maar al voor de Tweede Wereldoorlog was er een ecumenische samenwerking in aanleg, 1939. En na de oorlog is er ook een ecumenische raad van kerken geweest. Maar in deze vorm, ook met lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk, is de raad actief vanaf 1968.
0: Ja, ja. Nou, ongetwijfeld zijn er heel veel interessante activiteiten wat ondernomen wordt door zowel het Beraad van Kerken hier in Den Bosch als de Raad van Kerken in Nederland. Maar wij gaan ons bezighouden met die speciale herdenkingsdienst die op 27 juni in Den Bosch in de Sint-Jan gaat plaatsvinden. Bij gelegenheid inderdaad van het herdenken van de afschaffing van de slavernij. Om toch maar even helder te krijgen. Ik las dus dat sinds 2013 de kerken zich dit ook aantrekken. Hè, dit herdenken, wat op zich al veel langer gebeurt. Wat gebeurt er op zo'n dag? Wat is de bedoeling van zo'n dag? Wie mag ik daarvoor het woord geven?
1: Nou, ik denk dat Geert moet beginnen, want de Raad van Kerken heeft het initiatief genomen om in 2013 die herdenking te laten plaatsvinden.
0: Oké. Okay.
2: Weet je, het heeft heel lang geduurd voordat dit grote beladen onderwerp op de agenda kwam van de samenleving en van de kerken. Ik heb het teruggezocht en het gesprek erover begint eigenlijk al in de jaren 80 van de vorige eeuw. En in 2013, na beraad met groepen, vertegenwoordigers van groepen die het verleden met zich meedragen, is de Raad van Kerken met een belangrijke tekst gekomen waarin ze zich uitspreken over de medeverantwoordelijkheid van kerk en theologie voor dat pijnlijke verleden. En ze de belofte hebben gedaan om samen met nazaten van tot slaafgemaakte te werken aan verwerking, verzoening en herstel.
0: Mm-hmm.
2: En dat was een belangrijke mijlpaal. Daarna is het weer even blijven liggen. En toen, bij de voorbereiding van 150 jaar afschaffing van de slavernij in 2023, de feitelijke afschaffing van de slavernij, is er in de Nederlandse samenleving heel veel op gang gekomen. En vanaf dat moment hebben wij ook in de Raad van Kerken gezegd, niet alleen is belangrijk een maatschappelijke discussie en samenwerking die dan gaande en een politieke betrokkenheid, maar juist ook vanuit de kerken moeten wij dit thema actief blijven oppakken en gestalte geven in conferenties en in, ook in gebedsdiensten. En dat leidde in 2023 tot een grote herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk. En sinds dat jaar doen we dat ieder jaar in een andere plaats. Eerst in Dordrecht, daarna in Zwolle en dit jaar in 's-Hertogenbosch. Daarbij moet gezegd dat de Evangelische Broedergemeente, een van de lidkerken van de Raad, sinds jaar en dag, dus de Evangelische Broedergemeente heeft sterke wortels in de Surinaamse gemeenschap in Suriname en in Nederland, dat zij ieder jaar op 1 juli of voorafgaand aan 1 juli de dienst Ketikoti vieren om die afschaffing van de slavernij te markeren en ook te vieren dat de ketenen verbroken zijn.
0: Ja, ja. Eén ding wat ik denk heel belangrijk is ook wat je opnoemt is, nou, hè, de kerken hebben ervaren, bedacht, gevoeld, wij moeten hier iets mee om dit te herdenken voor de verzoening en voor de, ja, ook weer om tot eenheid te komen. Hè. Dus ook het thema natuurlijk, elkaar ontmoeten als eenheid in verscheidenheid. Maar kun je omschrijven waarom? Waarom is het zo belangrijk om dus een speciale gelegenheid te hebben? Om dat dus te uiten, om daar vorm aan te geven. Dus die, ja, die verzoening, die eenheid zoeken.
2: Ja, weet je, het is vanzelfsprekend, zo lijkt het, dat christenen die behoren tot een kerkgenootschap dat door dat verleden getekend is, dit herdenken en vieren, het verbreken van de ketenen. En het is tegelijkertijd zo dat in de Nederlandse geschiedenis dit grote drama, deze tragedie, lange tijd niet gezien is. Ook niet door de witte kerken. En kijk, het is niet alleen het hele oude verleden vanaf het begin van de 17e eeuw tot het midden van de 19e eeuw. Het gaat ook om de doorwerking in de geschiedenis van de generaties tot op de dag van vandaag toe. En voor nazaten van tot slaafgemaakte, ook voor christenen die tot die kerken behoren, is het wel belangrijk dat niet alleen zij dat verleden dragen, maar dat het ook gezien en onderkend wordt door de andere kerken die misschien daar niet zo door bepaald worden of aan de andere kant van de geschiedenis stonden. Mm-hmm. En dus het is gemakkelijk gezegd, verzoening en herstel, maar dat begint op de eerste plaats bij de bewustwording van dat verleden zelf. En daar hebben wij nog een hele lange weg te gaan om dat in onze kerken ook doorleefd en bekend te maken.
0: Yeah.
2: En daar werken we aan. En daarom is zo'n dienst waarin dat verleden herdacht wordt, waarin gebeden wordt om ontferming, waarin gebeden wordt om verzoening en herstel, een heel belangrijke gebeurtenis ook in onze ecumenische samenwerking tussen verschillende kerken.
0: Ja, ja. Ja, want de dienst, hè, wat je opnoemt, is een onderdeel eigenlijk van een groter geheel, hè, op die dag, toch? Zeg ik dat goed?
1: Nou, de dag zelf bestaat uit een ontvangst van alle gasten, mensen die aanwezig willen zijn. En we hebben de opdracht gekregen in Den Bosch om deze herdenkingsdienst te organiseren vanuit de Raad van Kerken en de Stichtingen Heilzaam voor Verwerking Slavernijverleden. En die twee instanties die hebben Den Bosch gekozen omdat ze zeiden van, we willen graag dat die herdenking aansluit bij de plaatselijke geschiedenis van een stad. Dus en de gemeente Den Bosch, dus de burgerlijke overheid, heeft ook een eigen onderzoek laten doen naar, hebben wij een slavernijverleden en hoe ziet dat er dan uit? En voor Den Bosch heeft het heel erg te maken met de koloniale handel. Dus hier is een hele duidelijke... zijn kooplui geweest en een overslag van koloniale producten als koffie en suiker. Nou ja, alles wat je uit de... Dat waren natuurlijk toen windgewesten waren. Dat kwam hier. En in dat onderzoek wordt onder andere de familie van Landschot genoemd. Dat was een koopmansfamilie. En die haalden die producten uit de Oost en de West. Die natuurlijk op plantages werden verbouwd. Dus toen wij de opdracht kregen, ga een herdenkingsdienst organiseren die ook te maken heeft met heilzame verwerking van de slavernijverleden, dan moeten we natuurlijk niet alleen maar als witte mensen met een grote afstand tot die geschiedenis, maar we moeten alle mensen om tafel zien te krijgen. We hebben op die manier dus ook contact gezocht met de familie van Landschot, die ook als familie en als bank zelf onderzoek heeft laten doen naar hun eigen verleden. En in de herdenkingsdienst is ook een nazaat van de Cornelis van Landschot, de koopman van toen,
0: ja,
1: die het woord krijgt tijdens de dienst. Samen met iemand die Surinaamse roots heeft. En zij gaan met elkaar in gesprek over die stem. Ze zijn stemmen uit een gedeeld verleden.
0: Ja, ja.
1: Want dat maakt het soms zo pijnlijk. De mensen van vandaag de dag zeggen, wat heb ik met slavernij verleden? En ik kan toch de schuld niet dragen van wat ooit vroeger gebeurd is, of wat misschien ooit een voorouder heeft gedaan of gedragen. Maar wij hoeven niet schuldig te zijn over wat er toen gebeurd is, of schuldig te voelen. Maar we hebben wel diezelfde bagage. We hebben zelf de verleden mee te dragen en ons daartoe te verhouden. En dat is een van de belangrijkste onderdelen die we naar boven willen laten komen tijdens die herdenkingsdienst. We komen uit een gedeeld verleden en we kijken anders naar dat verleden, maar laten we met elkaar in gesprek gaan. Dus vanuit die verscheidenheid elkaar ontmoeten.
0: Ja, ja. Is het... gewoon om het misschien duidelijk te maken, is het een beetje te vergelijken met zeg maar de jongere generaties nu, die ook zelf helemaal niets hebben meegekregen, ook van hun eigen ouders, niet omdat die ook te jong zijn, van de Tweede Wereldoorlog, waarin je dus wat zo'n ongelofelijke invloed heeft gehad natuurlijk op op de wereld. En dat we wel roepen van het is zo belangrijk om het te blijven herdenken. Maar mensen komen er wel steeds verder van af te staan. Maar er wordt heel veel gedaan om dat te blijven herdenken. Is dat, bedoelt, het is een ander soort verleden, maar...
1: We staan nog niet aan het begin. De Tweede Wereldoorlog is zo een belangrijk thema in onze Nederlandse samenleving en geschiedenis geweest. En het slavernijverleden vinden we vaak nog heel erg lastig om bespreekbaar te maken.
0: Ja, ja.
1: Dus we zijn nog niet aan de openheid toe. En we hopen door deze dienst en de activiteiten daaromheen daar aandacht voor te vragen. Er komt volgende week een tentoonstelling in de hal van het stadhuis, georganiseerd door de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden. Om een voorbeeld te noemen, daar ligt een Bijbel waar het hele boek Exodus uitgehaald is. En dat had natuurlijk voor toen de tijd een reden. Want stel je voor dat die slaven op die plantages is door die geschiedenis van Mozes en zijn volk op het idee zouden kunnen komen dat ze zouden kunnen ontvluchten.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus je ziet hoe zelfs de Bijbel gemanipuleerd is om een bepaalde groep eronder te houden.
0: Ja, ja, ja.
1: En om op ook dat stuk geschiedenis ons daarvan bewust te... Want wij staan natuurlijk als christenen ook in die traditie van... plantagehouders die op die manier over anderen hebben geheerst.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, Geert, jij wilde ook iets aanvullen.
2: Als het mag, dan zou ik nog een paar dingen willen aanvullen op wat Erika vertelt. Over het historisch bewustzijn. In Nederland wordt vaak gezegd dat het van hele korte duur is.
0: Ja.
2: En dus mensen hebben nu al moeilijk, jonge mensen hebben nu al moeite om zich voor te stellen wat er in de vorige eeuw allemaal is gebeurd. En hoe belangrijk die Tweede Wereldoorlog in onze herinneringscultuur is. In een sterke mate geldt dat natuurlijk voor dat slavernijverleden, dat 400 jaar duurde, maar zich afspeelde in een vervlogen tijd. Tussen de 16e, eind 16e eeuw tot eind van de 19e eeuw. Maar goed, als je beschouwt, dan heeft die periode ontzettend veel betekend voor de wording van ons land. Dus dat koloniale bestel, daar speelde Nederland een grote rol in. Dus als we naar de Tweede Wereldoorlog denken, dan denken we aan de Holocaust en aan de bezetting. En vervolgens aan de bevrijding en de voorspoed die daarna kwam.
0: Ja.
2: Maar dat slavernijverleden en het koloniaal bestel heeft nog veel meer pijnlijke kanten voor onze eigen geschiedenis. Het is veel moeilijker, dus daar moet je echt op studeren om daar meer zicht op te krijgen. Bij de herdenking en de viering van slavernij, de afschaffing van de slavernij, is soms wel de parallel gemaakt. We hebben ook in onze samenleving momenten nodig van herdenken van het verleden, maar ook het vieren van de vrijheid. Hè. Dus de formule 4 en 5 mei wordt door sommigen ook wel toegepast op slavernijverleden. Maar zoals Erika zegt, we zijn nog lang niet zo ver in de bewustwording gekomen als we misschien wel zouden wensen.
0: Nee, en dat zie je, zal ook niet helemaal een goede vergelijking zijn, maar de laatste jaren is er wat betreft de Tweede Wereldoorlog wel meer aandacht gekomen voor nazaten van NSB'ers.
2: Zeker.
0: Dus daar, de minder mooie kant is natuurlijk veel langer weggedrukt geweest. Mm-hmm. Wat je zegt van ons eigen rol in dat slavernijverleden is gewoon niet mooi. Maar hoort wel in ons bewustzijn, in ons gewoon. Ja, het hoort bij het kanon natuurlijk gewoon van de geschiedenis.
1: En het is breder dan dat, hè? Nederland is natuurlijk ook rijk geworden. De Nederlanden die zijn natuurlijk hebben enorm veel geld gehaald. En ze hebben het gebruikt als een plek waar ze hele duurzame materialen vandaan konden halen. En mensen zijn tot ding geworden en verhandeld. Maar het effect daarvan werkt tot op de dag van vandaag door. Dus waar je wiegje heeft gestaan, wat je achternaam is, hoe je CITO-beoordeling, welke schooladviezen je krijgt, of je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek. Op de een of andere manier zit er nog steeds een beeld in het soort collectieve gedachte dat bepaalde mensen van een bepaalde kleur kennelijk minder waard zijn. En als je dat tot op de dag van vandaag moet ervaren, dan is het nog een heel ander besef dan dat wij blanke Nederlanders misschien voorouders hadden die dingen gedaan hadden die helemaal niet deugden.
0: Ja, dus die connectie tussen vroeger en nu, waar je misschien wel diep moet graven, die is er wel degelijk.
1: Zeker.
0: Ik wil eigenlijk even onderbreken om wat muziek te laten horen. Nou hebben jullie een paar liederen uitgekozen. En ik weet even niet welke nu het beste zou passen. Ik weet dat een van de liederen waarmee ook de dienst begint, heb ik klaarstaan.
1: Doe maar.
0: Swing Low Sweet Chariot. Is eigenlijk wel een beetje vrolijk.
1: Ja.
0: Het is een zwaar onderwerp wat we bespreken, maar het
1: is
0: maar
1: wel, dit past erbij.
0: Het past erbij. Kun je ook uitleggen waarom?
1: Nou ja, juist in hele moeilijke omstandigheden hebben de slaven heel veel hele vrolijke, opzwepende, hoopgevende liederen en teksten gezongen om de moed erin te houden.
0: Ja. We gaan er naar luisteren en het wordt gezongen door Gospel Kids. En ik heb voorgeluisterd, het klinkt heel mooi. En dan zijn we hier zo weer terug in Aan Tafel Met, waarin we spreken over de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Nederland, door Nederland.

0: En u bent weer terug bij Aan Tafel Met. We zijn in gesprek hier met dominee Erika Scheenstra en Geert van Dartel. Beide betrokken bij de herdenkingsdienst. Om dus de afschaffing van de slavernij te herdenken die door Nederlanders is uitgevoerd. Hoe zeg je dat? Het is een onderwerp wat hebben we net gezien. Het is eigenlijk best een beladen onderwerp, nog steeds, hè, om daarover te spreken. Daarom ook die dag. Dat gebeurt dus al een aantal jaar, want de kerken, hebben we gehoord, zijn vanaf 2013 daar bewuster mee bezig. Sinds wanneer, en dat is dan een aparte vraag voor jullie, is het iets wat, ja, waar je zelf bij betrokken bent geraakt? En is er een bepaald of moment of misschien wel een gesprek geweest of iets wat je gezien hebt, zou ook kunnen zijn, waardoor je zelf ineens zoiets had van, dit is zo belangrijk en dit is nog zo weinig gekend. Of dit zegt mij persoonlijk iets. Wie mag ik het eerst het woord geven?
1: Ik herinner me dat ik in de kerkdienst rondom 2013, in 2013 rondom 1 juli, daar in de gebeden aandacht heb besteed. En me toen heb gerealiseerd, het is niet iets wat in mijn eigen gemeente een thema is of een rol speelt. En toen heb ik een paar jaar later een gemeentelid van mij, dus lid van de protestantse gemeente Den Bosch, maar die ook lid is van de evangelische broedergemeente. De gemeente die Geert net noemde, die wortels heeft ook in Suriname. Die heb ik gevraagd, dus dat was echt al een paar jaar later. Muriel, zou jij iets willen vertellen in de kerkdienst over de afschaffing van de slavernij? Wat wordt er gevierd? Wat wordt er herdacht? Waarom zou het ook voor de kerk van belang moeten zijn? En zij heeft toen zo indrukwekkend gesproken en dat heeft me persoonlijk geraakt. Ze deed het zo goed en afgewogen en gaf zoveel nuances eraan. Dat het voor iedereen duidelijk werd, dit is niet zomaar een hype of iets wat nu even in de aandacht moet, of het is aandachttrekkerij. Nee, dit is zo met alles verweven. En toen ik gevraagd werd door de landelijke raad van kerken, als voorzitter van de plaatselijke raad van kerken, wil jij meewerken aan de organisatie van deze dienst, heb ik aan Muriel Wol Fernand gedacht, ik moet Muriel vragen of ze mee wil organiseren. En gelukkig zei ze ja. Mm. En zij zal dus ook een rol spelen. En zij zal ook met de heer Nick van Landschot in gesprek gaan tijdens deze herdenkingsdienst. Om die stemmen te laten horen.
0: Ja.
1: Om die verschillende, die hele grote gelaagdheid van alles wat er speelt, een beetje invoelbaar te maken. En tegelijkertijd ook te laten zien, we moeten niet alleen maar boos terugkijken naar toen, maar we staan nu en we zijn allemaal geroepen om te bouwen aan de toekomst.
0: Ja, ja. En zij, als ik het goed begrijp, komt uit Suriname? Of heeft
1: ze is
0: Surinaamse
1: geboren in Suriname, ja. Maar ze woont al heel lang in Den Bosch.
0: Ja, maar haar familie heeft ook dat slavernijverleden.
1: Daar ga ik vanuit dat dat zo was.
0: Geert, hoe is dat voor jou?
2: In 2013 was ik net vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk in de Raad, toen die verklaring werd afgegeven. Ik heb me er in dat jaar niet zozeer in verdiept. In 2019 werd ik voorzitter van de Raad van Kerken en in 2020 kwam de vraag, moeten wij als Raad van Kerken ons niet meer gaan voorbereiden op die herdenking in 2023? Toen heb ik me gerealiseerd dat ik er eigenlijk helemaal niets van weet. Ik ben naar de Koningskerk gegaan in Amsterdam bij de viering van Kitty Kotti. Heb daar met mensen gesproken en dat raakte me. Maar ik besefte ook, ik moet hier op

0: gesproken en dat raakte me. Maar ik besefte ook, ik moet hierop studeren. In mijn opleiding en op mijn middelbare school heb ik die geschiedenis niet meegekregen. En eigenlijk door die studie sinds 2020 zijn me de schellen wel van de ogen gevallen. Het gaat om een hele lange periode van de transatlantische slavenhandel. Het gaat over miljoenen mensen. Het gaat over ontmenselijking op die plantages. Eigenlijk onbegrijpelijk dat in een tijd dat Nederland zich ontworstelde aan de greep van Spanje, de Republiek zich in korte tijd ontwikkelde tot een grote koloniale speler die zich ook te buiten ging, net als Portugezen en Spanjaarden, aan die slavenhandel. En dat heeft mij zeer geraakt. En iets anders nog. Kijk, de Evangelische Broedergemeente vraagt aan de Raad van Kerken, moeten we dat niet samen doen? Maar is tegelijkertijd verontrust dat die vraag altijd bij de Evangelische Broedergemeente neergelegd wordt, alsof zij dat alleen zouden moeten trekken. Terwijl het net zo goed aangaat, de Protestantse kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke kerk in Nederland, de Anglicaanse kerk, die ook in die processen van die eeuwen betrokken zijn. En daarom heb ik sinds 2020, 2021 daar heel veel werk van gemaakt. Dat wij vanuit de Raad van Kerken in samenwerking met de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden, met de Protestantse Theologische Universiteit, die nu onderzoek doet al een enkele jaren naar de rol van de kerk in het slavernijverleden, daar werk van maken. En werken aan bewustwording in onze kerk omtrent dat verleden.
1: Ja, ja, ja. En ik kan me ook zo voorstellen dat rondom, zeg maar, nou ja, als Katie Coty eraan komt en ook ja. Deze dienst, maar ook in de andere afgelopen jaren, dan spreek je met allerlei, het geldt voor jullie allebei natuurlijk, hè, je spreekt met mensen daarover. Wat voor reacties krijg je? Wat voor zijn mensen, begrijpen ze het? Of hebben ze toch nog zoiets van, ja, oké, nou ja, dat is niet voor mij? Of hoe gaat dat?
2: Nou, even twee dingen. Het helpt als iemand daarover vertelt, zoals ik vertelde, hoe Muriel Wol dat in onze kerkelijke gemeente heeft gedaan. En dan ontstaat er begrip. Dus dat is heel heilzaam. Maar Katie Coty, dat is een term die ik eigenlijk liever niet wil gebruiken.
1: Okay.
2: Omdat dat iets is voor een beperkte doelgroep. Dus dat wordt in Suriname gebruikt. Maar er zijn mensen, en dat heb ik van Muriel geleerd, die iets heel anders vieren. Hè? Dus eigenlijk een soort emancipatie. Zeg maar de dag daarna, de bevrijdingsdag zou ja, je ja, eigenlijk ja. kunnen zeggen.
1: Ja.
2: En de Caribische gemeenschap gebruikt een hele andere term. Dus die voelt het eigenlijk als een soort van claim van alleen maar Surinaamse gemeenschap. Okay. Als je Katie Coty zegt.
1: Okay.
2: Dus ik leer nu bij. dus ik voel me verantwoordelijk om dit ook even te delen. Van ja. We moeten dit. Het gaat over de afschaffing van de slavernij. Maar het gaat niet alleen maar over slavernij in Suriname en het Caribe. Maar we hebben ook nog een heel stuk in aan de andere kant van de wereld. Hè, in Indonesië. En, dus we moeten niet alleen maar termen gebruiken die voor een bepaalde groep herkenning oproept.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk wel zo dat de Surinaamse gemeenschap in Nederland er heel veel werk van heeft gemaakt vanaf de jaren 80. Om dit goed op de agenda te krijgen van de samenleving en de politiek.
2: Ja.
0: En dus in Nederland heeft Katie Coty de betekenis gekregen van de viering van de afschaffing van de slavernij in 1863, 1873. Maar zoals Erika zegt, dat systeem dat is veel breder en groter. Afrika, Azië, het Caribisch gebied. En daar in die hele wereld was Nederland actief als koloniale macht. En gedurende eeuwen. Leendert van der Valk heeft onlangs een boek gepubliceerd. Een journalist heeft onderzoek gedaan naar vergeten plekken. En die komt tot immense getallen tot slaafgemaakte in die hele periode.
1: Ja, ja. Ja, wat ik inderdaad wou vragen, hè, zo van dat onderzoek wat je ook zelf hebt gedaan en nou ja, hoe jullie daar ook mee betrokken zijn geraakt. Heeft dat jullie eigen kijk op de kerk waar je dan bij hoort, of zelfs op God, beïnvloed op een of andere manier?
0: Ja, voor mij is op de eerste plaats een sterk historisch besef. Ja. En ik ben geraakt door mensen die ik heb geïnterviewd in

0: uit Suriname, bisschop Tjuni onder andere en dominee Danielle Dokman, hoe sterk zij in hun geloof staan. Ja. En dat zij de last van het verleden kunnen dragen, juist omdat ze zo sterk in hun geloof zijn. En wie ben ik dan? Maar dat je je ogen opent voor wat er in de geschiedenis gebeurd is, dat geldt net zo goed voor de oude tijd als voor de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En mensen zijn tot veel kwaad in staat en doen ook veel kwaad. Ja. Maar wij geloven in de macht van de liefde die sterker is dan dat kwaad en die ons in Christus is gegeven.
1: Ja, ja.
0: Dus dat doet geen afbreuk aan het geloof. Maar het is wel zo dat als je daarvoor afsluit en het alleen bij de ander laat, dat is niet goed.
1: Nee, want dan, ik denk dat jij dat opnoemde, Erika, van dat mensen, ja, ik hoop dat ik het goed verwoord, anders verbeter me vooral. Het gaat er niet om dat wij witte mensen, zeg ik het dan toch maar even zo, nu ons enorm schuldig gaan voelen. Mm-hmm. Dat helpt in feite ook niet die eenheid vooruit, maar dat we er wel dat we er oog voor hebben en het ook aanvaarden dat het zo is geweest. En dat je eigenlijk vooruit, zo'n herdenking is toch eigenlijk ook om juist vooruit te kijken.
2: Ja, precies. Het is bewustwording. Van wat voor geschiedenis komen we vandaan? Hè? Want het is nog, we hebben allemaal mobieltjes. Maar de onderdelen waaruit ons mobieltje wordt gemaakt, die wordt natuurlijk nog steeds gedolven in Afrika. Dus slavernij is misschien nog helemaal niet zo ver van ons bed. Misschien zelfs wel dagelijks in onze handen. En ben je daarvan bewust als je je mobieltje gebruikt of als je weer een nieuwe aanschaft of wat doe je met dan? Dus ik denk, maar ja, daar ben ik ook historicus voor en jij bent ook historisch altijd met grote belangstelling. Ik denk dat het van belang is voor iedereen om iets te weten van waar je vandaan komt. Want als je niet weet waar je vandaan komt, kun je niet goed de keuzes maken voor de beslissingen die je vandaag de dag neemt. En daar zit dit hele verhaal rondom die herdenkingsdienst, zit hier heel erg op.
1: Ja,
2: bewustwording en dus met elkaar in dialoog gaat. Want op het moment dat je elkaar in de ogen hebt gekeken, dan ben jij een mens geworden met een naam. En de geschiedenis.
1: Ja.
2: En daarom zeggen de mensen die meewerken aan deze herdenkingsdienst op 27 juni. Wij zijn allemaal nazaten van sterke voorouders. Want anders waren we hier niet geweest.
1: Ja, ja.
2: En of jouw voorouder nou hier woonde of daar woonde. Ze waren sterk. Ze hebben het volgehouden. Ze hebben zich gelaafd aan het geloof. En liederen gezongen en gebeden. En ze zijn tot nu en tot hier gekomen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Mag ik iets aanvullen?
1: Jazeker.
0: Het is niet alleen, zoals Erika zegt, een onderwerp van het verleden. Maar er zijn ook vandaag moderne vormen van slavernij. En het is heel mooi dat Paus Leo XIV in zijn encycliek, Magnifica Humanitas, de lijn doortrekt vanuit dat verleden naar nu.
1: Ja.
0: En in die encycliek over de macht van artificiële intelligentie, in feite ook zijn spijt betuigt en vergeving vraagt voor dat systeem van slavernij waar in der tijd de katholieke kerk te weinig en te laat oog voor heeft gehad en in feite pas tot een echte veroordeling is gekomen in de 19e eeuw ten tijde van Paus Leo de 13e.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik dan toch ook wel heel belangrijk om te zeggen, dat hij die lange lijn trekt en in de macht van techbedrijven een nieuwe bedreiging ziet voor de fundamentele vrijheid en de waardigheid van mensen vandaag. Die onbewust misschien afhankelijk gemaakt worden van andere machten.
1: Nou, niet eens onbewust,
0: of, ja,
1: maar heel bewust. Hè? Dus zit hem dan niet alleen in de telefoontjes van het materiaal.
2: Ik noemde het even.
1: Maar inderdaad, nee, maar het is een heel goed voorbeeld. Maar ook de software en dergelijke.
0: Ja.
1: Daar worden mensen ook als het ware verslaafd gemaakt, hè, aan iets. Ja. Het is natuurlijk een iets andere manier, maar toch.
2: Maar het gaat ook over verslaving.
1: Ja, precies.
2: En slavernij. En dat mooie verhaal uit Exodus over vrij worden, uit het diensthuis trekken. Dat kun je vandaag nog steeds opnieuw vertellen, ja, en toepassen en je eigen maken.
1: Ja, ja. Met de dag zelf, dus ook de voorbeelden die jullie geven. Wat ik daaruit begrijp is dat het ook heel duidelijk gaat over mensen die elkaar ontmoeten. Ja. Dus op het niveau van gewoon relaties en ontmoetingen. Ja. Ja. Maar is er ook een bedoeling of wens dat er op wat hogere niveaus die bewustwording komt, dat er iets mee gedaan wordt misschien?
0: Nou ja, het is al heel wat dat in onze steden er overal onderzoek gedaan wordt naar de geschiedenis van de stad in dat systeem. En dat steden zich in de persoon van de burgemeester of door de gemeenteraad ook uitspreken over dat verleden. Hè. Dus vandaag is dan het interview ook met de burgemeester in de Sint-Jan door de EO. En dan komen die zaken aan de orde. Zo was dat vorig jaar met de burgemeester van Zwolle. Het jaar daarvoor met de burgemeester van Dordrecht. Ook de stad Amsterdam heeft zich uitgesproken. En wij zijn ontzettend blij dat naast de bisschop van de Evangelische Broedergemeente op 27 juni, de bisschop van 's-Hertogenbosch, in de Sint-Jan zal voorgaan in die viering.
1: Ja.
0: En zo trekt zo'n verhaal door de samenleving en de kerken heen. En vinden wij een weg om daar op een goede en hoopvolle en eerlijke manier mee om te gaan.
1: Ja. Ja.
2: De gemeente 's-Hertogenbosch, zei ik al, heeft een onderzoek laten doen. En daar is een boek uit gepubliceerd, Vergeten Verhalen. En het moment van de herdenkingsdienst en 1 juli daarna is ook een lancering van een vervolgprogramma dat de gemeente 's-Hertogenbosch daarop wil uitrollen.
1: Okay.
2: En de wethouder, diversiteit en inclusie, Wies Korver, de nieuwe wethouder, die zal aanwezig zijn tijdens de dienst, maar die zal op 1 juli ook vertellen wat dan de vervolgstappen zullen zijn om dat stuk geschiedenis ook in de stad van vandaag zichtbaar te laten zijn.
1: Ja.
2: En in dialoogtafels en ontmoetingen weer verder kenbaar te maken.
1: Oké, nou, mooi om dat te horen.
2: Ja.
1: Ik wil voorstellen eigenlijk om toch nog een lied te draaien. Ik heb er dus meerdere klaarstaan. Ik weet niet, is er een bepaalde keuze die jij zelf zou willen aandragen? Of Toekomst van Hoop misschien? Of
0: prima.
1: Ja?
0: Prima.
1: Past dat, omdat je het eigenlijk zo net ook uitsprak?
0: Prima.
1: Nou, we hebben 2 uitvoeringen. Ik heb hem van Sela, maar ik heb hem ook dus van het christelijk koor. Nou weet ik niet helemaal of ik het goed uitspreek. Yigja Jalu.
0: Aan jou de keuze.
1: Zullen we die had je aangedragen, die gaan we dan beluisteren. Toekomst vol van hoop.

0: U bent weer terug hier bij aan tafel met. En we zijn in gesprek met dominee Erika Scheenstra en Geert van Dartel over dus de herdenkingsdienst op 27 juni om 13:30 in de Sint-Jan. De tijd ook eventjes natuurlijk noemen, heel belangrijk. Ter herdenking en ook ter verzoening en herstel dus van dat slavernijverleden. Herdenking dat het slavernij is afgeschaft, maar ook natuurlijk de doorwerking daarvan, zoals jullie hebben uitgelegd. Een hele kleine anekdote. Ik zat in Amsterdam op de lagere school toen Suriname onafhankelijk werd. Dus ik heb dat heel. Wij hadden een paar Surinaamse meisjes in de klas. Heel leuk. Van en de Hindoestaanse en de Creoolse tak, zeg maar. Maar er zat ook nog een Spanjaard en een Italiaan. Dus het was heel, heel internationaal klein klasje. Maar het is zo duidelijk wat jullie vertellen, dat er dus in onze samenleving het nodig is om elkaar op te zoeken, om elkaar in de ogen te kijken, om dingen te erkennen. Ja. Nou, wat ik zeg, ja, als kind zie je dat helemaal niet. Ik bedoel, je bent blij met de anderen. Tenminste, zo heb ik dat dan toen beleefd. Kunnen jullie nog eens uitleggen, ook gewoon wat gebeurt er in die dienst? Hè? Want dat geeft, neem ik aan, wat je er ook mee
1: wil uitdragen.
0: Hoopt, hoopt wat het geeft. Ja, en misschien ook het beeld van hoe in Nederland misschien dat het zo belangrijk is. Hè? Is al een beetje genoemd hoor. Maar om dit in ieder geval niet op één dag of zo in het jaar alleen maar te doen, maar breder. Maar Erika, ik geef jou eerst het woord.
1: Nou, het is dus een herdenkingsdienst in de Sint-Jan op zaterdag 27 juni van 14:30 tot 14:30. En eigenlijk zou ik alle luisteraars willen uitnodigen, als ze in de gelegenheid zijn, ben erbij. Want hoe mooi zou het zijn als we zo'n hele volle Sint-Jan hebben, waarin we zoveel kleurig als we zijn, daar samen zijn en samen die verschillende geschiedenissen horen. Dat we samen zingen, dat we samen bidden, dat we samen schuld belijden en elkaar ontmoeten en in de ogen kijken. Zoals Geert al zei, de bisschop van 's-Hertogenbosch, de Korte, die zal de overweging uitspreken. En Muriel Wol en Nick van Lanschot zullen elkaar ontmoeten. Die zullen iets vertellen als stemmen uit dat gedeelde verleden. Maar we hebben ook de vooropleiding Hedendaagse Dans gevraagd. Jonge mensen, wil een dans maken over dit thema. En soms kun je in een gebaar meer laten zien dan je in woorden kunt zeggen. En die jonge mensen zijn in dat thema gedoken en die zijn bezig met dat hele ingewikkelde, zware, moeilijke thema. Maar dansen in de Sint-Jan. En we hebben ook gezocht naar een beeld. En het beeld wat tijdens die dienst centraal staat is een levensboom. En een boom kan alleen maar groeien als het goede grond heeft, als er water is. En we zouden eigenlijk willen dat we zelf allemaal mensen zijn die geworteld zijn in goede grond en opbloeien en groeien. En dan, als je tot bloei komt als mens, hoe mooi is dat? Dus als een soort ritueel in de kerkdienst gaan we elkaar een blad opspelden. En dat betekent dat je op dat moment elkaar in de ogen moet kijken en je spelt als een broche elkaar een blad op. Nou ja, in zo verschillende vormen en liederen willen we elkaar nabij zijn. En wat je ook denkt of gelooft of voelt, ben erbij. Want in al die openheid, de Sint-Jan is groot genoeg. En na die viering, dan gaan we naar buiten in de tuin van de Sint-Jan. En dan zijn de discipelen dan van de Caraïbische geloofsgemeenschap hier in Rosmalen, die zorgen voor heerlijke hapjes en drankjes en gaan we elkaar ontmoeten we elkaar spreken.
0: Ja. Wat mij nu ineens te binnen valt, we hebben het nog niet erover gehad, maar eigenlijk zowel de mensen die, de kolonialisten zullen we maar zeggen, de mensen die tot slaaf zijn gemaakt, die hebben wel hun geloof in God vastgehouden. En dat zijn Ja, goed, dat zien we hier natuurlijk ook aan. Hè, de ecumenische intentie. Dat het allemaal mensen zijn die wel op een bepaalde manier christelijk zijn. Die, dus ja, daarin vind je elkaar dan ook natuurlijk in dat geloof in, ja, in die ene God, toch?
1: Ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een grote opdracht aan, aan bijbeluitleggers, aan voorgangers. En hoe heb je de Bijbel uitgelegd en verstaan? En heb je de woorden van God gebruikt voor je eigen voordeel? Of heb je het over de liefde van God die alles overstijgt gehad? Maar als je die gezamenlijke liefde van God beleidt of daaruit wil leven, dan kun je elkaar echt ontmoeten. En hoe mooi is dat?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ik moet misschien toch ook wel toevoegen nog dat, dat ook wel mensen zijn afgeknapt op de kerk en het geloof. En dat we die in Nederland ook hebben ontmoet bij de Raad van Kerken. En dus dan komt er een grote portie kritiek op je af. Maar er zijn anderzijds inderdaad ook mensen, we hebben ze genoemd, die heel sterk in hun geloof staan. En voor ons is dat inderdaad, zonder het andere te ontkennen, de basis van onze verbondenheid. Ja. Ja.
0: Maar, en ook weer om, hè, wat we steeds zeggen, om ook verder te gaan.
2: Ja.
0: Want als het van mensen alleen afhangt, ja, dan, dan gaat, kan het alle kanten op gaan, zullen we maar zeggen. Dat kan nu ook, want het is natuurlijk heel menselijk. Hè, om, maar juist die eenheid, neem ik aan, hè, dus die, ook die eenheid in God. Daarin ontmoet je elkaar. En,
1: ja, precies. Maar dat betekent dat je eerst ook moet uitspreken wat er niet goed gegaan is. Want anders dan kun je niet, je kunt niet zomaar verder van, we gaan voort en we nemen de volgende stap. Je moet eerst aan elkaar erkennen wat er misgegaan is, of welke pijn er is opgedaan, of waar je onder leidt bij elkaar. En dat kan over en weer zijn.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja, ja.
1: De een die vindt de ander misschien een drammer, en de ander die zegt van, ja, maar jij ziet me helemaal niet staan en jij ontkent mijn bestaan. Nou ja, zo.
0: Over en weer. Ja.
2: En ik denk dat dat ook de sleutel is. Dat mensen zich gezien willen worden. En, en dat is de basis voor het gesprek en voor het herstel en de verzoening.
0: Ja, ja, en ook de, want die noemde je al eerder op, Geert, dus die gesprekken die dan ook nog zullen blijven plaatsvinden. Hè, dus dat ook iets is wat niet, hè, dus alleen, niet alleen maar op deze dag is het de bedoeling dat je elkaar ontmoet, maar dat het voortgaat en dat je dus samenbouwt aan, ja, eigenlijk aan een betere toekomst.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Wat is de grote uitdaging nog voor, goed, ook dat is natuurlijk al wel een beetje aan bod gekomen, maar wat is de grote uitdaging voor deze herdenkings, de dienst, maar eigenlijk alles eromheen en ook die samenwerking en de, hè, het gewoon het onderwerp zelf?
2: Voor mij is de uitdaging het versterken van het bewustzijn in de kerken van Nederland van dit verleden en het openen van bereidheid om echte relaties aan te gaan.
1: Voor veel mensen is dat natuurlijk een ver van mijn bedshow. Van waarom zou ik me met iets wat zo lang geleden heeft plaatsgevonden bezighouden? Of ik ken geen mensen die slaaf geweest zijn. Of mijn familie was er niet bij betrokken. Of ik ben hier groot geworden en wat zou. Dus er is heel veel weerstand ook tegen het onderwerp. En om dan toch te laten zien, maar het hoort ook bij jou, ook al denk je dat het niet bij jou hoort, vanwege alle dingen die we in het afgelopen uur hebben genoemd. Er is zoveel waar we als Nederlander profijt van hebben gehad, of als samenleving, als Nederland rijk door zijn geworden, of van gebruik van hebben gemaakt. En als je daar meer van weet, kun je misschien ook met mildheid over jezelf en over de ander denken.
0: Ja, ja, ja.
2: En het wil natuurlijk ook geen afbreuk doen aan de grote sociale problematieken die bijvoorbeeld in de zuidelijke Nederlanden ook zijn geweest, of in het noorden.
0: Nou.
2: Dus je wilt het ene niet tegenover het andere plaatsen.
0: Nee, nee. En het is ook, ja, sorry.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ik denk dat we naar een afsluiting gaan hier bij aan tafel met. We gaan afsluiten inderdaad met een lied waarvan ik denk dat Bind Us Together, Lord, dat misschien een mooie afsluiting is.
2: Zo mooi.
1: Heel goed.
0: En ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie komst naar de studio, dominee Erika Scheenstra en Geert van Dartel. En dus 27 juni om 14:30 in de Sint-Jan hier in Den Bosch. Is er ook een website of iets van een plek waar er informatie te vinden valt, überhaupt over dit onderwerp? Dat kunnen jullie nog even noemen misschien?
2: Op de website van de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden is alle informatie te vinden. Ook op de website van de Raad van Kerken in Nederland is alle informatie te vinden. En ik denk ook bij het Raad van Kerken.
1: In Den Bosch. Maar ik zou inderdaad gewoon de landelijke Raad van Kerken, want precies. Het is een landelijke aangelegenheid.
0: Nou.
2: Er zijn ook preekschetsen uitgegeven, hele mooie teksten. Bij de Bijbelteksten die in de dienst worden gelezen uit Genesis en uit de brief van Paulus aan de Galaten.
0: Okay.
2: Van verschillende auteurs uit verschillende kerken.
0: Ja.
2: Zeer aanbevolen.
0: Nou. Bij de website van de Raad van Kerken zou ik zeggen, neem een kijkje. En dus die 27e juni in Den Bosch. We gaan afsluiten hier met het lied Bind Us Together, Lord. Gezongen door Oasis Worship. En dan sluiten we daarmee ook hier aan tafel met af.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, beste broeders en zusters in Christus, het is 3 uur, het moment dat Jezus stierf aan het kruis. En dan mogen we bidden, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Ik heb de meebidder onder de knop aan de telefoon en we kunnen van start gaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Pinksteren is al voorbij, de grote feesten zijn voorbij, maar toch, Pinksteren, de nederdaling van de Heilige Geest, is zo groot, zo wijd, zo goddelijk en zo in de schepping, in ons leven, in de verlossing, in de Bijbel, in de kerk, in al het goede. De Heilige Geest, zo belangrijk om over na te denken, bewust te worden en te beleven. We hebben dat gedaan, verschillende keer erop gewezen. Het woord zelf, in het Hebreeuws, ruach, dat is adem en geest. En bewust worden met de adem in en uit is de beweging van de schepping. De dingen die bewegen, in contact zijn met elkaar, die elkaar beïnvloeden. De adem die binnenkomt en die weer uitgaat, omgevormd. En ja, ons bloed in beweging zet en vervult en kracht geeft. Zonder adem en bloed zijn wij dood. En dat is een beeld van de geestelijke adem. En de adem van God, dat is de liefde van de Vader en de Zoon. En bidden is eigenlijk ademen. Allereerst God ontvangen, opnemen en dan ook weer ons schamel, menselijk antwoord, gebed, dankbaarheid en vragen als antwoord. Pinksteren, de 50ste dag in het Hebreeuws Shavuot, het wekenfeest. Het Oude Testament komt tot vervulling in het Nieuwe Testament, zowel met Pasen als met Pinksteren. Het offer van het lam, van de lammeren, bij de uittocht uit Egypte met Mozes. Voorafbeelding van het paaslam Christus zelf, op Goede Vrijdag geslacht. Pasen, Oude Testament en Nieuwe Testament, Pinksteren ook. Mozes in de woestijn, daar op de berg Sinaï ontvangt de wet, de vreugde van de wet. En dan de wet vervuld door de Heilige Geest met de nederdaling. En ja, in die reeks van Pasen tot Pinksteren, ja, daar zit ons hele

geloof in, want dat is het fundament. Daarvoor is Jezus geboren. En ja, daarvoor heeft hij zijn leven gegeven om ons weer terug te brengen op de weg van God. En toegang te geven tot God zelf, tot de heilige drie-eenheid. En ja, de heilige Goede Week, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, laatste avondmaal, de dood, het kruis, de opstanding, de hemelvaart. Al die feesten komen als het ware tot een vervulling in het Pinksterfeest. En dat wordt weer uitgebouwd in allerlei feesten in de loop der geschiedenis ontstaan. Maar allemaal hangen die samen. Net als in de natuur, alle planten, bloemen, levende wezens, maar ook materialen, mineralen. Alles is verbonden. Eén groot ingenieus werk. Zowel de geschapen wereld, maar ook de verlossing. Al die feesten. En na Pinkster hebben we gevierd allereerst de nederdaling op de apostelen, de leerlingen, waar Maria bij was. En Maria als de eerste leerling, de volmaakte leerling. En vandaar de tweede Pinksterdag, Maria, moeder van de kerk. Zij is de moeder van die grote gemeenschap waar de geest doorheen blaast. Waar de geest mee bezig is, door alle sacramenten heen en door allerlei andere dingen en beïnvloedingen. Maar Maria was helemaal open, helemaal zuiver. En daarom is zij de moeder. En dan vieren we onmiddellijk, ja, Christus die gestorven is aan het kruis en bloed vergoten heeft. Christus de hoge priester. En Christus die in de Jordaan gedoopt, gestorven en verrezen. En zo ja, op het kruis gestorven, begraven, verrezen. Leidt naar de Zoon die terugkeert naar de Vader. En dan de Geest, de Vader die zegt, dit is mijn veelgeliefde Zoon. De heilige drie-eenheid. Het ja, begin en einde van alles. En dan, ja, als de heilige drie-eenheid begin en einde van alles is, dan is misschien het meest mooie punt van samenkomen van alle lijnen in het heilige hart van Jezus. En daarom weer verbonden. Het onbevlekt hart van Maria. Waarmee al die feesten zijn besloten. Want met het hart van Jezus en dus zo doorgaande het hart van Maria. En dan door de kerk en dan door ons heen. Maar in het heilige hart van Jezus, daar stroomt de liefde van God naar ons toe. En die liefde, dat is eigenlijk de Heilige Geest. En zodoende zijn we nog steeds bezig met de serie van Pinksteren. In verschillende fasen en etappes. Overal de Heilige Geest. En vandaag gaan we dat dan op een hele bijzondere manier doen. Namelijk, we gaan dat doen op een hele concrete manier. Want die Heilige Geest die, ja, die Jezus op Pasen heeft geblazen over zijn apostelen en leerlingen, die komt in volle kracht op Pinksteren. Maar daarmee krijgt de kerk, die apostelen krijgen de zet, de duur, de dynamiek en de zending om te gaan verkondigen. En dat doet hij onmiddellijk op die Pinksterdag bij monden van de profetische Petrus. En die getuigt van het grote wonder van liefde van Christus, gestorven en verrezen. En dan, ja, op diezelfde dag al 3000 mensen die zich lieten dopen in de geest en in het water. Geest en water. En daarmee begint de kerk. En Maria wordt dan niet vaak genoemd, maar we zien haar eventjes genoemd staande onder het kruis bij de dood. En naar alle waarschijnlijkheid en ja, eigenlijk zekerheid, de eerste aan wie Jezus, de verrezen Heer, verschenen is. En Maria, ja, ook degene die helemaal open staat voor de Heilige Geest en aan het bidden is met die apostelen. En dan begint die kerk. En dan begint de kerkgeschiedenis. En dan is het, zoals in de handelingen van de apostelen staat, de Heilige Geest en wij. En wij zijn die apostelen, wij zijn die kerk. En die gaat zich ontwikkelen zoals ja, alle dingen zich hier op aarde ontwikkelen. Zoals iemand die een bedrijf start, ja, heeft een idee, dat is geestelijk. En dan gaat hij dat realiseren. Gaat hij het opbouwen, organiseren, structureren. Ja, en zo gebeurt de kerkgeschiedenis. Dan nu, we stappen dadelijk over naar die fase van de kerk, de Heilige Geest en de kerk.
En dan gaan we nog enkele stappen verder van een heel bijzondere, concrete werkzaamheid in de nieuwe tijd, in de recente jaren, om de kerk weer te vernieuwen. En vernieuwen is altijd nieuw leven, is lente, is de Heilige Geest. Maar laten we dan eerst gaan bidden, zingen tot de Heilige Geest. En ja, als voorbeeld van een enorme kerkvernieuwing in de 20e eeuw, op het eind van de oorlog, dat drie mannen uit Zwitserland onder leiding van Roger Schütz zich vestigen in Terzé, een heel klein plaatsje. Ze hadden geen idee, maar ze voelden zich geroepen. Nou, en dat is het werk van de Heilige Geest. Die voelden zich geroepen om daar te gaan bidden en slachtoffers van de oorlog te helpen. Heel concreet als uiting van de liefde voor God, uiting aan de oorlogsslachtoffers. Allereerst dus degene die onderdrukt werden. En daarna de onderdrukkers die zelf weer onderdrukt werden. Dus eerst voor de Fransen en allerlei onderduikers. En daarna ook voor Duitsers. Ja, ook als mensen hebben zij gedaan. Ze zijn doorgegaan met bidden. En op een gegeven moment in de 60er jaren, 70er jaren, wanneer er sociale revoluties ontstaan in allerlei steden, Berlijn, Parijs, Amsterdam, dan zijn er ook ineens jongeren die zeggen, Ja, maar zo wordt het ook niet wat met de wereld. En die gaan dan de geestelijke kracht zoeken. En die vinden op een of andere manier, ook geleid door de geest natuurlijk, dat kleine dorpje. En in hele korte tijd stromen daar met name jongeren naartoe. En zoveel jongeren van zoveel landen en zoveel verschillende kerken. Ze zijn daar samen echt zoals Jezus bedoelt. Als die ene kerk, die ene gemeenschap, op weg om helemaal één te worden, maar daar in die geest volledig één. Nou, we gaan met die gemeenschap zingen, meebeleven. Veni, Sancte Spiritus, kom, Heilige Geest. Ook met die prachtige kerktekst van de sequentie, dat die geest allemaal in ons hart bewerkt. Laten we dat luisteren en meezingen, meeademen met dit muzikale gebed en bidden voor de kerk in onze tijd. En bijzonder voor de jongeren.

Veni Sancte Spiritus. Een klein refrein, een klein basisthema in voortdurende herhaling. Ja, net als een adem. Voortdurend opnieuw ademen. Voortdurend moet opnieuw de Heilige Geest komen. Ook in de kerk, na dat eerste Pinksterfeest. En dan, ja, dan volgen we de kerkgeschiedenis zoals de Handelingen van de Apostelen beschrijft. Telkens de Heilige Geest en wij. De Heilige Geest, de volmaakte Geest van God, liefde van God. En onze menselijke beperktheden en zwakheden. En ja, komen we tegen. Allereerst de drie eeuwen kerkvervolging. De christenen worden vervolgd in het grote Romeinse Rijk. En verkondigingen ook buiten dat Romeinse Rijk. Maar dan in de vierde eeuw, vijfde eeuw, wanneer dan godsdienstvrijheid is gekomen, ja, dan komen de discussies. Met name over de essentie, over God zelf, de Triniteit, over Vader en Zoon. Over Jezus Christus, God en mens, over de Heilige Geest. En dan komt er in de vijfde eeuw een eerste scheuring van die Oriëntaalse kerk in het Midden-Oosten, die nou zo geweld moeten leiden, kerkvervolging in de Arabische moslimwereld. En dan, ja, dan wordt de opbouw van Europa gedaan door de monniken, de geest van de monniken, van het gebed, en waar enorme kracht uit voortkomt. Ja, en dan zie je Europa ontwikkelen in Nederland. De irrigatie, de eerste landbouw en de eerste scholen. Ja, allemaal door die biddende christenen die vervuld zijn van die geest van gemeenschap en gebed, maar ook heel concreet naar de aarde, moeder aarde toe. En dan gaat dat zo de middeleeuwen door, maar ja, dan gebeuren er allerlei politieke dingen. Er zijn de kruistochten en met alle strijd daaromheen. En ook de onderlinge concurrentie van de koningen, de onderlinge gevechten, oorlogen. En ja, dan loopt dat, ja, weer kerkhervorming in de 13e eeuw. Hè, feest worden ingevoerd, sacrament, en triniteit en Corpus Christi, sacrament. Ja, tot 1500 en ja, een beetje chaotisch en ook spiritueel. En er komt kritiek en dan ontstaat het protestantisme. Terwijl dan halverwege de middeleeuwen is er al een grote breuk tussen Oost en West, tussen de katholieke en de orthodoxe kerken. Maar dan vanaf 1500 in het Westen, de katholieke kerk die, ja, wordt uiteengereten door ja, spanningen, politieke invloeden, protestantisme, anglicanisme, calvinisme, in Nederland heel sterk. En ja, ook de katholieke kerk gaat door in de bewegingen. En dan hebben we dus een concilie van Trente, 16e eeuw. En dan komt er ineens op een ingeving van de Heilige Geest. Want zo heeft Paus Johannes de 23e dat gezegd. Het was toch een ingeving van de Geest. Niemand had het ook verwacht. Een nieuw concilie over de kerk in deze tijd, wat heel veel teweeg heeft gebracht, maar wat nou eigenlijk gaat uitwerken. Want dat wordt ook altijd gezegd, het concilie was er wel, maar de mensen gingen het op een menselijke manier mee aan de haal. Bijzonder in Nederland, hè, vanuit, je kunt altijd citeren, dat doe je met de Bijbel, maar kun je ook met een concilietekst doen. Je kunt alle kanten op. Ja, in Nederland ging het ook naar de, ja, moet zeggen, de modernistische, de seculiere kant, naar de aardse kant, naar de organisatie en het menselijke. Nou, allemaal goede bedoelingen. Maar ook na het concilie kwam er beweging van de geest. Kwamen er mensen die helemaal, die zeiden niet, ja, de kerk, nee, ikzelf, ik moet veranderen. De anderen zeiden, de kerk moet veranderen. Ja, die paus moet anders, de bisschop, de priester en zo, allemaal moet anders. Een soort andere cultuur. Maar daarvan hangt de kerk niet af van de culturen. Dat komt vanzelf als het de goede geest is. Die zoekt zijn weg en die belichaamt zichzelf. Nou, dat is gebeurd door mensen die door de geest, door God, door de liefde werden geïnspireerd en ja, bewegingen starten. Zoals in de tijd ook de orders. Altijd vanuit de geest. En dat is dan die evangelische, die pinksterbeweging, de charismatische beweging, die ook zeker bevorderd zijn door pausen. Johannes Paulus II heeft ze naar Rome geroepen. Franciscus riep ze naar Rome. En ja, de beweging van de geest, charismatische
beweging. Ga er eens die al die bewegingen, zegt Paus Franciscus, moet omvatten. Dus die geest beweegt en die is dan vooral bezig met die geestelijke vernieuwing. En geestelijke vernieuwing, ja, dat ga je dus vormgeven. Dat volgt vanzelf. Maar eerst moet die geest vernieuwd worden. En dat is heel belangrijk en dat is ook gebeurd. En het mooie is, ongeveer ja, nu 5 jaar geleden, 2021, was dat voor het eerst. En nu, dit jaar is Lustrum gevierd van de missionaire parochie in Nederland. En daar zie je dan enerzijds die beetje traditionele kerk, die, ja, vooral, ja, die vooral eigenlijk is ja, leeggelopen en verminderd, kerken gesloten. Maar men doet hun best. Maar aan de andere kant, ja, de bewegingen die vanuit de geest, ja, en dat matchte, dat ging niet goed samen. Maar wat wil het geval met die missionaire parochie? Was er een beweging vanuit Amerika, Canada, om, ja, er moet nieuw leven in. Ook al zijn er veel mensen, maar ja, er zitten dan die mensen materieel. Die lichamen zijn daar wel, die hebben hun tradities. Maar de geest, de levende geest, het enthousiasme, de vreugde, de dynamiek van die apostelen, dat was er niet. En als die Heilige Geest, die dynamiek er niet is, dan kun je op die traditie doorgaan, maar dan wordt die leeg, net als een band die slap wordt. En dan gaat de lucht, de pneuma, de adem gaat eruit. Ja, en dan langzaam maar zeker. En dat proces hebben we dus na de oorlog gezien. En het Vaticaans Concilie heeft over nagedacht en dat in een aanzet gegeven. En ja, nou, twee kanten op dus, zoals ik al zei. De kant van, ja, we gaan de kerk allemaal nieuw organiseren, nieuwe liturgieën, nieuwe teksten, we gaan het allemaal zelf doen. Ja, heel veel uit onszelf. En andere mensen, ja, die werden geïnspireerd. Hoe gaan we dat doen? En gebruikten vaak traditionele dingen. Maar die twee, die bleven een beetje buiten elkaar staan. Maar wat gebeurt nu sinds 2021 in Nederland met de missionaire parochie, die grote landelijke samenkomst. Ook bisdomdagen, bijzonder denk ik, bisdomdag ook van Utrecht, die ik altijd heb meegemaakt. Ineens die beweging van de kerk wil zich vernieuwen. En niet, nou, we gaan eerst een heleboel dingen veranderen. Beleidsplannen, dat was altijd beleidsplan. We gaan het even bedenken met onze vergadering. Een soort synodaal nadenken en dan gaan we dat veranderen. Nee, we gaan eerst samen bidden. We gaan eerst samen bidden. We gaan eerst op zoek naar de Heilige Geest. En dat is die missionaire parochie. En nou zie je dat juist die bewegingen, allerlei mensen, deelnemers daarvan, leden daarvan, heel actief zijn, ook in parochies. En bij die beweging van de missionaire parochie, dat is een mooie naam. En het kan ook weer een etiket zijn. Maar missionaire parochie is van gelovigen die allereerst door de inspiratie van de Heilige Geest, en dat is anders gezegd de liefde van Jezus, de liefde van het Heilige Hart van Jezus, het verlangen naar God, en van daaruit dat samen echt beleven, daarin de vreugde vinden en dat willen uitdragen. Nou, die beweging van de Heilige Geest, daar zijn we mee bezig in de kerk. En we zien dat eigenlijk wereldwijd, al die bewegingen, en nu, ja, dat moet in die parochies, al die gelovigen, niet alleen maar de traditie, de rieten, maar het moet tot leven komen. Nou, laten we dan eerst nog maar weer naar Terzee gaan en bidden en zingen om die Heilige Geest, de beweging, het enthousiasme, niet voor onze eigen ideeën, maar voor het goed functioneren van die kerk, waardoor mensen de weg naar God vinden, waar mensen de liefde van Jezus hart ontvangen, waar mensen door de Heilige Geest blij en vredig en vredelievend en barmhartig en zoals Jezus in de bergrede vertelt, dat is de geest van God. De geest beweegt de mensen. Nou, en ja, dan komt een nieuw leven en we zien het hier en daar gebeuren. Nou, laten we erom bidden en zingen samen met die, ja, de jonge kerk in Terzee.

blijven zingen. Dat moet altijd doorgaan. Dat herhalen. Kom, Heilige Geest. Want nu, het bijzondere van die missionaire parochie, elke keer opnieuw, wie het boek leest of wie bij zo'n grote landelijke sessie is, of plaatselijk op cursussen, hoort telkens de basisbeginselen. En de basisbeginselen zijn zo simpel, zo oud als de kerk, zo de handelingen van de apostelen, het evangelie is simpel. Jezus is de gemeenschap, is de eucharistie, maar heel bijzonder de Heilige Geest. Nou, dat is het originele beleidsplan. Het eerste, bij eerste kun je een mooi Grieks woord gebruiken, namelijk alfa. Alfa, dat is het eerste. En dan het laatste is de omega. En dat lezen we in de Bijbel in het boek Openbaring. De eindvoltooiing. God zegt en dan Christus zegt, ik ben de alfa en de omega. De Triniteit, de alfa en de omega. Begin en einde van de schepping, van alles wat bestaat en van de hele verlossingsgeschiedenis. En de omega is de voltooiing en de alfa is het begin. En het begin, dat is ook in het scheppingsverhaal, is God en de geest zweefde over de wateren, over de chaos. En het woord sprak om orde te scheppen en het was. En daar hoor je al de Triniteit. En de Bijbel eindigt ook bij de Vader, de troon van de Allerhoogste. En Jezus is daar en de bruid, de kerk en de Heilige Geest roepen, kom. Daar, de Bijbel eindigt ook met de Triniteit. Wel nu, eindigt, maar het gaat nu over het begin. En Pinkster is het begin van de kerkgeschiedenis. En ja, wellicht hebt u het gehoord, of hebt u het al een keer meegemaakt, of hebt u zelf een keer gedaan, is heel wonderlijk de Alpha-cursus. Kent u dat? Gehoord? Aan meegedaan? Nou, doe mee. En laten we daar eens even iets van gaan horen, iets van bedenken. De Alpha-cursus. Ja, heel wonderlijk. Die ontstond in 1977. Ja, wonderlijke wijze. Niet in de katholieke kerk. Ja, maar de geest is veel groter dan de katholieke kerk. De Heilige Geest werkt overal, in de hele wereld. In de hele schepping. In de Heilige Geest, daar zijn alle kerken in principe al één. Als ze tenminste op de weg zijn naar Jezus toe, naar de Vader toe. Maar in de vormen en in de onderlinge verhoudingen is dat nog niet zover, of niet meer zover als in het begin. Ook al zien we in de Bijbel al heel snel al tegenstellingen, verschillende meningen en ook hier en daar ketterijen en schisma's, mensen die hun eigen weg gaan. Ja, dat is de zonde die blijft doorbreken. Maar de Heilige Geest zorgt dat het toch de grote lijn van eenheid is of opnieuw de beweging. En nu ontstond een cursus als een introductieprogramma in een parochie van een Anglicaanse kerk in Londen, in Brompton. Dat is een stadswijk van Londen. En heel mooi, in de Holy Trinity, in de Heilige Drie-eenheidskerk. Nou, in 1977 was dat een programma zoals binnen de parochie. Want ja, overal toen ook, ja, juist toen begon dat afkalven. Dat ging in alle kerken, want daar kwam de geest van de wereld, de geest van de wereld. Terwijl de geest, de Heilige Geest, is van God. Nou, en in 1990 was er één van de leden die zelf een hele bekeringsgeschiedenis had meegemaakt. Eerst alles maar dom en saai vond. En dacht, ja, dat zijn allemaal een beetje domme mensen. Totdat hij zelf gegrepen werd door Jezus, door de geest van Jezus. En christen werd en dacht, ja, maar net als met Pinkster. Het moet verbreid worden, mensen moeten weer opnieuw geïnspireerd worden. En moeten weer even helemaal opnieuw beginnen. Nou, en hij ging uitwerken een soort laagdrempelige cursus voor iedereen die wil. Binnenstaanders, buitenstaanders, christenen, niet-christenen. Gewoon, laten we samenkomen en we gaan die cursus doen.
En het is wonderlijk wat ja, daar in die ene parochiegemeenschap is gestart. En door die ene man, Nicky Gumbel, op papier gezet, uitgewerkt. Ja, dat boekje heb ik hier liggen. En dat is genoemd een kwestie van leven. Ja, leven, dat is ademen, dat is de Heilige Geest. Ondertitel, kennis maken met het christelijk geloof. Kennis maken denken natuurlijk alle die al een tijdje in de kerk zijn. Oh, dat is niet voor mij. Nee, maar het is goed om eens een keer opnieuw te beginnen. Dat is in feite toch eigenlijk ook elke retraite. In een klooster, stille retraite. Om opnieuw te beginnen. Eigenlijk elke biecht is opnieuw beginnen. En nou, dat is wat in die seculariserende kerken van het West-Europa met name. Die ja, zo wereld worden. Om opnieuw te bezinnen op die geest. Nou, dat is die Alpha-cursus. En het wonderlijke is, die is eigenlijk heel missionair. Omdat hij zich richt op iedereen, zoals Jezus. Uiteindelijk, hij begon met de Joden. Dan naar de Samaritanen en dan naar de heidenen. Maar hij is gestorven voor alle mensen. Of ze het al of niet aannemen, dat is hun probleem, hun zaak. Maar hij is gestorven voor iedereen. Zonder uitzondering. Om iedereen die geboren is, ja, dus kind van God is, ook al weet hij het nog niet, om waarlijk kind van God te worden, volledig te accepteren. Helemaal opgenomen in die heilige drie-ene God. Dat is een mooi, dus dat het begonnen is in een parochie. Holy Trinity in de drie-ene God. En dan, ja, om daar aansluiting te vinden, dat gaat dus door de geest. De Heilige Geest die vader en zoon verbindt, die ook ons met elkaar verbindt. Nou, daarvoor is die cursus gestart. En het wonderlijke is dus dat hij zo over de hele wereld. En die wordt in alle kerken momenteel gebruikt. De man, Nicky Gumbel, had niet kunnen bedenken dat het zo zou zijn. Maar dat had die Roger Schütz niet kunnen bedenken toen hij naar Tessée ging in Frankrijk. En dat had Benedictus niet kunnen bedenken toen hij zich afzonderde om te gaan bidden. En er kwamen volgelingen en die Benedictijnerorde, wat ze hebben gedaan voor het geloof en de cultuur. En dat had Franciscus niet kunnen bedenken toen hij afstand nam van zijn vader. Ik heb nog maar één vader in de hemel. En mensen gingen zich aansluiten. Ja, wat moet ik daarmee? God werkt en naderhand merken we pas wat er eigenlijk gebeurt en gebeurd is. En dat is ook ja, met dat concilie door paus Johannes de 23e, dat heel veel in beweging heeft gezet, die Alpha-cursus. Heel veel mensen worden in beweging gezet. En ja, het is een bijzondere cursus. Want een van de belangrijke dingen is de avonden samen eten. Daar begint het mee. Dat is een echt bijna wezenlijk onderdeel. Ja, samen eten, samen al gemeenschap vormen. Al je dagelijks leven uitwisselen. Maar dan vooral, nou, ook zeker je innerlijk leven, je spirituele leven, je geloofsleven. Ja, of het gebrek eraan. En kennis maken. Heel vrij, open. Maar hier, dit zijn de thema's van het geloof. Van het evangelie, van de openbaring. Dit is de Vader, de Zoon en de Geest. En heel open. En ja, het is eigenlijk in die missionaire parochie die in Nederland bezig is, is het ook een wezenlijk onderdeel. De Alpha-cursus. En dat is die elementaire cursus waarvan ik dadelijk de hoofdstukken ga noemen. En ook laten zien wat daar het meest belangrijke wordt gezien. Want er is één thema, dat krijgt drie hoofdstukken. En dat is heel opvallend. Heel opvallend. Nou, daar komen we op terug. Dus de Alpha-cursus, eerst samen eten. En dan denk je ook weer, oh ja, waar begon dat ook alweer? Ja, de kerk begon in de zaal van het samen eten. In het cenakel. Daar was het paasmaal, het Joodse paasmaal, niet te vergeten. Joodse paasmaal, het samen doen. En dan het nieuwe paasmaal met lichaam en bloed van Christus in het cenakel. Waarin, als het ware, de kruisdood en de verrijzenis van Jezus ligt opgesloten. En dat gaat gevierd worden tot het einde der tijden. Tot hij wederkomt. Dat zeggen we ook altijd. Maar in die zaal, daar kwamen ze weer samen om te bidden. En in die zaal, in die gebouw, die aangrenzende ruimtes, hoe precies, weten we niet. Maar in die zaal van het cenakel waar ze samenkwamen,
Ze hadden geen eigen bezitting in Jeruzalem. Ze kwamen uit Galilea. Maar daar waren ze dan in die kamer van samen eten, paasmaal. En dan ook samen te bidden. Daar kwam de Heilige Geest. En dat is dus, ja, precies in die alfa. We gaan eerst samen eten, in gesprekken. En dan worden daarna thema's ingeleid. En dan er samen over praten. Dat is eigenlijk tegelijk al het synodale praten. Namelijk, iedereen krijgt de kans, zijn eigen ervaring. En niemand zegt, dit is de waarheid, dat is de waarheid. Maar dit is mijn beleving, mijn ervaring. En dan, ja, dan komen daar, ja, dan komt daar de inspiratie vandaan. Dat is heel wonderlijk. Dus je oorsprong in Londen, 1977. Dus ja, ook weer wonderlijk. Niet in Jeruzalem, niet in Constantinopel, Byzantium, niet in Rome, niet in Antiochië, in Londen, wereldstad. En dan in de parochie van de Heilige Drie-eenheid. En ja, Nicky Kumbel heeft dat uitgewerkt, de thema's met allerlei hele concrete voorbeelden. Maar het hoeft allemaal niet zo, het is niet een standaard theologisch werk, maar het beschrijft in voorbeelden, ervaringen vooral ook, de thema's van ons geloof. En die zijn wezenlijk essentieel voor ons christen zijn, ook voor ons katholiek zijn. Dat is heel bijzonder. Laten we nu gaan luisteren naar, ja, naar de ziel van Christus. De tekst is Anima Christi, dus ziel van Christus, heilig mij, lichaam van Christus, red mij, bloed van Christus, verblijd mij, water uit de zijde van Christus, was mij, lijden van Christus, sterk mij. O goede Jezus, verhoor mij, in uw wonden verberg mij. Hier zien we helemaal lichaam, bloed, ziel, water, lijden en dus het kruis, de dood. En enerzijds lichaam en bloed, denk maar aan de Eucharistie. En water uit de zijde en het bloed aan het hart van Jezus doorstoken aan het kruis. Dit is helemaal het essentiële gebeuren in de wereldgeschiedenis. Gods Zoon wordt gedood en zijn hart, het hart van God, wordt geopend. En de stroom van de Heilige Geest, gesymboliseerd in water en bloed, stromen uit naar ons. Laat mij niet van u gescheiden worden, ons, de kerk, tegen de boze vijand, de Satan, de demonen, bescherm ons. In het uur van onze dood, roep ons en laat ons tot u komen om met uw heiligen en engelen u te loven in de eeuwen der eeuwen.

prachtig. En het verbindt ons zo concreet met Jezus. Met zijn lichaam, met zijn bloed, met zijn wonden. En dan heb ik het woord Heilige Geest niet genoemd, maar wel gezegd. Want, ik heb gezegd, zijn wij verbonden met Jezus? En dan heb je het woord verbinden, verbonden. Dat is nou die Heilige Geest. De band tussen de Vader en de Zoon en de band van God met ons. Wat Jezus zegt bij het laatste avondmaal. De Vader in mij, ik in de Vader en wij in jullie en jullie in ons. Nou, dat in, dat is dus die Heilige Geest. Dat is een geweldige ontdekking. Dus verbinden, dat doet de Heilige Geest, de verbinding. En in harmonie, in samenwerking, in die hele schepping, maar ook in de verlossing. De verbinding tussen de mensen, de verbinding in de kerk. Wel nu, het bijzondere van mijn ervaring in die Alfa. Ik leerde voor het eerst kennen in Hengelo. En ik zei, of de diaken, die zeiden, zullen wij samen met de Alfa-cursus hier beginnen? Het hart van de stad in en nabij de Lambertus-basiliek. Nou, een mooie plek, want Lambertus was de laatste bisschop van Maastricht en tijdgenoot van Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht. En we zijn dus aan het begin van het echte christendom in met name Noord-Nederland. Zuid-Nederland was dus eerder, maar Noord-Nederland. En ja, we zijn dus begonnen in Hengelo met de Alfa-cursus. En ja, ik heb dat hele boekje dan gelezen en ik was verbaasd dat het zo ongelooflijk ecumenisch is, in de goede zin. Want ecumene, ja, alle dingen kun je op twee manieren opvatten. Hè. Dus hoe je ernaar kijkt, dat is nou de kunst van het onderscheiden. Daarvoor heb je weer de Heilige Geest nodig, de geest van onderscheiding. Je kunt zeggen, nou, het Vaticaans Concilie zijn mensen waardeloos. Die paus, waardeloos, ja. Maar als je er goed naar kijkt, dan ontdek je de grote schatten. De grote schatten in het Vaticaans Concilie, wat er eigenlijk in ligt. En wat er uit moet komen. Maar het komt er niet uit. Ja, dan is het nutteloos. En de paus Franciscus, nou, die heeft zo geduid op de Heilige Geest. En dat doet ook weer paus Leo. En nou, dus met die Alfa-cursus verbaast het mij. Ja, dat is eigenlijk, geeft eigenlijk een licht op hoe je denkt over de kerken. En dat is dan interessant eigenlijk om nu misschien een, ja, als dat zou kunnen, zou je technisch kunnen uitvoeren. Maar je kunt het in de omgeving eens proberen. Dat je mensen vraagt, ik heb het gisteravond weer gedaan, wat is nou jullie eerste gedachte bij kerk? Er was een groep doopouders in wijding in de geloofsoverdracht. Wat ga je nou doen met je kinderen en hoe geloof je zelf? Wat is nou het eerste waar je aan denkt bij kerk? Nou, dan zouden we kunnen voorleggen, wat is nou het eerste waar je aan denkt bij katholiek? Nou, dat kan van alles zijn, dat vul ik daar niet in, maar bedenk maar voor jezelf. En wat zouden de kinderen zeggen en de buren die katholiek zijn? Of wat niet-katholieken denken over het katholieke? Maar die Alfa-cursus, is de Alfa, het begin van alles. Waar die van praat, die zegt dan, ja, katholiek of niet-katholiek. Maar waar het om gaat, zullen we dat even gelijk zeggen in hoofdstuk na een inleiding die al heel interessant is voor onze moderne tijd. Ja, dat zal ik toch maar even noemen, de inleiding. Dat heet het christelijk geloof. Nou, mooi hè, natuurlijk, daar begin je toch mee, daar gaat het toch over. Ja, dubbele punt. En dan met een vraagteken. Nou, hoor je dan niet gelijk heel veel mensen zeggen, ja hoor, ja, nou, dat vind ik ook. Het christelijk geloof, dubbele punt, saai, onwaar, achterhaald. Vraagteken. Heel interessant omschrijving van de titel. Dat is dus de situatieschets. Nou, ga maar eens na aan mensen, jongeren in de omgeving, de kerk, of de vraag dan, de katholieke kerk. Nou, je ziet om je heen kerk worden gesloten.
Nou, dat is wel een teken van de kerk is achterhaald. Het is voorbij. Maar ja, als je er naartoe gaat, het is ook zo ongelooflijk saai. En het is nog maar de vraag of alles waar is. Nou, dat staat dus de titel. Met een vraagteken. Maar ja, met een vraagteken. Je kunt, als je oppervlakkig kijkt, dan zijn heel veel dingen. Ja, dan hebben we onze oppervlakkige oordelen. Maar neem alleen maar het woordje in. Hebben we net ontdekt. Hé, dat blijkt ineens de Heilige Geest te zijn. Wie had dat gedacht? In. God is in mij. En in Anima Christi net gezongen. Kom in mij. De communie, kom in mij. En als Jezus in mij komt, ja, dan is hij daar. Maar dan bedoeling is dat er dan in mij die connectie komt met hem. En die connectie is de Geest van God. Dus we kijken meestal over de dingen heen. Mensen kijken heel oppervlakkig. Nou, wat denken de mensen bij katholiek? Nou, noem het maar op. Dat ze allemaal denken, saai, onwaar, achterhaald. Nou, ik denk aan dit. En allemaal details. Want waar zit, wat zit de Alpha-cursus als eerste titel? Dus na deze inleiding. Waar gaat het over? En hoort u dat dan zeggen? Hoort u dan mensen dat zeggen? Zou u het zelf zeggen? Wat is nou de kerk? Wat is het eerste waar je aan denkt? Nou, hier staat. Wie is Jezus? Elk hoofdstukje staat met een vraagteken. Want het is. Het poneert, maar het is een vraag. Wat vindt u ervan? Wat vind jij ervan? Kijk, en dat is nou interessant van die Alpha-cursus. Je denkt, oh, dat is weer een of ander cursusje. Wie is Jezus? En dan, als ik nou terugdenk aan onze progjes, waar we ons best hebben gedaan met pastorale teams en met besturen, met pastorale groepen, was de eerste vraag van al die mensen: wie is Jezus? Wie is Jezus voor mij? Nou, dit is de allereerste vraag voor ons geloof. En dan kun je nog zo katholiek zijn, je kunt over alle mogelijke dingen praten die typisch alleen bij de katholieken voorkomen. Maar als je Jezus niet hebt, dan is het zoals Paulus zegt, als je de liefde niet hebt, heb je niets. Al heb je de hele theologie, al heb je alles, je bent kerkenvol, maar je hebt de liefde niet. Want de liefde is de Heilige Geest. En wie is dan die Jezus? Dat is de vraag. En niet alleen als een theologisch thema, want dan kun je hele boekenplanken uitlezen. Maar wie is Jezus nou voor mij? Wie is Jezus nou voor mij? En dat is de Alpha-cursus. Die stelt de centrale vragen van het christelijk geloof. Ik zeg christelijk geloof. En dan voor mij, nou, denk er maar eens over na. Ga er maar samen over praten. Dus dat is nou echt synodaal. Dus niet, ik vind dit, ik vind dat. Nee, maar dit beleef ik. Nou, dit beleef ik niet. Wat beleef jij? Hey. En dan is het luisteren ook naar de Heilige Geest in anderen. Wie is Jezus nu voor mij? En dan spreekt er iemand. En die komt ineens wat hij nooit zei, nooit gezegd heeft. Want ja, daar praat je niet over. Nou ja, als ik terugdenk in mijn jeugd, thuis of in het seminarie. En zo zeg ik dat als ik zelf inleidingen geef voor een Alpha-cursus hier of een Alpha-cursus daar. Dan, nee, thuis. Ik geloof niet dat mijn vader of moeder ooit gezegd heeft, nou, dit betekent Jezus nou voor mij. Dat is Jezus nou voor mij. Ook de paters op het seminarie, dit is Jezus nou voor mij. Nee, het was gewoon, nou, hier staat het in het gebedenboek, hier staat het in de Bijbel, hier staat het in het theologieboek, dit is het. Maar wie is Jezus nou voor mij? Want daar gaat het om. Het gaat om de relatie. En de relatie is niet van het verstand, van het hoofd. De relatie is van het hart. En je relatie gaat van hart tot hart, van de ene mens naar de andere. En dat is zo mooi dat we kort geleden gevierd hebben. Het heilige hart van Jezus en onmiddellijk erachteraan het onbevlekt hart van Maria. De heilige harten van Jezus en Maria. Die waren verbonden in de liefde. Dat is de Heilige Geest. Dus hier begint de Alpha-cursus mee. En daar begint het katholieke geloof mee. En als je katholieken vraagt, nou, wat is nou jouw geloof?
zou het kunnen zijn dat ze met van allerlei soorten dingen, die allemaal, ja, horen er ook een beetje bij. Een wierookvat en misdienaars en nou, noem maar op. Nee. Nou, en ja, vandaag doen we het allereerste beginnen van die alfa. Daar gaan we volgende week op de hoofdstukken in. En, maar die vraag, wie is Jezus? En alles wat eruit volgt. Ja, dat is het evangelie. En ja, dan kun je allerlei theologieboeken lezen. Maar het eerste boek wat we moeten lezen, het eerste boek wat ik opgeef aan elke cursus, huwelijkscursus, doopcursus. We gaan Bijbel lezen. En dan, nee, we gaan evangelie lezen. Juist op deze eerste vraag, wie is Jezus? Nou, ga dan de authentieke ervaringen van de vier evangeliën lezen. Samen Bijbel lezen. Nou, dus vandaag alle huishoudens, begin maar het evangelie te lezen. Stukje voor beetje, stukje voor beetje. En begin maar met Jezus te communiceren. Communio. Ja, natuurlijk, communiesacrament, nee. Maar nou, persoonlijk communiceren met Jezus. Praten met Jezus. Dat is het eigenlijke communiceren. Het communiceren van de communie, het sacrament, dat is de basis leggen van het communiceren met Jezus. Dus eigenlijk de geestelijke communie. Voortdurend geestelijk communiceren. En ja, dan kun je niet zeggen, nou ja, van katholiek is heel anders dan protestanten of orthodox. En Jezus is Jezus. En het evangelieverhaal is het evangelieverhaal. Dus dit is zo ecumenisch, zo ecumenisch. En dat heb ik ontdekt. Eigenlijk ecumenisch. De basisdimensies, de basiskarakteristieken van het christelijk geloof. En dan, dat is dan de essentie die ook met elkaar verbonden zijn. En in het centrum dus de heilige drie-eenheid. En daaromheen wijd je uit. En dit zijn dan de vragen van echt het geloof, het geloofsleven met de Vader, de Zoon en de Geest. En al het andere, dat is de Heilige Geest en wij mensen, de menselijke cultuur. We gaan het vormgeven, we gaan het indelen, we gaan kazuifels maken, we gaan ze versieren. Helemaal mooi, allemaal uitwerking. En wat is katholiek? Katholiek is allereerst, wie is Jezus? Ja, nou, dat was voor mij eigenlijk gewoon een hele simpele ontdekking van wat is nou de essentie van ons geloven? Ook van ons katholieke geloof, protestantse geloof. Dus daar kun je ontzettend goed over communiceren met elkaar. En ja, de katholieke versie zijn onze middelen om die Jezus te beleven. Ja, nou, daar gaan we volgende week verder over nadenken, over die, al die vragen. En met name dat, dat essentiële, waar drie hoofdstukken aan gewijd worden. Nou, dat ga ik nu nog even niet vertellen. Maar wel dat die cursus al zoveel mensen aan het denken gezet heeft. En ja, ook het verlang om samen het geloof te delen. Nou, en dat te leren, dat kun je dan ook daarna de hand in het café doen, of waar je ook, of in de families. En samen je verdiepen in het geloof. En nog een mooie laatste aansporing voor alle parochies. Laten we ook eens, en dat is al een heel interessante vraag, al degenen die werken in de parochie, die vrijwilliger zijn, en dan denk ik met name aan koren, want die zijn dan echt het meest sterk georganiseerd, de koren, laat alle medewerkers, bestuur, de alfa-cursus doen. Gewoon even helemaal bij de alfa, helemaal opnieuw. Wie is Jezus nou voor mij? Waarom ben ik nou zanger? Waarom ben ik bas, sopraan, alt, organist? Waarom ben ik nou kosten? De alfa. Met deze vraag, wie is Jezus voor mij? Want daar gaat het om in alle sacramenten. En daar gaat het ook Maria om. Want nu, laten we daar maar over nadenken. En laten we luisteren naar het Salve Regina. Ja, dat is nou iets heel bijzonders. Dat is op Maria wordt weinig genoemd. Maar Maria is als het ware de verpersoonlijking van de kerk. De kerk is heel uitdrukkelijk aanwezig, want het gaat om de dimensies van de kerk. En Maria is daar het levende voorbeeld van. En dat is heel mooi. En dat kunnen wij katholieken toevoegen. Mogen wij, ik zou zeggen, nee, moeten wij toevoegen. Want het heeft God ons gegeven. Jezus
God heeft ons Maria gegeven. We gaan nu luisteren naar het Salve Regina uit Einsiedeln, die dat heerlijk meerstemmig zingen. Maria, onze koningin.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Kinderkatechese Vrienden voor het Leven. Ja, het is warm buiten, maar we hebben hier gelukkig op de studio hebben we airco, dus het is hier niet zo warm. Ik zit hier vandaag met 3 kinderen en Christina is er ook bij. En we gaan er een mooie uitzending van maken, want we hebben veel te bespreken vandaag. Er zitten namelijk een paar hele belangrijke feesten aan te komen. Maar ik ben eerst benieuwd, hebben jullie nog iets meegemaakt waarvan je zegt, dat wil ik wel eens even vertellen aan de luisteraars thuis? Nou, daar gaat al 1 vinger de lucht in. Nicholas, die is hier bij ons vandaag. Inmiddels ook al een trouwe gast. Nicholas, vertel eens, wat heb jij meegemaakt?
1: Ik heb mijn eerste heilige communie gedaan.
0: Je hebt je eerste heilige communie gedaan? Wauw, vanuit de proficiat.
1: Langzaam.
0: Ja, we kunnen straks nog wel even zingen. Vertel eens even, Nicholas, hoe is het geweest? Je hebt je eerste heilige communie ontvangen. Vertel eens even, wanneer was het?
1: Zondag.
0: Afgelopen zondag. En wat kun je er nog van herinneren? Oké, een hele simpele vraag om mee te beginnen. Wat voor kleren had je aan?
1: Witte.
0: Witte, hele feestelijke kleren. Je had een heel feestelijk wit kostuum had je aan, hè? Want jouw ouders die wisten natuurlijk van, hey, dit is een hele belangrijke dag voor ons en Nicholas. En dan gaan we hem zijn mooiste kleren aantrekken. En vertel eens even wat je kunt herinneren. Je mocht bij de mis mocht je wat meer vooraan zitten, hè?
1: Ja.
0: Je mocht op het priesterkoor zitten zelfs helemaal, hè? En dan mocht je knielen op een knielbankje. En toen heb je voor het eerst Jezus mogen ontvangen in de heilige hostie. Nou is Rosalie er ook vandaag weer bij. Die is een paar weken geleden ook al een keer geweest. En Rosalie, die is wel eens een keer in de kerk geweest, maar nog niet zo heel vaak, hè? Jij wil het graag allemaal een beetje leren hoe het zit, toch, Rosalie? Ja. En de communie, die ken je denk ik nog niet, of wel? Had je er wel eens van gehoord, die eerste heilige communie? Of nog nooit van gehoord? Kom eens even bij de microfoon staan. Had je daar wel eens van gehoord of nog nooit van gehoord?
1: Ja.
0: Oh, toch wel van gehoord, ja. We hadden net Rosalie hier in de kapel, dat weten de luisteraars inmiddels ook wel. We beginnen altijd, wat we hier doen, dat noemen we catechese. Catechese is eigenlijk lessen over Jezus. En bij de catechese beginnen we altijd in de kapel hiernaast. En wat doen we dan? Vertel het eens aan de luisteraars. Wat hebben we net gedaan? Wat mocht jij doen? Even goed hard duidelijk praten in de microfoon, dat de mensen kunnen verstaan.

0: Even dichter bij de microfoon. Wat mocht jij net doen?
1: De bel.
0: Ja, de bel. Heel goed. En waarvoor was de bel? Wat ging ik doen? Ik ging iets doen. Ik ging naar dat speciale kastje toe. Die soort kluis. Die mooie gouden kluis. En Lela weet hoe dat heet. Lela, vertel eens even in de microfoon hoe dat heet.
2: Het tabernakel.
0: Ja, dat heet het tabernakel. Rosalie, dat heet het tabernakel. En uit het tabernakel, wat heb ik daar uitgehaald? Heb je dat kunnen zien? Wat is dat? Ik kom dan met een soort grote gouden houder, hè? Een soort grote gouden standaard zou je kunnen zeggen. En er zit iets in. Wat zit er in die gouden houder? Weet jij het, Nicolas? Nicolas, kom maar even bij de microfoon staan. Hoef niet te lang na te denken, dat weet je wel. Kom maar eens bij de microfoon staan. Wat zit er in die grote houder? Dichter bij de microfoon, anders kunnen mensen het niet horen. Jullie zijn nog een beetje onzeker, maar jullie weten het al lang. Wat zit er in de gouden houder die ik net op het altaar heb geplaatst? Jij hebt het afgelopen zondag ontvangen.
1: Oh, heilige hostie.
0: Ja, de heilige hostie. En weet je, Rosalie, wij geloven dat in die heilige hostie Jezus zelf aanwezig is. Dat is zijn eigen lichaam. En daarom zeg ik, ja, wat zit er in die houder? Eigenlijk moet ik vragen, Lela. Wat zou ik beter kunnen vragen? In plaats van, wat zit er in die gouden houder? Kom eens even staan. Die gouden houder heet de monstrans, inderdaad. Wat zit er in die monstrans? Maar als ik zeg, het is Jezus, dan kan ik beter zeggen.
1: Jezus.
0: Wie?
1: Oh, ja.
0: Wie zit er in die monstrans, toch?
1: Ja.
0: Het is toch iemand? Jezus is toch iemand?
1: Ja, dat is eigenlijk niet wat, maar...
0: Dus we zeggen eigenlijk, wie zit er in de monstrans? Nou, Jezus zelf. Jezus zelf is aanwezig in dat stukje brood. En dat stukje brood is geen gewoon brood meer, maar het is het lichaam van Jezus geworden. En we geloven, als we dat ontvangen, hè, Nicolas heeft dat afgelopen zondag voor het eerst mogen ontvangen, dan geloven we dat Jezus heel echt in ons naar binnen komt, in ons aanwezig komt. Met zijn hele goddelijkheid, want Jezus is God, hij is ook mens. De hele persoon Jezus, die komt dan bij ons binnen. En Jezus die zegt wel dat wij als mensen, hij noemt ons wel de tempels van de Heilige Geest. Dus wij zijn zelf ook een soort tempeltjes, een soort wandelende tempels zijn wij. En op het moment dat we de communie ontvangen, komt God zelf in die tempel binnen. Dus dat is wel een heel groot feest wat Nicolas afgelopen zondag heeft gevierd. Nicolas, wat zou er nou hierop volgen? Nou heb je de eerste heilige communie ontvangen. Wat zou er daarna komen? Wat zou er na de eerste heilige communie komen? Ja, kom eens even staan. Ja, Nicolas die kijkt altijd een beetje alsof ik hem een strikvraag stel. Maar het is gewoon een vraag hoor. Wat komt er na de eerste heilige communie? Wat komt er na eerste? Wat komt er na één?
1: Twee.
0: Ja, dus de? De tweede. Tweede heilige communie. Ja, na de eerste heilige communie komt de tweede heilige communie. Want Rosalie, Nicolas die heeft nu de communie ontvangen. En hij mag nou een leven lang, altijd als hij in de mis is, elke dag als hij naar de mis zou gaan, mag hij nou die heilige communie ontvangen. Behalve Lela, wanneer mag het niet? Wanneer mag je niet de communie ontvangen?
1: Als je nog zonde hebt gedaan en als je al diezelfde dag al tenzij een priester bent, als je gewoon een normaal mens bent, dan mag je niet twee keer de communie per dag. Maar als je een priester bent, mag je hem met uitzondering, toch?
0: Klopt, heel goed. Ja. Wat goed dat je dat weet, inderdaad. Dus inderdaad, als je erg zonde hebt gedaan, dan mag je niet de communie ontvangen. Waarom niet? Waarom niet? Omdat Jezus wil dat hij binnenkomt in een opgeruimde tempel. Als het een puinhoop is in ons leven, dan is onze ziel ook een puinhoop. En Jezus wil natuurlijk niet binnenkomen in een puinhoop. Als we de koning thuis zouden ontvangen. Rosalie, stel dat jij de koning, hè? Koning Willem-Alexander. Die ken je wel, hè? Stel dat hij bij jou thuis zou komen, in huis. Zou je dan het mooi maken of niet? Zou je dan eerst gaan opruimen? Of zou je overal alles mooi op de grond laten liggen? Ja, als de echte koning komt. Wij geloven, Jezus is natuurlijk de echte koning. Als de echte koning komt, dan ruimen we eerst ons huis op. Dus dan ruimen we eerst ons eigen leven op. En dat betekent dat we dus eerst gaan biechten. Lela zei dat net al goed. Want als we biechten, dan ruimen we ons huis op. En dan heten we Jezus veel beter welkom. Anders is het net zoiets als dat de koning bij ons thuis komt en dat wij zonder schoenen met onze voeten op de bank zitten. En dat we een beetje televisie zitten te kijken en helemaal geen aandacht hebben voor de koning. Jawel, als de koning komt, maken we alles mooi. Net als met Kerstmis en Pasen. Ruimen we het hele huis op. Steken we mooie kaarsen aan. Maken we een haardvuurtje aan. Zetten we het mooiste vaatwerk dat we hebben. Porselein, als je dat hebt, zet je op tafel. Want alles moet porselein is heel duur aardewerk. Goed, jongens. Waarom vraag ik dit nou allemaal? Nou, natuurlijk omdat afgelopen zondag Nicolas de eerste heilige communie heeft ontvangen. Maar ook omdat we morgen een heel bijzonder feest hebben in onze kerk. Een heel bijzonder feest. Dat wordt in Nederland pas zondag gevierd, maar in de meeste landen is dat al morgen. Nicolas, zeg het, of Lela, zeg het eens.
2: Sacramentsdag.
0: Ja, Sacramentsdag. Sacramentsdag. Nou, vertel het maar. Wat is dat?
2: Ik kom het ook pas net.
0: Kijk, ik moet binnenkort iemand hebben die mij kan overnemen als ik niet catechese kan geven. Dan gaan we even testen of Lela al klaar is om les te geven.
2: Dat had u mij verteld.
0: Ga maar eens even uitleggen wat Sacramentsdag is.
2: Nou, Sacramentsdag is, en dan doen mensen zo. En dan vieren we dat op die hele bijzondere dag. En dan is iedereen blij en dan gaan we een feestje vieren.
0: Nou ja, kijk, meestal kom je, Lela, met een beetje bluffen, kom je een heel eind in de wereld. Maar dit was nog net te weinig, hè? Zo kunnen we allemaal wel antwoord geven. Sacramentsdag. Nicolas, ik ga het wel eens even vertellen. Op Sacramentsdag vieren wij heel bijzonder dat Jezus Christus in ons midden aanwezig blijft onder de gedaante van brood en wijn. He, dus waar we het net over hadden, in de heilige hostie, in het bloed van de kelk, blijft Jezus echt aanwezig. Dus Jezus was 2000 jaar geleden op aarde, maar we geloven dat hij op deze hele mysterieuze manier, op deze een beetje geheimzinnige manier, toch nog onder ons aanwezig blijft. En daarom is het zo, Rosalie, dat als je nu de kapel inkijkt hiernaast, dan zie je dat daar mensen knielen voor de hostie. En het is een beetje raar om voor brood te knielen, toch? Wie zou er nou voor brood knielen? Dat is heel raar zelfs. Maar wij geloven dat het geen brood meer is. Het is Jezus zelf. En daarom knielen we voor Jezus in de heilige hostie. En één keer per jaar hebben we dus een heel bijzonder feest. Waarop we vieren dat Jezus aanwezig is in de heilige hostie en in het bloed. En dat we inderdaad God gaan bedanken dat hij Jezus aan ons geschonken heeft. Als grootste gave die hij maar kon geven. Waarom zou dat bijna in heel de wereld op donderdag gevierd worden? Ja?
2: Omdat op witte donderdag is het het laatste avondmaal. En dan, ja, dan wordt zeg maar het brood het lichaam van Jezus. En daarom wordt het op donderdag gevierd.
0: Precies, heel goed. Want op donderdag was, witte donderdag was natuurlijk het laatste avondmaal. De eerste mis die Jezus ooit gevierd heeft. Goed jongens. We gaan even luisteren naar muziek. Daarna gaan we praten over een feest volgende week. We hebben nog een heel groot feest, maar daar ga ik nog niet verklappen. Komen we dadelijk op terug. Kun je er vast over nadenken. Dus nou, mag jij het liedje aankondigen, Lela? Zeg het maar. Welk liedje gaan we luisteren?
2: Anima Christi, volgens mij.
0: Oh, prachtig. Anima Christi. Oké. Okay.

0: Ja, beste luisteraars, beste kinderen thuis, we zijn weer terug in de uitzending. We hebben net gesproken over het prachtige feest van het lichaam van Jezus Corpus Christi. Sacramentsdag wordt het ook wel genoemd. En ja, een heel bijzonder feest dat we één keer per jaar vieren om aan te geven dat we ontzettend blij zijn, ontzettend dankbaar zijn dat Jezus ons die heilige mis heeft nagelaten. Want op die manier, en dat heeft Jezus ook beloofd, op die manier blijft Jezus tot aan het einde der tijden, blijft hij in ons midden aanwezig. Dus die mis die zal ook altijd doorgaan. Nou gaan we dadelijk nog over een ander heel belangrijk feest praten, wat we volgende week gaan vieren. Maar eerst wou Rosalie nog even iets zeggen. Rosalie, kom eens even bij de microfoon staan.
1: Ik had, volgens mij, vorige week zondag had ik iets dat ik kon laten zien wat ik bij turnen had gedaan. En toen kreeg ik een medaille en een diploma.
0: Oh, je hebt een medaille en een diploma bij turnen gewonnen. Zo, niet dat is ook niet verkeerd. Proficiat. Kun je zo goed turnen dan? Nou, goed genoeg om een medaille te winnen in ieder geval. Ben je wel de beste van de klas dan?
1: Nee.
0: Niet? Maar nog een beetje oefenen. Ja, dat is wel heel leuk natuurlijk, ja. We hebben het wel eens vaker gehad, Leila, dat weet je ook nog wel, over Don Bosco, hè? Die kon niet turnen, maar die was wel acrobaat. Die kon wel koorddansen, Rosalie. Weet je wat dat is? Die kon over een touw heen lopen. Een touw tussen twee bomen gespannen kon er overheen lopen. Dat is ook wel mooi. Jongens, we gaan nog even praten over een ander belangrijk feest. Volgende week vrijdag, is er een feest en het heeft met deze afbeelding te maken. Mensen thuis kunnen het niet zien, maar ik zal het zo eens verklappen wat erop staat. Ja, bij de microfoon. Kom maar bij de microfoon, zeg het maar.
2: Heilig Hart.
0: Het Heilig Hart, ja. Ik heb hier een hele mooie afbeelding van het Heilig Hart. Rosalie, kom eens even bij de microfoon. Want dan moet je eens even aan de luisteraars thuis vertellen wat je allemaal ziet op de afbeelding. Gewoon hardop zeggen wat je ziet. Je ziet van alles, hè? Wat zie je allemaal? Wat is dit?
1: Een hand.
0: Ja, iets harder praten als je wil.
1: Hand.
0: Een hand, heel goed. En wat zit er in de hand?
1: Het lijkt op een aardbei.
0: Het lijkt op een aardbei, maar dat is het niet, want we hadden het net over het heilig.
1: Hart.
0: Hart, ja, dat is een hart. En wat komt er uit het hart? Wat zie je hier allemaal?
1: Mag ik het zeggen?
0: Ga maar bij de andere microfoon staan, Nicholas.
1: Vuur?
0: Vuur, goed zo. En wat zie je in het vuur, Nicholas? Dichter bij de microfoon. Dichter bij de microfoon.
3: Een kruis.
0: Een kruis, heel goed. En wat zit er op het hart? Wat is dat?
3: Ik weet het.
0: Ja, zeg het maar.
3: Bloed.
0: Bloed, en maar hier dit bruine?
4: Als ze het niet halen, mag ik het dan zeggen?
0: Wat zou dit zijn? Hier die soort... Ja, ik ga het niet verklappen wat het is.
3: Ik weet het niet.
0: Weet Nicholas het ook niet? Kijk eens even naar de afbeelding van Jezus daar. Wat heeft Jezus op zijn hoofd? Nee, daarboven, het kruisbeeld. Of hier, nee, kijk hier maar, kun je het beter zien. Hier hangt Jezus aan het kruis. En wat heeft Jezus hier op zijn hoofd? Zeg eens in de microfoon. Leila?
5: Een doornenkroon.
0: De doornenkroon. Je ziet ook de doornenkroon om het hart van Jezus. En je ziet hier, Rosalie, een wond in het hart van Jezus.
1: Oh ja.
0: En waarom is dat? Omdat Jezus voor ons heeft willen sterven aan het kruis.
1: Ja,
0: vertel maar even in de microfoon, anders hoort niemand het.
5: En toen hij aan het sterven was op het kruis, toen wouden ze zeker weten of hij echt dood was. Dus toen staken ze hem door zijn rib.
0: Door zijn rib. Door zijn zij.
5: Door zijn zij. En... Toen kwam het denk ik ook in het hart. Dus.
0: Ja, en wat kwam er toen uit?
5: Bloed.
0: En
5: water.
0: Bloed en water. Ja.
5: Dat staat symbool voor het wijn dat wij elke augustiviering.
0: Voor het bloed, hè?
5: Ja.
0: Dus de wijn die bloed is geworden, heel goed,
5: bloed.
0: Ja.
5: En het water voor het wijwater van de doopsel.
0: Goed zo, ja, inderdaad.
5: En meestal bij de mis doet de pastoor ook wijn samen met water. Dus eigenlijk ook.
0: Zit het daar ook weer in? Inderdaad, heel goed. Dat klopt. Ga maar weer even zitten. Nicholas, ga ook maar weer even zitten. Dit, Rosalie, dit noemen we het Heilig Hart van Jezus. Dat is een hele mooie afbeelding. We zien er vuur uitkomen, omdat Jezus een vurige liefde voor ons heeft. Hij houdt heel veel van ons. We zien het kruis, omdat Jezus is gestorven aan het kruis. We zien de wond, hè, wat Leila net al heel duidelijk vertelde. Want als Jezus aan het kruis hangt, is er een soldaat die steekt een lans, hè, een speer door zijn borst heen. En we zien de doornenkroon, omdat Jezus koning is van hemel en aarde. Hij is gekroond tot koning, maar hij was wel koning van het lijden, want heeft nooit iemand zoveel pijn geleden als Jezus. En waarom heeft hij zoveel pijn geleden? Leila?
5: Omdat hij was sterven voor onze zonden.
0: Precies, hij is gestorven voor onze zonden. Hij heeft zoveel van ons gehouden en hij houdt nog steeds zoveel van ons, dat hij zei, ik geef mijn leven voor jullie. Ik ben bereid om voor jullie te sterven aan het kruis. Want zelf, Rosalie, had Jezus helemaal niks fout gedaan. Jezus was alleen maar goed. Jezus heeft nooit iets fout gedaan. En toch heeft hij gezegd, geef mij die straf maar die eigenlijk hele andere mensen verdienen, maar ik zal hem wel op me nemen.
5: Je zei net dat Jezus het meest pijnlijkste had wat een mens ooit heeft gehad. Maar Petrus had toch op zijn kop, die was toch
0: ja, op zijn kop. Gekruisigd.
5: Dus dat
0: ja.
5: doet toch nog meer pijn?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb die vraag ook wel eens vaker gehad. Er zijn ook mensen, dat zijn allemaal een beetje akelige verhalen natuurlijk, maar ook martelaren. Die zijn bijvoorbeeld ook gestorven in het vuur. Hè, die zijn verbrand. En dan denk je, ja. Vuur doet misschien nog meer pijn dan het kruis. Maar toch geloven we dat Jezus het meeste heeft geleden. Want Jezus die hoefde niet alleen maar die lichamelijke pijn te lijden. Hè, dus hij moest het, maar ook inderdaad een soort geestelijke pijn zou je kunnen zeggen. Hij moest ook de pijn lijden van al die duizenden miljoenen mensen die God hebben verlaten. En dat droeg hij allemaal op zijn schouders. En daarvoor is hij ook voor al die pijnen van alle mensen samen, die heeft hij gedragen. Aan het kruis. Ja, dus het was meer dan alleen maar de zichtbare pijn. Het was ook de pijn in zijn ziel, in zijn hart, vanwege het feit dat heel de wereld God had verlaten. Rosalie? Of de meeste tenminste. Ja? Ja, wat, kom maar bij de microfoon.
1: Wat betekent wat je net zei?
0: Wat ik net zei?
1: Met
0: wat
1: vuur.
0: Met vuur?
1: Ja, die mensen. Kun je...
0: Oh, zo. Ja, de martelaren. De martelaar. Nou, dat is een goede vraag. Wat is een martelaar? Een martelaar is iemand die zoveel van God houdt, dat hij zelfs bereid is om te sterven voor God. Jezus zelf was ook een martelaar. Dat wil zeggen, Jezus hield zoveel van zijn vader, dat hij bereid was om te zeggen, ik geef mijn leven voor God. Snap je? Soms zie je dat ook wel eens in de oorlog, hè, als soldaten iemand willen redden. Hè. Stel dat er een groepje soldaten in de oorlog is. En dat zijn goede vrienden van elkaar. En op een gegeven moment gooit er iemand een handgranaat, hè, een bom. En dan zegt een van die soldaten, aan de kant allemaal. En die springt zelf bovenop die bom. Wat doet hij dan? Dan redt hij zijn vrienden. Dan redt hij zijn vrienden. Hè? Want hij gaat bovenop die bom liggen. En dan gaat hij zelf wel dood, maar zijn vrienden blijven leven. Dus hij offert zichzelf op, wat Leila ook al zegt. En zo heeft Jezus zichzelf ook opgeofferd voor ons, snap je? En dat heet dan, ja, dat is een mooi woord, of een moeilijk woord ook wel, dat heet dan martelaar. Dus is iemand die zijn leven heeft gegeven voor God, voor het geloof. Jongens, volgende week dat belangrijke feest van het Heilig Hart van Jezus wordt ook 1 keer per jaar gevierd. En waarom zouden we dat vieren? Nou ja, we hebben het er net over gehad, hè? Dat kloppende hart van Jezus houdt heel veel van ons. Maar er is ook ooit een moment geweest in de geschiedenis, en misschien weet Leila het wel, waarop Jezus heel duidelijk aan 1 zuster in een klooster vroeg om dat feest van het Heilig Hart te gaan vieren. Nou heb ik hier een heel mooi kaartje. Ik liet het net al aan de kinderen zien. En op dat kaartje staat de naam van een heilige zuster. Ik heb het al een keer eerder verteld. Vertel het maar eens even in die microfoon. Wat is de naam van de zuster aan wie Jezus verscheen?
5: Oh ja. Heilige Margaretha Maria
0: Ja, je ging heel goed. Bijna nog even af, maar het laatste stukje.
5: Alakok.
0: Inderdaad. Ja, dat is een moeilijke naam, Rosalie. Jij hebt ook een hele mooie naam, Rosalie. En jullie hebben allemaal mooie namen. Maar zij heette Margaretha Maria, 2 voornamen. Alakok. Een Franse zuster, een zuster in Frankrijk. En weet je, want jullie hebben het verhaal al wel eens gehoord, maar Rosalie nog nooit. Weet je wat daarmee gebeurde, Rosalie? Er was een zuster die zat in het klooster. Je weet wat een klooster is, denk ik. Hè? Een klooster is een soort groot gebouw waar allemaal mannen of vrouwen wonen. Die heel veel van God houden en die daar elke dag samenkomen om te bidden. En die wonen samen om helemaal voor God te leven. En in dat klooster kwam op een gegeven moment Jezus vanuit de hemel naar beneden, naar de aarde. Om zichzelf aan een zuster te laten zien. Aan een mevrouw in het klooster. En hij liet toen aan deze zuster Margaretha Maria liet hij zijn heilig hart zien. Dus hij toonde zijn heilig hart. En dat zag eruit zoals op dat plaatje. Dus dat was een hart vol van vuur van liefde. Daar stak het kruis uit. Daar zaten doornen omheen. En weet je wat ze ook zag? Ze zag ook dat de wonden in de handen en de voeten van Jezus en de wond in zijn borst, dat die heel fel licht gaven. En ze zei zelfs, het leek alsof er zonnen van licht in de handen en in de voeten van Jezus waren. Dus de wonden van Jezus die waren heel erg krachtig licht aan het uitstralen. En Jezus zei toen tegen deze zuster, ga aan de mensen vertellen dat ze heel veel bidden tot mijn heilig hart. En weet je waar je mijn heilig hart kunt ontmoeten? Dat zei hij er namelijk ook bij. Hij gaf ook aan waar je het heilig hart kunt vinden.
4: Nee.
0: Waar kunnen we het hart van Jezus het meeste zien? We hebben het er net al even over gehad. Het heeft te maken met het feest van morgen. Ja?
5: In het Allerheiligste.
0: Ja, in het Allerheiligste. In het Allerheiligste sacrament. Dus in dat sacrament, in die heilige hostie, klopt dat hart van Jezus. En daarom zei Jezus ook tegen zuster Maria Margaretha, Margaretha Maria, zei die ook, ga veel naar het sacrament om daar tot mij te bidden. En om daar het goed te maken wat ondankbare mensen mij allemaal aandoen. Want er zijn heel veel mensen die zijn natuurlijk helemaal niet dankbaar voor God. Die zijn ook helemaal niet met God bezig. Die denken niet eens aan God. En toen zei Jezus dus tegen deze zuster, kom mij heel vaak bezoeken in het sacrament. Ja, Leila?
5: Nu dat we het toch over martelaren hadden, net, straks. Wij waren naar een processie geweest in Rena met de hele Knera broederschap en de Knera vrouwschap. En het was heel leuk, want ik heb ook vriendinnen en toen hadden we een processie gelopen. Maar, dit was wat ik wou vertellen. We weten wat het babytje wordt in mama's buik.
0: Oh,
5: wat het babytje is.
0: Mag dat ik is een bijzondere intro voor wat je wilde vertellen. Want je had het eigenlijk eerst over de heilige. Je mag het zo gaan verklappen, dat is wel mooi nieuws voor de radio. Maar heel even over wat je zegt, processie vorige week inderdaad. Want je zegt het een beetje tussen neus en lippen door. Maar dat was inderdaad wel belangrijk. De Cunera bedevaart, wat wil dat zeggen? Nou, er is een heilige in Nederland en die heette dus de heilige Cunera. En, Leila?
5: En zij was ook gestorven als martelaar. Want zij was een maagd. Mm-hmm. En wij hebben daar heel veel over geleerd. Maar wij... Oh ja.
0: Ja. Ja. Nee, inderdaad. Ze was maagd. Dat betekent, ze had geen man. Hè. Ze wilde helemaal voor God leven. En ze stierf inderdaad als martelares. Ze stierf voor het geloof. En ja, in Rhenen, dat is een dorpje in Nederland. Een dorpje in de Betuwe, geloof ik. Net voorbij de Waal. Vanaf hier bekeken dan. Mm-hmm. En in dat dorpje is een heel oud kerkje wat is toegewijd aan de heilige Cunera. En daar is inderdaad, sinds een paar jaar is daar weer een bedevaart. Die is heel lang weg geweest, honderden jaren is die niet geweest. En sinds een paar jaar wordt die weer opnieuw gehouden daar. En dit was de derde keer, denk ik, hè, dat het weer gebeurde. Heel mooi. Nou, kom maar. Nu gaan we even met tromroffelen. Want Leila gaat bekendmaken of zij binnenkort een broertje of zusje krijgt. Nicolas kon er maar bij staan. Want jullie zijn natuurlijk een broer en een zus. Dus jullie krijgen allebei een broertje of een zus.
5: Oké, 3, 2, 1.
0: Broertje of zusje?
5: Het is een broertje.
0: Het is een broertje. Nou zeg, wat een feest. Prachtig, geweldig. Rosalie, hoor je dat? Ze krijgen er een broertje bij. Mama van Leila en Nicolas is al een paar maanden zwanger. En ze weet sinds vrijdag, geloof ik, hè, wat het kindje wordt. Of het een jongetje wordt of een meisje. Het wordt een jongetje. Maar jij zei net, Leila, het heeft veel met Radio Maria te maken. Dat begreep ik niet helemaal. Wat bedoel je daarmee? Even bij de microfoon, anders hoort niemand het.
5: Bijna alles hier in de studio is blauw. Dus daarom dacht ik, het heeft een beetje met...
0: Oh, op die manier. Het is een jongetje, blauw. En bij Radio Maria is ook alles blauw. Ja, ik vind dat toch wel heel mooi dat daar aan gedacht is, ja, door de hemel. Prachtig. Die verbinding had ik nog niet eerder gelegd. Nou, jongens, geweldig. Hey, we gaan even een heel klein stukje uit de catechismus behandelen. Dat is dit boek hier, Rosalie. Kon gewoon even rechtop zitten allemaal. Laatste stukje, even alle aandacht er nog bij. We gaan één nummer behandelen. Dus het is maar een klein stukje. We gaan alleen maar behandelen nummer 476 uit de UCAT. Dat is de catechismus voor de jongeren. En de vraag die daar gesteld wordt is de volgende vraag. Hoe bad Jezus met de dood voor ogen? Hoe bad Jezus met de dood voor ogen? Dus dat wil zeggen, hoe bad Jezus vlak voordat hij stierf? Op dat moment horen we in het evangelie, in de Bijbel, dat Jezus heel bang werd. Jezus was God, maar hij was ook mens. En een mens kan ook verdriet hebben en angst. En hij wist natuurlijk dat dat beslissende moment eraan zat te komen, dat hij zou gaan sterven. En hij wist ook dat hij alle zonden van alle mensen op zijn schouders zou dragen. En hij wist ook dat hij zijn allerbeste vrienden en zijn moeder, Maria, heel veel pijn zou gaan doen. Want moet je je voorstellen, als je daar aan het kruis hangt te sterven en je ziet dat je eigen moeder daar aan de voet van het kruis staat en die staat te kijken. Ja, dat doet natuurlijk ontzettend veel pijn ook voor jezelf, omdat je niet wil dat je moeder verdrietig is. Dus hij wist dat er iets heel, heel verschrikkelijks ging gebeuren, maar tegelijkertijd wist hij ook dat het goed was dat het ging gebeuren. Want hij wist namelijk dat het uiteindelijk nodig was om de mensen te redden. En dan zegt hij tegen zijn vader in de hemel, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daar bedoelt hij mee, Vader, ik ben ook een mens. En als mens wil ik liever niet lijden natuurlijk, want niemand wil lijden. Niemand wil heel veel pijn hebben, niemand wil sterven aan een kruis. Maar tegelijkertijd hou ik zoveel van u, dat niet mijn wil gebeurt, maar uw wil. Dus dat wil zeggen, ik vind het, de liefde voor u, Vader, vind ik nog belangrijker dan dat het mij als mens pijn doet. En daarom ben ik helemaal trouw, ben ik helemaal gehoorzaam en zal ik inderdaad sterven voor u en voor de mensen aan het kruis. Want uiteindelijk was de liefde van Jezus zo groot dat hij in alles wilde doen wat zijn vader hem vroeg. Maar we zien dan dat hij wel inderdaad in de Hof van Olijven plat op de grond gaat liggen. En dat hij ja, echt heel bang wordt natuurlijk, want hij weet zijn uur is geslagen. En dan zegt hij eenmaal aan het kruis, zegt hij deze woorden, dan zegt hij, God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat waren hele oude woorden, want die stonden ook al in de psalmen. In een van de psalmen, hè, jullie kennen de psalmen, die bidden we ook altijd op de zondag. Dat zijn hele oude gebeden, die waren al op de wereld nog voor de komst van Jezus naar de aarde. En in een van die psalmen, in psalm 22, staat ook die tekst. Maar Jezus bidt die tekst, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, Jezus weet natuurlijk dat God hem nooit verlaat. He, want God is altijd bij hem. Zijn vader houdt zoveel van hem dat hij hem nooit in de steek zal laten. Maar waarom zegt hij dat dan toch? Klinkt eigenlijk een beetje vreemd dan. Nou, dat zegt hij omdat hij aan het kruis moet ervaren wat al die duizenden zondaars doormaken die helemaal niks met God te maken willen hebben. Hij heeft namelijk het lijden en de zonde van al die mensen op zich genomen die God alleen hebben gelaten, die God in de steek hebben gelaten. En daarom voelt hij precies wat al die mensen doormaken die God hebben verlaten. Kun je het volgen? Denk het wel, hè? En daarom zegt hij, God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Omdat hij moet voelen hoe groot de kloof is, hoe groot die afstand is tussen God en de mensheid. Maar juist daar, op het moment dat hij aan het kruis hangt, is hij die afstand aan het overbruggen. Maakt hij eigenlijk als het ware een soort brug tussen de hemel en de aarde. En brengt hij God heel dichtbij op aarde en brengt hij de mensen weer heel dichtbij God. Dus dat was wel nodig. Nou, daar zullen we het voor vandaag bij laten. Korte catechese. Even de laatste paar opmerkingen en vragen voordat we de kapel ingaan. Leila?
5: Ik weet ook een beetje hoe hij bad, want u vroeg dat op het begin. Hij bad, zeg maar. In het Hof van Olijven. En toen had hij vrienden meegenomen, twee vrienden. Alleen die waren in slaap gevallen.
0: Ja. En wie waren de vrienden ook alweer?
5: Petrus en...
0: Het waren er drie zelfs.
5: Echt? Oh. Ja. Petrus.
0: Welke drie apostelen, welke drie vrienden zijn er eigenlijk overal bij? Kijk, soms hoor je dat alle 12 de apostelen erbij zijn, maar soms hoor je dat er maar 3 bij zijn. En dan zijn het eigenlijk altijd dezelfde 3. Inderdaad, altijd Petrus, hè, de eerste van de apostelen. De eerste.
5: Jacobus.
0: Heel goed.
5: Johannes.
0: Ja, heel goed. Petrus, Jacobus en Johannes. Heel goed, keurig. Rosalie, je hebt nog een vraag of jij wil nog iets zeggen?
4: Dat zijn ook de enigste 3 die ik ken.
0: Kom maar even dichter bij de microfoon, iets harder.
1: Wat zijn die dingen?
0: Ja, je zei het goed. Wat zijn?
1: Apostelen.
0: Wat zijn apostelen? Nou, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Rosalie vraagt, wat zijn apostelen? Nou, Rosalie, Jezus, toen hij op aarde kwam, de eerste paar jaar van zijn leven woonde hij gewoon thuis bij zijn ouders, bij Jozef en Maria. En de mensen kenden hem nog niet zo. Maar toen hij 30 jaar oud werd, hij was 30 jaar, toen ging hij naar buiten toe. Toen ging hij het hele land doortrekken. En toen ging hij overal over de liefde van God zitten prediken. En ging die wonderen zitten doen. En ging die mensen oproepen tot bekering. Dan zei hij van, jongens, bekeer je, want het Rijk der Hemelen is nabij. En in dat hele proces, dus dat hij door Israël trok, koos hij ook 12 hele goede vrienden uit. Die wees hij gewoon aan. Jij en jij en jij en jij en jij. Jullie mogen met mij meekomen, jullie mogen alles achterlaten. Jullie worden mijn 12 apostelen, zo heette die. En wat wil dat zeggen? Dat waren 12 hele goede vrienden. Die werden uitgezonden over heel de wereld. Om die blijde boodschap overal te gaan verspreiden. Want Jezus zelf was natuurlijk alleen maar in Israël geweest. Het land waar hij zelf vandaan kwam. Maar hij zond zijn apostelen over heel de wereld uit. Om overal kerken te gaan bouwen. En overal de mensen in God te laten geloven. Ja, Leila?
5: Ik had nog bij de communie, was er ook een goochelaar. Die was niet katholiek, maar christelijk. En maar hij had op een gegeven moment een sleutel. En dan, als je dan iemand anders vingers aanriep, dan kon die bewegen. En, maar eerst zei hij, jullie moeten raden van wat zou deze sleutel zijn. Dus iedereen kast. Dat en toen zei Eden zo van het tabernakel. En ik kwam toen zo met de sleutel van Petrus. En waren we allemaal katholieke dingen met sleutels aan het.
0: Oh ja, en daar snapte de goochelaar natuurlijk niet veel van.
4: Nee.
0: Oh, dat is wel een mooi verhaal, ja. Dus ik had een christelijke goochelaar bij de eerste communie afgelopen zondag. Die had de sleutel weggetoverd. En ja, nou jongens, mooi. Rosalie, was het een beetje duidelijk? Een apostel is dus iemand, een hele goede vriend van Jezus, die wordt uitgezonden om overal over Jezus te gaan vertellen. En overal ook de mis te vieren, zoals wij dat ook doen. En nou, Jezus bekend te maken. Snap je? Oké. Gaan we naar de kapel. Gaan we alvast even nadenken over een goede intentie om voor te bidden. En dan zijn we zo weer terug.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Goede Heer Jezus, we zijn hier geknield voor uw allerheiligste sacrament. En morgen is een belangrijke dag wereldwijd. We vieren dan namelijk Sacramentsdag. En dat is een dag die heel bijzonder om u draait, om uw heilig sacrament. U wilt onder ons aanwezig blijven, helemaal tot aan het einde der tijden zelfs. Nog voor het einde der tijden, aan het einde zult u wederkomen, maar tot die tijd bent u op deze manier onder ons aanwezig, heel echt, heel nabij. En u houdt van ons vanuit de Heilige Hostie, ook al kunnen we u niet helemaal zien met onze gewone ogen, toch weten we met de ogen van ons geloof, met de ogen van ons hart, dat u echt hier verborgen in de Hostie aanwezig bent. En daarom willen we vandaag heel bijzonder bidden dat de harten van heel veel kinderen mogen opengaan voor dit grote geheim, voor het geheim van het sacrament. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder
1: van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Amen. Ik wil bidden voor alle zielen die in de vage vuur zitten, snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Ik wil bidden voor mijn vriendin. Ik wil bidden voor mijn vriendinnen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
2: Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God,
0: bid voor ons zondaars. Nu
1: en in het uur van onze dood. Amen. Lieve God, ik wil graag bidden voor mijn broertje in mama's buik, want hij heeft pax en ik wil graag dat het snel mogen genezen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. En het laatste wees gegroet zullen we bidden voor alle luisteraars thuis. We zullen een kort moment stilte houden. Dat bijzonder de kinderen, maar ook de ouders en de broertjes en de zusjes en de opa's en de oma's in een kort moment van stilte hun intenties hier in de kapel van Radio Maria mogen brengen.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Dan zal ik nu met uw Allerheiligste Sacrament, iedereen hier aanwezig en op afstand, de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
2: Van harte welkom hier bij de Katholieke Agenda. En samen met Mariska, dag in de uitzending Mariska, mogen we weer deze Katholieke Agenda presenteren.
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Ja, en de zomervakantie begint er toch al wel een beetje aan te komen. Hè? De temperaturen doen ons dat
3: een
2: in de
3: gevallen.
2: Nou, vandaag trouwens. Ja, het valt nog mee.
3: Vandaag nog niet, nee. Maar ze hebben tropische temperaturen beloofd.
2: Ja,
3: en
2: beloofd.
3: Wil ik niet zeuren, maar dat is mij iets te warm. Ja, goed.
2: Ja, nee,
3: je moet
2: dat
3: wat
2: is
3: te
2: zeker.
3: Klagen hebben, toch?
2: Ja, maar goed, er is gelukkig een heleboel wat in de komende weken en juist ook in de zomervakantie allemaal wel of doorgaat of speciaal daarvoor wordt georganiseerd.
3: Ja, gelukkig.
2: En dat hebben wij mogen uitpluizen. Ik wil jou graag het woord geven, Mariska. Wat ben je zoal tegengekomen bij alle activiteiten?
3: Nou, het eerste wat ik ben tegengekomen, dat is al een lezing. En die is al morgen, donderdag 18 juni. Maar ik denk, ik vond het zo interessant dat ik het wel even onder de aandacht wilde brengen. Dat is namelijk een lezing verzorgd door zuster Catharina. Nou, bij veel mensen van Radio Maria ook bekend, denk ik. Die geeft namelijk een lezing om 8 uur in de Lucaskerk in Den Bosch. En de lezing heeft een hele mooie titel die mij heel erg aanspreekt. AI. Ik spreek meestal over AI, maar ik denk, dat is Engels, dus ik... Ik zeg vandaag, AI heeft geen hart, geen geweten. En zuster Catharina gaat in op de vragen wat kunstmatige intelligentie voor ons dagelijks leven betekent. Welke kansen AI biedt. Wat natuurlijk de risico's zijn. En wat geloof, ethiek en menselijke waardigheid hierover hebben te zeggen. En AI is niet meer weg te denken in onze huidige samenleving. Ik zoek ook een heleboel dingen altijd op via AI. En dan moet je zelf altijd, vind ik, heel goed, nuchter blijven nadenken over wat klopt er nu wel helemaal en wat niet. Maar ook het Vaticaan volgt de ontwikkelingen op het gebied van AI op de voet. En zoals veel luisteraars weten, heeft Paus Leo onlangs zijn eerste encycliek aan dit onderwerp gewijd. En het document groeide meteen uit tot een van de meest besproken kerkelijke teksten van dit jaar. Tot nu toe, moet ik natuurlijk zeggen. En de centrale vraag is, hoe kan technologie de mens dienen zonder de menselijke waardigheid uit het oog te verliezen? En zuster Catharina, ik noemde haar al, een Dominicanes uit Nijmegen, gaat tijdens de lezing in op deze actuele thema's. En ze studeerde literatuurwetenschap en godsdienstwetenschap en houdt zich al jarenlang bezig met vragen rond kennis, waarheid en menselijke intelligentie. En vanuit de rijke intellectuele traditie van de Dominicanen verbindt zij eeuwenoude wijsheid met hedendaagse technologische ontwikkelingen. En de lezing is heel toegankelijk en bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is.

0: geïnteresseerd is in de invloed van AI op onze samenleving.
1: Ja.
0: En de toegang is gratis. Dus daar in de Lucaskerk in Den Bosch.
1: Ja, ja.
0: Morgenavond om 8:00.
1: Ja, ja, je kunt daar goed parkeren. Dat is ook fijn om te weten.
0: Kijk, dat weet jij dan weer.
1: Ja, ja. En ik denk, het is gewoon een onderwerp wat heel erg hot is. Maar wat ook in no time eigenlijk ons heeft overspoeld. En bezig is om ons te overspoelen, zeg maar. En waar
0: Gaat het heel, zo snel.
1: Ja, precies. Maar waar het ook goed is om inderdaad bij stil te staan. Hè, van... wat zijn eventueel wel positieve kanten eraan? Waar moet je vooral natuurlijk ook mee opletten? Dus het is denk ik heel goed om erbij stil te staan. Want wat is het effect enzovoort?
0: Ja.
1: Mooi. Nou, ja. Goed om te weten. En dus morgen al heel snel. Maar een belangrijk onderwerp. Wat was je nog meer tegengekomen?
0: Nou, iets heel anders. Op zondag 21 juni nodigt de Broederschap van Sint-Jan Laren alle gelovigen van harte uit om deel te nemen aan de eeuwenoude processie ter ere van Sint-Jan de Doper. En dat is, ik heb foto's gezien, ik ben er nog nooit geweest, maar dat ziet er echt heel mooi uit. Mm-hmm. Het is, ja... Al eeuwenlang trekken gelovigen uit Laren en omstreken rond het Sint-Jansfeest, wat die dagen wordt gevierd, naar een historische plek buiten de dorpskern, waar ooit een middeleeuwse kruiskerk stond. En zelfs in de tijden van verbod en vervolging, nou dat is allemaal, als mensen daar geïnteresseerd in zijn, dan moeten ze vooral de geschiedenis gaan opzoeken, bleven gelovigen trouw aan deze heilige plaats. En sinds 1806 wordt de bedevaart openlijk gehouden. En sinds de oprichting van de Broederschap van Sint-Jan is de tocht uitgegroeid tot een prachtige, grote, plechtige sacramentsprocessie. Met prachtig versierde erepoorten en vele uitingen van devotie. En het is één groot en levend geloofsfeest. En er komen altijd duizenden deelnemers en heel veel toeschouwers van heinde en ver afreizen naar Laren. Mm-hmm. En er is ook een thema verbonden aan deze processie. De wereldwijde onrust, mensen weten conflicten op bijna alle continenten, onderdrukking, vervolging van diverse bevolkingsgroepen, hebben pastoor Nico van der Peet ertoe gebracht om dit jaar het thema van de processie te wijden aan de bekende uitspraak van Jezus. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat staat beschreven in Johannes 16 vers 33. En Jezus belooft daarin vrede ondanks verdrukking. En het thema van de processie is dan ook houd moed. Dus heel kort voor die prachtige tekst van Jezus. En zoals ik al opnoemde is de processie onderdeel van het Sint-Jansfeest. En dat is een heel groot feest in Laren. En dat is allemaal terug te vinden op de website van de Sint-Jansparochie. En u kunt heel simpel doorklikken via ERCA activiteiten. Het is wel zo dat als je als groep wilt deelnemen aan de processie, dus met een groep echt wilt meelopen in de processie, dan moet u zich van tevoren wel even aanmelden. En ik heb gezien dat dat gewoon nog kan.
1: Ja.
0: En individuele gasten of mensen die gewoon als toeschouwer dat allemaal willen meemaken, die kunnen gewoon afreizen naar... Naar Laren.
1: Ja, precies.
0: Op zondag 21 juni.
1: Ja. Nou, misschien leuk om daarbij te vermelden dat wij in oktober 2025, toen hebben we in het programma Aan Tafel met een heel uitgebreid gesprek, een heel leuk gesprek gehad met de pastoor Nico van der Peet. Want toen bestond de basiliek, de Sint-Jans basiliek, die daar natuurlijk mee verband houdt met de Sint-Jans processie, die bestond de 100 jaar. Dus we hebben een heel heel jaar van ja, festiviteiten en herdenken. En nou, mensen kunnen in de audiotheek dus dat gesprek terugzoeken van het programma Aan Tafel met Nico van der Peet. En nou, dan leer je daar ook nog weer wat meer over. Dus dat is ook misschien
0: nou, dat is ook weer een mooie aanvulling, toch?
1: Ja. Maar heel mooi en een heel lange traditie inderdaad. Die ook toen in het noorden van het land, hè, veel mensen weten dat misschien ja toch wel. Boven de rivieren is heel lang, tot in de jaren 80 van de vorige eeuw, mochten er geen processies worden gehouden. Maar Laren altijd wel. Dat was een uitzondering.
0: En, kijk,
1: in de loop van de...
0: Ja, en dat vind ik dan allemaal interessant om daar meer over te tellen. Ik ben zeer geïnteresseerd in geschiedenis. Waarschijnlijk zijn er meer mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Is het heel mooi om je daarin te verdiepen.
1: Ja. Nou, het is mooi ook. Op de website van de parochie zelf, hè? Daar kun je ook van alles
0: staat
1: vinden.
0: Ook een heel mooie. Het programma is heel uitgebreid. Ik heb het hier ook niet. Allemaal voorgelezen in dit programma. Mm-hmm. Want het is een heel uitgebreid. Programma. Is allemaal terug te vinden ook. Ja.
1: Nou, een hele mooie aanrader. Even kijken. Ja, je had er nog eentje.
0: Ja, ik had er nog één. Waar ik ook graag de aandacht op wil vestigen. En dat is een serie van drie avonden. Met als titel Verhef je hart, de Eucharistie beleven. En deze drie avonden... die worden gehouden in de Onze Lieve Vrouw presentatiekerk in Aalst. De eerste avond is al geweest, maar er wordt gezegd ook, of er wordt beschreven dat mensen die geïnteresseerd zijn, worden uitgenodigd om gewoon deel te nemen aan de avonden die nog komen. Mm-hmm. En waarom noem ik dit ook op? Omdat de eerste avond al geweest is. Omdat ik hoop dat ik misschien andere parochies kan inspireren om iets dergelijks te organiseren. Want uit gesprekken met gelovigen valt het mij namelijk op dat er heel veel mensen zijn, ook mensen die al jarenlang of hun hele leven katholiek zijn, mm-hmm. eigenlijk niet helemaal goed weten wat de heilige mis eigenlijk inhoudt. Mm-hmm. En met name ook wat de betekenis en de oorsprong is van de diverse rituelen. En onbekend maakt onbemind. En dat is zeker van toepassing op de liturgie van de Heilige Mis. Het mooie is dat tijdens de avonden in Aalst wordt ingegaan op de Heilige Mis. En er wordt uitgelegd wat we eigenlijk vieren en wat de betekenis is van de verschillende rituelen. En de avonden bieden meer inzicht in de liturgie van de Eucharistie. En die kunnen helpen om de rijkdom van de Heilige Mis beter te beleven. En als je begrijpt waarom er allerlei dingen worden gedaan en waarom de priester dit zegt en dat doet, dan gaat het echt leven voor mensen, weet ik uit de ervaring. Mm-hmm, mm-hmm. De basis van de verdiepende avonden in Aalst wordt gevormd door het boekje Verhef je hart van Samuel Goijvaerts. En de avonden worden begeleid door kapelaan Buster en bestaan uit een inleiding en onderlinge uitwisseling. En de eerste avond was gisteren. Dat was de inleiding. Op dinsdag 23 juni en op dinsdag 30 juni wordt er verder ingegaan op diverse onderdelen van de Heilige Eucharistie. En het vindt allemaal plaats in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwen presentatiekerk in Aalst.
1: Ja, Aalst. En,
0: op elke activiteiten staat nog meer informatie ook.
1: Ja, precies. Mooi, ja.
0: Dat waren mijn onderwerpen.
1: Nou, ik heb er ook nog eentje. En dat kan nog, want kan nog wel.
0: Ja, zeker.
1: Jawel. Ik wil graag de aandacht vestigen op het katholieke gezinsweekend. En dat is een weekend waar dus katholieke gezinnen bij elkaar komen aan de hand van een thema. En deze katholieke gezinsweekenden die zijn dus niet vanuit een bepaalde beweging. Hè? Dus vaak hebben Emmanuel, KCV, ze hebben hun eigen weekenden, zeg maar, voor degene die betrokken zijn bij die beweging en mensen van buiten wellicht ook. En dit zijn echt weekenden gewoon voor katholieke gezinnen die ja, het fijn vinden om met hun kinderen samen wat verdieping en gezelligheid en ontmoeting eigenlijk te zoeken. Het thema van dit jaar is hier en nu. En het vindt plaats in Helvoort. Ja, ook weer we zitten wel een beetje hier in de buurt, maar Helvoort.
0: Ja, dat mag wel.
1: Jawel, hè. 26, ja. 27 en 28 juni, dus al einde van deze maand. En dat thema hier en nu, dat hebben ze dan gekozen. En het richt zich vooral op een bewust gezinsleven in het hier en nu met God als middelpunt. Er zijn inleidingen, aparte programma's voor ouders en kinderen en tieners. Sport en spel. Je viert natuurlijk de Eucharistieviering samen. Aanbidding, biechtgelegenheid, je eet samen. Uit eigen ervaring moet ik zeggen dat het ontzettend gezellig is. De ontmoeting ook met elkaar. Want vaak komen natuurlijk de gezinnen meerdere jaren. De kinderen leren elkaar kennen. Je kent elkaar dan ook als ouders. Misschien ken je elkaar al van een eerder moment of zo. Maar het is zo fijn omdat je echt ruim de tijd krijgt ook om met elkaar te delen. En ja, het zijn heel bemoedigende, fijne weekenden. Prachtige plek. Het Emmaus in Helvoort is dat. En ik zou zeggen, als iemand zich daartoe geroepen voelt of denkt, nou, misschien is dat wat voor onze kinderen die een gezin hebben. Reis ze erop, zou ik zeggen. Het is heel, nogmaals, het is niet dat je ergens bij aangesloten moet zijn of zo. Maar gewoon, als jij als katholiek gezin wat verdieping zoekt en probeert om jouw leven vorm te geven, zeg maar, als katholiek gezin, dan is dit een heel mooie plek en een mooie gelegenheid.
0: Ja, het delen is zo belangrijk.
1: Ja, 26, 27 en 28 juni. En via Erke Activiteiten en op www.katholiekegezinnen.nl. Dan staat daar alle info. Er is wel natuurlijk een prijs aan verbonden, want je logeert daar en je maaltijden. Dat is €275 per gezin. Maar er wordt wel meteen gezegd dat de kosten geen obstakel mogen zijn. Dus ja, mensen die toch heel graag zouden willen deelnemen, kunnen altijd contact opnemen om dat te overleggen. Dus dat is
0: mooi,
1: is heel fijn. Ja. En wat ik zei, dit is natuurlijk één van de, hè, want er zijn ook vanuit andere organisaties worden er zo in of tegen de zomer aan ook gezinsweekenden, jongerenweekenden, kampen, heb ik uitgebreid al een keertje opgenoemd.
0: Veel kampen. Ook.
1: Veel kampen, dus ja. Daarmee gaan we afsluiten, Mariska. Het is tijd.
0: Ja, we gaan alweer afsluiten.
1: We gaan alweer afsluiten. Ja. Nou, heel veel dank in ieder geval weer voor jouw
0: graag gedaan.
1: Tips. Tot de volgende keer.
0: De volgende keer.
1: Dag.
2: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heeren heeft aan Maria geboodschap.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 6. Bijlagen. Deel B. 4. De Heilige Congregatie der Kerkvergadering heeft dan, in haar algemene bijeenkomst van 16 december 1905, deze zaak aan een allernauwkeurigst onderzoek onderworpen en na de van weerszijden aangevoerde redenen met rijp beraad te hebben overwogen, heeft ze bepaald en verklaard als volgt. De veelvuldige en dagelijkse communie, als door Christus onze Heer en door de katholieke kerk vurig gewenst, zij aan alle gelovige christenen van elke stand en rang vergund, zodat niemand die in staat van genade is en met goede en vrome bedoelingen tot de heilige tafel nadert, daarvan verwijderd mag worden gehouden. Die goede stemming bestaat hierin dat hij die tot de heilige tafel nadert, hierbij niet aan het gebruik of aan ijdelheid of aan menselijke berekeningen zal toegeven, maar dat hij aan Gods welbehagen wil voldoen, nauwer met hem in liefde verenigd wil worden en met dit goddelijke geneesmiddel tegemoet wil komen aan zijn eigen zwakheden en fouten. Ofschoon het bij de veelvuldige en dagelijkse communie bijzonder wenselijk is dat zij die haar genieten van dagelijkse zonden, althans van geheel vrijwillige en van gehechtheid daaraan, vrij zijn. Nochtans is het voldoende geen doodzonden op het geweten te hebben, met daarbij het voornemen om in het vervolg nimmer te zondigen. Bij dit oprechte besluit van hun hart kan het niet uitblijven, of met de dagelijkse communie zullen ze zich ook van dagelijkse zonden en van geneigdheid daartoe langzamerhand losmaken. Terwijl echter de sacramenten van de nieuwe wet, hoewel ex opere operato, door de verrichte handeling zelf hun uitwerking verlangende, niettemin groter vrucht voortbrengen, naarmate men bij het ontvangen een betere gesteltenis meebrengt. Daarom moet men zorg dragen dat aan de communie een zorgvuldige voorbereiding voorafgaat en dat daarop een behoorlijke dankzegging zal volgen, naar gelang ieders krachten, levensstaat en beroepsplichten. Opdat de veelvuldige en dagelijkse communie met meer voorzichtigheid gebeurt en door rijkere verdienstelijkheid uitmunt, moet daar in de raad van de biechtvader tussen beiden komen. Maar de biechtvaders zullen zich wel wachten van de veelvuldige of dagelijkse communie iemand te weerhouden die zich in staat van genade bevindt en in de vereiste stemming toetreedt. Daar het duidelijk is dat door het veelvuldig en dagelijks nuttigen van het Allerheiligste Sacrament de vereniging met Christus bevordert, het geestelijk leven overvloediger gevoed, de ziel in hogere mate met deugden toegerust en een steeds vaster onderpand van eeuwig geluk aan de gelovigen verschaft wordt, daarom dienen de pastoors, de biechtvaders en de predikanten, volgens de goedgekeurde leer van de Romeinse catechismus, met herhaalde vermaningen en grote ijver het christenvolk tot een zo vrome en heilzame oefening aan te sporen. De veelvuldige en dagelijkse communie wordt vooral in de kloostergemeenschappen van elke aard bevorderd. Hiervoor blijft echter het decreet Quad Modum van 17 december 1898 van kracht, door de congregatie der bisschoppen en regulieren uitgevaardigd. Zoveel mogelijk wordt zij ook bevorderd in de priesterseminaries, van wie de leerlingen naar de dienst van het altaars verlangen, insgelijks in andere christelijke opvoedingsgestichten van allerlei aard. Wanneer er sommige genootschappen zijn, hetzij men er de plechtige of de eenvoudige geloften aflegt, bij wie in de regels of constituties of in de directories de communie aan bepaalde dagen verbonden of op die dagen voorgeschreven staat, dan moeten die bepalingen als louter leidend en niet als verplichtend beschouwd worden. Het voorgeschreven getal communies moet worden aangezien als een minimum voor de godsvrucht der kloosterlingen. Derhalve moet hun onbelemmerd de gelegenheid gegeven worden om vaker of dagelijks tot de heilige tafel te naderen, overeenkomstig de hierboven in dit decreet gegeven regels. En opdat alle kloosterlingen van allebei de geslachten de verordeningen van dit decreet goed kunnen leren kennen, zullen er de oversten van de onderscheiden huizen voor zorgen dat het jaarlijks ten aanhoren van allen in de moedertaal wordt voorgelezen onder het octaaf van het heilig sacrament. Eindelijk, na de afkondiging van dit decreet, hebben alle kerkelijke schrijvers zich van elk twistgeschrijf over de vereisten voor de veelvuldige en dagelijkse communie te onthouden. Nadat dit alles aan onze heilige vader Paus Pius X door de ondergetekende geheimschrijver van de heilige congregatie was voorgelegd in het verhoor van 17 december 1905, heeft zijn heiligheid dit decreet van hun eminenties goedgekeurd en bekrachtigd en er de openbaring van bevolen, ongeacht alles wat er strijdig tegenover zou staan. Bovendien heeft hij last gegeven het aan alle bisschoppen en reguliere prelaten te verzenden, opdat zij het elk aan hun seminaries, pastoors, kloostergemeenten en priesters bekend maken en opdat zij in hun verslagen over de toestand van hun bisdom of genootschap de heilige stoel inlichten over de uitvoering van hetgeen hierbij bepaald is. Gegeven te Rome, 20 december 1905. Vincentius, kardinaal Vanutelli, Prefect C. de Lai, geheimschrijver. Quam singularis Christus amore. Decreet over de eucharistische communie en de ziekenzalving van kinderen. Met welke bijzondere liefde Christus de kleine kinderen op aarde bejegend heeft, staat duidelijk in het evangelie bewezen. Hij schepte er genoegen in met hen om te gaan. Hij had de gewoonte hun de handen op te leggen, hen te omhelzen en te zegenen. Ook was hij verontwaardigd toen zijn apostelen ze verwijderden en hij berispte hen streng met deze woorden: laat de kleinen tot mij komen en verdrijf ze niet, want voor hen is het rijk Gods. Marcus 10 vers 14. Hoezeer hij hun onschuld en de eenvoudigheid van hun ziel hoogschatte, deed hij duidelijk genoeg uitkomen toen hij op zekere dag een van die kleinen tot zich riep en tot zijn leerlingen sprak: voorwaar ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht, zoals dit kind, is de grootste in het rijk der hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Matteüs 18, vers 3 tot 5. Die woorden bleef de katholieke kerk immer indachtig. Van de eerste tijden af was ze bezorgd om de kleinen tot Christus te voeren door de eucharistische communie, welke zij zelfs aan de zuigelingen gewoon was uit te delen. Zoals in bijna al de oude rituele boeken tot in de 13e eeuw voorgeschreven staat, gebeurde dit in het doopsel. Dit gebruik bleef nog later in sommige streken bestaan. Bij de Grieken en de mensen in het oosten is het heden nog in zwang. Om echter het gevaar te voorkomen dat de zuigelingen vooral het geconsacreerde brood zouden uitwerpen, was men van het begin af gewoon hun het heilig sacrament slechts onder de gedaante van wijn toe te dienen. Niet enkel in het doopsel, maar nog later in menig andere omstandigheid werden de kinderen door dit goddelijke voedsel versterkt. In sommige kerken was het de gewoonte het heilig sacrament onmiddellijk na de communie van de geestelijken aan de kleinen uit te reiken en elders hun de brokken te geven die na de communie van de volwassenen overschoten. Later sleet die gewoonte in de Latijnse kerk. Men begon de kinderen eerst dan aan de heilige tafel toe te laten, als ze al enig gebruik hadden van hun ontluikend verstand en bepaalde kennis van het hoogwaardig sacrament. Die nieuwe regeling, al door enige afzonderlijke synoden aanvaard, werd plechtig in de vierde Lateraanse kerkvergadering van het jaar 1215 bekrachtigd door de vermaarde 21ste kanon Omnis Utri Usque Sexus. Deze schrijft aan de christenen beide sacramenten van biecht en communie voor, zodra ze de jaren van verstand hebben. Alle gelovigen van het ene en van het andere geslacht zijn, vanaf het ogenblik dat ze de jaren van onderscheid bereikt hebben, gehouden afzonderlijk en nauwkeurig al hun zonden aan hun eigen priester ten minste eenmaal per jaar te belijden en te zorgen dat ze de hun opgelegde voldoening naar vermogen volbrengen. Daarbij moeten ze tenminste rond Pasen godvruchtig het heilig sacrament van het altaar ontvangen, tenzij ze, op aanraden van hun eigen priester, om een gevoeglijke reden oordelen zich daarvan voor een tijd te moeten onthouden. De kerkvergadering van Trente, zonder enigszins de oude regeling af te keuren om de communie aan de kinderen voor de jaren van verstand uit te reiken, bekrachtigde de voormelde verordening van Lateranen en sprak de banvloek uit tegen al wie tegenstrijdig gevoelen vooruitzetten zou. Indien iemand logent dat alle gelovigen en ieder in het bijzonder, zowel van het ene als van het andere geslacht, elk jaar verplicht zijn, zodra ze de jaren van onderscheid bereikt hebben, tenminste met Pasen te communiceren, zoals onze moeder de Heilige Kerk voorschrijft, dan wordt hij in de ban geslagen. Krachtens bovenaangehaald decreet van de Lateraanse kerkvergadering, dat nog altijd geldig is, zijn dus alle gelovigen, zodra ze tot de jaren van onderscheid gekomen zijn, verplicht de sacramenten van biecht en communie tenminste eenmaal per jaar te ontvangen. Doch in het vaststellen van die ouderdom van onderscheid of verstand zijn met de loop der tijden nogal talrijke en betreurenswaardige misbruiken ingesloten. Sommigen dachten voor de biecht een andere leeftijd van onderscheid te moeten aannemen dan die voor het sacrament van het altaar. Voor de biecht Naar hun mening was de leeftijd van onderscheid, die waarop het kind tussen goed en kwaad kan onderscheiden en derhalve ook kan zondigen, toch voor het heilig sacrament was een hogere leeftijd vereist, namelijk die waarop een vollediger kennis van de geloofspunten en een meer verzorgde voorbereiding van de ziel kan worden verkregen. Zo werd, door het verschillende gebruik in de diverse streken en de onderscheiden zienswijze van de mensen, de leeftijd tot communiceren hier op 10 of 12 jaar bepaald, elders op 14. En nog meer, ondertussen werd aan de jeugd de heilige communie ontzegd, zolang de bepaalde leeftijd niet bereikt was.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Fotonen Vocaal Ensemble zingt het eerste gedeelte uit het Te Deum van Jan Pieterszoon Swelinck. Heer, ik verlang naar u. Ik verlang naar uw schoonheid, uw goedheid, uw mildheid. Heer, ik verlang naar u. Laat mij komen in uw aanwezigheid.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 6, vanaf vers 7.
1: Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig

nodig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Het Onze Vader, een van de bekendste christelijke gebeden, spreekt God aan als een vader, die nog voor ik het kan vragen, weet wat ik nodig heb. Ben ik mij ervan bewust dat ik een kind van God ben en dat zijn zachte, liefdevolle zorg mij altijd omarmt? Of heb ik het nodig om daar soms weer aan herinnerd te worden? Nu misschien.

Jezus begint dit gebed met het prijzen van God. Hoe vaak prijs ik God door de dag heen? Hoe vaak erken ik dat alles wat ik ben en alles wat ik heb van Hem afkomstig is? Dwingen deze woorden van Jezus mij ertoe om dat nu te doen?

0: Als ik de woorden van Jezus opnieuw hoor, kan ik misschien zien hoe ze zichtbaar zijn in mijn leven en op welke manieren ik dagelijks Gods liefdevolle zorg voor mij kan zien.
1: Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen.

Kom nu gerust bij God, in vertrouwen, en laat hem weten hoe je je voelt bij het beeld van die liefdevolle ouder. Misschien door hem te vragen om je meer bewust te worden van zijn liefde, of om dankbaarder te zijn, of meer te kunnen vergeven, of om vaker beschermd te zijn tegen kwaad. Spreek vrij tegen God over de echte emoties van je hart.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Haggai. De toekomstige zegeningen, de beloften aan Zerubabel. Op de 24ste dag van de 9e maand in het 2e jaar van Darius werd het woord van de Heer tot de profeet Haggai gericht. Dit zegt de Heer van de legerscharen. Je moet de priesters eens een uitspraak vragen over het volgende. Wanneer iemand in de slip van zijn kleed heilig vlees meedraagt en met die slip brood, moes, wijn, olie of enig ander voedsel aanraakt, wordt het aangeraakte dan heilig? De priesters gaven ten antwoord, nee. Daarop zei Haggai, wanneer iemand door het contact met een lijk verontreinigd is en een van al die dingen aanraakt, wordt het aangeraakte dan onrein? De priesters gaven ten antwoord, het wordt onrein. Toen zei Haggai, zo is het met dit volk, zo is het met deze natie in mijn ogen gesteld, luidt de Godspraak van de Heer. Zo is het ook met al het werk van hun handen en met wat zij daar offeren. Het wordt onrein. Je moet er eens op letten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Vandaag zijn er van de tempel nog geen twee stenen op elkaar gelegd. Hoe is het nu met u gesteld? Kwam men bij een korenhoop van 20 maten, dan waren het er maar 10. Kwam men bij een wijnpers om 50 vaten uit de kuip te scheppen, dan waren het er maar 20. Ik heb u geslagen met korenbrand en honingdauw. Ik heb al het werk van uw handen met hagel geslagen, maar gij hebt u niet tot mij bekeerd, luidt de Godspraak van de Heer. Ge moet er eens op letten wat er na vandaag in de toekomst gaat gebeuren. Vandaag, de 24ste dag van de 9e maand, de dag waarop de funderingen van de tempel van de Heer gelegd zijn. Daar moet ge eens op letten. Is er nog wel koren in de schuur? Ook de wingerd, de vijgenboom, de granaatappelboom en de olijfboom hebben geen vrucht gedragen. Maar van deze dag af zal ik zegen geven. Het woord van de Heer werd op de 24ste dag van die maand een tweede maal tot Haggai gericht. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda, ik ga hemel en aarde in beroering brengen, koningstronen omverwerpen, de machtige koninkrijken van de volkeren breken, de wagens omverwerpen, met degenen die erop rijden. De paarden zullen omkomen en de ruiters met hen. Zij zullen vallen door het zwaard van hun strijdmakkers. Op die dag, zo luidt de Godspraak van de Heer van de legerscharen, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar nemen. Zo luidt de Godspraak van de Heer, en zal ik u aandoen als mijn zegelring, want ik heb u uitverkoren. Zo luidt de Godspraak van de Heer van de legerscharen. Tweede lezing uit de verhandeling tegen Fabianus van de heilige Fulgentius, bisschop van Ruspe. Door de deelneming aan het lichaam en bloed van de Heer worden wij geheiligd. Bij het voltrekken van het offer vervullen wij de opdracht die de Verlosser ons gaf, zoals de apostel getuigt, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot gedachtenis aan mij. Zo ook na de maaltijd de beker met de woorden,
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit elke keer als gij hem drinkt tot gedachtenis aan mij. Telkens als ge dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt ge de dood des Heren totdat hij komt. Het offer wordt dus voltrokken om de dood van de Heer te verkondigen en om hem te gedenken die zijn leven voor ons gegeven heeft. Hij zelf heeft gezegd: geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Christus is dus uit liefde voor ons gestorven. Daarom vragen wij, telkens als we zijn dood gedenken in het offer, dat hij ons zijn liefde schenkt door de komst van de Heilige Geest. Met aandrang bidden wij dat door de liefde waarmee Christus zich voor ons heeft laten kruisigen en door de genade van de Heilige Geest, wij de wereld als gekruisigd mogen beschouwen voor ons en onszelf laten kruisigen voor deze wereld. Wij volgen de dood van onze Heer na. De dood van Christus was een dood voor de zonde, eens en voor al. Maar zijn leven is een leven voor God. Zo moeten ook wij een nieuw leven leiden. En, nu wij de genade van de liefde ontvangen hebben, sterven voor de zonde en leven voor God. Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Want wij hebben deel aan het lichaam en het bloed van de Heer als we zijn brood eten en de beker drinken. En hierdoor worden we aangespoord om te sterven aan de wereld, ons leven met Christus verborgen te houden in God en ons vlees te kruisigen met zijn hartstochten en begeerten. Zo drinken alle gelovigen die God en de naaste beminnen, wel niet de kelk van het lijden naar het lichaam, maar toch de beker van de liefde van de Heer. Hierdoor bedwelmd willen zij hun ledematen op aarde versterven en bekleed met de Heer Jezus Christus niet toegeven aan de begeerte van het vlees. Niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare moeten zij hun oog gericht houden. Want men drinkt de kelk van de Heer als men de heilige liefde beoefent. Zo niet, dan kan men zich levend laten verbranden, maar het helpt niets. Door het geschenk van de liefde ontvangen wij dit, dat wij in werkelijkheid zijn wat wij bij het offer op geestelijke wijze vieren.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: beste luisteraars, ja, van harte welkom hier bij Radio Maria. Fijn dat u weer ingeschakeld hebt, al is het nog vroeg, ja, voor mij tenminste wel. En dan kunnen we de laude gaan bidden, het kerkelijk morgengebed. Voor degenen die een klein en een groot getijdenboek hebben, daar geef ik dan ook graag de bladzijde. Begin ik in het klein getijdenboek. Dan beginnen we op bladzijde 321. We zitten in de derde week, donderdag in de derde week. 321. En als u daar bent, dan loopt alles gewoon helemaal door. Dus u heeft in feite maar één bladzijde klaar te leggen. 321. Dan gaan we naar het groot getijdenboek. Dan beginnen we op bladzijde 1055. Daar vindt u boven aan de bladzijde de antifoon voor de openingspsalm. Dus ook in de derde week. 1055. Dan gaan we naar de hymne. Gaan we even terug naar bladzijde 713. Dat is de hymne van donderdagmorgen. 713. En dan gaan we verder waar we waren, alleen een paar bladzijden verder. We beginnen dus bladzijde 1055 en dan zitten we op bladzijde 1058. Nou, en als u daar bent, dan loopt alles gewoon helemaal door. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. En dan beginnen we in het klein getijdenboek op bladzijde 321 en in het groot getijdenboek bladzijde 1055. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, werp wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriem, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis waarin ons hart gevangen is. die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
0: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo ga de dag in vrede voort. Geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt, het hart niet meer door kwaad bevlekt.
0: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Groot getijdenboek gaan we nu verder naar bladzijde 1058. Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, stad van God? Zijn stad op de heilige berg. De Heer heeft haar lief.
1: De poorten van Sion veel meer dan alle tenten van Jacob.
0: Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd? Jeruzalem, stad van God.
1: Eens worden Egypte en Babel geteld. Tot hen die de Heer vereren.
0: Ja, Filistijnen en Tyrus en Koes. Ook zij worden burgers van Sion.
1: Zij zullen dan zeggen, mijn moeder is zij. Uit haar zijn wij allen geboren.
0: Wij zal het zelf verklaren. Allerhoogste, de Heer.
1: Hij zal in het boek der volkeren schrijven. Ook deze horen daar thuis.
0: Dan zullen zij dansen en zingen. Bron van ons leven zijt gij.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hoe groot is het wat er van u wordt voorgezegd, stad van God?
0: De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zie, God de Heer verschijnt met grote macht. Zijn sterke arm zal alle weerstand breken.
1: Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zijn zegentekens vergezellen hem.
0: Hij wijdt zijn kudden als een herder. De lammeren vergaart hij in zijn arm.
1: Hij laat ze rusten in zijn schoot. En leidt met zorg de ooien.
0: Wie heeft het water in zijn vuist gemeten? De hemel met zijn handen afgepast?
1: Wie deed het stof der aarde in een maat? Woog bergen aan de haak en heuvels op de weegschaal.
0: Wie heeft de plannen van de Heer ontworpen? Wie heeft hem als zijn raadsman bijgestaan?
1: Aan wie heeft hij gevraagd wat hij moest doen? En wie heeft hem de juiste weg gewezen?
0: Zie, volken zijn als druppels aan de emmer, als stofjes op de weegschaal hun gewicht. en eilanden zijn slechts een hoopje zand.
1: De Libanon heeft niet voldoende brandhout. Zijn dieren zijn als offer niet genoeg.
0: De volken samen zijn voor hem zo goed als niets. Van nul en geen waarde in zijn ogen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede.
0: Verheerlijk de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. De Heer is koning, de volken beven. Hij troont op de kerubs, de aarde trilt.
1: De Heer is machtig in Sion. Hij die alle volken beheerst.
0: De naam, de geduchte moet hem vereren. Want heilig is hij.
1: Met kracht regeert gij en onpartijdig. Wat juist is, hebt gij voor altijd bepaald. Gij handhaaft het recht in Jacob.
0: Verheerlijk de Heer onze God en werpt u neer voor zijn voetbank. Want heilig is hij.
1: Mozes en Aaron waren zijn priesters. Samuel hoorde tot zijn aanbidders.
0: Zij riepen de Heer aan die hen verhoorde. En tot hen sprak in de wolkkolom.
1: Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen. Naar al wat hij hen gebood.
0: Heer onze God, gij hebt hen verhoord, gij hebt hen genadig behandeld. Maar wat zij misdreven, hebt gij gestraft.
1: Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. Want heilig is hij, de Heer onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. Dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven, zoals ieder die heeft ontvangen. Wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt. Wie een dienst verricht, weten dat God het is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt, door Jezus Christus.

0: Ik roep uit de grond van mijn hart. Heer, verhoor mij.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart. Heer, verhoor mij.
0: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Verhoor mij, Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart. Heer, verhoor mij.
0: Laat wij de Heer dienen in vroomheid en hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. De wonden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister, in de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid. En hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
0: Danken wij God, onze Vader, die met liefde zijn volk leidt en voedt. Zeggen wij daarom met vreugde.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: O goede Vader, wij prijzen u om uw grote liefde. Je hebt ons op wonderbare wijze geschapen en nog groter is het wonder dat gij ons herschapen hebt.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Geef ons aan het begin van deze dag het verlangen om u altijd te dienen. Dat wij in alles niet onszelf, maar uw eer zoeken.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Zuiver ons hart van elke boze begeerte. Laat ons altijd openstaan voor uw bedoelingen.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Maak ons hart gevoelig voor de noden van onze naasten. Laat hen nooit tevergeefs een beroep doen op onze liefde.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, verlicht de volken die leven in de schaduw van de dood met het stralend licht van de opgaande zon, Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenke ons zijn zegen. Hij bewaren ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 11e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met het getuigenis van wie het is die de eenheid maakt onder de gelovigen. God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want deze menen dat zij door een veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volg hun voorbeeld dus niet na. Want voordat gij hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo bidden: onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in den hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. Dit is het woord van God. Het gebed veronderstelt dat ik contact heb met God, doordat ik mij ervan bewust maak dat Hij weet heeft van mijn bestaan en van mijn noden. Uw Vader weet wat gij nodig hebt. Dit besef kan je rustig maken. Vader heeft weet van mij. In dit besef mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, staande me Gods tegenwoordigheid te binnenbrengen, zoals de kerk aan het begin van de communieritus de mensen laat staan bij het bidden van het Onze Vader. De blik omhoog en geloof zien hoe hij mij ziet. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein ten opzichte van hem. Dan neem ik de houding aan van het gebed, zodat ook mijn lichaam meedoet met het gebed. Hij van zijn kant heeft immers ook zijn lichaam ingezet om bij ons te zijn. In het gebed gaat het eigenlijk om de totale inzet van mijn hele leven. Daarover gaat het ook in mijn leven. Het maakt mijn gebed reëler als ik dat als een genade zou vragen. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In het kort overzie ik de geschiedenis van dit evangelie. De context van deze passage. Jezus laat zijn leerlingen zien wat er allemaal verandert als mensen de koninklijke heerschappij van God binnenlaten in hun midden en in hun hart. Dan wordt alles anders. De maatschappelijke verhoudingen worden anders, de beleving van de wet wordt anders, de zorgen voor het dagelijkse leven, het oordelen en ook het gebed wordt anders. Door me de plaats voor ogen te stellen waar Jezus dit gebedsonderricht heeft gehouden, kom ik nog meer in de goede gesteltenis. Het maakt deel uit van de bergrede. De plaats is dus een berg, een heilige plaats, waar je als het ware Gods heilige tegenwoordigheid met de handen kunt tasten.

Ik vraag om die bijzondere genade. Een innige kennis van Christus te mogen kennen. In het bijzonder van zijn grenzeloos vertrouwen op zijn hemelse Vader. De overweging. Gebruik geen omhaal van woorden zoals de heidenen. De heidense goden zijn goden waar niet zoveel van uitgaat, die niet zoveel doen. Die goden moeten eerst wakker geschud worden. En als ze dan wakker zijn, moeten ze met veel omhaal van woorden erbij gesleurd worden om gehoor te geven aan hun smeekbeden. U kent allemaal het verhaal van Elia en de Baalpriesters. Hij roept ze toe, roep toch nog wat harder. Hij is immers een god. Hij is zeker in gedachten verzonken. Of heeft zich afgezonderd, of is hij op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij gewekt worden. Toen riepen de Baalpriesters nog harder en kerfden zich naar gewoonte met zwaarden en speren tot het bloed van hun lijf droop. Het middaguur verstreek, maar zij gingen er als razende mee door tot de tijd van het avondoffer. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord. Ze vonden geen gehoor. Het beeld mag wat overdreven lijken, misschien heeft het iets van een karikatuur, maar het schiet in de roos waar het in de heidense godsdienst eigenlijk op neerkomt. Toen en nu nog steeds. Van hun goden gaat gewoon niks uit. Ze doen niks. Ze zijn zoals hun beelden. Ze hebben oren, maar horen niets. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Psalm 135. Maar zo is niet de God van Israël. De God van Israël, zie, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de hoeder van Israël. Want hij is een herder. Een herder die waakt. Die waakt over Israël. Psalm 121. Trouwens, onze Vader in de hemel weet dan meteen wat we op ons hart hebben. Voordat gij hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Het christelijk gebed is een gebed dat uitgaat van geloof, van weten met het hart, van weten met het hart van de liefde van God. Geloof in de liefde. Liefdesinitiatief van God. God heeft ons het eerste lief gehad. Voordat het woord over je lippen is, heeft je Vader je al uitgenodigd om bij hem te komen. Het gebed gaat van hem uit. Het bidden, maar ook het verlangen naar het bidden, ook dat gaat van God uit. Hij begint en hij houdt het gesprek gaande. Hij breekt het ijs, hij komt over de brug, hij geeft. U hoeft alleen maar te ontvangen. En als er al sprake is van een methode of een techniek in het christelijk gebed, dan bestaat hier eigenlijk in dat je alle methoden en technieken moet afleggen om een houding van vertrouwen in je te kweken, een houding van geloof. Dan hoef je gewoon niks te doen. Je hoeft alleen maar te ontvangen. Je moet zelfs alle gedoe afleggen. Eigenlijk hebben wij een hele stille godsdienst. Het is een dienst, Gods dienst, een dienst aan een God. Een God die zelf doet wat hij gebiedt en een God die ons dient. Die zelf zegt dat hij gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Onze God die was niet in het vuur toen hij aan Elia verscheen daarboven op de berg. Hij was ook niet in de aardbeving, hij was niet in de bliksem, niet in de storm, maar wel in het suizen van een zachte bries. Zoals Psalm 35, vers 20 zegt, hij is er voor de stillen in de landen. We worden gemaand om stil te zijn voor de Heer. Zoals iemand aanwezig is binnen het aandachtsveld van zijn geliefde. Stil, heel stil. God doet niets. Zelf doe je niets. Je hoeft niets te zeggen. Woorden zijn dikwijls een middel om je tegen de ander af te schermen. Het spreekwoord zegt, de stilte is de grote openbaring van God. In Psalm 62, bij God alleen verstilt mijn ziel.
Ik kan stil worden door de stille aanwezigheid van mijn God. Van hem blijf ik het wachten. In stille berusting ligt uw redding, in rustig vertrouwen uw kracht. Of zoals op een onnavolgbare wijze Psalm 131 het zegt: nee, bedaren liet ik, verstillen mijn ziel, als een kind bij zijn moeder geborgen. Als dat kind, zo voel ik mijn ziel. Dat Israël wachtte de Heer, van thans tot in eeuwigheid. Je moet daarom zo bidden: onze Vader die in de hemel zijt. Jezus laat ons de Vader aanspreken in de tweede persoon. De tweede persoon enkelvoud: gij, onze Vader, gij die in de hemel zijt. Dus niet de derde persoon, de Vader die in de hemel is, maar gij die in de hemel zijt. Zoals kinderen alleen in de tweede persoon enkelvoud over hun ouders plegen te spreken, ze zeggen niet de Vader is thuis, maar papa is thuis. Eigenlijk zouden wij als gelovigen nooit in de derde persoon mogen spreken of overdenken over God als over een hij, maar altijd als een gij, een u. In het Frans en in het Duits zeggen de gelovigen dan ook tot God, die ze aanspreken als du, in het Frans als een toi en een tu. Tutoyeren, ze tutoyeren God. Ze toetsen God. Geloven is leven met God in de tweede persoon enkelvoud. Dat wij tot God als tot een Abba mogen spreken, daarin bestaat de hele openbaring van Jezus Christus. Wij worden in Jezus' eigen unieke verhouding met zijn Vader opgenomen. Zoals staat in de eerste brief van Johannes: ziet welke liefde de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen van God worden genoemd. En we zijn het ook. En dan eindigen we met een gesprekje op de manier zoals Theresia ons voordoet. Zij zegt: ik doe gewoon als de kinderen die niet kunnen lezen. Ik zeg gewoon aan onze lieve Heer dat ik op mijn hart heb, zonder mooie zinnen. En hij begrijpt mij altijd. Voor mij is het gebed een opwelling uit je hart. Het is een simpele blik naar de hemel, een kreet van dankbaarheid en liefde, in de beproeving evengoed als in de vreugde. Aan het einde een Onze Vader bidden.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria. En welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Donderdag in de 11e week door het jaar is het vandaag. De kleur is groen. De gewone tijd door het jaar. We hebben ook een hele mooie lezing vandaag. Hele mooie woorden uit de Bijbel. God spreekt tot ons, ook vandaag. En ook op deze radio. Dat is onze missie, om het woord van God bij u te brengen. Ja, de gewone tijd door het jaar. Het is geen gewone uitzending van Goedemorgen Radio Maria. We gaan namelijk beginnen met een kleine quiz. Ja, u hoort het goed, een kleine quiz. U kunt zelfs iets winnen. Een kleine beloning kunt u winnen. Doet u ook mee? Dan luister goed. Ik heb hier namelijk een lied. En de titel van het lied kan ik al verklappen. Dat is aanwijzing 1. De koe sprong over de maan. Dat is de titel van het lied. En het is een kleine quiz om uw literaire kennis een klein beetje te testen. Uit welk boek komt dit lied? Ik heb al 1 aanwijzing gegeven door de titel te vermelden van het lied. De koe sprong over de maan. Als u denkt het te weten, laat het mij weten via WhatsApp. Stuurt mij een berichtje aan de WhatsApp hier in de live studio op 06-2001-9670. Dat is het nummer waar u ook uw gebedsintenties naartoe stuurt. En de vragen voor de Club van Job. En de verzoeknummers voor het liedjesprogramma. U vraagt, wij draaien op woensdagmiddag. En stuurt u daar gewoon in het kort alleen de titel van het boek waar dit lied uitkomt. En als u wint, krijgt u daarvoor ook een kleine beloning. Er staat een vrolijke herberg aan de voet van een heuvel grijs. En daar heeft het bruine bier zo'n kracht dat de man in de maan zelf op een nacht er kwam om eens flink te hijsen. De stalknecht heeft een dronken kat. Die bespeelt een viool met 5 snaren. Zijn stok beweegt hij op en neer, nu piepend en dan spinnend weer of zagend zonder haren. Een klein hondje van de waard vindt grappen reuze leuk. Wanneer de gasten vrolijk zijn, spitst hij zijn oren bij de gein en lacht zich haast een breuk. Ook is er een gehoornde koe, trots als een magistraat, muziek die stijgt haar naar de kop als bier en doet haar dansen op het gras mooi in de maat. En o, de rijen zilveren borden en de lepels in de la. Voor zondags is er een extra stel, die poetst men zaterdags op tappel tevoren en te na. De man in de maan dronk kan na kan, de kat jankte op een snaar. Een bord en lepel maakten een dans. De koe in de tuin stapte als in trance. En de hond maakte jacht op zijn staart. De man in de maan nam nog een kan en zeeg toen op de grond. Daar droomde hij van goudgele aal. Toen gingen de sterren aan de haal voor de nieuwe morgenstond. Toen sprak de stalknecht tot zijn kat. De schimmels van de maan die bijten op hun zilveren bit, wijl hun baas zich te bezatten zit en de zon komt er al haast aan. De kat op zijn fiedel speelt hey diedel diedel, wekt de doden wel haast uit hun staat. Hij kraste en zaagde als een orkaan, maar de zwaard die porde de man in de maan en zei, het is al heel laat. Ze rolde de man de heuvel op en gooide hem op de maan, terwijl zijn paarden eraan kwamen hollen. De koe huppelend liep rond de tollen achter bord en lepel aan. Nog vlugger ging fiedel van diedeldum diedel. De hond brulde om een grap. De koe en de paarden waren gek van de pret. De gasten vielen uit hun bed en dansten zich bijna slap. De snaren knapten met een ping en een pong. De koe sprong over de maan. Het hondje lachte om zoveel lol. De zaterdagse borden sloegen op hol, achter de zondagse lepels aan. Achter de heuvel rolde de maan en de zon vroeg onbelet. Ze geloofde nauwelijks wat ze zag, want al was het nu klaarlichte dag, iedereen ging weer naar bed. Tot zover de voorlezing van dit lied. En de vraag aan u is: uit welk boek komt dit lied? Ik heb al één aanwijzing gegeven door de titel van het lied te noemen. De koe sprong over de maan. Nog een aanwijzing is dat het een heel dik boek is. En ik heb tot nu toe alleen nog maar één oplossing aangereikt gekregen. En die heeft het niet goed. De oplossing is niet dat het uit het prentenboek komt, Weltrustemaan. Zou je denken, dat zou je wel denken. Maar het is niet de oplossing. Nou, ja, misschien weten we het niet. Misschien luisteren er weinig mensen op dit moment, het kan ook nog. Dus nou, u hebt wel ruimschoots de kans gekregen om te reageren. En ja, ik denk dat we moeten constateren dat er geen winnaar is. Nou, jammer, dan blijft die beloning, die ik had beloofd, ook bij mij. Zal ik het dan maar even klappen? Dit lied wordt gezongen door... Oh, kijk, ja, iemand is nog aan het typen. Ik wacht nog even één seconde. Misschien heeft deze persoon... Moeder de Gans. Iemand zegt dat is Moeder de Gans. Nee, dat is ook niet goed. Helaas. Nou, ik zal het maar verklappen. Dit lied wordt gezongen door Frodo. Dan weten we het wel, denk ik. Dan weten we wel welk boek dit is. Het is inderdaad een lijvig boek. Komt uit het hoofdstuk De Stijgerende Pony. In De Stijgerende Pony. Frodo zingt dit lied. Eigenlijk als een afleidingsmanoeuvre voor Pepijn die dreigt te verklappen waarom zij vluchten uit Gouw. En Frodo springt op de tafel en zingt dan dit lied. Ja, u weet, dat komt uit het boek van Tolkien, The Lord of the Rings. Oftewel in het Nederlands, In de Ban van de Ring. En het is een natuurlijk een hilarisch gedicht. Het is een heel vreemd gedicht. Het is een beetje een dronkenmansgedicht die misschien beter in de kroeg thuis hoort dan hier op de radio. Maar ja, het komt uit dit boek. Het is een mooi boek, een prachtig boek. Geschreven door Tolkien. En ik ben daarin aan het lezen. En dan kom ik dit lied tegen en dan denk ik van wauw. Vloeit dan voort uit de fantasie van Tolkien. En ik vind het fantastisch dat hij... Hij is niet alleen een zeer goed schrijver waar een enorme fantasie uit voortvloeit. Hij creëert een hele wereld die complex is, die groots is en die uitgebreid is en fantasierijk is met allerlei wezens. Maar hij is daarnaast ook een poëet, een dichter. Er zijn verschillende liederen inderdaad die door de verschillende karakters worden gezongen. Maar vergeet niet, het sproeit allemaal voort uit zijn fantasie. Iemand zegt inderdaad, komt het uit Motherwell Goose Nursery Rhymes? Had gekund. Iemand schreef inderdaad ook Moeder de Gans. Nee, het is niet goed. Het komt uit Lord of the Rings. In de Ban van de Ring. Nou, hoe kom ik daar nou op? Waarom nu ineens de Lord of the Rings, een stukje daaruit? Nou, dat zit zo. Ik doe ook Exodus 90 en dan zijn we bezig met een geestelijke oefening. Dat heet Return of the King. En een van de disciplines is, hè, net zoals bij Exodus 90 heb je altijd een lijst van disciplines. Nou, die is een stuk lichter dan hè, de geëikte Exodus 90, geestelijke oefening. En dat is de 90 dagen voor Pasen. Dat is wel een heel wat heftiger lijst van disciplines. Nou, die is nu na Pasen. De paastijd hebben we gehad zelfs. Nou, is het niet zo heftig. Hè? Dus een van de disciplines is nu bijvoorbeeld ga eens lezen. Nou, dat was voor mij eigenlijk een hele goede discipline, want ik lees weinig. Ja, ik lees wel veel, maar ik pak niet zo snel een boek erbij, zal ik zo maar even zeggen. En dat was toch een discipline. Ga gewoon 10 bladzijden lezen per dag. En zo heb ik inderdaad verschillende boeken opgepakt. En ook dit boek, Lord of the Rings, In de band van de ring. En daarbij is het zo dat heel veel van de reflecties gaan indirect ook over dit boek, In de band van de ring. Daarom ook de titel, Return of the King. Dat is ook een van de titels van de boeken van In de band van de ring. De terugkeer van de koning. Nou, en dan kreeg ik gisteren een mail. Gewoon een e-mail van Exodus 90. Ik ben geabonneerd op hun nieuwsbrief. En er staat in vermeld dat nu we halverwege ons zomerprogramma Return of the King zijn, is het jullie misschien opgevallen hoe sterk de parallellen zijn tussen The Lord of the Rings en het eerste boek der koningen. Nou, en dat is ook treffend, want ze lezen in deze periode ook door dat eerste boek Koningen heen. Vandaag hebben we een andere eerste lezing, die komt uit het boek Ecclesiasticus. Maar we hebben deze weken veel lezingen, de eerste lezing uit het eerste boek Koningen. Nu, dankzij Tolkien Expert en onze geestelijke begeleiding voor Return of the King Challenge of uitdaging, Joseph Pierce, zien we hoe The Lord of the Rings een fundamenteel religieus en katholiek werk is. Zoals de auteur het zelf graag noemde, Tolkien. In deze nieuwe aflevering van Exodus Conversations gaat Joseph Pierce in gesprek met Dr. Jared Stout, hoofd content bij Exodus 90, over hoe J.R.R. Tolkien's katholieke wereldbeeld op natuurlijke wijze een verhaal heeft voortgebracht dat voortbouwt op Bijbelse thema's, met name rond koningschap, nederlaag, ballingschap en de hoop op de terugkeer van de ware koning. Ze gaan ook in op de diepere betekenis van sprookjes. Wat de Shire ons vertelt over thuis en gemeenschap. Shire, dat is in het Nederlands de gouw. Dat is waar de hobbits wonen. En wat Tolkien's visie voor ons als katholieke mannen vandaag de dag betekent. Nou, dat is dus inderdaad, Exodus 90 is voor mannen. Maar het is voor iedereen interessant, denk ik, hoe nu die link ligt tussen The Lord of the Rings, oftewel In de band van de ring, en het eerste boek Koningen. En ook breder dan dat, de Bijbelse thema's die eigenlijk zijn verwerkt in de band van de ring. En hoezeer inderdaad In de band van de ring een fundamenteel religieus en katholiek werk is. Zoals blijkbaar de auteur zelf ook heeft beweerd. Nu, en dan heb je vervolgens in die mail ook een linkje natuurlijk naar die video. En als u zegt van, goh ja, ik vind dat interessant, dan stuur mij een duimpje omhoog via WhatsApp en dan stuur ik u de link naar die video. En dat is inderdaad Tolkien retold the Bible in Lord of the Rings. Joseph Pierce on the Return of the King with Exodus 19. Dus dat is in het Engels, dat moet u wel weten. En het is dus een gesprek over ja, hoe die Bijbelse thema's in The Lord of the Rings terugkomen. En soms is het daardoor een uitleg over iets wat we kennen uit de Bijbel. En dan wordt het eigenlijk op een andere manier, op een meer fantasierijke manier misschien, in een verhaal uitgelegd, op een vertellende manier uitgelegd in de band van de ring. Dus zegt hij van ja, ik vind dat interessant, ik vind dat leuk, stuur mij een duimpje via WhatsApp en dan stuur ik u de link terug. Nu, laten we luisteren naar wat mooie muziek. Ik heb hier klaarstaan een stukje uit The Lord of the Rings soundtrack gemaakt. Die muziek is allemaal gemaakt door Howard Shore. Dat is een bekende componist. Hij heeft wel 5 miljoen luisteraars per maand op Spotify. Nou, dat is wel indrukwekkend. Er zijn er niet zoveel componisten die dat snel halen. En dit stukje gaat over de Shire, oftewel de gauw. En het is heel beeldende muziek. Luistert u maar.

komt May It Be daarna, gezongen door Enya. Maar we hebben geluisterd naar The Shire. Ja, je ziet dan eigenlijk bijna die gauw, of The Shire, het land van de hobbits, voor je. Zo treffend, zo visuele muziek. Ja, vandaag is het donderdag. We gaan de rozenkrans bidden, zo dadelijk om 8:30. En dan gaan we ook de geheimen van het licht overwegen. En dan hebben we ook de lezing van vandaag. Die gaat over Zo moet gij bidden. Jezus leert ons hoe we moeten bidden. Nou, u weet, dan komt het Onze Vader. Jezus leert ons het Onze Vader. En dat bidden we graag en vaak. In de rozenkrans zit hij sowieso al bij ieder tientje. Dat is 5 keer. En voor het eerste tientje zit hij ook nog een keer. Dus 6 keer bij iedere rozenkrans. Nou, die rozenkrans bidden we 4 keer per dag. Om 9:30, 11:45, om 5:00 en om 1:00 s'nachts. Dus 4 keer 6. We bidden het sowieso 24 keer per dag. Eigenlijk zoveel als de uren in een etmaal. En die ga ik zo dadelijk nog voor u lezen. Nog iets anders. We hebben natuurlijk is de WK. Het WK is begonnen. Nou, ik ben niet iemand die dan aan de buis gekluisterd zit. Maar als ik dan rustig zit te lezen in bijvoorbeeld in de band van de ring. En hoor ik wel verderop in de wijk dat er wordt gejuicht. Nou, dat weet ik. Dan heeft iemand een doelpunt gemaakt. En dan later lees ik wat dan de uitslag is. Bijvoorbeeld van de wedstrijd tussen Japan en Nederland. Nou, dat is wel leuk. En we denken bij Anne-Maria ook zelfs over een nieuw programma over sport. Nou, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar wie weet, als dat doorgaat, dan kan ik daar meer over vertellen. Ja, en dan lees ik in het nieuws over een speler van het Nederlands elftal, Gakpo. Hij vertelt over het geloof bij Oranje. Af en toe een Zoom-call met pastoor Freddy. Nou, dat vangt dan wel mijn aandacht. Blijkbaar Cody Gakpo heeft woensdag op een persmoment van Oranje in Kansas City verteld over de rol die het christelijk geloof speelt binnen de WK-selectie. Voor elke wedstrijd komt een groepje spelers samen om te bidden. En soms is er een Zoom-call met pastoor Freddy. Gakpo is linksbuiten van Oranje, maar in de selectie staat hij ook bekend als de pastoor. Zo vertelde Somerville vandaag, maandag. Cody doet de gebeden als we samen zijn. Hij is onze pastoor. 2 dagen later werd Gakpo gevraagd naar die rol. Ik weet niet precies waarom ik daarin voorga, vertelde hij met een glimlach in het hotel van Oranje in Kansas City. We praten bij Oranje veel over het geloof en inderdaad, ik doe de gebeden, vandaar dat ik die naam heb gekregen. Het is niet nieuw dat bij Oranje geregeld een groep spelers samenkomt om samen het geloof te beleven. Het gebeurde al op eerdere eindtoernooien en de groep wordt steeds groter. Naast Gakpo en Somerville behoren Lutzerl Geertruida en Quinton Timber tot de groep. Hoeveel spelers het inmiddels zijn? Dan moet ik even tellen, zei Gakpo. We zijn dit WK met een stuk of 11, 12. Het is vrijblijvend. Er zijn ook jongens die er geen behoefte aan hebben. En dat is prima. Maar ze zijn altijd welkom. Het geloof speelt al jaren een grote rol in het leven van de 27-jarige Gakpo. Als speler van PSV ging hij wekelijks naar de kerk in Roermond. Daar leerde hij pastoor Freddy kennen. Hoewel de pastoor inmiddels in Portugal woont, heeft Gakpo nog veel contact met hem. Ook tijdens dit WK. Af en toe hebben we hier bij Oranje een Zoom-call met pastoor Freddy. Dat doen we iedere maandag met de jongens. Dan praten en bidden we. Volgens Gakpo zorgt het samen bidden voor meer saamhorigheid binnen de selectie, binnen en buiten het veld. We geven elkaar kracht. En als een speler ergens mee zit, is er ruimte om erover te praten. Je kunt het delen als we als groep
samen zijn om te bidden en te praten. Maar we zijn ook dankbaar voor alles wat we al hebben mogen meemaken. En waar we nu voor staan. Nou, volgens mij is Gakpo zelf geen pastoor. Dat is een beetje gek om dat te denken. Dan snap je volgens mij niet wat dat betekent, pastoor. Dat is sowieso altijd een priester. Volgens mij is die ook geen katholiek. Het is, volgens mij is hij geen katholiek. Maar wel is het natuurlijk prachtig dat hij zo'n sterke persoonlijke relatie heeft met Jezus. Zoveel bezig is met intensief Bijbel lezen, bidden. De werking van de Heilige Geest, dat zijn wel echt typisch katholieke elementen. En dat hij dan ook zo proactief is om samen te bidden. En hij getuigt daar ook van in dit nieuwsbericht. Hoezeer we elkaar dan kracht geven. Nou, ik denk dat die kracht niet alleen van elkaar komt. Hè, maar juist van de Heilige Geest. En samen dankbaar zijn. Ja, dat is ook een gave van de Geest. En wat een kracht zit daarin inderdaad. Om samen te komen. Om samen te praten over waar je mee zit. En samen te bidden. Samen dankbaar te zijn. Voor wat we al hebben mogen meemaken. En waar we nu voor staan. Dus dat is prachtige evangelisatie eigenlijk. Deze Gakpo, sterspeler van Oranje. Die met God bezig is. Ja, prachtig. Nou, dat wilde ik wel even met u delen. Laten we maar eens even naar een klein stukje muziek luisteren. Even kijken of ik iets kan vinden. Ja, een heel klein stukje van dit lied. Een klassieker.

Nou, zo kan die wel weer. André Hazes met Wij houden van Oranje. Ja, het is toch ook iets moois. Die WK. Ik kijk er niet naar, maar het voetbal is prachtig. En ik doe het zelf graag. Ik vind het een prachtig spel. En het is ook een mooi toernooi, de WK. Nu, zo dadelijk bidden we de Rozenkrans. Ik heb nog geen meebidder. Dus als u mij nu hoort, dit hoort zeggen en u denkt van ja, ik wil graag meebidden, dan kunt u zo dadelijk over een paar minuutjes bellen naar de live studio op nummer 073-687-2001. Oh, daar komt mijn meebidder al binnen. Ja, daar komt mijn meebidder binnen, vergeet dat. We hebben nog net een klein beetje tijd om te lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij bidt, gebruikt dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want deze menen dat zij door een veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volgt hun voorbeeld dus niet na, want voordat gij hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo bidden: onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Tot zover de evangelielezing vandaag in de lezingen van de dag. En zo komen de woorden van God tot ons, waarin ook de geest van God huist en heerst. En mogen we die woorden meedragen vandaag? Mogen we ons ook opgeroepen weten om het onze Vader te bidden? Nu, we hebben nog een minuutje om vooruit te blikken op de programmering van vandaag. We hebben zo dadelijk de Rozenkrans, dan om 9:00 de Eucharistieviering vanuit Sint-Antonius van Paduakerk in Millingen aan de Rijn. Met pastoor Rudo Franke. We hebben Zuiderlicht om 9:45, de podcast van pastoor Pieter Zimmerman. Om 11:00 gewoon katholiek. Dan ga ik een opname inzetten die gisteravond is gemaakt, ook met pastoor Pieter Zimmerman. Hij valt eigenlijk in voor monsieur Mutsaerts. Fijn dat hij dat wilde doen. Vanmiddag hebben we een uitzending van Biddende Vaders. Dat is de allerlaatste uitzending van Biddende Vaders, want het programma gaat stoppen. Net zoals Biddende Moeders. Dan hebben we vanmiddag om 3:30 een uitzending van de Herbergiers over de vruchten van de Rozenkrans, wonderen en gebedsverhoring. Een programma met pater Stefan Ansinger, Herwin Horst en Jesse Rijt. De vruchten van de Rozenkrans, ja. Nou, die gaan we ook nu bidden. Zo komen we aan het einde van het programma. Goedemorgen, Radio Maria. Dank u wel voor het luisteren. Morgen zit Christina hier voor het programma op vrijdag. Voor Goedemorgen, Radio Maria. En dan is het de hoogste tijd voor de Rozenkrans te bidden. Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen

0: de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we dit rozenhoedje allereerst bidden om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria in Nederland en wereldwijd. En bidden we ook voor de gebedsintenties die ons hier hebben bereikt via WhatsApp. Ik bid voor mijn gezin dat we allemaal gezond zijn, uit dankbaarheid. Voor onze kinderen en voor Maria, zodat zij ze kan gebruiken voor wie het heel hard nodig hebben. Amen. Dank aan God dat het al beter gaat met mijn schoonzusje en met een jongen met een dwarslesie. En voor nog meer genezing voor hun, bedankt. Bidden we uit dankbaarheid voor ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw, hartelijk bedankt. Willen we bidden dat het hart van een leidinggevende geraakt mag worden door de Heilige Geest en een situatie op het werk ten goede gekeerd wordt. Voor behoud van werk en inkomen, mede op voorspraak van de heilige Jozef. Ik geef graag een intentie door. Allereerst uit diepe dankbaarheid voor mijn dochter en ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. Om bescherming voor mijn dochter, dat het goed mag blijven gaan met haar en dat ze gezond mag blijven. Voor een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid en goede hulp bij mijn PTSS-klachten. Bidden we uit dankbaarheid dat we allemaal gezond zijn, mijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Amen. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en meer zelfvertrouwen. Graag gebed uit dankbaarheid. Goedemorgen, mijn intentie is voor herstel van de energie van een dochter, van een vriendin, die al een half jaar bedlederig is. Dat haar energie weer mag toenemen, dat ze weer deel kan nemen aan het leven. Dank u wel en een prettige dag. Wilt u bidden om zegen over ons gezin op voorspraak van de heilige Jozef? Willen we bidden dat de hitte van de dag, dat we de hitte van de dag kunnen dragen? Gebed is gevraagd voor een lieve zus die het moeilijk heeft. Dank u. Gebed voor rust en vrede in ons gezin. Graag gebed voor mijzelf en mijn dochters en mijn zussen. Om verhoring van een speciale intentie. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Bidden we ook om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor een speciale intentie in de verhoring ervan. Hulp van Maria, koningin van de vrede, om vrede in onze harten.

0: En Arvid, heb jij nog misschien nog een intentie die je graag wil toevoegen?
1: Ja, ik wil graag bidden voor meer geloof, hoop en liefde natuurlijk. De bekende deugden. En voor vertrouwen op de Heer.
0: Amen. En we overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Dank u wel, lieve luisteraars, voor het meebidden van de Rozenkrans. We hebben de geheimen van het licht overwegen, zoals iedere donderdag te doen gebruikelijk. We gaan zo dadelijk verder met onze programmering. Dat betekent dat om 9 uur wij de Eucharistie rechtstreeks uitzenden vanuit de Sint-Antonius van Paduakerk in Middelingen aan de Rijn. Met celebrant pastoor Franken. Om 10 uur, heilig van de dag, 9:45 Zuiderlicht met onze pastoor Pieter Zimmerman. 10:45 de lezingendienst. En om 11 uur een uitzending van Gewoon Katholiek. De jongens waren hier in de studio gisteravond om op te nemen. Samen met pastoor Pieter Zimmerman. En die eerste uitzending gaan we uitzenden. Ik wens u veel luisterplezier en veel devotie in de Eucharistieviering.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Heer, luister naar mijn bidden en smeken. Kom mij te hulp, laat mij niet alleen, verstoot mij toch niet. God, bij u is mijn heil. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen, bladzijde 31, de eerste strofe.

Mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie. Ook u die met ons verbonden bent via Radio Maria of online, van harte welkom. Laat in het hart dat naar u hoort uw genade binnenstromen. Vandaag horen we in de eerste lezing over Elia. Iemand die helemaal gegrepen was door die genade van God en die bij de mensen bracht zijn liefde. En in de evangelielezing horen we Jezus zeggen, geen omhaal van woorden te gebruiken, maar heel gewoon te bidden tot onze Vader in de hemel. Hij weet wat we nodig hebben. Geen hele verhalen, maar eenvoudig overgave en geloof en vertrouwen. In zoverre we daarin tekort zijn geschoten, willen we allereerst onze schuld uitspreken. God van genade.

Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Laat ons bidden. God, steun voor allen die op u hopen. Wees ons nabij en luister naar ons gebed. In onze menselijke zwakheid kunnen wij niets zonder u. Schenk ons altijd de bijstand van uw genade, om door het naleven van uw geboden in gedachten en daden aan uw wil te beantwoorden. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Luisteren we nu naar de schriftlezingen.

Eerste lezing uit het boek Ecclesiasticus. Elia de profeet stond op als een vuur. Zijn woord brandde als een fakkel. Hij bracht hongersnood over het volk en in zijn ijveren voor de Heer maakte hij het weinig in aantal. Door het woord van de Heer sloot hij de hemel toe en evenzo liet hij driemaal vuur neerdalen. Hoe roemrijk werd gij, Elia, door uw wonderwerken? Wie mag zich als gij beroemen? Gij die een gestorvene uit de dood hebt opgewekt, uit het dodenrijk, door het woord van de Allerhoogste, die koningen in het verderf heeft gevoerd en aanzienlijke van hun legersteden in de dood, die op de Sinaï een terechtwijzing hoorde en op de Horeb oordelen der wraak, die koningen zalfde om vergelding te voltrekken en profeten als hun opvolger, die werd opgenomen in een wervelstorm van vuur op een wagen met vurige paarden, van wie geschreven staat dat hij bestemd is voor de tijd waarop hij de toorn Gods zal stillen voordat hij ontbrandt. Het hart van de vaderen zal keren tot de zoon en de stammen van Jacob zal oprichten. Gelukkig zij die u gezien hebben en in liefde zijn ontslapen, want ook wij zullen zeker leven. Dit was Elia, die in een wervelstorm aan het oog werd onttrokken. Maar Elisa werd vervuld van zijn geest. In zijn dagen heeft hij voor geen heerser gesidderd en niemand ter wereld heeft hem overweldigd. Niets ging zijn krachten te boven en nog in de boodschap profiteerde zijn lichaam. Bij zijn leven deed hij wonderen en bij zijn dood waren zijn werken wonderbaar. Woord van de Heer. We lezen als tussenzang de psalm 97 en het refrein luidt: Wees blij in de Heer, gij vromen. Wees blij in de Heer, gij vromen. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Wees blij in de Heer, gij vromen. Laaiende vlammen draven vooruit, verslinden rondom zijn bestrijders. Bliksemschichten verlichten zijn pad, de aarde ziet toe met ontzetting. Wees blij in de Heer, gij vromen. Bergen smelten als was voor de Heer, de heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie. Wees blij in de Heer, gij vromen. Die beelden aanbidden worden beschaamd, zij die op hun afgoden groot gaan. Voor hem werpen alle goden zich neer. Wees blij in de Heer, gij vromen.

De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volgt hun voorbeeld dus niet na, want voordat gij hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo bidden: onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. Woord van de Heer. Wees blij in de Heer, gij vromen. Zo hebben we gebeden met woorden uit Psalm 97 tussen de lezingen. Wees blij in de Heer, gij vromen. Vromen, dat wil zeggen als je je laat sterken door de Heer. Dat je zijn kracht mag ervaren. En zo is dat het geval voor Elia en Elisa. De kracht van de Heer komt in hen naar boven. Maar ook de vreugde en het licht. En dat is dan mooi om te zien hoe dat werkt. Uiteindelijk geeft dat het verschil. En zo ook in de evangelielezing, Jezus die zegt geen omhaal van woorden te gebruiken. Omhaal van woorden zou kunnen betekenen dat het om ons rijk gaat. God verschijnt eenvoudig. En zo eenvoudig dat je, bij wijze van spreken, zomaar aan hem voorbij zou kunnen lopen. De Eucharistie, het grootste openbaring van de Heer in brood en wijn, maar verborgen. Niet in volle glorie. Opdat wij in onszelf zouden afdalen en daar zouden verstaan het wonder dat ons wordt toevertrouwd. En dat gaat niet met veel woorden. Dat gaat met eenvoud, geloof en vertrouwen. Verschijningen met veel woorden draaien wellicht om de ziener zelf, hun rijk, sensatie. Het is goed om dat te erkennen en dat het in de eenvoud zit, niet in de sensatie. De sensatie is het als we ons gewonnen kunnen geven aan het geheim van Gods liefde. Wees blij in de Heer, gij vromen.

0: bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Voor hen die aan God voorbij gaan en niet weten hoe te bidden, Heer, open hun ogen voor uw aanwezigheid. Laat ons bidden. Bidden wij voor hen die uw God in hun gebed nooit aan het woord laten. Heer, open hun oren voor uw woord. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden we voor wie in hun gebed aan de pijn van anderen voorbijgaan. Heer, beroert gij hun hart voor elke nood. Laat ons bidden.
1: Heer Jezus God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden we voor hen, voor wie ons gevraagd hebben om voor hen tot u te bidden. Wees gij hun vader. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: We willen bidden voor onze persoonlijke intenties, voor de intenties ook die hier vandaag op deze dag van aanbidding bij de Heer worden gebracht. We bidden voor de intenties van onze heilige vader, Paus Leo. Bidden we vol vertrouwen tot Maria, koningin van de vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden, dat vragen wij u door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God in alle leven.
0: Water en wijn wordt één gedeeld ons, mensheid neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit de handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam.
0: God onze Vader, wij bieden u deze gaven tot gedachtenis van uw Zoon, die voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Betoon ons uw barmhartigheid, maak ons vrij van zonden en doe ons herleven in Jezus Christus onze Heer, die met u leeft in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: We zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: U God, Almachtige Vader, danken en prijzen wij door onze Heer Jezus Christus voor uw werkzaamheid in de wereld. Want te midden van een mensheid die verdeeld is door oneenigheid en tweespalt, ondervinden wij dat Gij ons hart ombuigt en bereid maakt tot verzoening. Uw geest immers beweegt het mensenhart, zodat vijanden weer met elkaar in gesprek gaan, tegenstanders elkander opnieuw de hand reiken en volkeren elkaar trachten te ontmoeten. Aan u is het te danken dat door de wil tot vrede twisten worden bijgelegd, haat door vergeving wordt overwonnen en wraak wijkt voor vergiffenis. Daarom danken en prijzen wij u. Zonder ophouden sluiten wij ons aan bij de lofzang van de engelen in de hemel, die u verhevene toejuichen zonder einde.

U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus, uw Zoon, die in uw naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen redt. De hand die gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons van u hadden afgewend, hebt gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot u bekeren en elkander beminnen. Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en vragen wij u, heilig deze gaven, met de dauw van uw Heilige Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. Want voor hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam hij tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende u, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden, neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Eveneens nam hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw liefde vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij u aan wat gij ons hebt gegeven, het offer van volkomen verzoening. Heilige Vader, wij smeken u, neem ook ons aan, tezamen met uw Zoon, en schenk ons zijn geest in deze maaltijd. Dan zal deze geest verwijderen wat scheiding brengt. Laat hij ons bewaren in de gemeenschap met Leo, onze paus, Gerardus en Robertus, onze bisschoppen, met alle bisschoppen en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw vrede. Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de heilige maagd en moeder van God, Maria, met heilige Jozef, haar bruidegom, met heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius en met alle heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen en talen, om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening, in een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede, door Christus onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
1: in de eeuwigheid.
0: Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online meeviert in die heilige communie kunt ontvangen, ik wil graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus die hier aanwezig bent in dit heilig sacrament. U die ons uzelf wilt openbaren als het levende brood, als de Messias, als de mens geworden Zoon van God, die hier in dit sacrament aanwezig bent, voor ons geboren, voor ons geleden, voor ons gestorven en opgestaan uit de dood. Heer Jezus, u die ons leert om ons vertrouwen te stellen op uw en onze Vader, door heel eenvoudig te bidden ons over te geven. Heer Jezus, u die tot het uiterste bent gegaan in uw liefde van de Vader en voor de Vader, in de kracht van de Heilige Geest, maak ons steeds meer één met u.

Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

Dit zegt de Heer, Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn, zoals wij.

0: Heer, uw liefde heeft ons hier samengebracht. Onverdiend hebt gij ons aan uw tafel genodigd. Om niet hebben wij ontvangen, om niet willen wij geven. Breng tot volle wasdom wat gij in ons hebt uitgezaaid en laat het overvloedig vruchten dragen door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: We zullen nu besluiten met de uitstelling van het Allerheiligste, een lied, korte stille aanbidding en de zegen met het Allerheiligste.

een heel mooi gebed voor aanbidding. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die mij geschapen, verlost en geheiligd heeft. Amen. Heer Jezus Christus, Gij zijt hier voor ons tegenwoordig als een gave van brood. Ik aanbid U en vraag eerbiedig, wil door Uw Heilige Geest mij verlichten, omdat ik mij trouw kan wijden aan dit gebed. Vervul mij genadig met dezelfde geest die U heeft gedreven toen Gij dit heilig teken hebt willen schenken tot heil van Uw volk. Versterk mij in het geloof, de hoop, de liefde die nodig zijn om goed te kunnen bidden. Houd mijn aandacht gericht op U en op Uw gemeenschap. Maak mijn hart wijd als de wereld en moog ik Uw kerk dienen, waaraan Gij Uzelf als offerspijs en aanbiddelijke aanwezigheid hebt toevertrouwd ten leven. Roep alle zondaars tot U, verlicht de ongelovigen. Help onze medemensen die in

godsdienstige vervreemding, in morele nood of in aardse zorgen verkeren. Geef vrede aan de volkeren en breng allen die u geloven tezamen in één heilige gemeenschap tot eer van uw naam.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag in de heilige van de dag staan we stil bij Maria Dolorosa van Brabant, ook wel Maria de Ellendige, en in de volksmond beter bekend als Lenneke Mare. De plaats waar ook een kapel is van haar is Sint Lambrechts Woluwe bij Brussel. De naam Lenneke Mare zou afkomstig zijn van een verbastering van het Allendiger Maria. En de vertaling van ellendige, dat was dan weer lastig voor de Latinisten. Meestal sprak men dan ook van Maria Miserabilis, in het Frans Marie la Miserable, maar soms ook van Maria Dolorosa. En in het Frans is dat dan Marie la Douloureuse. Volgens de overlevering leeft Lenneke Mare op jonge leeftijd al als kluiselares in het bos. Ze bidt en mediteert en leeft van aalmoezen. Een jonge heer ontmoet haar in het bos van Lindhout en maakt avances. Maar ze wijst hem af. Uit wraak verbergt de man een waardevolle beker in de bedelzak in haar cel en beschuldigt haar van diefstal en tovenarij. Want door haar zou hij niet meer kunnen eten of slapen. De rechtbank veroordeelt haar ter dood. Op weg naar de plaats van terechtstelling bidt ze bij haar cel tot Onze Lieve Vrouw voor haar ziel en die van haar moordenaars. Ze wordt geboeid en levend begraven. Daarna drijft men met een hamer een vierkante staak door haar lichaam. In de hemel verschijnen 13 schone engelen die met een kaars in de hand haar begrafenis lijken bij te wonen. De man die haar had beschuldigd is onbewogen bij de terechtstelling aanwezig. Maar nadien wordt hij door wroeging en demonen gekweld. Slechts jaren later vindt hij genezing aan het graf van zijn slachtoffer. Daar zijn al andere wonderen gebeurd, zodat men het lichaam heeft herbegraven onder het altaar van de kerk in Woluwe. Het grootste ervan is allicht dat door haar intercessie Mechelaars en Brusselaars zich hadden verzoend. Zij is overleden rond het jaar 1290 en waarschijnlijk is ze 20 jaar geworden en niet ouder. In de 14e eeuw is op de plek waar zij woonde en gestorven was de kapel van Lenneke Mare gebouwd. En waarschijnlijk verving de huidige stenen kapel een eerder heiligdom. Onder paus Urbanus de Vijfde kende 12 Avignonse prelaten op 28 januari 1363 aan bezoekers van de kapel aflaten toe. Naar hier werd elk jaar een bedevaart gehouden op de tweede zaterdag na Pasen. Lenneke Mare wordt vaak voorgesteld met hoofdbedekking en een attribuut in de hand, een beker of een scherpe staak. Aan haar voeten liggen soms 3 kronen, symbolen van haar armoede, kuisheid en martelaarschap. En ook wordt ze wel afgebeeld met een lelie en een kronkelende slang, die dan haar leugenachtige belager vertegenwoordigt. Ze wordt vaak aangeroepen tegen onterechte veroordelingen. De kapel is dus gewijd aan Lenneke Mare of Maria Dolorosa van Brabant, wordt ze dus ook genoemd. En nog weer een andere naam is natuurlijk Onze Lieve Vrouw van Smarten. De kapel is in het midden van de 14e eeuw gebouwd in de stijl van de gotiek. De volksdevotie, die dus eigenlijk al vrij snel op gang was gekomen, bracht veel verkeer op de been en leidde tot het nodige getouwtrek tussen de plaatselijke notabelen die alle aanspraak maakten op de jurisdictie over het bedevaartsoord. In de eeuwen die volgen komt er een apsis, een torenspits en ook een woonhuis bij. In 1922 schenkt de markies van Boissière-Thiennes de kapel aan de Assumptionisten die haar vandaag nog altijd bedienen. Elk jaar op die tweede zaterdag na Pasen is de kapel het eindpunt van een bedevaartstocht die dus ook nog altijd wordt gehouden. Sinds 1959 is de kapel beschermd onroerend goed. En in 1972 is zij ook nog een keer gerestaureerd. Nou, wie binnentreedt in de kapel zal zien dat er een beeld staat van Lenneke Mare in een 15e eeuwse nis boven de deur. En binnenin is het hoofdaltaar echt wel een blikvanger. Het dateert uit 1601 tot 1609. Centraal afgebeeld is Onze Lieve Vrouw met rond haar 7 medaillons die haar smarten tonen. En op het zijpaneel is dus het verhaal van Lenneke Mare geschilderd. Toegeschreven aan David Tignier de Oude. En ook de glasramen uit 1939 vertellen haar leven. In het koor, dus de kooromgang, is een cyclus van muurschilderingen aangebracht, waarvan de oudste delen teruggaan tot de 15e eeuw. Er is ook een allegorie van de dood te zien gemaakt naar een ets van Hieronymus Wierics. Het offerblok in de vorm van een heipaal, verwijzend natuurlijk naar de manier waarop Lenneke Mare terecht is gesteld, draagt het jaartal 1574. En dan is er nog wat ander meubilair uit de vroeg barok. Zalige Lenneke Mare, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We zitten nog altijd in de maand juni. En vorige week heb ik met u gesproken over een bijzondere devotie die elke jaar terugkomt in de maand juni. En dat is namelijk de devotie tot het Eucharistische hart van Jezus. Een beetje in de vergetelheid geraakt en ik heb dat vorige week wat uit het slop proberen te trekken. Wat leert die devotie ons? Nou, heel eenvoudig gezegd, dat de meest kostbare schat die Jezus Christus heeft nagelaten vanuit zijn heilig hart, de Eucharistie is. En we weten natuurlijk, dat geloven we, dat in de Eucharistie Jezus Christus zelfs letterlijk zijn heilige hart schenkt aan ons als voedsel voor onze ziel. Op het moment dat we de heilige hostie ontvangen, dan ontvangen we het heilig hart van Jezus Christus, niks minder dan dat. Nou, en ik wil vandaag nog wat in hetzelfde thema blijven. Het is juni, Heilig Hartmaand, anders dan sommige groeperingen beweren dat het de Pride Month zou zijn. Voor ons is dat anders. Wij ontlenen onze trots niet aan ons mens zijn of aan onze seksuele geaardheid. Nee, wij ontlenen onze trots of onze fierheid, beter gezegd, aan het feit dat we katholiek zijn. En dat ons leven geworteld is niet in onszelf, maar in het Heilig Hart van Jezus Christus. En daarom vandaag nog wat meer over die Heilig Hart devotie. Het is belangrijk dat die prachtige devoties die de kerk ons aanreikt, dat we die in een goed licht plaatsen en dat die ook blijven leven buiten die momenten waarop ze door de kerk worden aangereikt. En daar bedoel ik mee, deze maand staat in het teken van het Heilig Hart, maar dat betekent niet dat we alleen maar in de maand juni met het Heilig Hart van Jezus Christus bezig moeten zijn. En het was paus Leo XIII die duidelijk zei, de devotie tot het Heilig Hart is de devotie tot Jezus Christus zelf. Dus het is niet een van de vele wegen die de kerk aanreikt. Nee, het is de weg. Op het moment dat we over het hart van Christus gaan spreken, dan spreken we over het hart van alles waarin we geloven. En dan is dat niet een van de vele extra devoties die de kerk aanreikt. Nou, ik wil vandaag daar wat meer over gaan spreken. En ik wil zo dadelijk een misschien wat minder bekend verhaal gaan vertellen over Christus die verschijnt aan de heilige Margaretha Maria Alacoque, de grote apostel van het Heilig Hart. U kent dat verhaal ongetwijfeld, dat heb ik vorige week ook over gesproken. Maar Jezus die heeft een hele specifieke opdracht aan Margaretha Maria Alacoque. En dat is een vraag die hij stelt op 17 juni 1689. Nou, u denkt, wat is daar nou zo belangrijk aan? Of wat is daar, waarom moeten we dat nou weer weten? Nou, daar kom ik zo dadelijk op terug. Maar voordat we daarover gaan spreken, wil ik eerst een gebed uitspreken. En ik zal vandaag een toewijding aan het Heilig Hart bidden. U weet, u kunt uzelf toewijden als eenmalige act. Dus dat u zegt, ik wil op die of die datum mezelf volledig gaan toewijden aan het Heilig Hart van Jezus. Of aan het onbevlekte hart van Maria. Maar u kunt ook dagelijks toewijdingen vernieuwen en herhalen. Dus op het moment dat je al ooit het besluit hebt genomen om je toe te wijden, dan mag je dat daarna herhalen als een soort vernieuwing en verdieping van diezelfde toewijding. Nou, ik zal vandaag een toewijding aan het Heilig Hart uitspreken. En daarna gaan we wat meer spreken over de verschijning van het Heilig Hart aan de heilige Margaretha Maria Alacoque. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geef mij en wijd mij toe aan het Heilig Hart van onze Heer Jezus Christus. Mijn persoon en mijn leven, mijn handelingen, mijn moeilijkheden en lijden, om me van geen enkel deel van mijn wezen nog te bedienen, dan om Hem te eren, te beminnen en te verheerlijken. Dit is mijn onherroepelijke wil, geheel aan Hem toe te behoren en alles tot Zijn liefde te doen. Door uit geheel mijn hart aan alles te verzaken wat hem zou kunnen mishagen. Ik neem u dus, Heilig Hart, tot enig voorwerp van mijn liefde, tot beschermer van mijn leven, tot geneesmiddel voor mijn zwakheid en onstandvastigheid, tot hersteller van alle misslagen van mijn leven en tot mijn veilige toevlucht in het uur van mijn dood. Wees daarom hart van goedheid, mijn rechtvaardiging jegens God uw Vader, en wend de slagen van zijn rechtvaardige toren van mij af. Hart van liefde, ik stel al mijn vertrouwen op u, want ik vrees alles van mijn boosheid en mijn zwakheid, maar verhoop alles van uw goedheid. Zuiver daarom in mij alles wat u kan mishagen of weerstaan. Prent uw zuivere liefde zo diep in mijn hart, dat ik u nooit vergeet of van u gescheiden word. Ik bezweer u bij uw liefdevolle goedheid, dat mijn naam in uw hart geschreven mag staan. Want al mijn geluk en heel mijn eer wil ik vinden bij u, door voor u te leven en te sterven, als uw allernederigste dienaar. Amen. Nou, na deze toewijding aan het Heilig Hart van Jezus, een toewijding spreken we overigens nooit alleen voor onszelf uit, dat is een geschenk voor heel de kerk. Maar na deze toewijding dus wat meer over die wat onbekendere verschijning van Jezus aan de heilige Margaretha Maria Alacoque. U weet, de hele Heilige Hartdevotie is daar natuurlijk op gebaseerd, of in ieder geval tijdens die verschijning van Jezus in Paris Le Monial aan het einde van de 17e eeuw is die Heilige Hartdevotie sterk verdiept. Hij bestond daarvoor uiteraard ook al, maar met deze reeks aan verschijningen hebben we eigenlijk een enorme schat gekregen. En ook bijvoorbeeld de eerste vrijdagdevotie is daaruit voortgekomen. De eerste vrijdag die is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. En een wat minder bekend moment waarop Jezus dus ook verschijnt in die serie van verschijningen aan deze heilige is het moment 17 juni 1689. Wat gebeurt er? Christus die verschijnt aan Margaretha Maria. En hij vraagt heel specifiek om een opdracht aan de koning van Frankrijk door te geven. U moet weten, in die tijd, de koning van Frankrijk was koning Lodewijk de XIV. Hij staat wel bekend als de zonnekoning. Hij wordt altijd afgebeeld met heel veel pracht en praal. En deze zonnekoning was een katholieke man. Sterker nog, hij had kort na zijn kroning tot koning, had hij zelfs het land toegewijd aan de heilige Jozef. Maar gaandeweg, hoe langer zijn regeringsperiode duurde, hoe minder die op Christus ging vertrouwen en hoe meer die op zijn eigen kunnen ging vertrouwen. Dus eigenlijk hetzelfde als waar we het net over hadden. De trots was niet langer geworteld in God. God was niet langer zijn allerhoogste eer, maar hij werd dat steeds meer zelf. Nou, Jezus verschijnt aan Margaretha Maria en geeft haar de opdracht het volgende tegen de koning van Frankrijk te zeggen, namelijk dat de koning zichzelf, maar ook zijn land, Frankrijk, moet toewijden aan het Heilig Hart van Jezus Christus. En gebeurt dat niet, dan zal er een groot onheil over het land komen. En ik heb een prachtig citaat, en dan citeer ik de woorden van Jezus zelf aan Margaretha Maria Alacoque, wat zij dus moest doorgeven aan de koning van Frankrijk, en dat gaat als volgt. Maak aan de oudste zoon van mijn hart bekend het volgende, ik zal een klein stukje overslaan, dat hij zijn geboorte tot eeuwig leven en de eeuwige glorie zal verwerven door de toewijding die hij zal doen aan mijn aanbiddelijk hart. En dat hart wenst te heersen, te triomferen over de grootte van deze aarde. Het wenst te regeren in zijn paleis. Het wenst om op alle banieren geschilderd te worden en gegraveerd te worden in zijn wapenschilden. Om op die manier te overwinnen over al zijn vijanden. Dus Jezus laat duidelijk aan Margaretha Maria weten dat wanneer de koning zijn land toewijdt en ook zichzelf toewijdt aan het Heilig Hart van Jezus, dat de koning en zijn land behouden zullen blijven en zullen overwinnen. U voelt het misschien al aankomen, de koning gaat niet in op het verzoek. Margaretha Maria is inderdaad op audiëntie geweest bij de koning, maar hij slaat het verzoek in de wind. En hij wijdt zichzelf en zijn land dus niet toe aan het Heilig Hart van Jezus. Wat gebeurt er? En dat is het frappante, vind ik dan zelf, van dit hele verhaal. Dit alles gebeurde op 17 juni 1689. En als we dan een eeuw vooruitspoelen, exact een eeuw, dus op 17 juni 1789, op dat moment breekt officieel de Franse Revolutie uit. En enkele jaren later wordt dan de opvolger van koning Lodewijk de 14e, inmiddels is dat koning Lodewijk de 16e, die wordt onthoofd, die belandt onder de guillotine samen met zijn vrouw Marie Antoinette. Met andere woorden, die voorspelling, als je je land aan mij toewijdt, zal het behouden blijven. Zo niet, dan zullen er vreselijke verschrikkingen over het land komen. Die wordt waar exact een eeuw later. En aan het begin van vorige eeuw, u weet de verschijningen in Fatima, die zo ontzettend groot stempel hebben gedrukt op heel de vorige eeuw, worden deze woorden van toen in Frankrijk nog een keer opnieuw aangehaald. En dan wel tegen zuster Lucia van Fatima. En dan zegt Jezus tegen zuster Lucia van Fatima, al enkele jaren nadat de verschijningen in Fatima zijn geweest, wanneer zuster Lucia al in het klooster zit, maak niet dezelfde fout die de koning van Frankrijk destijds maakte. Ja, dan gaat het over de toewijding van Rusland aan het onbevlekte hart. Hè? Van doe dat nou, want anders gebeurt er hetzelfde als wat er destijds in Frankrijk gebeurde. Nou, u weet, de Franse Revolutie, we hebben er al vaker over gesproken hier bij Radio Maria, is natuurlijk een beetje het begin geweest van de terreur die door heel Europa ging en die vooral gericht was tegen de monarchie en tegen de kerk. Hè? Die begon in Frankrijk, maar uiteindelijk zou dit natuurlijk op vele plaatsen overslaan. En u weet, die Franse Revolutie, ook al is het verpakt onder mooie termen, is natuurlijk totaal atheïstisch geweest. Hè? En daarom zijn er ook duizenden priesters gesneuveld in die periode. En daarom de vraag voor ons, kijk, als Jezus zo duidelijk het belang hecht aan die toewijding van Frankrijk, van de koning aan zijn heilig hart om behouden te blijven, dan kunnen we onszelf ook gaan afvragen, ja, wat betekent dat voor ons? Moeten wij onszelf dan niet ook toewijden? En wat is een toewijding eigenlijk? Nou, heel kort gezegd, een toewijding gaat nog een stapje verder dan alleen maar bidden tot. Een gebed tot Christus en tot zijn heilig hart is natuurlijk altijd goed. Zelfs het kleinste schietgebedje is goed en wordt ook verhoord. Maar een toewijding gaat een stap verder. Een toewijding gaat zelfs nog verder dan jezelf toevertrouwen aan. Je kunt zeggen, ik vertrouw mijzelf toe aan Jezus. Dat is ook heel belangrijk. Maar een toewijding wil zeggen, vanaf dat moment behoor je niet meer jezelf toe, maar ben je van Jezus Christus geworden. Dus het is eigenlijk een verdieping in die zin van ons doopsel. In ons doopsel worden we natuurlijk een kind van de Vader door Jezus Christus. En in een toewijding is dat als het ware een persoonlijke bevestiging van dat we daar ook volledig achter staan. En dat we echt helemaal ons willen laten regeren door koning Jezus. Dat zijn hart regeert over ons hart. Dus zodat hij vrij spel kan hebben. En daarom is het ook logisch dat zo'n toewijding destijds door de koning van Frankrijk uitgesproken ook behoud van het land had kunnen betekenen. Want dat had namelijk betekend dat deze machtige koning, want hij was op dat moment de machtigste koning van heel Europa, dat deze machtige koning had erkend in alle nederigheid dat er nog een grotere koning is dan hij. En dat is de koning van hemel en aarde zelf, Jezus Christus. En op het moment dat je als koning jouw koningschap onder dat van Jezus plaatst en hem laat regeren over jouw eigen hart, dan kan Jezus dus over heel de wereld heersen. Want dan zal hij die macht gebruiken van een koning, in dit geval de koning van Frankrijk, om uiteindelijk het goede, het schone en het ware weer in de wereld te brengen. Nou, dat is niet gebeurd. Dus een eeuw later, zei ik net al, brak de Franse Revolutie uit. Koning Lodewijk de 16e, dus de opvolger van Lodewijk de 14e, die de toewijding weigerde, heeft uiteindelijk in de gevangenis, hij was door de revolutionaire gevangen genomen, heeft hij nog wel een toewijding uitgesproken. Dat was een privé toewijding, maar het verzoek van Jezus was echt om het publiek te doen. Dus ook om het Heilig Hart op de vlaggen van Frankrijk te schilderen. En om het te graveren in de wapenschilden van Frankrijk. Dus het was de bedoeling dat ook het zichtbaar werd dat dat land was toegewijd aan Jezus Christus. En wij kunnen onszelf dus ook toewijden en wij kunnen ook bidden om een toewijding van de landen op dit moment aan het Heilig Hart van Jezus. Bijvoorbeeld ons eigen land, Nederland. En wat er dan precies gebeurt, daar wil ik eigenlijk in de volgende uitzending nog wat over doorpraten. Dat is te kort voor een kwartier wat we hebben. Ik wil wat meer gaan spreken over wat zijn nou de consequenties, de gevolgen van zo'n toewijding en wat kan die devotie tot het Heilig Hart van Jezus nou nog meer brengen. Dus ik kom daar in de volgende uitzending op terug en ik wil dan ook wat uitgebreider met u gaan bespreken de encycliek die Paus Pius XII schreef in 1956 over de devotie tot het Heilig Hart. Wat zo'n toewijding betekent, wat die 9 eerste vrijdagen betekenen, wat het introniseren van een Heilig Hartbeeld in je huis betekent. U hebt daar misschien ooit wel van gehoord, een Heilig Hartbeeld dat op een hele bijzondere manier de belangrijkste plek in huis krijgt. Nou, hoe kunnen we dat thuis zelf doen? Dat soort vragen. Ik wil ze allemaal volgende week gaan behandelen. Maar dit even als introductie over het grote belang van de toewijding. Niet alleen voor ons eigen persoonlijke leven, maar ook voor de redding van landen zoals Frankrijk of Rusland. Als het gaat om de toewijding aan het onbevlekte hart. Maar in feite geldt dat natuurlijk voor alle landen in de hele wereld. Dus volgende week nog wat meer. Dan ga ik bespreken met u de encycliek Haurietis Aquas. En dat is dus de encycliek van Paus Pius XII, die heel specifiek gaat over de devotie tot het Heilig Hart. Voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Haggai. De toekomstige zegeningen, de beloften aan Zerubabel. Op de 24ste dag van de 9e maand in het 2e jaar van Darius werd het woord van de Heer tot de profeet Haggai gericht. Dit zegt de Heer van de legerscharen. Je moet de priesters eens een uitspraak vragen over het volgende. Wanneer iemand in de slip van zijn kleed heilig vlees meedraagt en met die slip brood, moes, wijn, olie of enig ander voedsel aanraakt, wordt het aangeraakte dan heilig? De priesters gaven ten antwoord, nee. Daarop zei Haggai, wanneer iemand door het contact met een lijk verontreinigd is en een van al die dingen aanraakt, wordt het aangeraakte dan onrein? De priesters gaven ten antwoord, het wordt onrein. Toen zei Haggai, zo is het met dit volk, zo is het met deze natie in mijn ogen gesteld, luidt de Godspraak van de Heer. Zo is het ook met al het werk van hun handen en met wat zij daar offeren. Het wordt onrein. Je moet er eens op letten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Vandaag zijn er van de tempel nog geen twee stenen op elkaar gelegd. Hoe is het nu met u gesteld? Kwam men bij een korenhoop van 20 maten, dan waren het er maar 10. Kwam men bij een wijnpers om 50 vaten uit de kuip te scheppen, dan waren het er maar 20. Ik heb u geslagen met korenbrand en honingdauw. Ik heb al het werk van uw handen met hagel geslagen, maar gij hebt u niet tot mij bekeerd, luidt de Godspraak van de Heer. Ge moet er eens op letten wat er na vandaag in de toekomst gaat gebeuren. Vandaag, de 24ste dag van de 9e maand, de dag waarop de funderingen van de tempel van de Heer gelegd zijn. Daar moet je eens opletten. Is er nog wel koren in de schuur? Ook de wingerd, de vijgenboom, de granaatappelboom en de olijfboom hebben geen vrucht gedragen. Maar van deze dag af zal ik zegen geven. Het woord van de Heer werd op de 24ste dag van die maand een tweede maal tot Haggai gericht. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda, ik ga hemel en aarde in beroering brengen, koningstronen omverwerpen, de machtige koninkrijken van de volkeren breken, de wagens omverwerpen, met degenen die erop rijden. De paarden zullen omkomen en ruiters met hen. Zij zullen vallen door het zwaard van hun strijdmakkers. Op die dag, zo luidt de Godspraak van de Heer van de legerscharen, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar nemen. Zo luidt de Godspraak van de Heer, en zal ik u aandoen als mijn zegelring, want ik heb u uitverkoren. Zo luidt de Godspraak van de Heer van de legerscharen. Tweede lezing uit de verhandeling tegen Fabianus van de heilige Fulgentius, bisschop van Ruspe. Door de deelneming aan het lichaam en bloed van de Heer worden wij geheiligd. Bij het voltrekken van het offer vervullen wij de opdracht die de Verlosser ons gaf, zoals de apostel getuigt, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot gedachtenis aan mij.
zo ook na de maaltijd de beker met de woorden: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer als gij hem drinkt tot gedachtenis aan mij. Telkens als ge dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt ge de dood des Heren totdat hij komt. Het offer wordt dus voltrokken om de dood van de Heer te verkondigen en om hem te gedenken die zijn leven voor ons gegeven heeft. Hij zelf heeft gezegd: geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Christus is dus uit liefde voor ons gestorven. Daarom vragen wij, telkens als we zijn dood gedenken in het offer, dat hij ons zijn liefde schenkt door de komst van de Heilige Geest. Met aandrang bidden wij dat door de liefde waarmee Christus zich voor ons heeft laten kruisigen en door de genade van de Heilige Geest, wij de wereld als gekruisigd mogen beschouwen voor ons en onszelf laten kruisigen voor deze wereld. Wij volgen de dood van onze Heer na. De dood van Christus was een dood voor de zonde, eens en voor al. Maar zijn leven is een leven voor God. Zo moeten ook wij een nieuw leven leiden. En, nu wij de genade van de liefde ontvangen hebben, sterven voor de zonde en leven voor God. Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Want wij hebben deel aan het lichaam en het bloed van de Heer als we zijn brood eten en de beker drinken. En hierdoor worden we aangespoord om te sterven aan de wereld, ons leven met Christus verborgen te houden in God en ons vlees te kruisigen met zijn hartstochten en begeerten. Zo drinken alle gelovigen die God en de naaste beminnen, wel niet de kelk van het lijden naar het lichaam, maar toch de beker van de liefde van de Heer. Hierdoor bedwelmd willen zij hun ledematen op aarde versterven en bekleed met de Heer Jezus Christus niet toegeven aan de begeerte van het vlees. Niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare moeten zij hun oog gericht houden. Want men drinkt de kelk van de Heer als men de heilige liefde beoefent. Zo niet, dan kan men zich levend laten verbranden, maar het helpt niets. Door het geschenk van de liefde ontvangen wij dit, dat wij in werkelijkheid zijn wat wij bij het offer op geestelijke wijze vieren.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Gewoon katholiek. Een radioprogramma met jonge katholieke mannen over de interessante dingen des levens. Ze gaan met elkaar in gesprek en met... ja, met wie eigenlijk? Nou, u zult het wel horen. Kortom, gewoon katholiek.
2: Ja, beste luisteraars, van harte welkom voor een nieuwe uitzending van Gewoon Katholiek. Ja, elke keer een andere samenstelling hier. Vandaag zit ik hier met drie mannen en ik zit hier zelf voor het eerst overigens. Tot nu toe altijd Monsieur Mutsaerts en Pastoor Schilder die deze uitzending hebben gemaakt. Ik zit hier met Raimo en Alexander en Joris.
3: Raimo, maar
2: Raimo.
3: Kan het beste, dat gebeurt vaker. Dat gebeurt vaker.
2: Okay, dus, Raimo.
3: Raimo, ja. Maar hi, welkom.
2: Ja, ja. Nou, mooi dat jullie er zijn, mannen. Ja, laten we beginnen met kort gebed. Hè? En dan gaan we daarna met elkaar in gesprek.
3: Goed.
2: Nou, van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen. Amen.
2: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken in het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten. En ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer.
3: Amen. Amen. Amen.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Amen. Ja, deze uitzending is een paar maanden geleden gestart samen met Monsieur Mutsaerts. Ik heb daar wel wat van teruggehoord. En ja, die is nog steeds aan het herstellen natuurlijk. Hè? Dus vandaag gaan wij kijken of we gewoon katholiek kunnen zijn. Ja, Joris, jij gaat al jaren op kamp, hoorde ik.
4: Ja,
2: misschien
4: zeker.
2: Is het mooi om daar iets over te vertellen.
4: Ja, nee, het is, ik vond het wel leuk om daar over te beginnen. Ik was laatst in de meivakantie was ik naar Crossover toe. Dat is een tienerkamp vanuit KCW, vanuit de Katholieke Charismatische Vernieuwing. En als we het hebben over gewoon katholiek, dan denk ik zoiets van ja, dat is. Er zijn natuurlijk heel wat kampen en initiatieven en wat dan ook. En ik ben zelf al 11 jaar. Ik ben daar nu 5 jaar leiding bij alle kampen van de KCV. En dat is echt specifiek gericht op tieners, dus tussen de 12 en de 18. En wat ik daar gewoon heel erg vet aan vind en mooi aan vind, is dat het gewoon ontzettend veel tieners aantrekt. En het zijn veel tieners die gewoon, hè, of vanuit katholieke kringen, ouders, vrienden en vriendinnen al gewoon daarheen komen. Maar je ziet ook best wel wat tieners die gewoon dan vrienden of vriendinnen uitnodigen die tegen het geloof aanhikken, vragen hebben, net bekeerd zijn en dan nog niet echt een gemeenschapje hebben. En ik vind dat gewoon ontzettend vet om te zien. En ook over hoe, zeker in de afgelopen keer, dat ik denk van wow, die kinderen die zijn al zo ver in hun apostolaat qua gewoon als apostel zijnde, zeg maar.
2: Hoe merk je dat dan?
4: Nou, bij Crossover is het dus echt, het is een soort van retraite insteek. Dus je hebt heel veel, je hebt ochtendgebed, stille tijd, elke dag de mis, aanbidding, 2 gebedsavonden waarbij het Allerheiligste er ook is. En we bouwen eigenlijk op Crossover naar de missie. Dus dan ga je op outreach. En een van die onderdelen daarvan is dus inderdaad straatevangelisatie. Ik heb met een clubje zijn we naar een tehuis geweest met mensen met dementie. Om daar nou ja, gewoon in de tuin dienstbaar te zijn en zoiets. Dus van alles en nog wat. Ze hebben ook wel eens een huis opgeruimd van iemand die daar zeg maar echt wel behoefte aan had. En dat is dus ook de insteek. Dus die tieners die komen daar ook heen met het idee, hey, we gaan op outreach. Ik ben zelf als tiener nooit naar dat soort kampen geweest. Ik was zoveel mogelijk niet in de kerk, zeg maar. Dus laat staan een katholiek, christelijk kamp of wat dan ook. En dan zie je nu gewoon die tieners die gewoon volle bak levensgetuigen over Jezus praten met wildvreemden in ja, Groningen, zeg maar. Groningen is gewoon echt wel een soort van de stad van het noorden. En dan hoop ik dat ik geen Friese beledig, maar ik ben gewoon nog niet in Heerenveen geweest. Groningen wel een paar keer. Ja, en die duiken gewoon inderdaad gewoon de openheid in de seculiere wereld in. En die gaan gewoon praten. En er was ook een priester mee, Quinten, die kennen jullie wel.
3: Ja.
4: En die vond dat super spannend. En die was ook een beetje van, waar wil je me heen hebben, hè, lieve heer, zeg het maar. En toen moest hij dus op outreach, had hij nog nooit eerder gedaan. En hij is daar samen met een zuster heen gegaan. En hij was echt helemaal ja, in het diepe gegooid en helemaal blij. En hij heeft daar dus echt inderdaad zo'n vuurtje wat daarin is gezet door de Heilige Geest. Dat is daar dus echt gewoon volle bak in de fik gevlogen, zeg maar.
2: Ja, ja.
4: Okay. En dat is dus echt de insteek van Crossover. Dat is echt heel vet.
3: Ik ben toevallig afgelopen weekend in Groningen geweest. En dat op de zaterdag. En ik weet in elk geval dat we de Friese kijker nu wel kwijt zijn. Dus Friesland-Groningen is echt oorlog. Maar goed, los daarvan. Wat zijn de reacties als jij met zo'n stratenpostulaat bezig bent? Want ik heb het wel eens gehoord van iemand die dat in Amsterdam ging doen. En daar had hij verwacht dat hij echt gewoon milkshakes naar zijn hoofd toegegooid zou krijgen. Maar dat viel mee. Was het in Groningen positiever? Of was het daar gewoon een soort echt een outpost dat je mensen altijd aansprak en dacht van, oh, ik ben al katholiek of zo? Of hoe ging dat eigenlijk?
4: Nou, ik ben vorig jaar ben ik naar Eindhoven mee geweest. Dus toen zaten we wat meer in het zuiden. Mm-hmm. Dus ik was dit jaar niet mee in Groningen. Maar wat eigenlijk de insteek is, ik denk dat het voordeel is dat als er dus tieners over het geloof praten, dat mensen wat minder de neiging hebben om milkshakes te gooien. Dus ik denk dat ze al een streepje voor hebben. Maar wat we eigenlijk doen is, we hebben eigenlijk verschillende soorten tools die we gebruiken om in te zetten. Dus een van die tools is bijvoorbeeld een spiegel. En daarop staat van, wat is het mooiste dat er gemaakt is, zeg maar. Zoiets staat er dan op.
3: Ja.
4: En dan gaan mensen zeggen van, nou, wat denk je dat ik vast heb? En wat is dat dan? En dan draai je de spiegel om. En dan ga je het dus hebben over van, nou, je bent een kind van God, zeg maar. En dan zo krijg je zo'n insteek tot een gesprek.
3: Ja.
4: En de ene keer bevalt het heel goed. We nodigen ook vaak dan mensen uit om een kaarsje op te kunnen steken. We maken muziek buiten. En in Eindhoven was ik dan soort van degene die muziek aan het maken was samen met een paar tieners en zoiets. Nou, je ziet gewoon meiden van 13, die zie je gewoon, hallo, wilt u een kaarsje opsteken? Oh, kent u Jezus al? Oh, en het is in het begin heel erg inderdaad, oh, zoeken ook tieners die dachten, nou, ik had helemaal dit niet gewild en ik sta hier ineens. Ja, dat is echt vet om te zien. En je stuurt ze dus ook echt wel 2-2 uit. Je hebt een enkele, er was één tiener, een jongen van 14. En die ging echt als een malle. Zeg maar, iedereen dacht van, waar is hij nou? Stond hij weer met iemand te praten, ging weer. Dus die was in zijn eentje helemaal in de halleluja-stand. Maar in principe probeer je daar ook wel een beetje zorg voor te dragen. Dus dat je wel, zeg maar, we hebben een vast punt waar ze terug kunnen komen. En je stuurt ze wel een groepjes uit. En we nemen ook heel veel leiding mee.
3: Ja.
4: En voor leiding is het ook spannend, hoor. Er is ook zat leiding van 18 plus die dat ook nog nooit gedaan hebben. Hè? Voor mij was vorig jaar ook de eerste keer dat ik op straat stond en daar de evangelisatieactie deed, zeg maar.
3: Ja, precies. En op zo'n kamp, want ik ben zelf bijvoorbeeld scoutingleider, heb je dan ook, je hebt heel veel katholieke activiteiten op zo'n kamp, heb je ook activiteiten die niet per se katholiek zijn, dat er een springkussen komt of zoiets?
4: We hebben natuurlijk, het zijn tieners, dus je moet je gewoon genoeg naar buiten sturen en wat dan ook. Dat maakt het ook het is een hele vette combinatie van heel veel lol maken. We doen ook altijd een lofprijzing, maar dat is zeg maar met een wat meer, met een band, zeg maar. Dus dat trekt ook wel meer de tieners.
3: Ja.
4: Maar we hebben ook gewoon, vossenjachten. Ik heb ook afgelopen
2: vossenjachten.
4: Vossenjachten, nice. Ja. Dus heb je verschillende.
2: Echt een vossenjager?
4: Nee, dat niet.
3: Oh,
4: nee,
3: dat zou wel
5: teleurstellend.
2: Ja.
4: Nee, dat is dan
2: heel verschillende. Ik heb alleen de stratego, maar dat gaat nog iets langer terug.
4: Ja, dat doen we wel op de kinderkampen.
2: Ja.
4: Nee, vossenjacht is eigenlijk heel simpel. Je hebt gewoon een paar posten op een groot terrein. We zaten nu in Noord-Drenthe. Dus dat was gewoon in een natuurgebied. En ik zat in een boom. En dan als ze mij vinden, moeten ze een opdracht doen. En dan krijgen ze punten en dan kunnen ze weer door. Dat is het eigenlijk.
3: Ja. We hebben ooit voor zo'n vossenjacht bij de scouting hebben toen gehad. En toen was er een welp van een jaar of 9, denk ik, of zo. En toen had de burgemeester, die was net een of andere spreek aan het houden, of speech moet ik zeggen, over een of andere plaatselijk iets dat in beleid helemaal verkeerd was gegaan. Er waren heel veel mensen aan het kijken. En toen liep er dus een groep van de scouting voorbij. En ik was toen verkenner, dus ik dacht, ik wist niet beter. Maar toen zei iemand van de leiding, die burgemeester is een vos. Ga maar vragen of je zijn stempeltje mag hebben. Dus die man, dat kindje liet dus op die burgemeester af. En hij stond er echt net, het was schijnbaar echt zo heftig. Ik was te onbewust politiek om daar iets van te vinden. Maar het was er net niet dat hij, zeg maar, een minuut stilte af wilde kondigen. En een kind staat daar ineens in de microfoon, mag u iets vragen? En hoe is het kind hier doorgekomen? Bent u een vos? dus dat. Maar ik moet zeggen, op zo'n scoutingkamp, wij hadden ook een kleine katholieke inslag. Want toen ik dus mini Jansen was, toen kwam de enige echte Monsieur Mutsaars, die was toen nog pastoor op bij ons in de parochie. En die kwam dan altijd langs op scoutingkamp, op de donderdagavond meestal. En ik heb achteraf van de leiding gehoord, nu ik zelf de leiding ben, dat ze altijd het heel vervelend vonden dat hij langskwam. Want hij heeft één keer gevraagd van, mag ik langskomen om even een zakje chips te brengen? En dan neem ik voor allemaal mee, want er zitten heel veel misdienaars van mij bij. En uiteindelijk, toen had hij dat één keer gedaan. En toen zei hij dus van, toen dacht hij, dan kan ik dat gewoon blijven doen. Dus die kwam gewoon ieder jaar langs. Tot grote irritatie van de staf. En ik vroeg het hem laatste keertje voor het ongeluk. En toen zei hij van, dat was ook wel, dat deed ik expres. Dus vond ik erg grappig. Dus Alex, je zat net te kijken als een soort cartoon villain. Wat vind jij van Kampert? Of ga je alleen maar mee met de Eucharistische kruistochtkampen?
5: Dat zijn hele goede kampen, ja, Remo.
3: Ken je die?
5: Dat zou mooi zijn, Eucharistische kruistocht. Ja, maar met Tilburg onder andere.
3: Ja, precies. Maar ken jij de EK? Dat is ook zo'n groep die Eucharistische
5: Europese kampioenschap is ook leuk.
3: Ook, maar nee, de EK is dacht ik heel veel in jouw straatje. Want het is meer een soort traditioneel kinderkamp. Maar ik weet niet of je dat kent.
5: Nee.
3: Niet? Nou, zou ik weer...
5: Introduceer me.
3: Google werk. Maar nee, dat is een... vanuit een heel traditionele groepering is dat zeg maar een soort jeugdkamp ook echt. En ik heb vernomen dat er nu een aantal mensen jong priester zijn. En echt... volgens mij zijn er gewoon echt vier of zo die nu op het seminarie zitten die van de EK afkomen. En er was een meisje die het klooster ingaat die daarvan afkwam. Dat was echt juist heel erg op weer de andere manier. Dus inderdaad, Joris is wat meer van die charismatische tak. Dit is wat meer de traditionele tak.
4: Waar,
3: dus,
4: mag ik even vragen waar EK voor staat? Inderdaad, want ik ga denken aan het voetbal, maar ik weet niet zelf.
3: Eucharistische kruistocht.
4: Dat is het gewoon.
3: Het staat voor Eucharistische kruistocht.
2: Georganiseerd? Want ik heb er nooit van gehoord.
3: Het wordt georganiseerd door de PST. Tien, maar dat is wel echt op een gegeven moment vanwege dat de PS10 wat meer in de moeilijke hoek zat. Ja, in de moeilijkere hoek zat. Dat is jaren terug. Toen hebben ze het een los ding gemaakt. Dus de EK staat volgens mij weer op een bepaalde manier wel met Rome in communie. Maar ik weet niet precies hoe het zit. Maar de Petersbroederschap gaat er volgens mij ook op mee. Dus dacht ik tenminste. Ik hoop niet dat we nu de boze Petersbroederschap in de mail krijgen van dat is niet waar. Maar dat merken we vanzelf. We hebben nog nooit boze mails gehad over dit programma. Wat mij...
2: Moeten we geen werk van gaan maken.
3: Ja, daar moeten we werk van gaan maken. Inderdaad. Hebben we hier nog iets van?
2: Alexander, spreek je eens uit.
3: Ja, maak de kijker boos. Ja, nee, maar...
2: Maar ken jij kampen überhaupt, Alexander?
5: Ja, ons instituut, het Instituut Christus Koning, die heeft meisjeskampen en jongenskampen gewoon gescheiden zoals God dat gewild heeft. En,
4: zie niet in de Bijbel terug. Maar
3: ja, daar gaan we. Let's go.
2: Jezus organiseerde geen kamp.
5: Nee, dat bedoel ik. Protestant. Heilig schrift. Nee, dat zijn hele mooie kampen. Bij de vrouwentak is het wat meer gericht op scouting. Die worden ook geleid door de zusters vaak. Dat is best bijzonder. En bij de jongens doen ze van alles en nog wat. Ook vooral buiten. Zo goed. Ik weet dat ze zelfs soms hebben leren jagen. Dus dat is ook heel mooi.
3: En ook een vossenjacht.
5: Rustig. Vuurtje stoken en dat soort dingen en zo. En gewoon fatsoenlijk bidden.
3: Er was geen oproep tot geweld, dames en heren. Sorry, ga verder.
5: En er zit dan altijd een stukje spiritualiteit bij en van alles en nog wat. En inderdaad, soms gaan ze ook, net zoals je zei, rond kersttijd. Als ze die kampen hebben, dan gaan ze gewoon op straat staan zingen. Ja. En we hebben een paar kanunniken die kunnen heel goed viool spelen. Nou, dan heb je een kwartetje daar staan. En dan staan ze gewoon te zingen met z'n allen. Ja. Prachtig.
3: Nou,
2: ja, en je praat alsof je helemaal onderdeel bent van de groep. Je zit er nu bij, om het zo te noemen, of niet?
5: Ja en nee. Ik ben toegelaten tot een seminarie en dat is het.
2: Nou ja, dat is toch een behoorlijke ja, lijkt me.
5: Ja.
3: Ja, maar je hebt ja gezegd op het seminarie. Hebben ze je gevraagd, zeg maar? Of hoe kom je daarbij uit bij de Instituut Christus Koning?
5: Ja, dat heb ik in een eerdere aflevering al verteld. Maar,
3: ja, ik heb brain fog, dus ik weet het niet meer.
5: Heel goed. Ik kwam erop neer van... ik wenste iets van de volheid van de traditie van de Heilige Kerk. Gewoon fatsoenlijk respect voor de liturgie en voor ons lieve Heer.
3: Ja.
5: In het bijzonder in de Allerheiligste Eucharistie. Tenminste, niet die duivelse handcommunie onder andere. En gewoon schitterende liturgie en echt ons Heer op één.
3: Ja.
5: En ook gemoedelijkheid. Dat miste ik in heel veel andere traditionele groepen, zoals bijvoorbeeld andere. En hier vond ik dat wel heel erg terug. Ook vooral van die spiritualiteit van Franciscus van Sales. Van... Het ligt ook in de vreugde. En het is ook belangrijk om vreugdevol te blijven en nederig. En dat vond ik heel mooi. Dat heeft me heel graag. En ik zag vooral dat ze dat ook echt uitvoerden. Niet van ze zeggen het, maar ze doen het niet. Nee, ze doen het ook echt, zeg maar. Bijvoorbeeld er zijn een aantal feestdagen, onder andere met Goede Vrijdag. Dan zijn het de oversten die de seminaristen doen serveren tijdens het eten.
3: Ja.
5: Dus bijvoorbeeld stel je voor, kardinaal Burk komt er wel eens langs. Jij zit rustig aan tafel, staat ineens kardinaal Burk jou je stamppot voor te zetten. Ja, dan schrik je ook wel eventjes. Ja, weet ik veel of je past aan Italië dan.
2: In een Campomagna.
3: Ja, precies. Een Campomagna. Ja,
2: op zijn minst dan.
3: Ja, precies. Bent u ooit op een kamp mee geweest? Katholiek of niet?
2: Nee, eigenlijk ja, wel één keer in Peru. Ik heb ooit 2 maanden stage gelopen in Peru en toen ben ik daar met de pastoor op kamp geweest. Maar dat was wel echt iets anders dan wat hier gebeurt.
3: Ja.
2: Wij moesten toen op ezeltjes moesten we 2 dagen door de Andes heen trekken.
3: Ja.
2: Want hij had een parochie, die was ongeveer net zo groot als heel de provincie Utrecht. En toen ben ik op mijn eerste kamp geweest. Ik heb dat als kind nooit meegemaakt. En het was behoorlijk primitief. Die kinderen hadden natuurlijk helemaal niks. En dan gingen we enorme pannen met spaghetti maken en zo. En dan water tappen uit de rivier. En dan die ezeltjes die zijn we nog kwijtgeraakt ook trouwens. Op een gegeven moment waren we even aan het waden in de rivier. En toen zag ik vanuit de rivier dat een van die ezels, die was al doorgelopen. Die had honger en we hadden hem niks te eten gegeven. Dus toen zijn we dan nog achteraan moeten gaan rennen en zo. Dat was allemaal heel avontuurlijk. Maar ik denk dat het een ander avontuur is dan zo de straat op gaan. Het ging net heel even over de liturgie ook. Hè? Ik vraag me af, Joris, is dat bij de kampen waar jullie komen, is dat ook een thema of niet?
3: Ja.
2: Helemaal?
3: Ik zat inderdaad te denken, het verhaal van de ezeltjes, die gaan vaak over bruggen heen. En daar wilde ik zeggen, van vlak voor de uitzending hadden Joris en Alexander een prachtige discussie over liturgie. Alexander zei net al een paar keer, duivelse handcommunie. En we dachten, nou, we willen graag boze mails. Dus we dachten van, nou heren.
2: Die mag je ook zelf gaan beantwoorden trouwens. Precies, als wij het hier al druk genoeg.
3: Ja, dat is zo. Dus, ja. Daar ben ik ervaren mee. Dat komt wel goed. Maar
2: okay.
3: In elk geval, Alexander, waarom is de handcommunie duivels? En dan,
5: voordat ik hierin ga, even een kleine disclaimer.
3: Dan wordt het erg.
5: Maar
3: als Alexander disclaimer
5: is wat ik niet bedoel, even ten eerste. Ik bedoel niet te zeggen van, weet ik veel. Ik claim absoluut niet te zeggen van, als je geen handcommunie ontvangt, als je geen tongcommunie ontvangt, dat je dan niet gered bent. Nee, het is een stukje respect, het is een stukje liturgie. Dus dit gaat echt om de liturgie zelf en om waar wij in geloven. En mijn punt is, waarom ik zeg duivelse handcommunie.
3: Mm-hmm.
5: We geloven er waarlijk in dat Christus aanwezig is. Dat is gewoon, punt. Dat is een feit. Daar gaan we niet. Oké, nou. Hoe we ermee omgaan is zo verrekkers belangrijk. Hij is daar waarlijk aanwezig. Elke kruimel is Christus. Net zoals pastoor Van Dijk zo mooi zei. Hij had een keertje aan zijn vormelingen gevraagd. Hier red ik een kuksje. Die sla ik kapot. Wat zijn die kruimels dan? Ja, dat is ook natuurlijk een kuksje. Ja, en Nou, dat is net zoals met ons lieve Heer. Elke kruimel is nog steeds ons lieve Heer.
3: Mm-hmm.
5: Nou, het is goed om daar respectvol en een beetje scrupuleus mee om te gaan. Vooral voor de priesters. En Na dat gedoe in de jaren 60 is er ineens ingeslopen dat we vanuit Nederland ons lieve Heer in de hand ontvangen. Iets wat effectief. Ja, er zijn mensen die claimen van de vroege christenen deden dit. Maar
3: de troon voor Christus inderdaad.
5: Ja, daar ging altijd een doek overheen. En mensen die slurpten hem als het ware op. Ja, en dat is ook een historicisme. Er is een duidelijke reden waarom we nu daar lang naartoe zijn gegaan. Toen kom je nu omdat het praktischer was en minder kruimels.
3: Ja.
5: Nou, dat is hoe dat dan ontstaan is. Maar we moeten nou zien van dit is een fout. Want het is waarlijk ons lieve Heer. Het deed mij, toen ik begon te realiseren van wat is de Eucharistie nou, zoveel pijn om te zien hoe daarmee omgegaan werd. Het stimuleert ook niet de waarheid te zien van dit sacrament. Van dit wonderbaar sacrament. Wat effectief onbegrijpelijk is.
3: Mm-hmm.
5: Ook voor mensen die zich eventueel willen bekeren, die dan zien van ja, zij geloven dat hij waarlijk aanwezig is, maar ze gaan ermee om alsof het een of ander, weet ik veel wat, voor een kuksje bij de thee is. Nee, het is ons Heer.
2: Ja. Is dit een thema bij jullie, Joris, op de kamp van KCV of niet?
4: Nou,
2: want
4: ik denk dat
2: Alexander die praat erover alsof het heel vanzelfsprekend is, alsof heel de wereld dit ook wel weet. Hè?
4: Ja, voor alle keren dat ik nu hier deel van genoot mag zijn en van dit samen zijn, denk je inderdaad van, oh ja, die onze Alexander hier naast mij, die heeft inderdaad een bepaalde brok van kennis die, denk ik, menig gewoon katholiek gewoon niet bezit.
3: Mm.
4: Of daar gewoon nog in groeiende is, zeg maar. Dat is net zoiets als, nou, je kan gaan nagaan van als jij oprecht gelooft dat het echt Jezus is in de vorm van een stukje water en meel. Dat is een mysterie, dat accepteren we allemaal. Kun je ook wel een hele boom over opzetten van, ja, wij geloven als katholieken dat kinderen in groep 4-5 op de een of andere manier dat kunnen geloven. Nou, ik denk,
5: het is zelfs makkelijker voor kinderen van 4-5 om te geloven.
4: Sowieso, want er zijn ook al geluiden van mensen bijvoorbeeld in mijn huiskring die dan een kind hebben van 3 en die zeggen gewoon van ja, daar zit Jezus. Dus dat klopt ook wel. Maar ja, dan word je ouder, dan ga je groeien en dan krijg je van alles nog wat mee. En op een gegeven moment kom je natuurlijk in mijn puberjaren. En dan ga ik jezelf vragen, ja, hoe zit het nou eigenlijk allemaal wel? En dan denk ik van, als ik gewoon tijdens de communie heb geleerd van, hey, maak eerst inderdaad zoals er net al werd gezegd, en maak een troon van je hand in, probeer, en denk van, oh, dat is dus de eervolle manier om dat te doen. Kijk, nu ga ik ook sinds Want is het jaar, anderhalf jaar ook op mijn knieën op Tonkomunie, zeg maar. Dat doe ik pas sinds anderhalf jaar of een jaartje of zo. Dus, hé, hey, rechts goed bij een hand.
3: Leuk. Ja, ja. Kijk.
4: Maar het is meer van dat ik denk, dat is inderdaad omdat ik zelf persoonlijk denk, dat is de meest eervolle manier. Het kan best zijn dat er inderdaad al, hey, dan ben ik blij met de katholieke kerk al 2000 jaar, dat er mensen nadenken over wat is nou het meest eerbiedig en liturgisch sterk. Dus dat moet ook zeker niet verliezen. Mijn punt bij dit soort gesprekken is heel erg wanneer de bepaalde terminologie wordt gebruikt. Of zo is het, of we gaan in hokjes denken, of in vormen. Kijk, hoe Jezus is begonnen is dat hij stapt op vissers af. En weet je, hij is ook niet begonnen met een keiharde liturgie. Daar wil ik gewoon eventjes op. Dus daar blijft een bepaalde ruimte die wij ook als katholieken en onze medekatholieken, christelijke broeders en zusters, iedereen moet geven om dat persoonlijk te ontdekken. En ik denk dat het niet erg opbouwend is om soms inderdaad dat taalgebruik te gebruiken wat er net een beetje voor viel. Omdat inderdaad, ik ga meteen een beetje in de anti-reactie. Ik denk zoiets van, nou, als jij dat als medekatholiek zo noemt, dan denk ik van, nou ja, één, jij bent niet perfect. Jij hebt ook zonde te doen en wat dan ook.
1: Tuurlijk.
4: Ik denk dat heel wat katholieken ook gewoon, het cultuurkatholicisme, dat gewoon, ja, zo doen we dat gewoon altijd. Dus ik snap echt wel dat als je echt gelooft dat het Jezus is, dat het je pijn doet, dat er op een beetje lakse manier wordt omgaan, of het nou een priester is of een leek. Dat kan ik allemaal begrijpen. Alleen volgens mij willen wij onszelf dichter naar Jezus krijgen en andere mensen dichter bij Jezus. En als je dan woorden gebruikt als duivelse handcommunie, ook al bedoel je het misschien niet zo. Ik kan nog als Joris van 3 jaar geleden denken, oh, dat is weer zo'n katholiek, die denkt het allemaal beter te weten. Ga jij maar gewoon lekker in de kerk zitten, ik ga iets anders doen. Ja, ik denk dat het in die zin niet opbouwt.
3: Ik heb zo ooit een keer, een tijd geleden, dat er een jongen met mij sprak. En toen zei ik van, ben je katholiek of protestant? Want toen ging het ook even over het geloof. En ik moet heel erg denken aan wat jij nu inderdaad zegt. Hij zei, ik ben katholiek, want gematigd doen is voor protestanten. En toen zei ik, oh, waar ga je naar de kerk dan? Ja, gewoon hier in het dorp, 2 keer per jaar met Pasen en mijn kerst. Dan zei ik, dus, maar dan ben je toch niet katholiek, dan ben je toch gewoon, dan ga je uit gewoonte, dan ben je een cultuurkatholiek inderdaad. En toen zei hij van, ja, maar ja, moet dat nou? Hij zei, ja, dat moet eigenlijk. Ik denk, als iemand daadwerkelijk een geloof heeft, kan je ze op een vriendelijke manier aanspreken met, nou, goh, wat ben je nou aan het doen? En ik denk, en Alexander, ja, ik vind ook best wel dat je inderdaad wel wat harder mag zijn voor de mensen die inderdaad maar uit gewoonte hun kind laten dopen. En die denken van, nou, we zullen een mailtje sturen naar de Heilige Landstichting of we daar in die kerk de trouwerij mogen doen, want die foto's zijn zo leuk.
4: Ja, ja, ja,
3: weet
4: ja,
3: je wel,
4: ja.
3: Of die mensen. Of dat je bij een begrafenis bent en dat de pastoor op een gegeven moment denkt, nou, we zullen maar gewoon geen communie uitreiken bij een begrafenis, want dan gaan er zoveel mensen ter communie waarvan het niet de bedoeling is, waardoor die mensen die het wel serieus mee omgaan, niet ter communie kunnen gaan. Ik denk dat daar een beetje de grote crux zit. En ik denk dat je voor...
5: Oh, wacht, maar ik wil even iets teruggaan, want het is... Ik probeer absoluut, ik weet niet of dat zo overkomt, maar ik probeer absoluut geen verwijten te maken, maar nee, gewoon alleen op te roepen naar ons katholieken en anderen die graag erheen willen natuurlijk, want iedereen is bij ons hier welkom. Maar het punt dat ik probeer te maken is, het is een basisbegrip. Daarom zeg ik het ook in feitelijke woorden. Het is een basisbegrip van ons geloof. De Heer is daar aanwezig. Dan roep ik op van mensen, het is juist mooi om ons hier te ontvangen zoals dat het meest respectvol, het meest mooi is.
3: Ja.
5: En om even in te slaan op waarom ik dat de handcommunie duivels noem, omdat hoe het ontstaan is, is iets wat niet... Dat, ik ga te ver in kerkpolitiek, dat merk ik ook, maar het is iets wat niet aanzet tot het goede en dat is niet van God.
3: Ja.
5: Dat is van de vijand.
2: Ik ga er even over zeggen wat de kerk er op dit moment over zegt. Hè? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Dat we kunnen allemaal onze mening hier op tafel gooien. De kerk op dit moment zegt dat de tongcommunie wel de voorkeur heeft. Hè? Dat is gewoon wat de kerk in het laatste document over de Eucharistie heeft naar buiten gebracht. Wat Alexander zegt is natuurlijk waar in die zin dat in Nederland de handcommunie is ontstaan als een nieuw fenomeen. Hè? Dat is eigenlijk een protestants gegeven geweest altijd. Er was in de begintijd van de kerk, in bepaalde delen in de kerk was er handcommunie. Maar dat was altijd op de rechterhand overigens. En inderdaad, de mond werd naar de hand gebracht. Hè? Dus niet de handcommunie zoals wij hem nu kennen.
3: Ja.
2: En kijk, Paus Benedictus bijvoorbeeld, die gaf wel duidelijk het signaal ook in de Sint-Pieter. Daar had hij op een gegeven moment de handcommunie verplicht gesteld. Hè?
3: Ja.
2: En Sint-Pieter is toch een soort symboolkerk voor de wereld. Zeker. Alexander kijkt mij een beetje verbazingwekkend aan. Maar dat is echt zo. Paus Benedictus die had dat verplicht gesteld. Om ook aan te geven, dit is de aanbevolen manier van communiceren. Maar, daar komt wel bij dat we wel in de situatie zitten van de kerk zoals die nu is. Hè, met alle toestanden die daarbij horen. En dat datgene wat hier in Nederland is ontstaan, als een soort olievlek over heel de wereld is verspreid, hè, want de handcommunie is bijna overal de standaard geworden in de meeste landen in de wereld, dat op een gegeven moment Rome heeft gezegd van nou, plaatselijke bisschoppenconferenties mogen die handcommunie goedkeuren. He, dus het heeft wel de goedkeuring van de kerk. He. Dus het is niet dat je tegen de kerk ingaat als je op de hand communiceert. Ja, dan kun je natuurlijk wel erachteraan zeggen van als het de voorkeur heeft van de kerk om een van de twee vormen van communiceren aan de gelovigen aan te reiken. Ja, dan kun je wel de vraag stellen van moeten we daar dan niet naartoe gaan werken op termijn? He, dat zeg jij iets verder dan ik misschien, Alexander.
5: Als,
2: maar dat is volgens mij wat jij zegt.
5: Als arme zondaar probeer ik gewoon te zien van dit is inconsistent. Tegenover mensen die er van een afstandje naar kijken. Die zeggen van dit slaat nergens op. Aan de ene kant preken jullie van hij is waarlijk aanwezig. En aan de andere kant ga je er met ons alsof het niks is.
2: Dat
5: lijkt inconsistent van een afstandje af.
2: Maar en ik denk dat een hele belangrijke pastorale vraag is van hoe krijg je mensen hierin mee? Want Joris zegt net ook wel heel eerlijk van als je dit 3 jaar geleden tegen mij had gezegd, dan was ik naar buiten gewandeld. Of dan had ik gezegd van ga maar lekker in de kerk zitten. Dus het is ook wel belangrijk dat we die woorden vinden die ook landen. We kunnen wel zeggen van dit is het. En dan zeggen we, nou, we zijn eruit. We hebben de waarheid gevonden. Maar die waarheid moet wel landen bij mensen. Dus dat is denk ik ook een interessante vraag.
3: Ik denk dat het een belangrijke is om de wat zachtere aanpak te hebben bij geïnteresseerden. En de wat hardere aanpak bij de lakse mensen. Als in, wat ik een beetje zei, die mensen die het uit cultuur doen. En niet eens uit gewoonte, maar echt gewoon die naar een mis toe gaan omdat ze dan een keer moeten gaan. En dan wordt het duidelijk gezegd van als je niet katholiek bent, blijf dan zitten of kom met je armen gekruist naar voren. En dan vervolgens naar voren toe gaan, onze lieve Heer op de hand meenemen en weer gaan zitten in de bank. Dan vind ik best wel dat je inderdaad heel hard mag zeggen van nou, er is net duidelijk dit gezegd. Wat denk je ervan? Wij nemen het serieus. Want ik denk juist dat als je op zo'n moment hard bent, dan komt het bij iemand die totaal nergens in gelooft misschien een soort positieve schok binnen. En daarentegen denk ik ook weer dat als je die hardere aanpak, als ik een voorbeeldje daarvan mag geven, een leuke anekdote zoals we dat hier doen. Ik heb een tijdje terug gehad dat ik een protestante collega van het oude bedrijf waar ik werkte, had ik meegenomen naar de kerk. En in Bladel, dat weten veel mensen denk ik wel dat ik in Bladel naar de kerk ga, maar ik had hem meegenomen en dan zat ik in de mis. En op een gegeven moment, en ik neem het deze mevrouw niet kwalijk over, maar op een gegeven moment, ik had tegen die jongen gezegd, luister, je mag mij alles vragen, behalve tijdens het evangelie, dan moet je gewoon je mond dicht houden. En als je naar voren toe gaat, dan moet je met je armen gekruist gaan. En voor de verdere rest, stel me vooral vragen, want je bent hier voor de eerste keer, je wil dingen weten. En op een gegeven moment, hij vroeg me dus een aantal keer dingen. En als protestant had hij nog meer vragen dan een atheïst die meegaat. En toen draaide er een mevrouw om en die zei, mannen, kunnen jullie even stil zijn? Want ik kan zo niet ik hoor jullie de hele tijd praten. En toen zei ik van, nou mevrouw, ik snap uw vraag, maar ik ga dat niet doen, want ik heb hier een jongen bij die dat moet hebben. En die zei, ik vind het storend. En toen is ze weer omgedraaid. Normaal gesproken, als ik iemand meeneem naar de kerk gebeurt, overigens helemaal niet. Achteraf kwam ze ook zeggen van, ja, sorry, het spijt me. Ik snap je. En ik zei, nee, geen probleem, het is je vergeven, want ik begrijp het. Jij komt hier ook voor je rust en je sacramenten. Maar vervolgens liep ik naar buiten toe. En dit nam ik iemand anders wel weer kwalijk, want er was een wat oudere man in de kerk. En die zei dus van, dus heren, zondag braaf in de kerk, maar door de week geen tijd voor onze lieve Heer. En die begon heel erg belerend. En toen zei die jongen ook van, nou kijk, die mevrouw in de mis, dat kan. Maar dit trekt mij niet aan. Als ik niet gelovig was geweest al, dan was ik nou inderdaad omgedraaid. Het is die harde toon tegen iemand die daadwerkelijk interesse heeft. Waardoor ze denken, ja, maar ik ga hier nooit bij komen. Dus iemand die niet begint aan een studie tandheelkunde, omdat ze denken, ja, maar ik heb toch een rottebakkers, dus ik ga het nooit doen. Terwijl de kerk juist naar mijn idee een soort, en dan gaan de Jim Bros en de Tom van Dijken die nu luisteren heel erg blij zijn, maar het een soort sportschool is waar het maakt niet uit hoe je binnenkomt, of je nou super vatsig bent, net begint of al super getraind bent, maar de mensen zijn blij dat je er bent, omdat je een plan hebt en daar iets mee wil. Ik denk dat dat een heel belangrijk is om vast te houden als je mensen in de kerk aanspreekt. En ga ervan uit dat iedereen er met een missie is. En de mensen die er inderdaad alleen maar komen bij de koffiezetapparaat in de sportschool te staan, die mag je best een keer aanspreken van, hey, til een keer een gewicht op, vriend, als je er toch bent. Want je betaalt je abonnement niet alleen hiervoor. Dus ik denk dat dat een goede leidraad is om vanuit te gaan. Ik zie hier, ik wist niet dat het mogelijk was, maar iedereen zit me aan te staren alsof ze water zien branden. Maar hoe staan jullie hier tegenover?
4: Want, nee, ik denk ook wel echt zeker op aan kan sluiten op de manier van inderdaad het op een goede manier de mensen wakker willen schudden. En ik denk dat dat niet zit in het woordje moeten of het woordje hart. Maar inderdaad in het duidelijk hè, van de waarheid verkondigen. Kijk, Jezus heeft natuurlijk ook meerdere keren dat hij geen voorbeeld geeft, maar zegt hoe het is. Hè?
3: Ja.
4: En ik moet heel erg denken aan een momentje op mijn werk. Op Emmaus was op een gegeven moment een vrijwilliger. En die was een beetje sad of die zat niet lekker in zijn vel. Een man van ongeveer 60 plus. En een collega van mij, nou, die probeert hem dan inderdaad mee te nemen en lekker in de tuin te werken en wat dan ook. En op een gegeven moment bleef die man gewoon een beetje in de negatieve zitten. En toen zei mijn collega, ik nuanceer een beetje, want de letterlijke woorden, ik was er zelf niet bij. Toen heeft hij gezegd van, dan stoppen we nu gewoon met wiepen. Dan gaan we gewoon nu alleen maar in de tuin werken en dan kan we met over het geloof praten, want... Of je accepteert Jezus en je wilde iets, hè, je wil iets beters ervan maken. Maar een soort van in de trant van... Oké, als je blijft zeuren, dan gaan we gewoon iets anders doen.
3: Juist.
4: Maar dan kappen we gewoon met zeuren. En dat heeft dus die persoon heel erg wakker geschud. Dus nu is hij veel meer inderdaad de Bijbel aan het lezen, dingetje aan het doen en wat dan ook. Dus maar gewoon even het duidelijke van... Oké, als je wilt blijven miepen, prima. Maar dan blijf je gewoon lekker in jezelf miepen. En dan gaan we ondertussen gewoon goed vrijwilligerswerk doen.
3: Ja.
4: Maar dan gaan we niet meer proberen je op te bouwen. Want je blijft in een bepaalde houding van achteroverleunen of laksheid. Of slachtofferachtig iets, hè, hoe je het ook wil noemen. Dus in die zin het je medebroeders en zussen, omdat je het beste voor ze wil, het op een goede manier wakker schudden, dat heeft zeker wel effect. Zeker. Dus inderdaad, en zeker ook wat jij zegt, Alexander, over het... Wat dragen wij als kerk uit? Dat is toch inderdaad wel inderdaad zoiets van... Hey, dit is een beetje de club. Iedereen mag erbij zijn. Mm-hmm. Maar ik vergelijk het altijd een beetje met een hockeyvereniging of wat dan ook. Op een gegeven moment doe je een paar proeftrainingen. En op een gegeven moment wordt er gevraagd van... Hey, wil je dit worden? En wil je dan bij je team? Dan kun je wedstrijden spelen of wat dan ook. Maar er wordt ook verwacht dat je af en toe training geeft. Achter de bar gaat staan of whatever. Als je zegt, ja, ik wil eigenlijk alleen maar komen hockeyen wanneer het mij uitkomt. Op mijn eigen tijd. En ik wil eigenlijk ook geen contributie betalen, want ik ben er maar zo weinig. Juist. Ja, dan zegt de hockeyclub van, dude, is niet erg, maar misschien moet je dan bij een andere vereniging, want wij verwachten inderdaad in die zin een bepaalde duidelijke commitment. Juist. En dat is denk ik wel dat we als katholieke kerk zeker één mogen uitdragen. Dus als je ter communie gaat en iemand heeft inderdaad een vraag en je doet dat per tongcommunie, dan zeg je nou, omdat ik dat persoonlijk de meest eervolle en eerbiedige manier vind om Jezus te ontvangen, want ik geloof echt dat het Jezus is.
3: Ja.
4: En dat ik heb al meerdere keren gehoord van dat ik nu dat zelf ging doen, dat mensen dat vroegen van, hé, waarom doe je dit zo en wat dan ook? En dat ze denken, oh ja, eigenlijk, en die hebben gewoon nooit eerder over nagedacht, want het is je gewoon zo geleerd.
3: Juist.
4: En dat is dus het gewoon het uitdragen van wat jij als persoon de waarheid vindt. En dat is heel fijn dat we daar al 2000 jaar op kunnen bouwen. Mm-hmm. En ook van mensen zoals jij, Alex, die gewoon wat meer kennis hebben van de liturgie. Van waarom doen we het zoals we het doen. Dan moet er gewoon inhouden. Inderdaad, gewoon zoals

0: Peters. Gewoon het, de goede woorden gebruiken om het koninkrijk van God een beetje te kunnen uitbreiden. En dat wij een beetje vissers zijn en God mag ze laten uitzoeken, Jezus.
1: Ja. Dus, ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad om te zien van wie heb je voor je staan. En tot hoeverre kun je gaan, gewoon stapjes zetten. Niet te ver, niet inderdaad meteen maat 50 schoenen geven, maar gewoon rustig aan beginnen. Ja, dat is mooi. Ja,
2: en ik denk ook, ik had daar laatst een heel gesprek over met een paar vrienden van mij over waar het goed is in de kerk. Hè? We hebben natuurlijk allemaal die plekken waar we graag naartoe gaan, waar er echt gebeden wordt, waar het veilig is om het zo te noemen. En toen hadden we het erover van, ja, je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk in een grasveld de plek waar alle lekkere kruiden staan en waar het gras heel hoog is en alle schaapjes die gaan daar naartoe, want daar is het goed. Maar ja, er is natuurlijk een grotere weide en er zijn ook schapen die dat gras nog niet weten te vinden. En ik denk dat het ook zaak is dat we ook mensen daarmee naartoe nemen natuurlijk. Hè? Ja. Maar dat we ook wel zeggen van we gaan ergens naartoe. Dus als het nog even toch nog terug naar die communie, hè, want dat is natuurlijk geen bijzaak voor onze kerk. Ik had ooit in mijn eerste proch een heel discussie met mijn toenmalige pastoor. En dat ging over een klein liturgisch dingetje. En dan kun je zeggen, nou ja, is wel, waar heb je het over? Hè? Maar ja, jullie kennen de liturgie ook. De eindeloze bron van discussie natuurlijk. Hè? Ook de bron van ons leven toevallig. Dus het is niet zo heel raar. Maar dat ging over het door hem en met hem en in hem. Of de mensen in de kerk dat mee mogen bidden. Ja. Nou, dat is niet de bedoeling. Hè? De kerk, de liturgie schrijft voor dat dat niet de bedoeling is.
3: U hoort het.
2: Bij deze, als u het nog niet wist. Ja, zeg het voort. Ja. Dus dat is niet de bedoeling. En ik was dat ook aan het vertellen in de kerk aan mensen. Ik probeerde dat dan mild en liefdevol te doen. Maar goed, dat gaf toch behoorlijk wat weerstand. Want dan merk je dat zelfs die kleine verworvenheden van de plaatselijke kerk soms voor hun leeft als hun identiteit. Hè? Als ze dat moeten opgeven, dan is het hun kerk niet meer. Nou, dat belandde uiteindelijk bij de pastoor. En de pastoor die zei van, ik vind dat de mensen dat wel gewoon moeten mogen bidden. Ja, uiteindelijk kwam het erop neer dat ik zei van ja, kijk, dit is geen halszaak om nou eindeloos hierover te steggelen of dit wel of niet zou mogen. Mm-hmm. Ik ben best bereid om dat een tijdje te blijven doen, mits we wel afspreken dat we op een bepaald punt daar wel naartoe gaan. Mm. Kijk, we hebben natuurlijk een gegevenheid in onze kerk. Er zijn dingen ingeslopen die er niet in horen. Mm. Dan kunnen we zeggen dat is allemaal fout en we moeten nu meteen de sprong maken naar de kerk zoals die zou moeten zijn. Maar die mensen moeten wel meekomen. En toen heb ik gezegd, ja, ik wil best wel de komende 3 maanden dat door hem en met hem blijven bidden. Als we daarna wel een stip aan de horizon hebben, dat we dat niet meer doen. He, dus als je nergens naartoe werkt, ja, dan ga ik niet mee. En dat geldt denk ik voor zijn handcommunie en tongcommunie denk ik ook. Kijk, als de kerk in alle eerlijkheid en in alle wijsheid van de kerk zegt van dit is de aanbevolen weg. Dan zou ik denken, he, daar zouden we ook een mooie kruistocht van kunnen maken, dat we naar de bisschoppen gaan. En dat dat ook een wereldwijd gegeven wordt. Om te vragen of zij als bisschoppen en priesters in de landen die tongcommunie weer gaan promoten. En daar ook serieus catechese over gaan geven. Dat ze ook gaan uitleggen waarom dat zo belangrijk is.
3: Maar de borst maar nat, bisschoppen.
0: Ja, maar ik denk dat wat je daar zegt, dat is gewoon het uiteindelijk hetgeen waar we veel meer mee moeten doen. Is inderdaad die teachings geven, de uitleg geven over van waarom doen wij het zoals we het doen. En dat je inderdaad ook elkaars geloof op een gezonde manier mag testen en beproeven, zeg maar. Inderdaad, van ja, maar wat geloof je nou echt? En waarom ga je naar de kerk? En hè, ik zeg maar, ik doe inderdaad heel erg soort van, ik doe mee als de rest meedoet en als de priester, zeg maar, dat zeg ik nooit mee, want ja, dat heb ik zo niet geleerd. Als je dat wel zo hebt geleerd, van, ja, dan is het meteen een ding in je hoofd of zo. Maar inderdaad, gewoon de uitleg krijgen van dit is waarom we het doen en dat komt daaruit voort. Ik heb ooit een hele vette teaching gehad van priester Nick Kersten uit Nijmegen. Mm-hmm. Goede vriend. Ik mis hem echt. Ik woon niet meer in Nijmegen en die dude mis ik echt. Ik had met hem. We leefden in die pastorie daar. Shout out naar Nick. Maar die had een keer een teaching gegeven bij de katholieke studenten over dus waarom Jezus soort van Pesach helemaal had gerevolutioneerd zoals we nu dat in de mist doen, zeg maar. En dan had hij helemaal zo uitgebouwd van dit is hoe de Joden het eerst deden. En dan gaat Jezus dit doen. En dan helemaal uitgebouwd denk ik van wow, dit is zeg maar niet gewoon de oudste Joodse gebruiken overnemen. Dit is inderdaad van hey, als hij de Messias is en de ultieme update van het Oude Testament, zeg maar. Ja. Dan is dit dus de weg hoe je moet gaan. En dat was super, maar ik had het nog nooit zo eerder, zo stapsgewijs. Ik kan natuurlijk niet helemaal reproduceren. Maar ja, ik dacht van wow, oh, dat viel zoveel. En dat je ook inderdaad daardoor een beter besef krijgt van de waarde van de liturgie. In plaats van, oh ja, ik zal eens een keer een ander liedje doen. Want waarom moet het altijd in Latijn? Hè? Ja. Dus ja, dat ik ja, dat doe meer catechese over dat soort liturgie dingen. Ik denk dat het heel veel kan brengen. Zeker.
3: Ik denk dat we hem daar ook wel mee af moeten sluiten als ik zo naar de tijd kijk.
2: Ja, want we zijn inderdaad lekker bezig. We hebben ook allemaal geen pauzes gehouden of liedjes ondertussen.
3: Goed, jongens. Dus, ja, zeer goed.
2: Nou, ik ben trots op je.

0: op ons allemaal.
1: Ik denk...
0: Goed, ja.
1: Ja, meestal aan het eind doen we een zegen, maar die wordt de laatste tijd een beetje vergeten. Dus ik denk dat ze om het goed...
0: Nu gaan we het niet vergeten.
1: Jazeker.
0: Oké.
1: Okay. Let's go.
0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Dominus vobis cum.
1: Adum spiritum tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Amen.
2: Een mooi gesprek met Alexander, Arvid, Bart, Joris, Jos, Julian, Niels, Raimo, Robert. Deze jonge katholieke mannen zijn gewoon katholiek.

0: beste luisteraars, nog 1 minuut heb ik om u de bladzijdenummers te geven van het middaggebed. Voor het groot getijdenboek en het klein getijdenboek. Dat moet lukken. Het zijn maar een paar bladzijdenummers. De hymne vindt u in het groot getijdenboek op bladzijde 759. 759. De antifoon, psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 1062. 1062. En het klein getijdenboek kunt u ook ter hand nemen. Daar bladert u naar bladzijde 327. 327 voor de psalmen. Ik wens u alvast veel devotie.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen. God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Bezield en vurig bidden wij en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
0: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid. Is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
1: De middag werd tot duisternis toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
0: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
1: Neem mij aan, Heer, naar uw belofte. Van wankelmoedigen heb ik een afkeer. Mijn hart gaat uit naar uw wet.
0: Gij zijt mijn schild en beschermer. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Gaat weg van mij, gij die verkeerd doet. Ik volg het gebod van mijn God.
0: Neem mij dan aan, Heer, naar uw belofte. Beschaam mijn vertrouwen niet.
1: Als gij mij bijstaat, blijf ik behouden. En zal ik steeds letten op wat gij beschikt.
0: Wie van uw beschikkingen afwijkt, veracht gij. Omdat zijn bedoeling oneerlijk is.
1: Als afval zijn u alle zondaars ter aarde. Daarom bemin ik wat gij verordent.
0: Ontzag voor u doet mijn leden beven. Voor uw bepalingen ben ik beducht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Neem mij aan, Heer, naar uw belofte. Help ons, God van ons heil. Vergeef ons onze zonden. God, heidenen zijn in uw erfdeel gedrongen. Ze hebben uw heilige tempel ontwijd. En maakte uw stad tot een puinhoop.
0: Uw dienaren hebben zij omgebracht. Hun lijken liggen als aas voor de vogels. De wilde dieren eten hun vlees.
1: Als water vloeide hun bloed van de muren. En niemand was er die hen begroef.
0: Wij wekken de spotlust van onze buren. Die rondom ons wonen, smalen op ons.
1: Hoe lang nog, Heer? blijft gij eeuwig verbolgen. En laat gij uw gramschap branden als vuur.
0: Laat ons niet boeten voor vroegere zonden. Kom in barmhartigheid ons tegemoet. Want machteloos zijn wij geworden.
1: Ach, help ons, God van ons heil, om uw naam. Bevrijd ons, vergeef onze zonden. Laat niemand zeggen, waar is nu hun God?
0: Laat voor onze ogen de heidenen voelen hoe gij het bloed van uw dienaren wreekt.
1: Tot u stijgen op het gekerm der geboeiden. Bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.
0: Wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde. Wij zullen u prijzen in eeuwigheid. Uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Help ons, God van ons heil. Vergeef ons onze zonden. God van de heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Herder van Israël, hoor ons aan. Die Jozef leidt als een kudde.
0: Die troont op de kerubs, verschijnt met luister. Voor Efraïm, Benjamin en Manasse.
1: Werp uw macht in de strijd. Kom om ons bij te staan.
0: God, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
1: Heer God der heerscharen, hoe lang nog toornt gij tegen uw biddend volk?
0: Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood. Gedrenkt met een vloed van tranen.
1: Buurvolken twisten om ons bezit. En vijanden lachen ons uit.
0: God van de heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
1: Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald. Volken verdreven om hem te planten.
0: Gij hebt de grond voor hem klaargemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit.
1: De bergen gingen schuil in zijn loof. Zijn takken bedekten machtige ceders.
0: Hij strekte zijn ranken uit tot de zee. Tot de rivier zijn loten.
1: Waarom hebt gij zijn omheining verwoest? Zodat wie langskomt kan plukken.
0: De wilde zwijnen woelen hem om. Het vee van het veld gaast hem af.
1: God van de heerscharen, keer toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
0: Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het stekje dat gij hebt gekweekt.
1: Zij hebben het omgehakt en verbrand. Laat hen vergaan voor uw dreigende ogen.
0: Laat uw hand op uw gunsteling rusten. Op het kind dat gij grootgebracht hebt.
1: Nooit meer zullen wij u verlaten. Bewaart gij ons leven, dan prijzen wij u.
0: Heer God der heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: God van de heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
0: Is er soms een andere grote natie aan wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak wij hem aanroepen?
1: Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept.
0: voor elk die oprecht tot hem bidt.
1: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken.

het meebidden. Dat was inderdaad alweer het middaggebed. U hebt het goed gehoord. Daar was de stem van een oud-gediende, Vincent. Hij kwam even aanwaaien en fijn. Altijd gezellig als hij hier dan komt elkaar even te spreken. Het gaat goed met hem. En zo kwam het dat hij ook even meekwam in de kapel voor het bidden van het middaggebed. We gaan zo dadelijk verder met onze programmering. Dat is om 12:15, dus over een paar minuutjes. De Rozenkrans, of het Rozenkransgebed. En op donderdag overwegen we dan de geheimen van het licht. Zo mooi op donderdag het vijfde geheim van het licht te bidden, dat Jezus de Eucharistie instelt tijdens het laatste avondmaal, maakt dat iedere donderdag een klein beetje witte donderdag is. En ook een klein beetje sacramentsdag. Dus het is een viering om in dankbaarheid te vieren. En dat gaan we dan ook doen. Om 12:15. U bent van harte uitgenodigd om tijdens de muziek die tussen de tientjes in zit te bellen. Om uw gebedsintenties door te geven. Maar ook misschien om aan de lijn te blijven en het tientje van de Rozenkrans mee te bidden. 0736872001. En gebedsintenties mag u ook sturen als in de zin van een tekstbericht via WhatsApp. En dan is het nummer van de live studio hier van WhatsApp 0620019670. Ik wens u alvast heel veel devotie.

beste luisteraars, ik zie dat al mensen bellen. Dat is heel fijn, maar dat is nu even nog niet nodig voor de meebidders. Dus wellicht voor het tweede tientje of verder. Van harte daartoe uitgenodigd om dan te bellen tijdens de muziek. Om mee te bidden en ook om gebedsintenties te delen.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars. We mogen samen weer gaan bidden en wel dus de rozenkrans. En dan mogen we Maria in ons midden vragen dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het allermeeste nodig hebben.
0: En dan gaan we zo dadelijk het eerste tientje gaan we bidden. En dan mogen we de volgende intenties meenemen. We zitten nog in de maand juni en mogen ook bidden voor de intentie van de paus, dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Maar ook vandaag, Heer, want wij kunnen niet zonder uw zegen, komen we uw zegen vragen over Radio Maria en al. Over allen die erbij op een of andere manier betrokken zijn bij Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u en blijven u heel dankbaar voor de vele luisteraars die u ons gegeven hebt. En u weet het, Heer, als het u wil is, geef ons steeds dan ook weer nieuwe luisteraars. Maar we danken u ook voor de bidders en de weldoeners van Radio Maria. Maar we mogen ook bidden voor de zielerust van de overleden luisteraars. Dan komen we u ook vragen en willen we bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En mogen we ook bijzonder bidden ook voor alle vragen om de roeping van de Godgewijden in de wereld. En mogen we ook bijzonder ook bidden voor onze paus, dat hij elke dag opnieuw de kracht krijgt van u en de genade om zijn ambt goed te kunnen vervullen. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een veilige vaarvakantie van een echtgenoot en ook van de mevrouw zelf en ook een veilige thuiskomst. Maar ook mogen we bidden om genezing van zieke naasten en genezing van mijn oog. Daar willen we ook heel graag voor bidden. En ook zijn we dankbaar voor de verhoring van een gebed. Heer, dank u dat u altijd naar ons luistert en ons wil verhoren. En wij vragen daar dan ook de Heilige Maagd Maria en alle heiligen die voor ons een voorspraak zijn. We overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het allermeeste nodig hebben.
0: En dan gaan we dadelijk naar het tweede tientje. En dan kunt u natuurlijk ook weer uw intenties opgeven. En ook als u graag, en dat vinden we altijd wel heel fijn, dat u een tientje mee wil bidden door de telefoon. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp kunt u gebruiken, die nemen we ook mee. En dat is 06-200-19670.

0: Ja, en er wordt nog gebeld, maar wij moeten weer verder, want die klok die loopt hier. Lijkt wel of die veel harder loopt als bij ons thuis. Maar we gaan weer bidden. We zijn bij het tweede tientje en bij dat tweede tientje mogen we dan ook de volgende intenties meenemen. We bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar Heer, ook vandaag, en soms denken we ja, dat ons gebed echt verhoord wordt, dat er toch vrede aan het aankomen is. Maar we blijven u bidden, Heer, want het kan zo weer anders zijn. Dat er toch vrede in de harten van alle mensen mogen komen. Bijzonder ook in Oekraïne, in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. Maar ook tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël. Er zijn zoveel gebieden. Heer, voor al die gebieden vragen we om vrede. En mogen Maria de harten openen voor al die vrede die Jezus wil geven. Dan mogen we ook gaan bidden voor alle mensen die ja, toch vaak beschuldigingen geven die niet kloppen. Heer, er wordt vaak door mensen zoveel kwaad verteld. En dat u hun harten wilt zegenen. En dat deze mensen toch ook tot inkeer mogen komen. Maar ook bidden we bijzonder om dankbaarheid. Heer, dank u voor alle intenties en voor allegenen die mee met ons willen danken voor alles wat u ons geeft. En we mogen ook bidden voor de intenties van iemand die daarom gevraagd hebben. We overwegen het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Kana.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Hemels, hemels, dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
2: De Heilige Geest, zoals het was in en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
3: En dan gaan we naar het derde tientje dadelijk. En dan mogen we, als u wilt, weer mag u bellen als u nog intenties heeft. Maar ook als u graag een tientje van de Rooskrans wil meebidden. Ook dat is heel graag. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp wordt ook gebruikt. En dat is 06-2001-9670.

0: En dan gaan we zo dadelijk het derde tientje gaan we bidden. En daar hebben we een aantal intenties voor waar we graag voor willen bidden. We bidden voor de zieken bisschop van Breda. We blijven voor hem bidden. Heer, dat u hem toch genadig wil zijn. U heeft hem al 2 keer genezen. Wilt u hem nu ook de 3e keer genezen? Wij bidden daarom. Maar ook zijn we heel dankbaar voor alles wat u ons geeft. Heer, we kunnen u niet genoeg danken. We willen u danken ook voor alles wat u ons geeft en die we ons vaak niet bewust zijn. Maar we brengen ook monsieur Mutsaerts bij u, de hulpbisschop van Den Bosch, dat hij toch in zijn geheel mag genezen. Maar ook, Heer, hebben we nog een intentie en mogen we bidden voor de paus, dat hij de leiding in zijn pauschap, dat dat goed mag vervuld door de Heilige Geest, maar ook om bescherming van dwalingen. We brengen ook een broer bij u die vandaag begint met een chemokuur. Heer, dat is vaak zo zwaar en u weet ervan. En mogen dat ook dan helpen en wil hem, als het u wil, eens helemaal genezen. Maar we bidden vandaag bijzonder voor hem om kracht en om sterkte. Dan is ons ook gebed gevraagd uit dankbaarheid. En ook speciaal willen we u danken voor iemand die toch zijn gezondheid weer heeft. Heer, het is zo'n grote gave, gezondheid. En wij blijven u daar ook om danken en om vragen. Maar ook bidden we uit dankbaarheid voor alles wat God voor een mens betekend heeft. En Heer, dat we u mogen blijven bedanken en wetende dat u altijd naar ons luistert en voor ons wil zorgen, want u bent onze Vader. We bidden ook om verhoring van een specifieke intentie en we bidden ook uit dankbaarheid. Maar ons gebed is ook gevraagd, voor hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming en eerherstel. Dan mogen we nog bidden voor 2 zieke zussen en een zwager, dat ons lieve Heer toch bij hen wil zijn en als het zijn wil is, dat hij hen wil genezen en dat we hem ook daarvoor steeds mogen danken. Graag, in ons gebed is ook gevraagd en zeker ook op de donderdag voor 2 priesters in Nigeria. We bidden voor hen om zegen, om gezondheid en bescherming. En ook bidden wij en brengen we bij u, Heer, kinderen en kleinkinderen. En ook voor een mevrouw zelf, Heer, dat met hen alles goed mag gaan. Jezus, toen u hier op aarde leefde, wilde u graag dat de kinderen bij u kwamen. Nou, deze kinderen brengen wij ook bij u. En ons gebed is ook gevraagd om bekering van een gezin, een familie, en bidden we om de bekering van heel de wereld. We overwegen het 3e geheim van het licht. Jezus kondigt het Rijk van God aan en roept ons allen op tot bekering.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons de schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in beproeving, maar verlos van de kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: zonder ontvangen, bid voor ons die de toevlucht tot u nemen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons ons.
2: Vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En dan gaan we dadelijk naar het vierde tientje toe. En dan mogen we natuurlijk weer, kunt u weer bellen. En kunt u ook, als u dus graag een tientje mee wilt bidden, heel graag. Maar ook voor uw intenties willen we ook heel graag bidden. En dan kunt u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die staat ook open. Dat is 06-2001-9670.

0: En dan gaan wij naar het vierde tientje. En dan mogen we bidden om zegen over een moeder. Heer, u weet het beste wat voor zegen deze moeder nodig heeft. Wij brengen ze bij u. We mogen ook bidden om inzicht en vertrouwen voor iemand en haar kinderen. En wij vragen daar op de voorspraak van de Heilige Maagd. Ons gebed is ook gevraagd om te bidden voor de zielerust van een schooldirectrice en de kinderen die omgekomen zijn bij het zware ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Heer, wil trooster zijn voor al het verdriet wat er is. En bidden om heel veel kracht voor al degenen die erbij betrokken zijn geweest. Heer, wil uw liefde. We willen ze eigenlijk aan uw hart. Willen we ze toevertrouwen. Heer, u die liefde bent. En ook in deze maand juni, waar we bijzonder bidden op voorspraak van uw heilig hart. Heer, wees hen allen zo nabij. Maar ook bidden we voor degene die dit ongeluk veroorzaakt heeft. Heer, dat het ook met hem goed mag gaan. Dan is ons gebed gevraagd ook voor een goede beslissing bij een bevalling. Ook daar willen we graag voor bidden. En dan mogen we ook bidden dat alles volgens Gods wil mag gebeuren. En breng ook nog een neef bij u, dat hij goed mag herstellen na een zware hartoperatie. Maar we blijven u ook danken, Heer, voor alles. Bidden we ook om een goede uitslag van een onderzoek, dat dat goed mag gaan. Dan is ons gebed ook gevraagd om hulp en bijstand voor mensen in nood en vooral ook in geestelijke strijd. Wij vragen daarbij bijzonder de voorspraak van de heilige Jozef. Dan mogen we ook bidden uit dankbaarheid voor de hulp bij de financiën en financiële problemen. Heer, en vooral Sint-Jozef, u bent daar zo goed in. Wij vragen uw voorspraak. En dat iemand ook geholpen wordt. Sint-Jozef wil daarbij ook een voorspraak zijn. Dat iemand er goed met zijn geld kan omgaan. We vragen daarbij ook de voorspraak van Carlo Acutis. Er staan nog een paar intenties op de WhatsApp. Die gaan we dus dadelijk bij het laatste tientje gaan we die meenemen. Overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan zijn we aangekomen dadelijk bij het laatste tientje. Nou heeft u nog één keer de kans om te bellen als u mee wilt bidden, maar ook als u nog intenties heeft. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die gaan we dadelijk ook nog gebruiken. Dat is 06-2001-9670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En dan mogen we nog bidden voor de volgende intenties. En dan bidden we om herstel van een goede band tussen zussen. Ja, en ik denk hier dat we vele families bij u kunnen brengen waar dat ook speelt. Bidden we ook om bescherming tegen kwaad en voor innerlijke rust van een mevrouw. Heer, we brengen haar bij u. En bidden we ook voor de zielenrust van een overleden buurman. Dat hij in vrede mag rusten. Maar ook, Heer, is ons gebed gevraagd voor de wereldvrede. We kunnen u er niet genoeg, maar wel vol vertrouwen voor bidden dat er toch gaat gebeuren. Er speelt in de wereld zoveel wat vrede nodig heeft. We met z'n allen blijven daarvoor bidden. En dat alle ook die op zoek zijn naar een houvast in hun leven, dat ze God mogen vinden en misschien ook mensen in hun omgeving die hun bij de Vader kunnen brengen. Bidden we ook om bescherming van het ongeboren leven. En voor een bijzondere intentie willen we ook heel graag bidden. Heer, u weet wat deze intentie inhoudt. Dan brengen we ook bij u, Heer, een jarige zus. Dat zij haar nieuwe levensjaar toch bijzonder gezegend mag worden. En dat zij van u en ook u, Maria, de kracht krijgt om het leven nog te leven. Dan bidden we ook voor zieke vrijwilligers, zieke familieleden, dat ook zij steeds van u de kracht krijgen om vol te houden. En we brengen ook een ernstig zieke schoonzus bij u. Heer, dat zij toch niet toch het idee krijgt om daar euthanasie te doen. Heer, maar dat zij, geef haar een zalige dood en Maria en ook Sint-Jozef wil bij haar zijn. Dan mogen we ook bidden voor, en we vragen daarbij de voorspraak van moeder Maria, dat een hoogbejaarde zieke weduwe toch bijzonder geholpen mag worden en om ook verzoening met de kinderen. Ons gebed wordt ook gevraagd of we wilden bidden voor een kleine Jette die overleden is. Maria, wilt u over haar ontfermen en heel veel sterkte en kracht voor de familie. Ons gebed is ook gevraagd voor een dame van 99 jaar die vandaag verhuist naar een verzorgingshuis. Nou, Maria en ook u, Sint-Jozef, wil haar begeleiden. Want dat is op haar leeftijd een hele moeilijke stap. Maar toch, Heer, dat zij van u alle zegen mag ontvangen. Dan mogen we ook gaan bidden voor een wijze en rechtvaardige uitspraak bij een rechtspraak van een jonge man. En ons gebed wordt ook gevraagd voor voor iemand, die brengen we bij u, Heer, dat ze minder onzeker mag gaan voelen. Maar ook brengen we nog een kleinzoon bij u, dat hij toch een lief en goed meisje zal mogen ontmoeten. Heer, en er zijn vast nog een heleboel andere intenties die niet zijn opgegeven, maar die in uw hart leven. Voor al die intenties, waar u ook bent, waar u ook voor wil bidden. Heer, we brengen ze allemaal bij u, hier in dit laatste tientje. We overwegen het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We zitten nog steeds in de maand juni en mogen ook vandaag de litanie van het Heilig Hart van Jezus bidden. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God Hemelse Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: God Zoon, Verlosser van de wereld.
2: Ontferm u over ons.
0: Heilige Geest.
2: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de moedermaagd gevormd.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor allen die u aanroepen.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmalingen verzadigd.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
2: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
0: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenkt gij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden, maar ook voor de luisteraars die op de achtergrond meegebeden hebben. Fijn dat we zo samen weer hebben mogen bidden. En dan gaan we meteen, want ik ben een minuut te laat, gaan we meteen door met het programma De Heilige van de Dag. En dat is vandaag Maria Dolorosa van Brabant. Dan om 13:30, dan wordt er weer een boek voorgelezen. En dat is nog steeds, zijn we bezig met het boek Het Vuur dat oplaait. En dan om, ga ik eventjes verder kijken wat we nog meer kunnen verwachten. Ik dacht dat van om 14:00 dus ook het programma van Biddende Vaders is. En dat dat ook de laatste is. Maar voordat ik u iets ga vertellen wat niet klopt, dan mogen we nog even kijken. En dat is... Ik moet eerst even kijken, want ik zie dat er een stilte op de radio is.

0: En dan komt het programma, komt er nu aan.
1: Vandaag in de heilige van de dag staan we stil bij Maria Dolorosa van Brabant, ook wel Maria de Ellendige, en in de volksmond beter bekend als Lenneke Mare. De plaats waar ook een kapel is van haar is Sint Lambrechts Woluwe bij Brussel. De naam Lenneke Mare zou afkomstig zijn van een verbastering van het Allendiger Maria. En de vertaling van ellendige, dat was dan weer lastig voor de Latinisten. Meestal sprak men dan ook van Maria Miserabilis, in het Frans Marie la Miserable, maar soms ook van Maria Dolorosa. En in het Frans is dat dan Marie la Douloureuse. Volgens de overlevering leeft Lenneke Mare op jonge leeftijd al als kluiselares in het bos. Ze bidt en mediteert en leeft van aalmoezen. Een jonge heer ontmoet haar in het bos van Lindhout en maakt avances. Maar ze wijst hem af. Uit wraak verbergt de man een waardevolle beker in de bedelzak in haar cel en beschuldigt haar van diefstal en tovenarij. Want door haar zou hij niet meer kunnen eten of slapen. De rechtbank veroordeelt haar ter dood. Op weg naar de plaats van terechtstelling bidt ze bij haar cel tot Onze Lieve Vrouw voor haar ziel en die van haar moordenaars. Ze wordt geboeid en levend begraven. Daarna drijft men met een hamer een vierkante staak door haar lichaam. In de hemel verschijnen 13 schone engelen die met een kaars in de hand haar begrafenis lijken bij te wonen. De man die haar had beschuldigd is onbewogen bij de terechtstelling aanwezig. Maar nadien wordt hij door wroeging en demonen gekweld. Slechts jaren later vindt hij genezing aan het graf van zijn slachtoffer. Daar zijn al andere wonderen gebeurd, zodat men het lichaam heeft herbegraven onder het altaar van de kerk in Woluwe. Het grootste ervan is allicht dat door haar intercessie Mechelaars en Brusselaars zich hadden verzoend. Zij is overleden rond het jaar 1290 en waarschijnlijk is ze 20 jaar geworden en niet ouder. In de 14e eeuw is op de plek waar zij woonde en gestorven was de kapel van Lenneke Mare gebouwd. En waarschijnlijk verving de huidige stenen kapel een eerder heiligdom. Onder paus Urbanus V kende 12 Avignonse prelaten op 28 januari 1363 aan bezoekers van de kapel aflaten toe. Naar hier werd elk jaar een bedevaart gehouden op de tweede zaterdag na Pasen. Lenneke Mare wordt vaak voorgesteld met hoofdbedekking en een attribuut in de hand, een beker of een scherpe staak. Aan haar voeten liggen soms 3 kronen, symbolen van haar armoede, kuisheid en martelaarschap. En ook wordt ze wel afgebeeld met een lelie en een kronkelende slang, die dan haar leugenachtige belager vertegenwoordigt. Ze wordt vaak aangeroepen tegen onterechte veroordelingen. De kapel is dus gewijd aan Lenneke Mare of Maria Dolorosa van Brabant, wordt ze dus ook genoemd. En nog weer een andere naam is natuurlijk Onze Lieve Vrouw van Smarten. De kapel is in het midden van de 14e eeuw gebouwd in de stijl van de gotiek. De volksdevotie, die dus eigenlijk al vrij snel op gang was gekomen, bracht veel verkeer op de been en leidde tot het nodige getouwtrek tussen de plaatselijke notabelen die alle aanspraak maakten op de jurisdictie over het bedevaartsoord. In de eeuwen die volgen komt er een apsis, een torenspits en ook een woonhuis bij. In 1922 schenkt de markies van Boissière-Etienne de kapel aan de Assumptionisten die haar vandaag nog altijd bedienen. Elk jaar op die tweede zaterdag na Pasen is de kapel het eindpunt van een bedevaartstocht die dus ook nog altijd wordt gehouden. Sinds 1959 is de kapel beschermd onroerend goed en in 1972 is zij ook nog een keer gerestaureerd. Nou, wie binnentreedt in de kapel zal zien dat er een beeld staat van Lenneke Mare in een 15e eeuwse nis boven de deur. En binnenin is het hoofdaltaar echt wel een blikvanger. Het dateert uit 1601 tot 1609. Centraal afgebeeld is Onze Lieve Vrouw met rond haar 7 medaillons die haar smarten tonen. En op het zijpaneel is dus het verhaal van Lenneke Mare geschilderd, toegeschreven aan David Tignier de Oude. En ook de glasramen uit 1939 vertellen haar leven. In het koor, dus de kooromgang, is een cyclus van muurschilderingen aangebracht, waarvan de oudste delen teruggaan tot de 15e eeuw. Er is ook een allegorie van de dood te zien gemaakt naar een ets van Hieronymus Wierics. Het offerblok in de vorm van een heipaal, verwijzend natuurlijk naar de manier waarop Lenneke Mare terecht is gesteld, draagt het jaartal 1574. En dan is er nog wat ander meubilair uit de vroeg barok. Zalige Lenneke Mare, bid voor ons.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.

Hoofdstuk 6 Bijlagen Deel B 4 De Heilige Congregatie der Kerkvergadering heeft dan, in haar algemene bijeenkomst van 16 december 1905, deze zaak aan een allernauwkeurigst onderzoek onderworpen en na de van weerszijde aangevoerde redenen met rijp beraad te hebben overwogen, heeft ze bepaald en verklaard als volgt. De veelvuldige en dagelijkse communie, als door Christus onze Heer en door de katholieke kerk vurig gewenst, zij aan alle gelovige christenen van elke stand en rang vergund, zodat niemand die in staat van genade is en met goede en vrome bedoelingen tot de heilige tafel nadert, daarvan verwijderd mag worden gehouden. Die goede stemming bestaat hierin dat hij die tot de heilige tafel nadert, hierbij niet aan het gebruik of aan ijdelheid of aan menselijke berekeningen zal toegeven, maar dat hij aan Gods welbehagen wil voldoen, nauwer met hem in liefde verenigd wil worden en met dit goddelijke geneesmiddel tegemoet wil komen aan zijn eigen zwakheden en fouten. Ofschoon het bij de veelvuldige en dagelijkse communie bijzonder wenselijk is dat zij die haar genieten van dagelijkse zonden, althans van geheel vrijwillige en van gehechtheid daaraan, vrij zijn. Nochtans is het voldoende geen doodzonden op het geweten te hebben, met daarbij het voornemen om in het vervolg nimmer te zondigen. Bij dit oprechte besluit van hun hart kan het niet uitblijven, of met de dagelijkse communie zullen ze zich ook van dagelijkse zonden en van geneigdheid daartoe langzamerhand losmaken. Terwijl echter de sacramenten van de nieuwe wet, hoewel ex opere operato, door de verrichte handeling zelf hun uitwerking verlangende, niettemin groter vrucht voortbrengen, naarmate men bij het ontvangen een betere gesteltenis meebrengt. Daarom moet men zorg dragen dat aan de communie een zorgvuldige voorbereiding voorafgaat en dat daarop een behoorlijke dankzegging zal volgen, naar gelang ieders krachten, levensstaat en beroepsplichten.

0: Opdat de veelvuldige en dagelijkse communie met meer voorzichtigheid gebeurt en door rijkere verdienstelijkheid uitmunt, moet daar in de raad van de biechtvader tussen beiden komen. Maar de biechtvaders zullen zich wel wachten van de veelvuldige of dagelijkse communie iemand te weerhouden, die zich in staat van genade bevindt en in de vereiste stemming toetreedt. Daar het duidelijk is dat door het veelvuldig en dagelijks nuttigen van het Allerheiligste Sacrament de vereniging met Christus bevordert, het geestelijk leven overvloediger gevoed, de ziel in hogere mate met deugden toegerust en een steeds vaster onderpand van eeuwig geluk aan de gelovigen verschaft wordt, daarom dienen de pastoors, de biechtvaders en de predikanten, volgens de goedgekeurde leer van de Romeinse catechismus, met herhaalde vermaningen en grote ijver het christenvolk tot een zo vrome en heilzame oefening aan te sporen. De veelvuldige en dagelijkse communie wordt vooral in de kloostergemeenschappen van elke aard bevorderd. Hiervoor blijft echter het decreet Quad Modum van 17 december 1898 van kracht, door de congregatie der bisschoppen en regulieren uitgevaardigd. Zoveel mogelijk wordt zij ook bevorderd in de priesterseminaries, van wie de leerlingen naar de dienst van het altaars verlangen, insgelijks in andere christelijke opvoedingsgestichten van allerlei aard. Wanneer er sommige genootschappen zijn, hetzij men er de plechtige of de eenvoudige geloften aflegt, bij wie in de regels of constituties of in de directories de communie aan bepaalde dagen verbonden of op die dagen voorgeschreven staat, dan moeten die bepalingen als louter leidend en niet als verplichtend beschouwd worden. Het voorgeschreven getal communies moet worden aangezien als een minimum voor de godsvrucht der kloosterlingen. Derhalve moet hun onbelemmerd de gelegenheid gegeven worden om vaker of dagelijks tot de heilige tafel te naderen, overeenkomstig de hierboven in dit decreet gegeven regels. En opdat alle kloosterlingen van allebei de geslachten de verordeningen van dit decreet goed kunnen leren kennen, zullen er de oversten van de onderscheiden huizen voor zorgen dat het jaarlijks ten aanhoren van allen in de moedertaal wordt voorgelezen onder het octaaf van het Heilig Sacrament. Eindelijk, na de afkondiging van dit decreet, hebben alle kerkelijke schrijvers zich van elk twistgeschrijf over de vereisten voor de veelvuldige en dagelijkse communie te onthouden. Nadat dit alles aan onze heilige vader Paus Pius X door de ondergetekende geheimschrijver van de heilige congregatie was voorgelegd in het verhoor van 17 december 1905, heeft zijne heiligheid dit decreet van hun eminenties goedgekeurd en bekrachtigd en er de openbaring van bevolen, ongeacht alles wat er strijdig tegenover zou staan. Bovendien heeft hij last gegeven het aan alle bisschoppen en reguliere prelaten te verzenden, opdat zij het elk aan hun seminaries, pastoors, kloostergemeenten en priesters bekend maken en opdat zij in hun verslagen over de toestand van hun bisdom of genootschap de heilige stoel inlichten over de uitvoering van hetgeen hierbij bepaald is. Gegeven te Rome. 20 december 1905. Vincentius, kardinaal van Uteli, prefect C. de Lai, geheimschrijver. Quam singularis Christus amore. Decreet over de eucharistische communie en de ziekenzalving van kinderen. Met welke bijzondere liefde Christus de kleine kinderen op aarde bejegend heeft, staat duidelijk in het evangelie bewezen. Hij schepte er genoegen in met hen om te gaan. Hij had de gewoonte hun de handen op te leggen, hen te omhelzen en te zegenen. Ook was hij verontwaardigd toen zijn apostelen ze verwijderden en hij berispte hen streng met deze woorden: laat de kleinen tot mij komen en verdrijf ze niet, want voor hen is het rijk Gods. Marcus 10, vers 14. Hoezeer hij hun onschuld en de eenvoudigheid van hun ziel hoogschatte, deed hij duidelijk genoeg uitkomen toen hij op zekere dag een van die kleinen tot zich riep en tot zijn leerlingen sprak: voorwaar, ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht, zoals dit kind, is de grootste in het rijk der hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Matthäus 18, vers 3 tot 5. Die woorden bleef de katholieke kerk immer indachtig. Van de eerste tijden af was ze bezorgd om de kleinen tot Christus te voeren door de eucharistische communie, welke zij zelfs aan de zuigelingen gewoon was uit te delen. Zoals in bijna al de oude rituele boeken tot in de 13e eeuw voorgeschreven staat, gebeurde dit in het doopsel. Dit gebruik bleef nog later in sommige streken bestaan. Bij de Grieken en de mensen in het oosten is het heden nog in zwang. Om echter het gevaar te voorkomen dat de zuigelingen vooral het geconsacreerde brood zouden uitwerpen, was men van het begin af gewoon hun het heilig sacrament slechts onder de gedaante van wijn toe te dienen. Niet enkel in het doopsel, maar nog later in menig andere omstandigheid werden de kinderen door dit goddelijke voedsel versterkt. In sommige kerken was het de gewoonte het heilig sacrament onmiddellijk na de communie van de geestelijken aan de kleinen uit te reiken en elders hun de brokken te geven die na de communie van de volwassenen overschoten. Later sleet die gewoonte in de Latijnse kerk. Men begon de kinderen eerst dan aan de heilige tafel toe te laten, als ze al enig gebruik hadden van hun ontluikend verstand en bepaalde kennis van het hoogwaardig sacrament. Die nieuwe regeling, al door enige afzonderlijke synoden aanvaard, werd plechtig in de vierde Lateraanse kerkvergadering van het jaar 1215 bekrachtigd door de vermaarde 21ste kanon Omnis Utri Usque Sexus. Deze schrijft aan de christenen beide sacramenten van biecht en communie voor, zodra ze de jaren van verstand hebben. Alle gelovigen van het ene en van het andere geslacht zijn, vanaf het ogenblik dat ze de jaren van onderscheid bereikt hebben, gehouden afzonderlijk en nauwkeurig al hun zonden aan hun eigen priester tenminste eenmaal per jaar te belijden en te zorgen dat ze de hun opgelegde voldoening naar vermogen volbrengen. Daarbij moeten ze tenminste rond Pasen godvruchtig het heilig sacrament van het altaar ontvangen, tenzij ze, op aanraden van hun eigen priester, om een gevoeglijke reden oordelen zich daarvan voor een tijd te moeten onthouden. De kerkvergadering van Trente, zonder enigszins de oude regeling af te keuren om de communie aan de kinderen voor de jaren van verstand uit te reiken, bekrachtigt de voormelde verordening van Lateranen en sprak de banvloek uit tegen al wie tegenstrijdige voelen vooruitzetten zou. Indien iemand logent dat alle gelovigen en ieder in het bijzonder, zowel van het ene als van het andere geslacht, elk jaar verplicht zijn, zodra ze de jaren van onderscheid bereikt hebben, tenminste met Pasen te communiceren, zoals onze moeder de Heilige Kerk voorschrijft, dan wordt hij in de ban geslagen. Krachtens bovenaangehaald decreet van de Lateraanse kerkvergadering, dat nog altijd geldig is, zijn dus alle gelovigen, zodra ze tot de jaren van onderscheid gekomen zijn, verplicht de sacramenten van biecht en communie tenminste eenmaal per jaar te ontvangen. Doch in het vaststellen van die ouderdom van onderscheid of verstand zijn met de loop der tijden nogal talrijke en betreurenswaardige misbruiken ingesloten. Sommigen dachten voor de biecht een andere leeftijd van onderscheid te moeten aannemen dan die voor het sacrament van het altaar. Voor de biecht, naar hun mening, was de leeftijd van onderscheid, die waarop het kind tussen goed en kwaad kan onderscheiden en derhalve ook kan zondigen, toch voor het heilig sacrament was een hogere leeftijd vereist, namelijk die waarop een vollediger kennis van de geloofspunten en een meer verzorgde voorbereiding van de ziel kan worden verkregen. Zo werd, door het verschillende gebruik in de diverse streken en de onderscheiden zienswijze van de mensen, de leeftijd tot communiceren hier op 10 of 12 jaar bepaald, elders op 14. En nog meer, ondertussen werd aan de jeugd de heilige communie ontzegd, zolang de bepaalde leeftijd niet bereikt was.
1: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: Ja, beste luisteraars, welkom in weer een nieuwe gebedssessie van Biddende Vaders. En welkom ook Willem in de studio.
1: Hallo.
0: Ja. Moet je koptelefoon nog even op, misschien?
1: Ja.
0: Is dat handig? Vanwege zo de studio invallen. Ja, we gaan weer bidden, hè?
1: Ja.
0: Mooie gebedssessie van de Biddende Vaders.
1: Ja.
0: En gisteravond ook al een hele gebedssessie. Dat was toevallig bij mij thuis. Altijd fijn om ook dat te doen, dat het kan. En nu zijn we weer hier.
1: Ja.
0: Ja. En voor de luisteraars die denken van, goh, ik zou eigenlijk wel graag willen meebidden. Dat kan, want als u gaat naar de website van fathersprayers.nl, dan vindt u daar het kopje boekje. En dan kunt u daar ook het boekje downloaden. Ook kunt u natuurlijk het boekje aanvragen om te ontvangen. Dan wordt het per post toegestuurd.
1: Ja. Ja, we hebben heel veel boekjes in voorraad. Natuurlijk vinden we het altijd heel fijn als er nieuwe groepen ontstaan. Als mensen gewoon kunnen zelf een boekje bestellen bij ons. En die sturen we dan heel graag op. Ja. En we komen soms ook langs als er nieuwe groepen willen beginnen om alles uit te leggen. Dus dat vinden we altijd heel fijn. We hebben genoeg boekjes in voorraad, dus daar ligt het niet aan.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi, Willem. Dank je wel voor die toelichting. Ja, we hebben vandaag weer een heel mooi gebed. En we hebben gewoon ook een hele mooie muziek. En u moet weten dat, omdat we live bidden hier in de studio, ook kunt u bellen. Als u denkt van, goh, ik wil graag een gebedsintentie aandienen. Dan kunt u bellen tijdens de muziek. Dus als de muziek klinkt, kunt u bellen naar de live studio. Het nummer is 073-687-2001. En dan nemen we die gebedsintenties allemaal mee in gebed. Ook kunt u gebedsintenties toesturen via WhatsApp. En het nummer daarvan is 06-2001-9670. Van harte aanbevolen. Zullen we beginnen met het dagelijks gebed voor vaders?
1: Ja.
0: Zal ik bidden?
1: Ja hoor.
0: We beginnen met het eerste gebed. En dat is het dagelijks gebed voor vaders. Ook de aanbeveling om dat ook echt iedere dag te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekort schoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die we nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: Amen. Gaan we nu naar het volgende gebed, de overweging van de heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en alles wat je kan helpen om hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God, Heer, ik zoek uw aangezicht. Ik zoek alleen uw aangezicht. En we hebben nu een pauze, een korte pauze, om ons open te stellen voor de rustgevende aanwezigheid van de Heer.

0: Dan komen we bij de gebeden ter voorbereiding. Het allereerste gebed is uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien en geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezinnen en onze vrienden en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
1: Amen. Ja, Heilige Geest, vul ons van top tot teen. We bidden ook voor kracht en troost. En wilt u bij ons zijn en ons begeleiden ook in dit gebed. Dat we geheel volgens, ja, geleid door uw geest mogen bidden. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, kom met uw Heilige Geest en vul ons met uw liefde. Vul heel de Radio Maria, vul alle kamers, alle ruimtes waar Radio Maria klinkt. Vul heel Radio Maria bij alle luisteraars met uw Heilige Geest, met uw liefde. Amen.
1: Amen. Dan komen we bij het volgende gebed, het gebed van bescherming. Heer Jezus, help ons om in een steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die u ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren. En geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij u kunnen zijn. Bescherm ons en onze gezinnen tegen alle kwaad.
0: Amen. Amen. Ja, Heer, ik wil u bijzonder bidden voor een vriendinnetje van mijn dochter die bij ons kwam spelen en die uit zichzelf vertelde over hoe moeilijk zij het heeft met haar gezinssituatie, een gebroken gezin en ook problemen op het gebied van de gezondheid. En wilt u bijzonder bij haar zijn, bij haar gezin. En ik vraag u ook om bescherming voor ons eigen gezin. Amen.
1: Amen. Ja, Vader, ik bid u speciaal voor bescherming van alle huwelijken die onder druk staan. Vader, ik bid u dat de echtparen hun hulp zullen zoeken bij u. Want een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Juist als we naar u stappen, dan kunt u helpen. En ik bid u, Vader, dat echtparen waar het wat moeilijk gaat, wilt u daar zijn, wilt u ze helpen, wilt u ook zorgen dat er hulp komt, zodat ze bij elkaar blijven. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Het volgende gebed wat we gaan bidden is een gebed van aanbidding. Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in uw scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
1: Amen. Ja, dank u, Vader, voor de mooie dingen die u doet. Dank u wel voor mijn kinderen, dank u wel voor mijn vrouw, dank u wel voor, ja, dat we genoeg te eten, te drinken hebben, dat we niet in oorlog leven, Vader. En ja, ik heb mij voorgenomen elke dag, elke avond, in ieder geval voor drie dingen te danken. Dat geeft mij zoveel dankbaarheid. En ik dank u ook voor Radio Maria, ik dank u voor alle luisteraars. Ik dank u dat we hier het woord van God kunnen verkondigen. En dank u, Vader, dat ook voor alle zegeningen die nog zullen komen. Alle mooie dingen zullen komen, Vader. Alle mensen die nog tot God zullen komen. Ik dank u daarvoor, voor alles wat u voor ons doet. Dank u wel. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, dank u wel dat u er bent voor ons. Dank u wel dat u ons wil helpen. U bent zo groot en zo goed en zo vol liefde. Heer, u bent liefde. Dank u wel dat u ons de ogen geeft van het geloof. Dat we niet altijd u kunnen zien of ook zelfs niet voelen, maar dat u ons het vertrouwen geeft en dat u ons de ogen geeft van het geloof dat wat we zien niet de enige waarheid is, maar dat uw liefde daarachter schuilt. Dank u wel. Dank u wel voor al uw zegeningen. Amen.
1: Amen.
0: We hebben een loflied.
1: Ja.
0: Hadden we een lied gekozen al vooraf?
1: Ja, Create in Me a Clean Heart.
0: Oh ja, nou dan moet ik even ook even mijn eigen liedbundel pakken.
1: Ja, het is een prachtig lied. Gebaseerd op Psalm 51, waarin David eigenlijk naar God toe reikt, naar de zonde die hij begaan heeft met Batseba.
0: Ja.
1: En het is zo mooi, die Psalm 51 is zo'n prachtige psalm, omdat voor David is er één ding belangrijk, is zijn band met God goed houden. En ondanks alles wat hij gedaan heeft, blijft hij uitreiken naar God. En dat is prachtig. En ja. Dit is een heel mooi nummer dat we vaak zingen tijdens Binnen de Vaders.
0: Ja, Create in Me a Clean Heart. Ik heb inmiddels ook mijn liedbundel erbij uit de kast gehaald.
1: Ja.
0: En dat is dat is uit de liedbundel Zing een Nieuw Lied. Dus is dat van KCV?
1: Ja, klopt.
0: Dat is de liedbundel van KCV. En dan hebben we hier zelfs de liedbundel met de versie met ook de bladmuziek erbij.
1: Ja.
0: Dus dat is fijn. Dan kunnen we dat, en dat is uit die liedbundel lied nummer 529.
1: Ja.

0: Ja, dan zullen we verder gaan met het gebed om vergeving. Jezus, wij danken u dat u voor ons gestorven bent, zodat wij deel kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Het spijt ons dat we soms van de weg afwijken die u voor ons bedoeld hebt. We vragen vergiffenis voor al die keren dat wij onszelf gezocht hebben, dat we zwak waren, dat de moed en het geloof ons ontbrak, en voor de andere keren dat we de kans hebben laten voorbijgaan om de ander lief te hebben. We zullen nu in dit gedeelte van het gebed wat muziek aanzetten, zodat u de gelegenheid hebt om uw geweten te onderzoeken en om ons hart te openen voor onze lieve Heer, waar we kunnen leren inzien waar we fouten maken, waar we zonde hadden kunnen vermijden en zegen in de plaats daarvan hadden kunnen ontvangen. U moet ook weten dat u tijdens de muziek kunt bellen naar het nummer 0736872001 om gebedsintenties door te geven. En dan zullen we daar hier vanuit de studio van Radio Maria ook voor bidden. Welk lied gaan we luisteren?
1: Ja, we gaan luisteren naar het lied van Michael W. Smith. En dat heet Sovereign Over Us. En het is heel mooi, omdat gaat het over Romeinen 8:28. Dat is een prachtige tekst. Waarin staat dat voor wie hem liefhebben, laat God alles meewerken voor hem bestwil. Dus God, uit iets wat fout gaat, kan God altijd iets goeds maken. En dat komt in dit lied heel goed naar voren. En dat is een hele krachtige boodschap voor ons als we in moeilijke omstandigheden zitten. Dat we altijd weten dat God er iets goeds van kan maken.
0: Ja, there's strength within the sorrow. There's beauty in our tears. And you meet us in our mourning with a love that cast out fear. Dat wil zeggen in het Nederlands dat er is kracht binnen in het lijden.
1: Ja.
0: Er is schoonheid in onze tranen. U ontmoet ons in onze pijn en in onze mourning, in onze klagen misschien zelfs.
1: Ja.
0: Met een liefde dat onze angst eruit haalt. Dat onze angst laat verdwijnen.
1: Ja.
0: Nou, daar gaan we naar luisteren. Sovereign Over Us van Michael W. Smith.

0: Welkom terug in het programma van De Biddende Vaders. We hebben geluisterd naar een mooi lied. Sovereign Over Us van Michael W. Smith. Waarin hij ook zingt dat inderdaad dat wat de vijand voor ons als slechtheid bedoelt, zelfs dat kan God nog omdraaien tot iets goeds. Ja, mooi lied. Ja. En we zullen het staartje bidden van het gebed om vergeving. Heer, wij vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. Wij vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen.
1: Amen.
0: Amen. We komen bij het gedeelte over de schriftlezing.
1: Ja. Ja, we kunnen af en toe dan nemen gewoon de tekst van de dag, maar we kiezen ook wel eens teksten die een van onze vaders gewoon heeft aangesproken die week, waar hij mee bezig is geweest. En dat geldt ook voor nu. Ik zou een tekst willen oplezen van uit het evangelie van Marcus. Marcus hoofdstuk 14 en dan vers 37-38. En waarom? Ik vind dat vers een prachtig stuk uit de Bijbel, waarin het belang van gebed echt wordt benadrukt. En dat het soms niet altijd even makkelijk is om te bidden, dat het soms ook een strijd is. Maar dat we toch moeten doorzetten, omdat het gebed zo enorm effectief is en zo belangrijk is. Want ja, ik heb me steeds meer gerealiseerd, ook als biddende vader, dat op plekken waar niet gebeden wordt, ja, daar kan de vijand gewoon toeslaan. Maar als er gebed is, gebed voor gezin, gebed in dat gebied, gebed voor mensen, dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. En soms moeten we doordouwen, moeten we doorzetten. En willen we misschien niet, maar moeten we toch gaan bidden. Ik kom met het volgende tekst. Het is nogmaals Marcus 14, vers 37. Hij ging terug en vond hen in slaap. En hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur wakker blijven? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak. Nou, dat was eigenlijk in die tekst ook zo mooi. Nou ja, 1 uurtje waken was al te veel. Ze vielen in slaap. En soms is het vlees zo sterk dat we gewoon vergeten om te bidden of die kracht niet hebben. En ik denk altijd van wat mij enorm geholpen heeft, is kijken naar de beloftes in de Bijbel. Wat gebed allemaal teweeg brengt. En dan kijk je bijvoorbeeld naar de evangelie van Lucas. Lucas 11. Daar vragen de leerlingen van Lucas 11 vers 9, daar staat: Ik zeg jullie, vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden, klop en er zal worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt en wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats daarvan een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als je bent, het goede weten te geven aan de kinderen, hoeveel te meer zal dan de hemelse vader de Heilige Geest geven aan degene die hem daarom vragen? Nou, dan heb je natuurlijk ook nog Lucas 18. Hè, dat is het verhaal van de gelijkenis van de rechter en de weduwe. Die maar blijft bidden tot de rechter op een moment zegt: Nou, ik heb er nu genoeg van, ik geef wat je. Hè. Nou ja, onze vader is natuurlijk niet, dat is een rechter, die wil altijd geven. Maar soms moeten we doorbidden en duurt het eventjes voordat we resultaat zien.
0: Ja.
1: En ik denk altijd, ja, ik heb het altijd bij bidden over de 5 V's. We vragen, we mogen vragen, dat is 1. We mogen verwachten, we mogen vertrouwen. We mogen ons verheugen en we mogen vastleggen. Wat we bidden mogen ook vastleggen. Op het moment dat we dus gebeden worden verhoord, dan kunnen we dat zien dat we daar ooit voor gebeden hebben. Omdat we dat opgeschreven hebben op ons gebedschrift. Ja. En ik heb ontdekt, en dat vind ik altijd zo mooi van Biddende Vaders, dat we ook onze gebedsverhoringen mogen delen met elkaar. En dat geeft heel veel moed en heel veel vertrouwen. Dus deze tekst die ik net heb aangehaald, ja, er zijn nog veel meer over het belang van het gebed. Ja, dat helpt mij enorm.
0: Ja, mooi. Dankjewel, Willem. Ja, inderdaad. En enerzijds is het ook een bemoediging van, ja, soms lukt het inderdaad niet. Ging het dan uw krachten te boven om een uur te waken? Dus het is een oproep om te bidden en te waken.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd ook een bemoediging dat we ook kunnen begrijpen als het ons eventjes niet lukt.
1: Ja.
0: En toch weer die oproep om dat wel te doen.
1: Ja.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: En we mogen dat ook zien in de context dat Jezus ook bidt naar zijn eigen vader toe. Voor u is alles mogelijk, zegt Jezus. Laat deze beker aan mij voorbij gaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar toch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Ja, en zo mogen we ook Jezus volgen. Jezus volgen in alles, ook in dit in het bidden.
1: Ja, ja. Ja, ja en ja, ik denk dat we er ook heel veel andere vaders in mogen bemoedigen. Want hè, soms dan, zeker als vaders of als mannen, denken we wel eens van... ja, hebben we daar wel de tijd voor? Het is altijd druk, druk, druk. We hebben altijd dingen te doen. Maar ik heb altijd geleerd van, als wij 's morgens vroeg... ik probeer dan elke dag een uur de tijd te nemen. Het lukt me niet altijd, maar om aanbidding, om de Bijbel te lezen... om te bidden, voorbeden te doen. En dan denk ik, dan gaat een dag zoveel makkelijker... En als ik een dag oversla en dat niet gedaan heb, dan merk ik dat meteen, dat er wat meer onrust is. Dus ja, daar kan ik ook iedereen mee bemoedigen gewoon. Het is nooit verloren tijd. Het is alleen maar, ja. En ja, als mensen ook weten dat er voor hun gebeden wordt, doet mij altijd heel goed als ik weet dat de mensen voor mij bidden. Dus,
0: ja, ja, we mogen ook elkaar om gebed vragen. Als ja. we even voelen van, hey, ja. ik vind het moeilijk om stille tijd door te brengen of moeilijk om, of ik heb twijfels, hè? Dat ja. we dan ook weten dat we elkaar mogen vragen om gebed.
1: Ja.
0: Dat een ander voor ons bidt.
1: Ja.
0: En ja, zelf vind ik het heel fijn om ook in aanbidding te gaan.
1: Ja.
0: Echt ook in de nachtelijke aanbidding. En dat is dan ook echt, niet een uur, maar 2 uurtjes zelfs, inderdaad uit mijn slaapritme komen en echt in aanbidding gaan, in een kapel. Alleen in aanbidding, dat is best wel bijzonder. En daar is ook altijd een heel rooster. Dat we dan, waar we ingedeeld zijn, dat de ene lost de andere af om in aanbidding te gaan. En dat is voor mij ook echt een fijne stok achter de deur. Want uit mezelf wakker worden in mijn slaap en om dan te gaan aanbidden, dat vind ik moeilijk. Maar omdat er zo'n rooster is en omdat iemand op mij wacht om afgelost te worden... Ja, dat is een mooie stok achter de deur om inderdaad echt in aanbidding te gaan.
1: Ja. Ja. Ja, mooi dat je dat zegt. Ik wil nog 1 tekst toevoegen. Dat is Psalm 27, vers 14. Daar staat in: wacht in vertrouwen op de Heer met een dapper, standvastig gemoed. Wacht in vertrouwen op de Heer. En ik denk dat ook soms moeten wij even wachten. En dat is in deze tijd, in de tijd waarin we leven, is nu in de magnetron-economie, alles moet snel, snel, snel. Is het soms heel sterk om te wachten op God. Want hij doet de dingen op zijn tijd. En niet op onze tijd, maar op zijn tijd. Dus dat wachten op de Heer, dat zijn we eigenlijk niet meer gewend. Maar dat is net wat je zegt, in aanbidding, in stilte. En dat geeft enorm veel kracht. Dus dat zijn ook teksten die mij bemoedigen om, niet op mijn manier, op mijn tempo, maar op zijn tempo.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Zullen we verder gaan bidden?
1: Ja. Het volgende gebed is gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, we verlangen ernaar om te groeien in heiligheid, om mensen te worden die lief hebben zoals U ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof, vervul ons met Uw kracht, zodat wij U trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven. En ook anderen de kans geven om te groeien, in het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op U gericht zijn, zodat wij in onze daden een afspiegeling van Uw liefde laten zien. Amen.
0: Amen. Het volgende gebed is het dankgebed voor het vaderschap. Genadige Heer en God, wij danken U voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen U om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. We willen U in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle biddende vaders over de hele wereld... en danken U, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen.
1: Amen. Ja, dank U, Vader, dat we... ja, dat we een luisterend hart mogen hebben voor onze kinderen. Dat we tijd mogen nemen om echt te luisteren wat ze nodig hebben. En wilt U ons helpen om dan woorden van leven te spreken... en onze kinderen te bemoedigen, mijn kinderen te bemoedigen... om ze echt mee te nemen in de liefde van de Vader. Dat bid ik U in Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, dank U wel dat we vaders mogen zijn. Dank U wel dat we dat U ons kinderen hebt gegeven. Dank U wel dat we ook door het vader zijn iets mogen leren van de liefde die U voor ons kinderen hebt. Amen.
1: Amen. En vader, wilt u ook dat wat wij misschien van onze aardse vaders hebben gemist aan liefde. Ja, wilt u dat als hemelse vader opvullen, daar waar wij tekortgeschoten zijn. En ook waar wij zelf onze kinderen te weinig hebben gegeven als aardse vaders. Wilt u, vader, dat dan compenseren of toevoegen dat wat ze nodig hebben. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Toewijdingsgebed?
1: Ja.
0: Heer, we hebben u in het verleden te weinig gediend en we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. Wij danken u dat u ons dit laat inzien en vragen uw hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan u toe en we beloven u dat we met uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen en dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. Wij vragen u om de genade dat we volhardend mogen zijn in ons gebed en dat daardoor ons leven zal veranderen, zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien, mannen naar uw woord en werkers in uw wijngaard.
1: Amen. Amen. Ja, vader, ik bid u speciaal dat we volhardend mogen zijn in ons gebed, ook al hebben we er misschien geen zin in, dat we toch doorbidden, onze verantwoordelijkheid nemen. En wilt u daarin ons steunen, wilt u ons ook leiden in ons gebed. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, ik vraag u dat we inderdaad, waar we verlangen naar verandering in ons leven, dat we dan mogen vertrouwen op het gebed, dat we inderdaad mogen volharden in ons gebed en dat we mogen vertrouwen.

0: Dat we inderdaad mogen verharden in ons gebed. En dat we mogen vertrouwen dat we daardoor ons leven zal veranderen.
1: Amen.
0: Amen. Maar voor God is alles mogelijk.
1: Amen. Het volgende gebed is het gebed als we de namen in het mandje onder het kruis leggen. Heer onze God, we bieden u de namen aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we vaak niet inslagen om onze zorg om hen aan u toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan uw liefdevolle zorg. Heer, we beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn. Maar wij weten dat u ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft, veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen u vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer u hen lief heeft.
0: Amen.
1: Amen.
0: Dan leggen we de namen van onze dierbaren die we aan de Heer willen toevertrouwen in het mandje. En in plaats daarvan zullen we nu in deze gebedssessie naar wat muziek luisteren.
1: Ja.
0: En terwijl dat de muziek speelt, kunt u ook bellen naar de live studio voor het delen van gebedsintenties. Het nummer is 073-687-2001. We gaan luisteren naar het lied.
1: Ja, dan gaan we luisteren naar het lied van Chris Tomlin, Holy Forever. Het is een prachtig lied, wat echt alle glorie aan hem. En als ik dat lied hoor, dan word ik altijd heel blij van. Ik denk dat het heel goed past als we de naam in het mandje leggen, dat we deze luisteren naar die muziek die ons heel dicht bij hem brengt.

0: Gebed voor onze gezinnen.
1: Ja.
0: Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden.
1: Ja.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Nou, dan zijn er ook nog aanvullende gebeden voor vaders. En ja, daar maken we toch wel vaak gebruik van in onze binnen de vadersessies die we altijd elke woensdag hebben. Woensdagavond, één keer in de week komen we bij elkaar. En na de vaste gebeden zijn er ook optionele gebeden die we uitkiezen naar gelang we de behoefte aan hebben. En eentje, die wil ik nu ook weer gaan bidden. Dat is de gebed van de overgave van de heilige Theresia van Lisieux.
1: Ja.
0: Ik vind dat een van de mooiste gebeden die ik ken. En het blijft me ontroeren als ik die bid.
1: Mm-hmm.
0: Heer, geef mij het open hart van een kind en laat mij vol vertrouwen tot u komen, zonder angst voor uw liefde. Bevrijd mij van de overtuiging dat ik genoeg heb aan mezelf. Toon mij hoezeer ik u nodig heb. Heer, geef mij de eenvoud van een kind en open mijn ogen voor elk wonder van u. Laat het vuur van mijn liefde voor u nooit in mij doven. Breng mij tot inkeer door de intimiteit van het gebed. Leer mij te zien dat u zich om mij bekommert, zelfs over het kleinste detail van mijn leven. Help mij uw heerlijkheid te zien in de machteloosheid van het kruis, Zoon van God die omwille van mij zo afhankelijk geworden bent als een kind. Geef mij de bereidwilligheid om de genade van de Vader aan te nemen. Amen.
1: Amen. We hebben ook nog de gebedsintenties die mensen hebben gedeeld, van mensen die hebben gebeld.
0: Ja.
1: Zullen we die nu ook uitbidden?
0: Ja. Ja, Vader, dank u wel voor de mensen die gebeden hebben. We willen hier in eerste instantie bidden voor een persoon die... een vrouw die belde, dat iemand bij haar terugkomt waar ze naar verlangt. En we bidden dat dat ook zal gebeuren. En we leggen het bij u neer, voor uw troon. Wilt u zorgen dat die persoon weer terugkomt bij haar? Dat bid ik u in de naam van Jezus. En we hebben een tweede intentie van Martin, die op 23 december iemand ontmoet heeft, maar... Er zijn geen adressen uitgewisseld en ze hebben elkaar daardoor misgelopen. Vader, wilt u dat ze weer bij elkaar komen, dat ze elkaar zullen ontmoeten? Dat de adressen bekend worden en dat er weer contact gelegd kan worden. Vader, wilt u daarbij zijn? Wilt u daarvoor zorgen? We leggen dat ook in uw handen. In Jezus' naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Dan wil ik graag een gebed bidden. Dat is het gebed De Helpende Hand op bladzijde 24. Heer, help ons verstandig gebruik te maken van onze tijd en onze middelen, zodat we anderen kunnen helpen die dat nodig hebben. Help ons een hand te reiken aan hen die relatieproblemen hebben, die onzeker zijn over zichzelf, die werkeloos zijn of met pensioen, die lijden onder armoede of gebrek aan hoop, die aan materiële zaken verknocht zijn, die kampen met seksuele problemen, die in de gevangenis zitten, die depressief zijn en het niet meer zien zitten. Heer, zegen alle vaders en breng ons allen in een diepere relatie met u. Amen.
0: Amen. En dan heb ik ook nog één gebed. En daarna wil ik nog iets vertellen over het Binnen de Vaders weekend, wat binnenkort georganiseerd gaat worden.
1: Tuurlijk,
0: Maar ik zou eerst nog één gebed willen delen, of willen noemen. Dat is als volgt getiteld: Ons geloof delen. Heer, in deze tijd waarin zoveel hun geloof hebben laten varen, vragen wij u hulp om hen aan te sporen om zich opnieuw aan u toe te wijden. Dank u dat u ons door trouw gebed de kracht geeft en de bereidheid om ons geloof dat we van u hebben ontvangen met anderen te delen. Geef ons de gelegenheid om mensen die u niet kennen over uw reddende liefde te vertellen. Amen.
1: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ja. Fijn weer om te bidden.
0: Ja, absoluut. Ja, en ik wil nog even iets vertellen over het aankomende Biddende Vadersweekend in Helvoort, in Emmaus. Dat is van 21 tot 23 april.
1: Ja.
0: Dan zullen we weer met vaders bij elkaar komen van de verschillende groepen over het land. En dan hebben we als gast onze beschermheer, dat is kapelaan Simons, die gaat vertellen over de theologie van het lichaam.
1: Mooi, ja.
0: En daarnaast zullen we ook andere lezingen hebben. We zullen natuurlijk ook een Biddende Vadersessie houden. We zullen ook gezelligheid hebben onder elkaar. Maar iedereen die wil kennis maken met Biddende Vaders is welkom om het weekend mee te doen. Dan wel één dag, dat is dan de zaterdag, 22 april, kunnen ze ook een dag meedoen. Maar daarvoor kunnen ze contact opnemen met ons e-mailadres contact@fathersprayers.nl.
1: Ja, voor alle Biddende Vaders natuurlijk, maar ook voor alle vaders die geïnteresseerd zijn of nieuwsgierig zijn naar wie zijn dan die andere Biddende Vaders of zo. Of misschien om een keer kennis te maken met de gebedsessies van de Biddende Vaders of de andere leden van de Biddende Vaders gebedsgroepen.
0: Ja.
1: En van harte daartoe uitgenodigd. En er is altijd ruimte voor veel gebed, ook voor bezinning, inderdaad, inleidingen van de kapelaan Simons.
0: Ja.
1: Ruimte voor ontmoeting.
0: Ja.
1: Er zal vast ook ruimte zijn nog een stuk te wandelen of in ieder geval een potje te voetballen of wat fysieke oefening.
0: Het is daar een heel mooi gebied, daar in Helvoort. Dus zeker.
1: Vaak ook is er nog ruimte of gelegenheid om een biertje open te trekken en wat gezelligheid.
0: Ja. Ja.
1: En en natuurlijk vieren we de mis.
0: Ja.
1: Dus van harte daartoe uitgenodigd.
0: Ja. En altijd, er kan altijd contact met ons worden opgenomen. We hebben veel boekjes, die hebben we allemaal in voorraad, hebben laten drukken. En wij komen heel graag bij mensen langs als ze een nieuwe groep willen beginnen of willen aansluiten. Wij kennen alle groepen. En wat ik ook misschien leuk vind om te vertellen is dat wij heel veel contact hebben met de groepen in het buitenland.
1: Ja.
0: Er zijn bijvoorbeeld heel veel Biddende Vadersgroepen in Frankrijk, in Slowakije, Tsjechië. En we komen eens in de twee jaar ook internationaal bijeen om elkaar te bemoedigen en dingen te organiseren.
1: Ja.
0: En van elkaar te leren. En dat is vaak, het is heel mooi om te zien dat dit in andere landen ook zo enorm leeft.
1: En is het echt groeiende? Of?
0: Ja, het groeit. Bijvoorbeeld in Hongarije, daar hebben ze nu ook net nieuwe boekjes gemaakt. En daar is ook er zijn allemaal groepen aan het ontstaan. En
1: mooi.
0: Ik denk dat er een enorme behoefte is onder veel vaders om te gaan bidden. Want het is zo mooi dat de maskers gaan af. We kunnen ons echt, we kunnen ook kwetsbaar zijn, ook in die groepen, voor elkaar bidden. En ik denk dat het voor heel veel vaders een enorme een verrijking is. En je merkt toch altijd als je met mannen onder elkaar bidt, dat is toch een hele andere sfeer dan als je dat met je vrouw of met... En ook kan je bijvoorbeeld, het is ook zo, dat is misschien wel belangrijk om te vertellen in groepen, het blijft wel altijd een beetje onder ons. Het is niet de bedoeling dat dingen die daar worden gedeeld, dat er meteen naar buiten gaat. En we geven elkaar ook eigenlijk nauwelijks advies, maar we leggen alles bij de Heer. Dat Hij voor ons zorgt, dat Hij het gaat doen. Dat is een stukje afhankelijkheid wat we als mannen ook vaak moeilijk vinden om los te laten.
1: Ja.
0: Maar wel essentieel voor Biddende Vaders. Surrender en loslaten, dat is vaak beeld... Wat vaak gedaan wordt is als je een zand in je hand hebt en je knijpt het krampachtig vast, dan vliegt de zand eigenlijk uit van je vingers weg. Maar als je het gewoon goed vasthoudt, dan soms willen wij te veel controleren. En dat is...
1: Ja, moet ons overgeven.
0: Ja.
1: Moet ons overgeven aan zijn liefde. Mooi, Willem. Dank je wel weer voor deze bijdrage, voor jouw gebed, jouw inspiratie. In deze gebedsessie van de Biddende Vaders. En zullen we afsluiten met een lied?
0: Ja, ik heb een heel mooi lied van Phil Wickham. En dat heet Battle Belongs. En wat ik zo mooi vind van dit nummer is dat... dat bidden is ook soms een beetje vechten. En dat klinkt misschien gek als ik dat zeg, maar... Op een moment staat er, in de tekst komt er ook... I will fight on my knees. Dus op je knieën naar God toe. Je laat God vecht voor ons. Maar wij kunnen op de knieën en we kunnen... the battle belongs to you. Dus soms dan hij vecht voor ons. We hoeven het zelf niet te doen als wij maar knielen. En inderdaad, zoals je net zei, ons compleet overgeven aan hem. Dus dat is de titel en de inhoud van dit nummer. Prachtig nummer.
1: We luisteren naar Battle Belongs van Phil Wickham. En daarmee sluiten we ook af deze gebedsessie van de Biddende Vaders. En de volgende keer... dat we weer een gebedssessie hebben van de Biddende Vader. Zal zijn op de derde donderdag van de volgende maand. Dat is 20 april. Graag tot de volgende keer.

U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: Beste luisteraar, fijn dat u meebidt met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Willen we verder de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. En als u wilt meebidden, dan kan dat in het boekje van Bidden met Radio Maria op bladzijde 32. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uitteelt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden, eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader
0: en de Zoon,
1: de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: vlakbij de plaats waar dus die atoombom afgegaan is. Ze hoorden de ontploffingen, maar overleefden zonder zichtbare verwonderingen.
1: Ja. Zijn vriendin die komt naar haar toe om die rozenkrans aan te bieden.
0: Ja, doorgeven ook, van de rozenkrans.
1: Die is ook altijd teruggegaan naar het ziekenhuis om met Tammy die rozenkrans te bidden. En die vriendin die gaf de geheimen aan haar door. En Tammy lucht ook haar hart bij haar. Dus dat bidden samen van de rozenkrans laat hij ook weer zien hoe vruchtbaar
0: is. Is het nou een wonder?
1: Om dood te analyseren van wat krijg ik er nou voor terug. Ja. Dus een beetje net als je heel lang kunt dimdammen over een bijbelvertaling.
0: Ja.
1: Wat ik super leuk vind. Ja. Maar een hele mooie uitspraak die iemand ooit deed is: jammer, de beste bijbelvertaling is degene die je ook echt gaat lezen.
0: Ja, precies. Je
1: dus
0: moet gewoon
1: als het
0: aan de slag.
1: Je aanzet om de Heilige Schrift te gaan onderzoeken, of als het je aanzet om te gaan bidden, ja, weet je, ga onderweg. Ga op reis. Ja. En zie wat je allemaal tegenkomt.
0: In de vakantietijd gaan wij gezellig door met de herbergiers. En vandaag hebben we het weer over de rozenkrans, maar niet over de geschiedenis of de ontstaanswijze van de rozenkrans, maar juist over de vruchten van de rozenkrans. Wat levert het gebed nou eigenlijk op? En daar hebben we het natuurlijk weer over samen met Jesse Rijt en Herwin Horst. Nou, lukt het een beetje in de vakantie? Hebben we een beetje rust?
2: Vakantie, waar is dat?
0: Totaal niet. Vakantie niet, nee?
2: Nee. Nee, je net een beetje herstellen van de Nijmeegse Vierdaagse zelfs.
0: Oh, kijk. Dus heb je trouwens ook de kans om je rozenkrans te bidden? Tijdens de Vierdaagse?
2: Ja, dat kan. Als je niet te veel aan de praat bent met andere mensen, kan dat, ja.
1: Hey, klinkt een beetje verkouden, Herwin.
2: Ja, dat klopt. Ja, de airco heeft mij een beetje genekt afgelopen week. Dus ik ben nog een beetje herstellende, ja.
1: Ja, ik werk ook gewoon trouw door. Ben wel bij de intocht geweest op de laatste dag van de Vierdaagse. Prachtig hoeveel mensen dat allemaal naar één stad brengt. Dus
0: je hebt alleen het feest meegemaakt.
1: Ik heb alleen het feest meegemaakt. Die pijn
0: en
1: zo.
0: Het lijden en zo heeft hij niet gekend. Alleen de vruchten weer. Hè? Ja. Ja, gezellig.
1: Nou, heel katholiek. Ja. En jij, Stefan, ook.
0: Ik ben 2 weken weg geweest. 1 week naar Normandië. En daarna nog naar Annecy. Naar het meer van Annecy een paar dagen. Dus ik heb echt even goed.
1: Je had nog een leuke vraag op Instagram gesteld aan jouw volgers.
0: Ja,
1: stel dat je het meer van Annecy zou zegenen tot wijwater. Wordt dan het hele meer wijwater of niet?
0: Ja, ik
1: en
0: ben...
1: de meeste mensen zeiden, dan wordt het hele meer wijwater.
0: Ja, en ik denk ook dat je daar inderdaad wel wat op kan zeggen. Want wat is er nodig voor een zegening? Ja, water natuurlijk. Hè? Er moet een intentie zijn. Dus je moet wel echt het water willen zegenen ook. Nou ja. En dan is het wijwater gezegend. Maar het wijwater is dan natuurlijk nog niet magisch of zo. Dat als iedereen die erin zwemt opeens genezen wordt van allerlei problemen of iets dergelijks. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar het is wel zo dat het water anders wordt.
1: En heb je het gedaan?
0: Nee, natuurlijk niet. Oh. Nee. Maar ik vind het wel een leuke vraag. Want er zijn nog meer vragen bij het stellen. Want als je een beetje wijwater hebt in de kerk bijvoorbeeld, en je doet een beetje normaal water erbij, dan wordt dat normale water ook wijwater, leert de kerk. Maar ja, hoe werkt dat in een meer waar een bron is, waar ook water weer bij komt? Kijk, op een gegeven moment is er zoveel nieuw water weer dat het dan weer opnieuw gezegend zou moeten worden? Of hoe werkt dat qua...
2: Ja, dat is ook twijlen met de kraan open.
1: Ja, goede reden om weer op vakantie te gaan daar.
0: Maar ja, dat zijn wel die katholieke vragen die je dan stelt als je bij zo'n meer zit.
2: Ja. Ja. Ja, is dat voor of na een paar Aperol?
0: Ervoor
2: zelfs.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Nee, fijn. Maar we zijn weer terug. En ja, we dachten vandaag gaan we het wat meer hebben over hoe de rozenkrans nou echt de levens van mensen, van heiligen, maar überhaupt ook in de geschiedenis ontvangen is. Dus waarvoor is de rozenkrans ingezet als instrument? Maar ook, wat levert het op als je de rozenkrans bidt? Wat zijn de vruchten van het gebed?
1: Ja, we hebben daar kort zelf wel wat persoonlijke voorbeelden van gegeven in de vorige afleveringen. We hebben natuurlijk uitgelegd wat de onderdelen van de rozenkrans zijn. En inderdaad alle verschillende orders die daar zo'n belangrijke rol in hebben gespeeld. Maar het heeft een enorme impact gehad op heel veel mensen die hem gebeden hebben. Het wordt onder meer een wapen genoemd bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker.
1: Mooi om daar inderdaad even in te duiken.
2: Ja, ja, en er zijn natuurlijk ook veel wonderlijke verhalen. Alleen is het natuurlijk ook interessant om te kijken... wonderen die gebeuren, die kunnen wij niet verklaren. Mm. Soms wordt er wel een claim gedaan op het dat in dit geval een gebed heeft bijgedragen aan een bepaalde situatie. Ja. Misschien een verklaring geeft voor een bepaalde gebeurtenis, voor een bepaald wonder. Dus het is denk ik ook interessant om te

0: ook interessant om te zien hoe je die claim kan leggen. In hoeverre je iets een wonder kan noemen, in hoeverre je iets kan toeschrijven tot in dit geval het gebed. En wat vaak ook nog eens een keer een handeling is van een mens. En in hoeverre dat ook breed gedragen wordt. Dat is natuurlijk ook wel een interessant vraagstuk om ons mee bezig te houden vandaag.
1: Ja, want waar we het over hebben vandaag, dat zijn natuurlijk niet de essentiële zaken van het geloof. In de zin van wonderen zijn er vooral om mensen uit te nodigen om weer dieper te gaan geloven. Hè? En om de genade van de Heer in het hart te ontvangen. En dat zijn dus tekenen van Gods aanwezigheid, die op bepaalde momenten heel sterk in de geschiedenis naar voren komen. Maar dat is dan een uitnodiging om de rest van je leven gewoon ook in stille, rustige aanwezigheid met de Heer te leven. En niet alleen maar je helemaal op te...
2: Dat je een bestelling plaatst van ik wil dat graag hebben en precies. Voor de rest leef ik gewoon zoals ik altijd leef.
1: Voilà, dus het is altijd een uitnodiging om dieper in vriendschap met Jezus zelf te leven. Een wonder. Dus het is niet zo van dat dan één keer gebeurt en oh, dat is dan sensatie en zo. Want sommige mensen zijn daar heel veel mee bezig en alleen maar bezig met die wonderen, maar vergeten dat God ook gewoon in het klein om ons heen aanwezig is. Ja. En dat hij onze hele schepping, alles wat om ons heen bestaat, dat draagt hij in zijn hand.
2: Ja, en tegelijkertijd, waar we het nu natuurlijk over hebben, zo'n wonder kan ons wel uitnodigen om de rozenkrans te gaan bidden.
1: Ja.
2: En om dus wel het te zien als een uitnodiging. Ja, het is wel een gebed dat je leven kan verrijken en kan veranderen. Maar misschien dat je dat gewoon met wat gezonde nuance mag
1: precies.
2: Accepteren.
1: Precies, zo is het, ja. En het sterkt ook ons geloof. Want het is fijn om de zoveel tijd te merken als je bidt, er is verhoring. En je gebed is er niet van afhankelijk, maar we zijn mensen. We willen graag ook om de zoveel tijd een resultaat zien. Ik denk ook niet dat dat slecht is.
0: Ja. Maar de vraag natuurlijk, wat je wel kan stellen is, op een bepaald moment of op een bepaalde manier, dat hoor je van heel veel mensen natuurlijk, dat gebeden zijn verhoord. Dat je soms dingen wellicht kan herleiden tot in dit geval een bepaald gebed. Ik denk dat we straks genoeg voorbeelden kunnen aanhalen. Ook historische voorbeelden waaruit er toch wel een sterke neiging is dat je kan zeggen dat de rozenkrans heeft geholpen. Maar wat denk ik wel interessant is en waar ik zelf ook een beetje naar op zoek ben, is ook hoe vanuit de kerk die bepaalde claim dat in dit geval dus het rozenkransgebed een bijdrage of een verklaring kan geven voor iets dat wonderlijk is. Hetzelfde als vrucht. Hè? We hebben verschillende soorten gebeden. En de rozenkrans is één gebed waarvan we zeggen, nou, dat brengt bepaalde vruchten met zich voort. Hoe krijgt de kerk daar een beeld bij? Hoe ontstaat zo'n claim door de tijd heen? En wat gaat er in een proces eigenlijk aan vooraf? Dat wij vanuit het katholieke geloof, vanuit de kerk kunnen zeggen van nou ja, dit kunnen wij redelijkerwijs vaststellen als een wonder en als gevolg van een gebed. En dit kunnen wij als redelijkerwijs vaststellen als een vrucht van het gebed.
2: Ja, misschien kunnen we daar een voorbeeld van noemen, de slag om Lepanto.
1: Ja.
2: Dat is heel namelijk duidelijk ook door Pauze uitgesproken als zijnde een wonder dat aan de rozenkrans wordt toegeschreven.
1: Ja, dus we zijn in de 16e eeuw.
2: Ja, 1570 zoiets.
1: Ja, inderdaad. En het Middellandse zeegebied wordt meer en meer bevolkt door de Ottomanen. En zij willen eigenlijk ook Europa gaan veroveren. Wat de paus doet, hij creëert een alliantie. Dus tussen verschillende landen, hè, vooral Italië, Venetië, Spanje. Om deze Ottomanen terug te drijven. Hè? Zodat Europa christelijk blijft. Dat is het punt waar het om gaat. En wat hij vervolgens doet, is hij zegt tegen de hele christenheid, het is belangrijk dat jullie de rozenkrans bidden voor de overwinning.
2: Ja, vooraf
1: de overwinning, voorafgaand aan die veldslag. En die veldslag is een van de grootste veldslagen uit de geschiedenis. Ik heb het nog even opgezocht. 450 schepen. Een gigantische veldslag is dat geweest. Ja, echt een zeeslag. Ja. Een zeeslag bij het Middellandse Zeegebied. Het gaat om schepen inderdaad. Dus bij de Golf van Lepanto, in de buurt van het huidige Griekenland, Middellandse Zeegebied. En ja, je kunt je voorstellen dat al die christenen

0: vervolgens dus die rozenkrans gaan bidden. En wat doet dat met een leger, zeemannen die op zee varen? Ja, die krijgen natuurlijk ook een enorme kracht daardoor. En hun geloof en hun intentie wordt ook aangevuurd. Mm. Als ze de backup hebben of de van een heel leger van mensen wat daar nog achter staat, wat de rozenkrans bidt. Dus het is eigenlijk een smeking naar de hemel toe voor genade en kracht om die veldslag te overwinnen. Ze waren ook in de minderheid, dus ze hadden minder schepen dan de Ottomanen. En toch is het hen gelukt om uiteindelijk de zeeslag te winnen.
1: Ja. Ja, en
0: het was ook een symbool van christelijke eenheid, van toch een soort van gezamenlijke vijand. En dat creëert dan vaak een eenheid. En iedereen gaat dan op de knieën en bidt voor ditzelfde doel. En dat brengt een adrenaline ook met zich mee. Hè? Dus de vraag is ook dan ook weer opnieuw, van in hoeverre is het een wonder? Het is in ieder geval zo dat de hele christenheid verzameld heeft.
2: En de mentale gesteldheid van die soldaten heeft veranderd.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Want dat is wat gebed doet. Ja. Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk wel de essentie van een wonder. Want bij een wonder kun je natuurlijk heel snel kijken naar de uitkomst.
0: Mm.
1: Het resultaat van iets wat heeft plaatsgevonden.
0: Iets is wonderbaarlijk bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat gebruiken we in Nederlands dat woord. Ja. Ook je verwondert erover als iets groots gebeurt dat je niet verwacht had. Hè?
1: Ja. En dan is dit natuurlijk wel de vraag, wat is de essentie van het wonder dat in dit geval die alliantie die strijd heeft gewonnen? Zit dat in het feit dat het überhaupt is gebeurd? Mm. Of ligt dat daar eigenlijk aan te grondslag? Wat ik eigenlijk ook al een beetje beproef van het feit dat je bidt en jezelf dus ontvankelijk maakt.
0: Precies. Ja. Ik denk het beide een beetje, want het is natuurlijk wel zo. Kijk, een wonder. Dan gaat het er echt om dat je alle natuurlijke resources, als het ware, niet toereikend meer zijn. En dan komt er een ingreep van de bovennatuur. Dat is eigenlijk waar het bij een wonder om gaat. Hè? En zoals ik al zei, de natuur, God is altijd al aanwezig, maar hij laat zichzelf op dat moment, manifesteert hij zichzelf in een wat meer sterker, op een meer sterkere manier. Hè? Bij Lepanto zou je dat kunnen zeggen, maar is niet noodzakelijkerwijs zo. Want het is waar, de christenen, de heilige liga, zoals die coalitie heet van Spanje, Venetië en zo in Italië, die was kleiner in aantal, maar het was ook niet onmogelijk, denk ik, menselijkerwijs gezien.
2: Ja.
0: Dus het is eerder, zou eerder neigen naar dat rozenkransgebed heeft enorm geholpen.
2: Ja.
0: Om een soort van mentale eenheid ook tot stand te brengen. En het gevoel en het weten dat je door een hele groep mensen ondersteund wordt door gebed. Ook alleen dat al motiveert je enorm en versterkt je wil ook om. Er is a lot at stake.
2: Ja.
0: Want het is de christendom, heb je daar staan. En aan de poorten van Europa staan de Turken, de Ottomanen. Nou ja, natuurlijk. Hmm. Natuurlijk zorgt dat voor een enorme drive, als het ware. En die wordt alleen maar versterkt door dat gebed.
2: Ja, ja. En misschien toch. Ja. En toch gebeurt er meer dan alleen die mentale gesteldheid. Dus
0: nee, paus precies.
2: Pius de Vijfde, volgens mij, die heeft er ook een feestdag van gemaakt. Die heeft gezegd. Ja. Die rozenkrans heeft zoveel geholpen. We stellen nu ook een feestdag in, de Onze Lieve Vrouw van de Overwinningen.
0: Klopt. En later wordt dat dan, door de paus daarna, wordt dat genoemd Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En dat is wat we nog steeds vieren op 7 oktober.
2: Ja, dus de kerk zegt eigenlijk, er is toch meer gebeurd dan het natuurlijke, dan het mentale ook.
0: Ja.
2: Er is echt een wonder gebeurd. Ja, misschien is het aan ons dan ook om te zeggen, oké, we waren er niet bij. Het is zo geweest.
0: Als je nog even teruggaat, kijk, God heeft natuurlijk ons geschapen. Hij houdt ons elke seconde in stand. Dat doet hij trouwens ook met de planten, de dieren, alles wat om ons heen bestaat. Wij ontvangen ons bestaan, continu. Je zou een beetje kunnen zeggen als een elektrische stroom die ons continu doorstroomt. Dus dat gaat dag in dag uit door, seconde na seconde gaat dat door. Dan zijn er bovennatuurlijke middelen, zoals het gebed, die natuur sterker ook maken. Maar dan is nog niet per se direct sprake van een wonder. Want als er een wonder is, dan grijpt God echt direct in. En niet per se door de tussenkomst van mensen. Dus hij grijpt direct in de natuur en laat zichzelf heel groot zien. Terwijl hier is natuurlijk ook vooral sprake van dat de rozenkrans bijdraagt. En daarom wordt het ook het feest van de rozenkrans genoemd. En bijdraagt aan die natuur, aan al die mensen die strijden voor het christendom op dat moment. Maar het is nog niet per se zo dat God zich opeens vanuit een wolk zich manifesteert en al die mensen vallen om.
2: Ja, de zee die open gaat.
0: Nee, zo werkt. Dat is dus een andere soort.
2: Ja.
0: En ik ben toch geneigd, als je het over wonderen hebt, dat je het dan meer daarover hebt.
2: Ja.
0: Dus ik zou eerder zeggen, een wonderbaarlijk middel als de rozenkrans is een bovennatuurlijk middel wat ons mensen verlicht en helpt en versterkt. Dat is meer mijn lezing ervan.
2: Ja.
0: En dan hou je dus overeind feest van de rozenkrans. Het is de rozenkrans daadwerkelijk als effectief gebedsinstrument wat iets bijgedragen heeft. Maar je zegt niet dat God direct ingrijpt zonder de tussenkomst van mensen. Dat is het moeilijke in ons westerse samenleving, want we denken heel vaak zo in concurrentie.
2: Ja, precies.
0: Van God heeft het allemaal gedaan, of de mens heeft het allemaal gedaan. Nee, het is een samenwerking.
1: Ja en misschien ook het risico dat je wonderen op een wat oppervlakkige manier gaat bekijken. Hè? Dat je een hele eenvoudige causaliteit stelt. Nou, we bidden een gebed en zie hier, het wonder is geschied.
0: Ja.
1: Daar schuilt natuurlijk ook een bepaald risico van naïviteit in.
0: Ja, ik denk eigenlijk dat het probleem is, dat we de effectiviteit van het gebed, het feit dat gebed verhoord wordt, dat we daar veel te weinig nadruk op leggen.
2: Dat misschien eigenlijk ook al een wonder op zich is. Dat gebed verhoord wordt.
0: Nou, ik zou het dus dan niet per se wonderen. Ik zou gewoon zeggen, dat is hoe Christen zich verhoudt tot God. En het gebed wordt verhoord. En dat is mooi. En als je daar meer de nadruk op legt, spreek je niet elke keer van wonderen. Want het woord wonder is toch wel erg, heeft een erge zware lading ook. Hè?
1: Ja.
0: En het idee van een wonder is nu juist dat het bijna nooit voorkomt.
1: Nee, anders is het ook geen wonder meer.
0: Terwijl Gods aanwezigheid en het gebed, zoals we leren bij Paulus, dat is eigenlijk iets wat continu moet plaats hebben. Hè? Dat is niet een soort van incidenteel dat God zich zo laat zien. Hè? Dus ik denk eigenlijk dat het erom gaat dat bij die slag van Lepanto echt wordt gezegd, die rozenkrans is een van de belangrijkste gebedsinstrumenten voor verhoring van je gebed.
2: We hebben wat onderzoek gedaan. Dit is niet een slag die op zichzelf staat.
0: Er zijn
2: duizenden getuigenissen van mensen die op een of andere manier toch wel iets van een wonderbaarlijke genezing of een ervaring in ieder geval toedicht aan de rozenkrans.
0: Ja.
2: Het is toch op een of andere manier een heel vruchtbare gebed.
0: Ja.
2: Hebben jullie nog een paar voorbeelden misschien? Want we hebben de hele lijst natuurlijk voor ons.
0: Ja,
2: ik heb er zelf nog alleen. Dat is een vrij recente. Hè? Dat is mooi, want we hebben net, we komen uit de 16e eeuw. Een paar jaar geleden is Tammy Peterson in aanraking gekomen met de rozenkrans. Tammy Peterson,
0: even zeggen wie dat is.
2: Is de vrouw
0: iedereen
2: van
0: kent die
2: Jordan Peterson. Een Canadese psycholoog, filosoof. Ja. Blijft bezorgen voor het christendom. Verhoudt zich daar zelf mee sympathiek, maar is het volgens mij niet.
0: Is niet echt duidelijk.
2: Maar en die Tammy Peterson, hele warme, lieve vrouw, stond altijd op de achtergrond.
0: Mm.
2: Wat stoïcijns werd zij ook omschreven door Jordan Peterson. Die maakte nooit de blitz of zo. Het was echt een steunpilaar voor Jordan Peterson. Ging altijd mee naar alle tournees en die werd op ziek kanker. En een vorm die volgens de doktoren ook niet te genezen was. Dus 100% fataal.
0: Ja.
2: En ze had 10 maanden nog te leven. En ze moest naar het ziekenhuis voor een operatie. En ze krijgt bezoek van een vriendin. En die heeft een cadeaupakketje voor haar meegenomen, voor Tammy. Tammy is dan nog niet echt katholiek of zo. Maar die rozenkrans, die zit ook in dat cadeaupakket. Ja, en Tammy herkent dat wel, die rozenkrans. Dat herkent ze wel. En ze gaat dat bidden samen met die vriendin. En Tammy die heeft achteraf ook uitgelegd waarom ze dat deed. Niet om per se genezen te worden van die kanker. Dus ze hoopte niet door die rozenkrans te bidden op een wonder, waar we het net over hebben gehad. Maar ze zei, ik zou graag meer mijn familie lief willen hebben in de tijd die mij nog rest. Ik zou me meer willen over kunnen geven aan God om mijn lot te dragen. Dat was dus de intentie van Tammy. En ze is wel degelijk genezen van de kanker.
0: Dus
2: ze is liefdevoller geworden. Ze is ook katholiek geworden. Ze is toegetreden tot de katholieke kerk. Genezen. Dus je ziet dat haar persoon is veranderd. En fysiek heeft die rozenkrans dus ook echt bijgedragen aan haar genezing. Dus er is ook een soort van spanningsveld tussen wonder en dat
0: ontvormen
2: van jezelf.
0: Ja. Ja.
2: En maar het is dus mooi dat ze niet vroeg om een wonder, maar het wel gekregen heeft.
0: Ja, want het moeilijke van vragen is toch soms een beetje maak ik God dan niet een beetje tot een
2: uw wil geschieden.
0: Precies.
2: Dus overgeven is natuurlijk het moeilijkste voor ons om te doen. Want de controle houden, dat is aan ons heel gewoon. Maar zij zei, ik wil me overgeven.
0: Ja.
2: Maar dat heeft er wel iets bijzonders op geleverd.
0: Ja, dat is de mooiste vorm van gebed. En daar zie je ook weer in terug wat we in de andere aflevering gezegd hebben. Dat in de Rozenkrans al die vormen van gebed zitten. Het vraaggebed in de vorm van het Onze Vader. Dus dat je iets vraagt ook echt. En natuurlijk de intentie die je eraan kan verbinden bij zo'n tientje. Maar waar zij volgens mij meer op zit, is inderdaad het gebed van de overgave. Dus het overgeven aan het mysterie dat God zelf is. En dat zich natuurlijk op allerlei manieren laat zien in het leven van Jezus Christus. En wat we ook overwegen in de Rozenkrans. Maar die overgave is voor mij ook het belangrijkste, denk ik, uiteindelijk.
2: Ja.
0: En dat is mooi dat het blijkbaar in die overgave zelf ook een verhoring van een vraag zit die zij niet per se zo aan God gesteld had.
2: Nee, precies.
0: Dus door de liefde echt centraal te stellen in instantie.
2: Ja, de liefde in centraal stellen. En ook nog eens de liefde die centraal wordt gesteld door haar vriendin.
0: Ja,
2: dus die vriendin die komt naar haar toe om die rozenkrans aan te bieden.
0: Ja, doorgeven ook, van de rozenkrans.
2: Die is ook altijd teruggegaan naar dat ziekenhuis om met Tammy die rozenkrans te bidden. En die vriendin die gaf de geheimen aan haar door. En Tammy lucht ook haar hart bij haar. Dus dat bidden samen van de rozenkrans laat hier ook weer zien hoe vruchtbaar dat is.
0: Is het nou een wonder? Wat zou jij zeggen?
2: Ja, ik hoef ook niet heel lang over na te denken. Ik denk het wel.
0: Ja.
2: Want die kanker is 100% fataal. En ze leeft nog steeds terwijl ze al dood had moeten zijn.
0: Ja.
2: Nou, dat vind ik.
0: Vanwege de natuurlijke onmogelijkheid voor genezing.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Alleen, het is dus meer dan een wonder. Want ze is ook als persoon veranderd.
0: Ja, dat is heel mooi. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Maar, ik heb daar ook geen moeite mee om te zeggen dat het een wonder is. Want ik hoef dat ook denk ik niet 100% dan te verklaren.
0: Nee, precies.
2: De kerk heeft dit nog niet erkend als wonder. Maar goed, het wordt zo wel omschreven. Maar,
0: ja.
1: Wat zou er nodig zijn om het officieel als een wonder erkend te krijgen?
2: Ja, leuke vraag.
0: Nou, dan moeten er dus sowieso, bijvoorbeeld een goed voorbeeld is Lourdes. In Lourdes heb je regelmatig mensen die er naartoe gaan en sommige mensen genezen. En dat nog steeds, hè? Tot op de dag van vandaag.
2: Maria is verschenen in 1870.
0: Ja, en daar heeft ze ook gezegd, ik ben de onbevlekte ontvangenis. Dus dat is in Frankrijk. En interessante daarvan is dat er altijd een commissie opgericht wordt. Of ja, die is er eigenlijk al. En die kijkt naar al die gevallen. En er zitten allemaal professoren in en medici en mensen die echt verstand hebben van de biologie en van het menselijk lichaam. En er wordt eigenlijk altijd vanuit gegaan, deze genezing is vanuit de natuur verklaarbaar.
2: Dat is het
0: uitgangspunt. Standpunt. Dus men probeert echt te bewijzen, dit is vanuit de natuur verklaarbaar, dus het is geen wonder.
2: Okay.
0: En dus daar gaat men vanuit. En dat wordt dan heel grondig onderzocht. En soms is het zo dat dat dus niet lukt. En dat het echt niet natuurlijk verklaarbaar is. En dan wordt er een proces in gang gezet van erkenning van zo'n wonder. En ik geloof dat er in recente tijd ook nog weer 10 van die wonderen erkend zijn. Dus het gebeurt nog steeds, die erkenning van wonderen. Ja, het is
2: pas een paar jaar geleden heilig verklaard vanwege de genezing van een Amerikaanse priester, volgens mij.
0: Ja, kijk, en dit is maar natuurlijk dan niet per se te maken met de heilige verklaring. Dit is meer gewoon een erkenning van een wonder vanuit de kerk.
2: Ja.
0: Dan heb je natuurlijk ook een heilige verklaring. Dan gaat het erom dat je op voorspraak van een heilige die al in de hemel is, vraagt om een genezing. En als dat dan tot stand wordt gebracht, dan is er eerst een zalenverklaring. En daarna als de hele universele kerk.
2: Ik bedoel meer, daar zit ook zo'n commissie die ook heel, je zou kunnen zeggen, sceptisch naar dat soort claims kijkt.
0: Ja.
2: En het tegendeel probeert te bewijzen en dan toch soms uitkomt bij het.
0: Je ziet het zelfs bij exorcismes, om maar nog even wat spannender te maken. Daar gaat men ook in eerste instantie van uit dat iemand psychologisch een probleem heeft. Voordat men iemand naar een. Dus een exorcist heeft ook echt een opleiding gekregen. Om. Dus een exorcist is iemand die. Ja, om even heel duidelijk te zeggen. Een duivel uit iemand kan uitdrijven. Een priester die daarvoor opgeleid is. Die met de kracht van God en allerlei gebeden. Dus een bevrijding tot stand kan brengen. Bij een andere ziel, bij een andere persoon. Die bezeten is door de duivel. En in eerste instantie gaat dus. Als er zo iemand naar deze exorcist komt, gaat de priester ervan uit, er is gewoon psychologisch wat aan de hand. En, en in enkele gevallen is het dan echt iemand die bezeten is van de duivel. En dan moet een exorcisme plaatsen. Maar meestal is het dus gewoon toch ook weer wetenschappelijk of medisch verklaarbaar.
2: Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk is de kerk daar heel voorzichtig in.
2: Ja, dat is grappig. Ja. Je zou eigenlijk misschien denken, oh, hoe meer wonderen, hoe beter. Ja,
0: hoe
2: het
0: leuk,
2: is voor
0: leuker bewijs of zo. Maar we hebben het niet nodig. Ja. Ons geloof is niet afhankelijk van de wonder. Dus het is heel mooi om een wonder te ontvangen of daarover te lezen. En het is een getuigenis ook van Gods kracht.
2: Ja, zalig maar, zij die niet zien
0: en toch geloven. Kijk ook in de tijd van Jezus hoeveel wonderen er plaats hadden. En er waren nog steeds heel veel mensen die niks geloofden.
1: Ja.
2: Ja, dat is de andere kant doe je. Ja,
1: maar dat is toch de essentie van het geloof. Ja. De essentie van geloof is ook dat je een bepaalde overgave hebt voor de dingen die je met het verstand niet kan begrijpen. Ja. Anders zou het toch geen geloof heten. Ja. Dan had iedereen wel geloofd, maar dan had geloof wetenschap geheten.
2: Ja. Ja.
1: 100%. Ja. En dan was het verklaarbaar geweest. Ja. Mm. Eigenlijk ook om dezelfde reden waarom jij ook zegt, Jesse, van ja, ik hoef het ook allemaal niet te kunnen verklaren om iets als een wonder aan te kunnen nemen.
0: Mm.
1: Maar het is ergens ook in de logica, nog los van het feit of je gelooft of niet, natuurlijk wel heel begrijpelijk dat een gebed, en in dit geval is het de rozenkrans, en er zullen ongetwijfeld ook met andere soortige gebeden dergelijke voorbeelden zijn. De gebed natuurlijk wel de krachtigste manier is, of de meest directe manier om in contact en in relatie te komen met God.
0: Ja.
1: Ja, en wat is er nodig om je geloof vorm te geven om vrucht te mogen ontvangen, is door een relatie aan te gaan. En dat is gebed natuurlijk in essentie heel belangrijk voor.
0: En dat is precies het punt, want je hebt toch elke keer dat gevaar, en dat blijven benadrukken, dat mensen afhankelijk worden van wonderen en dat ze doen, oh, dan is God er opeens.
1: Ja.
0: Maar God is er continu. En hij houdt van ons. Hij is liefde. En hij straalt continu die liefde uit. Waar wacht je op? Je kunt nu gewoon tot hem spreken. En hij is überhaupt de oorzaak van je bestaan. Zonder hem besta je niet en zonder hem kun je niets. Dus hij is altijd aanwezig. Het is niet zo dat hij alleen in zo'n wonder opeens zegt, oh, hallo, hier ben ik. Zo werkt het niet.
1: Nee, maar dat voorkomt ook een wederzijdse, het voorkomt ook een wederzijdse claimcultuur.
0: Ja.
1: Enerzijds van het obsessief zoeken naar wonderen.
0: Ja.
1: Maar ook anderzijds zeggen, nou, als je hier problemen mee hebt, dan moet je dat gebed moet je toepassen. Of heb je hier last van? Dan moet je dit doen. Ja, zo werkt het ook niet. Dan ben je God ook aan het gebruiken als een omgekeerde marktkoopman. Je moet altijd dicht bij jezelf.
0: En jij zegt altijd, maak de analogie met de relatie. En dat geldt, denk ik, in relaties net zozeer. Ja. Je hebt momenten van enorme vreugde. Ja. Echt van die explosies van vreugde en van wonderbaarlijke momenten, zou je ze kunnen noemen. Ja. Maar de echte liefde is gewoon dag in dag uit leven.
2: Voorbij de extase.
0: Ja.
1: Ja, want als je alleen ook
0: trouw blijven.
1: Ja, want als je alleen maar zou zoeken of bevestiging zou willen krijgen in de extase en in wonder, houdt ook geen relatie stand. Ja.
0: Precies.
2: Maar toch heb ik nu wel weer behoefte aan
0: een nieuw wonder.
2: Huh?
0: Sorry?
2: Aan een wonder van de rozenkans.
0: Zullen we een tweede introduceren? Ja. Ik heb er eentje uit Hiroshima. Dat is natuurlijk ook weer zo'n vreselijke plaats. We kennen het verhaal dat Amerika de eerste atoombom daar uittest.
1: Ja.
0: In Hiroshima, in Japan.
2: Ja.
0: En daar waren echt vlak bij het epicentrum 4 jezuïeten. Hugo Lassalle, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge en Hubert Kislik.
2: Ja, klinkt niet als Japanners.
0: Nee. Dat waren echte missionarissen. Hè? En die bevonden zich op dat moment in de pastorie van de Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opneming Kerk. Vlakbij de plaats waar dus die atoombom afgegaan is. Ze hoorden de ontploffingen, maar overleefden zonder zichtbare verwondingen. Of ernstige stralingsziekte. Ja. En dat schreef zij dus toe aan het dagelijks gebed van de Rozenkrans, wat zij dag in dag uit deden.
2: Ja.
0: Een van hen, pater Schiever, koppelde hun overleving en die van 4 Japanse huisgenoten aan de boodschap van Maria in Fatima. Fatima in Portugal, een andere belangrijke plaats waar Maria verschenen is en waar ze ook oproept tot vrede en bekering en het dagelijks bidden van de Rozenkrans. En die schreef er ook in 1953 een boek over, The Rosary of Hiroshima. Zijn verhaal kreeg vooral in katholieke kringen ruime verspreiding.
1: Hm.
0: Ja, en dat is interessant, hè? Dus zij hebben dag in dag uit die Rozenkrans gebeden en bevonden zich echt zeer nabij het epicentrum. Alles om hem heen was echt vernietigd en zo. En ze hebben dus geen last gehad van straling en hebben het ook overleefd.
2: Ja, dus natuurlijk gezien.
0: Natuurlijk gezien is het weer lastig te verklaren. Vooral ook die straling. Dus wat denken jullie ervan?
1: Nou, kijk, wat wel bijzonder is, het is sowieso wonderbaarlijk, hè?
0: Ja.
1: Dat je dan niet ziek wordt. Ik lees je wel dat sommigen dat nuanceren. Dus ik weet ook historisch gezien niet in hoeverre het 100% klopt het verhaal is. Daar ken ik het verhaal niet goed.
0: Nou, wat wel klopt is dat zij dat zeggen. Hè?
1: Ja.
0: Zij zeggen natuurlijk, dat is hun overtuiging. Jezuïeten zijn geen domme mensen.
1: Nee.
0: En zijn ook zeer rationeel ingestelde mensen. Ja. En zij zeggen gewoon, we hebben nergens last van.
1: Nee, maar nog even los daarvan, hè. Het doet mij ook een beetje denken aan een ander verhaal. Ik ben een keertje op Malta geweest en in Mostar, dat is een beetje in het midden van het land, heb je een hele grote kerk staan, een soort koepelkerk, zeg maar. En daar is toen, volgens mij zelfs tijdens een mis, is daar een Duitse bom naar binnen gevallen.
0: Ja.
1: Ook in een Maria-gewijde kerk toevallig. Ja. Die is niet afgegaan. Dat is 500 pond, dus als zo'n ding afgaat, dan heeft best wel wat ellende en rommel, moet je zeggen. Die kerk was vol geweest. Er is niemand gewond geraakt. Het ding is niet afgegaan. Ja. Dat is op zich ook net zo goed een wonder. Het interessante is natuurlijk wel, waar ik meteen aan denk, is als zoiets gebeurt, dat is ergens ook een teken van liefde en genade van God.
0: Ja.
1: Het bijzondere is wel dat in het ene geval iets herleid wordt naar een bepaald gebed.
0: Ja.
1: En in het andere geval niet. Dus ik vind het altijd wel interessant, maar dat is een beetje een achterliggende vraag. In hoeverre je dan ook iets kan terugleiden.
0: Kausaal
1: naar iets wat je als mens zelf doet.
2: Ja, ik denk dat je dat toch wel kan aanvoelen. Want ik heb in mijn leven...
1: Dat vind ik wel interessant.
2: In mijn privéleven kan dat allemaal niet op tafel leggen, maar echt heel veel heb ik al eerder verteld.
0: Ja, ja.
2: Intenties waarmee ik de rozenkrans heb gebeden, waarvan ik geen andere verklaring van heb dat die zijn uitgekomen, dan door de rozenkrans. Dus als je het hebt over kausaal verband, ga je nadenken, maar waar is het dan doorgekomen? Dan kom ik in ieder geval helemaal nergens uit.
1: Nee, maar het is verder ook geen kritiek of iets dergelijks, maar ik vind het gewoon interessant hoe dat, dat proces.
0: Ik denk dat je het niet wetenschappelijk universeel kan maken.
2: Ja, precies.
0: Dat daar het verschil is. Ja. Want als je dus de persoon in kwestie vraagt, die is er echt totaal van overtuigd.
1: Ja.
0: Maar dat betekent niet dat je die oorzaak of zo...
2: Dat je het kunt herhalen.
0: Kunt groter kunt maken en zeggen dat geldt voor iedereen.
2: Ga nu
0: dat,
2: nog een keer een atoom overleven.
0: Precies, dat ook niet. Dat sowieso niet. Maar het is het is typisch. Het verschil wel met jouw voorbeeld, bijvoorbeeld. In die kerk waar je het over had, bij Malta. Is dat daar zou je nog kunnen zeggen... Oh, misschien is in die bom is daar... iets fout gaan met de productie van die bom bijvoorbeeld. En dan probeer ik het heel natuurlijk uit te leggen. Ja. Waardoor die net op dat moment niet afgegaan is. Dan zou ik nog steeds zeggen, dat is de voorzienigheid van God. Ik zou het niet per se dan direct een wonder noemen. Maar het is dan nog steeds wel... Stel dat dat het geval zou zijn. Hè? Dus ik weet natuurlijk niet wat... Soms is het ook zo, en ik denk dat Thomas dat ook zou zeggen, Thomas van Aquino. Je moet gewoon heel diep op kijken naar de oorzaak en gevolgketen in onze natuur. En soms missen we daar een stuk van. En dan zeggen we gelijk, het is een wonder.
1: Ja.
0: Terwijl er zijn ook gewoon toevalligheden. Ik denk niet dat toeval bestaat. Maar er zijn wel in de natuur bepaalde factoren die op een gegeven moment zo samenkomen dat het tot ons een wonder lijkt, maar eigenlijk gewoon vanuit de natuurlijke oorzaak-gevolgketen.
2: Maar misschien is het toch een verbindende schakel tussen Malta, Hiroshima en eigenlijk die hele lijst aan wonderen. Ik denk toch dat er een verbinding is. Is dus inderdaad dat die mensen er zelf heel sterk van overtuigd zijn dat het de rozenkrans is.
0: Ja.
2: Wat jij ook zei van, ze hebben zelf geen andere verklaring.
0: Nee, precies.
2: Ze hebben dat zelf natuurlijk ook onderzocht.
0: En het zijn er vier ook, hè? Die dag in dag uit samen die rozenkrans baden. Ja.
2: Maar dus dat die rozenkrans zo'n sterke devotie heeft, dat daar gewoon heel veel wonderen aan worden toegedicht.
0: Ja.
2: Dat op zich is al natuurlijk een bijzonder gegeven.
0: Ja. Ja.
2: Wat ons moet inspireren, denk ik, om die rozenkrans dagelijks te gaan bidden.
0: Ja.
2: Dat staat even hier los van. Maar...
1: Ja. Nee, maar dat is natuurlijk...
2: Dat is natuurlijk de overkoepelende motivatie om dit ook allemaal te bespreken.
1: Nou ja, goed.
0: Maar ik ben ook wel geneigd om toch ook een beetje te zeggen van bij Hiroshima is toch echt wel sprake van een wonder. Want ik weet ook gewoon niet hoe ik het anders kan verklaren. Als mensen zo dichtbij zo'n atoombom zijn en alles om hen heen vernietigd is en zij het blijkbaar niet. En zij ook zonder zichtbare verwondingen daaruit komen.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En dat is, neem ik aan, allemaal gedocumenteerd. Hij heeft er ook een boek over geschreven. Hè? The Rosary of Hiroshima. Mm. Ja, dan dan weet ik ook niet wat het anders kan zijn. Want het is niet natuurlijk.
1: Nee, het is absoluut niet natuurlijk. Nee, en het enige wat ik gewoon hier gewoon heel interessant in vind, is het is wonderbaarlijk. Ik ben er ook van overtuigd dat het godsvoorzienigheid is. Hè?
0: Mm, ja.
1: En wat ik gewoon altijd interessant blijf vinden, is in hoeverre je dat kan herleiden tot iets. En ook nog eens een keer iets wat je zelf doet.
0: Ja.
1: Gegeven het feit dat wij, denk ik, allemaal overtuigd zijn dat het juist Gods genade en Gods voorzienigheid is, dat je gespaard blijft.
0: Maar dan, alleen dan zou ik nog willen nuanceren dat je moet uitkijken dat je God en de mens niet te veel uit elkaar trekt. Hè? Dus God werkt echt door mensen heen. Ja. En het meest menselijke wat een mens kan doen is bidden.
1: Ja, absoluut.
0: En daardoor, dus het is niet zo dat God daardoor minder, hij krijgt juist meer eer als die door de mensen heen kan werken.
1: Ja.
0: En dat zie je dus bij zo'n gebed.
1: Ja.
0: En in die zin kun je dus zeker zeggen als tweede oorzaak. Kijk, God is de eerste oorzaak van alles. En die houdt ook alles in stand. Zo. Maar de tweede oorzaken, dat zijn wij zelf. En dat zijn alle dingen die wij doen op deze wereld. Maar het gebed is er een van de belangrijkste van. En dat gebed inspireert. En we houden elkaar bij elkaar. Dus,
1: ja.
0: Nou, misschien hebben we nog een ander voorbeeld. We hebben zoveel voorbeelden.
2: Ja, gooi er nog eens één op tafel.
0: Ik heb een hele lijst met voorbeelden. Ik vind die ook wel mooi van de communisten die zich terugtrekken uit Oostenrijk.
2: Ja, een jaar na Hiroshima, 1946.
0: Ja, 1946, het begin van de Koude Oorlog, dreigde Oostenrijk onder communistische controle te vallen. En er was een kapucijn, dus een pater, Petrus Pavlicek, die de innerlijke stem van Maria hoorde, zegt hij. En dat oproep om de rozenkrans te bidden en op die manier echt vrede te krijgen. Een van de mooie aanroepingen van Maria is ook natuurlijk koningin van de vrede. En in al haar verschijningen, dus als ze in Lourdes verschijnt, maar ook in Fatima, vraagt ze altijd om bekering, dus dat mensen terugkeren naar haar, maar ook om vrede. Dus bidden om vrede. Dat is heel belangrijk. De vrede in ons hart in eerste instantie, in onze gezinnen, in onze samenleving en in de hele wereld. En hij kende in die boodschap, dus die kapucijn, Petrus Pavlicek, hij kende in die boodschap die hij hoorde, dus de boodschap van Fatima. En hij begon een nationale gebedsactie. De Rozenkrans Zühne Kreuzzug.
2: Met verzoenings...
0: Voilà. Zoiets. Dus onafgebroken bidden van de Rozenkrans voor de bevrijding van Oostenrijk. En dat groeide uit tot een massale gebeds- en boetedoeningsoffensief in Duitsland en Zwitserland. En uiteindelijk waren er 700.000 mensen die 9 jaar lang de Rozenkrans baden. Dag in, dag uit. En toen, op 15 mei 1955, trokken de Sovjet-troepen zich uiteindelijk terug. En herwon Oostenrijk zijn onafhankelijkheid. Voor velen het bewijs dat het gebed van de Rozenkrans een geestelijke kracht is. Dus weer zo'n voorbeeld van enorm veel gebed samen. Dus altijd samen ook. Hè? Ja. Dus niet alleen de Rozenkrans, maar een hele groep die samen bidt, dag in dag uit. En echt voor vrede bidt.
2: Hmm. Ja.
0: En op een gegeven moment komt dus die bevrijding ook echt tot stand. Ja, en dan kun je natuurlijk dat ook weer allemaal historisch gaan duiden. En dan kun je zeggen, historisch zullen er daar allerlei factoren meegespeeld hebben dat juist op 15 mei 1955 die bevrijding plaats heeft. Ik ben geen historicus en ik denk dus dat het... Ik vraag me ook af in hoeverre je hier gelijk van een wonder kunt spreken. Ik vind dit iets lastiger, omdat er allerlei historische factoren zijn, neem ik aan.
2: Midden in de Koude Oorlog.
0: Die geleid hebben tot deze bevrijding. Maar ja, het gebed heeft wel geholpen, durf ik zeker te zeggen. Geen enkel gebed is zonder nut. Dus sommige mensen zeggen dat het gebed alleen maar toevertrouwen is aan God. Maar nee, het is ook het vraaggebed is ook gewoon een gebed om verhoring. En elk gebed heeft nut in die zin. Geen enkel gebed gaat verloren. En als 700.000 mensen jaar in jaar uit de Rozenkrans bidden, dat gaat altijd gevolgen hebben. Mm. En een van deze gevolgen volgens deze gelovigen en deze kapucijn is dus die onafhankelijkheid die...
1: Ja. Maar het duidt ook wel, zeker als je wonderen verklaart of bijna alleen maar kan verklaren aan de hand van een bepaald gebed, en in dit geval het Rozenkransgebed, is dat het er niet om gaat dat ik vanuit een menselijke actie door het bidden van een gebed een bepaalde situatie heb afgedwongen. Nee, dat is juist wat jij net ook al zegt.
0: Ja,
1: het gebed is een bepaalde toevertrouwing aan God, waardoor niet jouw bidden centraal staat om te kunnen laten zien van kijk eens wat voor resultaat we hebben bereikt. Nee, maar dat je dat ook volledig kan toeschrijven aan God. Ik denk dat dat hier ook wel een belangrijke is. Omdat je anders wellicht ook nog eens een keer het risico loopt of een beeld kan krijgen dat wanneer wij het over wonderen hebben aan de hand van een gebed, dat dat een mogelijke wijze beeld oproept van oh, dus dan denk je dat je bij wijze van spreken zo goed bent. Dus ik ga maar wat bidden en kijk, hier heb ik een resultaat. Nee, het is echt een toevertrouwen aan God ervan.
0: Ik denk wel dat hier ook dus erg sprake is van een groot groep mensen die bidt. Ja. Waardoor dat gebed de diplomaten beïnvloedt. De regeringsleiders beïnvloedt. En dus dat gebed hun ook opent. Alle mensen die in dat conflict betrokken zijn, waardoor zo'n window of opportunity kan ontstaan. Zo'n moment dat de vrede gesloten kan worden. Of dat de bevrijding tot stand gebracht kan worden. Ja. En dus
2: dat heeft meer effect dan alleen de mensen die het bidden.
0: Ja, dus ik zou meer hier bij dit geval meer zeggen van dit is de kracht van het gebed. De effectiviteit van het gebed. Die de mensen omvormt, die jouzelf omvormt. Maar ook het gebed is groter dan wij die hier aanwezig zijn. Het vormt ook, als je bidt voor regeringsleiders, vormt het ook hun hart om. Hè? Dus als ze daarvoor opstaan natuurlijk, dat kan je allemaal ook relativeren. Maar het is veel groter dan dat. En die effectiviteit zit hem daarin. Ja. En het wonderbaarlijke zit hem daarin. Maar ik zou niet gelijk zeggen dat hier God ingrijpt in de natuur. Iets wat natuurlijk gezien onmogelijk is. Het is eerder zo dat hij de natuur verheft. Dus dat God laat zien, het is mogelijk om hier uit te komen. Er is hoop. Open je hart. En dat doen die 700.000 al. Nu jullie ook nog. Ja. Regeringsleiders, diplomaten, mensen op het slagveld. Iedereen die bij die oorlog... iedereen die bij dat communisme verwikkeld is, als het ware.
1: Ja, eigenlijk is het gebed dan ook de constante uitgestoken hand die God ons geeft.
0: Ja. Ja. Wat denk jij, Jesse? Wonder of niet?
2: Nou ja, dit valt een beetje in die andere voorbeelden.
0: Ja, dat inderdaad. Denk ik ook. Hè? Dus
2: het lijkt heel erg op de slag om Lepanto. Ja. Dus iets wat misschien wel mogelijk is, maar niet de meest logische uitkomst. Hè? Ja. Een minderheid die tegenover zo'n grote meerderheid staat. Ja. En dat het toch gebeurt. Ja, kan. Ik was ondertussen ook een beetje naar jouw icoon aan het kijken.
0: Ja.
2: Van Maria met het kind Jezus. Het is wel echt een heel mooi kunstwerk.
0: Prachtig, ja.
2: Hoe kom jij daaraan? Ben ik benieuwd naar. Als ik er zo naar kijk,
0: zeker.
2: Ik ben wel gefascineerd. Want ze heeft ook een rozenkrans vast.
0: Ja, dus in die zin is het geen traditionele icoon. Want de meeste iconen hebben geen rozenkrans in hun hand. Maar deze is voor mij getekend. Want iconen teken je, die schilder je niet. Tekenen. Door Huustegen, familie Huustegen. En is gemaakt voor mijn professie. Mijn eerste professie in de Dominicanenorde. Is ook gezegend door Harry Smeets, mijn geestelijk leidsman destijds. En het geeft heel mooi aan, vind ik, de band tussen Maria en Jezus. En vooral ook de mildheid en de dankbaarheid die uit de icoon afstraalt. Als je goed kijkt naar de gezichten, daar zit een rust in. Een overgave zou je kunnen zeggen van Jezus naar Maria en Maria naar Jezus. Dus een houding van dankbaarheid en mildheid die volgens mij, en vriendelijkheid ook, die de essentie is van heiligheid, wat mij betreft. Ik merk dat mensen die ik hoog heb zitten op het gebied van heiligheid en zo, dat zijn toch meestal vaak hele vriendelijke mensen. En dat heeft te maken met dat ze zo geraakt zijn door de liefde van de Heer, dat ze een bepaalde vriendelijkheid en dankbaarheid uitstralen. Ja. En dat zie je heel mooi terug op die icoon. Die echt een rust uithaalt. Dus vaak ga ik er ook voor zitten, even gewoon kijk ik er rustig naar. En dan weet ik weer dat het daarom gaat uiteindelijk. Om die vriendelijkheid die van de Heer zelf komt. Ja.
2: En ze houden ook nog eens allebei de rozenkrans vast.
0: Ja, en dat is het mooie, dat ook hen verbindt. Dus
2: ja,
0: natuurlijk Maria, die het leven van Jezus overweegt, zij overwoog alles in haar hart. Ja, en Jezus ook, die enorm van zijn moeder houdt. Zo simpel is het ook gewoon. Ja. Nee, het is een prachtige icoon. Ja.
2: Lijkt me mooi om daar bij de rozenkrans te bidden, inderdaad.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Zeker.
2: Ja, mooi.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, we hebben ook nog andere getuigenissen. Vruchten van de rozenkrans.
2: Ja, we hebben natuurlijk ook gegastduind op internet. En de fora zijn vol met mensen die ook persoonlijke ervaringen delen. Hè? Mensen die om genezing vragen van een verslaving of van een lastige situatie.
0: En dan kan ik ook zeggen oprecht dat ik vaak genoeg heb gehoord in biechtstoelen of in geestelijke gesprekken, dat mensen dus echt geholpen heeft. Mm-hmm. Ook gewoon het patroon van de rozenkrans bidden. Iets hebben waar je dagelijks naar terug kan grijpen, wat tastbaar is ook. Dat doet wonderen, letterlijk. Voor hun persoonlijke levens.
2: Structuur
0: ook. Ja, structuur van gebed, zeker. Mm. Ja. Ik vind die van Frederik Ozanam ook heel mooi. Dat is de oprichter van de congregatie van Sint Vincentius a Paolo. Dus dat is Sint Vincentius vereniging. In Nederland heeft hij ook veel plekken gehad.
2: Ah, ja.
0: Met Ampère. Zeer bekend voor de dienst aan de noodlijdenden, aan de armen. Volgens mij hadden we in Venray ook Vincentius.
2: Ja, volgens mij zit hij in Nijmegen ook.
0: Ja, dus echt op heel veel plekken bestaat nog steeds. Ja. En de oprichter daarvan, de 18-jarige Frederik Ozanam, had een geloofscrisis, zegt de geschiedenis. En in de kerk Saint-Étienne in Lyon ziet hij tot zijn verbazing de beroemde natuurkundige André-Marie Ampère. En Ampère, dat is wat we terugvinden natuurlijk als we in de elektrotechniek kijken op elke stekker die we uit het stopcontact halen en alle elektronische apparaten. Hij is de grondlegger van het elektromagnetisme, Ampère. En het was een grote devoot tot de rozenkrans. En later zegt Ozanam, Ampère's rozenkrans, dus het feit dat hij die rozenkrans aan het bidden was in de kerk, had meer invloed op mijn ziel dan alle verhandelingen en toespraken samen. Dus één moment dat zijn geloof beïnvloedde en opnieuw een overwinning voor Maria.
2: Ja. Dus het is ook dat juist zo'n persoon zich overgeeft.
0: Hij belichaamde die Ampère, die belichaamde als het ware een soort van vertrouwen naar Maria toe, een rust. En ja, deze Frederik Ozanam zegt, toen ik dat zag...
1: Een voorbeeld van de tweede oorzaak.
0: Ja, ja. Toen ik dat zag, wist ik, dit is werkelijk. En dit is ook nog eens iemand die aan de ene kant heel intellectueel is, hè, dus de grondlegger van elektromagnetisme, maar tegelijkertijd een hele grote devotie heeft tot Maria. En daar in vertrouwen zich tot Maria wendt. En dat is voor hem dan een groter teken dan alle verhandelingen. Ik neem aan dat het gaat om theologische boeken. Hè? Mm-hmm. Alles wat je kunt lezen over God. Dus een levend voorbeeld van vertrouwen. Zoals jij net ook mooi zei, Herwin. Dus vertrouwen op de Heer.
2: Ja, het is ook een mooi pleidooi dat dus wonderen niet tegenover de wetenschap hoeft te komen te staan. Hè? Dus bij zo iemand natuurlijk heel duidelijk. Ja. Je hoeft niet je verstand uit te schakelen.
0: Ja.
2: Om devoot door het leven te gaan.
0: Ja.
2: Het is wel een uitdaging soms, maar hij laat zien dat het allebei kan. Ja, dat is mooi.
0: Nou, over die wetenschap gesproken, je hebt ook dat artikel gelezen in het Katholiek Nieuwsblad, maar dat werd ook overal gedeeld internationaal, dat de rozenkrans dus ook echt werkt.
2: Ja, als meditatie.
0: Als meditatietechniek.
2: Ja. Want dat is natuurlijk heel modern. Mindfulness, mediteren. Daar is veel reclame voor. Dat wordt veel gepromoot. Ja. Mensen dichten daar ook allerlei positieve dingen aan. Maar dan gaat het vooral over bijvoorbeeld Oosterse meditatie of boeddhistische handelingen.
0: Ja.
2: Maar dit onderzoek was eigenlijk een pleitbezorger van de katholieke meditatie van de rozenkrans. Die kan diezelfde vruchten teweeg brengen. Ook dat zorgt voor rust, voor een gezonder psychologisch leven. Ja. En daar heb je dus niet per se die moderne of Oosterse...
0: Esoterische...
2: Ja, precies. Gnostische, whatever.
0: Technieken.
2: Het katholieke geloof biedt dat ook. En is even effectief in het verkrijgen, in het worden van een rustiger, gezonder psychologisch iemand.
0: Ja.
2: Dus komt een beetje samen bij dat het niet per se wonder is, maar dat het je persoon echt positief verandert.
0: Ja.
2: Dat is dus wetenschappelijk aangetoond.
0: Ja. Ja. Ja. En als je het hebt over die psychologie, doet me ook denken aan een ander initiatief wat in Amerika ondernomen is in zorginstellingen. Hè? Dus dat ouderen die eenzaam zijn en ook echt psychologisch lijden, uitgenodigd worden om samen de rozenkrans te bidden. Hmm. En alleen al het feit dat ze samenkomen en samen bidden, neemt een stuk van de eenzaamheid weg. En daar kunnen ze natuurlijk zelf ook intenties aan toevoegen. En ja, dat is ook wetenschappelijk dus bewezen dat ja, heel erg werkt. Dus het samen bidden van zo'n rozenkrans in kleine groepen zorgt voor een gemeenschapszin, zorgt voor intenties die je met elkaar samen beleeft. En laat ook zien dat het gebed in eerste instantie samen gebed is.
2: Ja.
0: We zijn toch ook in onze individualistische tijd, en ja, vooral ook bij de zorg waar heel veel wegbezuinigd wordt, zijn mensen heel eenzaam. En als je ze op de een of andere manier samen kunt brengen door muziek, maar ook door het bidden samen, dat is fantastisch. Ja. Ja. En dan kun je hen ook weer hoop geven. Ja.
2: Ja.
0: Dus dat zijn die zogenaamde rozenkransteams die in de zorginstellingen in Colorado,
2: precies,
0: geloof ik, begonnen zijn. Dus dat is ook een mooi initiatief.
2: Ja.
0: Ja, je ziet eigenlijk dat bij al die verschillende initiatieven die verschillende vormen van gebed elke keer weer centraal staan. Dus aan de ene kant het vraaggebed. Ik heb een bepaalde intentie. Ik wil echt. Die intentie kan ook zijn: verlos ons van het Ottomaanse Rijk. In de zin van wij willen dat het hier stopt. En we willen gewoon christelijk blijven als Europa. Kan ook een intentie zijn. Maar aan de andere kant natuurlijk ook die volledige overgave. Zoals Tammy Peterson, zoals je net vertelde. En het mooie is dat door jezelf te spiegelen aan de geheimen van Jezus Christus leven, jezelf ook verandert.
1: Ja. Ja,
0: en door jouw eigen verandering ontstaan er kleine veranderingen in de wereld om jou heen. Want jij wordt een ander mens.
2: Het werkt.
0: Ja.
1: Ja. Want wat is, nog eventjes los van jullie eigen ervaring met de rozenkrans, want er zijn natuurlijk heel veel soorten gebeden, en heel veel mooie gebeden die je kan gebruiken om dichter bij God te komen, en die je ook zeker mooie vruchten en ook wel wonderen teweeg zouden kunnen brengen. Wat maakt wat jullie betreft de rozenkrans zo'n uniek gebed daarin?
2: Ja, daar hebben we natuurlijk volgens mij was het de eerste aflevering al wel verteld, dat alle gebeden samenkomen in de rozenkrans. Dat heb je net ook al even gezegd. Ja. Het afsmeken, het Onze Vader, de devotie tot Maria, het overdenken van het Christus leven.
0: Eer aan de Vader, de hele drie eenheid.
2: Samenvatting van het hele geloof.
0: Ja. Ja.
2: Dus ja, het is gewoon het beste van alles in één gebed gegooid.
0: Ja, en het spreekt alles aan. Het spreekt het fysieke aan, want je hebt natuurlijk die kraal in je hand. Maar het spreekt ook de verbeelding aan, want je denkt na over die geheimen. Waardoor de Bijbel niet slechts een letter is, maar ook echt een beeld voor je wordt. Een beeld wat je dagelijks in je meedraagt. Dat vind ik heel mooi. En het gemeenschapskarakter, dus het feit dat je het samen kunt bidden in een gezin, in een kerk of in een zorginstelling, zoals ik net noemde. Dat zit er ook allemaal in. Dus het biedt enorm veel mogelijkheden. En ook, het is, je kunt het overal doen.
2: Ja.
0: Je bent niet gebonden aan een kerk. Dat is trouwens heel interessant. Ik heb dat voorbeeld niet in ons mooie script gezet. Maar er zijn heel veel voorbeelden van plekken waar het hele christelijk leven uitsterft. Of uitgestorven is een bepaalde tijd. Dan moet je vooral aan de missieplekken denken. Bijvoorbeeld in Japan of in China. Hè? En waar de religie echt verboden wordt.
2: Noord-Korea.
0: En priesters vervolgd worden. En werkelijk opgesloten worden. En de mensen dus geen toegang meer hebben tot het sacramentele leven. Maar wat ze ons niet ontnemen is de rozenkrans. Iedereen kan de rozenkrans bidden. Iedereen kan die kralensnoer, en zelfs als je geen kralensnoer hebt, heb je je vingers waarmee je de rozenkrans kunt bidden. Daar heb je namelijk 10 van normaal gesproken.
1: Ja.
0: En op die manier kun je gewoon altijd blijven bidden. Je bent niet afhankelijk van een communistisch regime of van, ja, zelfs niet van priesters als die ontbreken. Je kunt altijd de rozenkrans bidden.
2: Ja.
0: En dat is ook iets wat Oliver Cromwell in Ierland zei, want dat was natuurlijk, Oliver Cromwell was echt een grote vervolger van de katholieken in Ierland. En die zei, dus het gaat over de rozenkrans en hoe groot de hekel die eraan had. Dus tijdens de panel times in Ierland, waarin het katholicisme verboden was, zei hij het volgende. Hij dus als vervolger van de katholieken. Mm-hmm. Het is nog niet goed gesteld met Ierland. Jullie gaven ons het geld, jullie gaven ons de wapens. Maar laat me je vertellen dat elk huis in Ierland een gebedshuis is. En wanneer ik deze fanatieke Ieren voor mijn geweren breng, houden zij een kralensnoer in hun handen en geven ze zich nooit over.
2: Ja, dat is wel een heel sterk getuigenis.
0: Ja. Ja. Dus het is ook de angst van de regimes, van de communistische regimes of van de vervolgers, dat, ja, dat je een rozenkrans bij je hebt. Zolang je de rozenkrans bij je hebt, ben je innerlijk vrij. Je kunt je altijd richten tot God en Maria. Natuurlijk, ja. Dat kun je met een Bijbel ook. Maar het is gewoon een heel makkelijk instrument.
2: Ja. Ja. Dat je altijd Bijbel is ook wat moeilijk om in je broekzak mee te nemen.
0: Ja, behalve zo'n pocket.
2: Ja, in de gewone taal. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Er was een tijdje van kerk en nood. Hadden ze van die kleine... misschien heb je dat zelf ook nog wel meegemaakt. Van die noodpakketjes noemden ze dat. Ja. Een noodpakket. Dus na het noodpakket wat je ook nu kan aanschaffen voor crisistijden. En er zat een flesje wijwater in, maar ook een heel klein tientje van de rozenkrans.
1: Ja, klopt, ja. Ah,
0: ja. En ik denk dat dat zo is. Ja, het is deel van het christelijk noodpakket. Een deel van het christelijk noodpakket is de rozenkrans. Waardoor je door de woelige tijden heen gewoon kunt overleven. En in aanwezigheid kan blijven. Nou, ik heb nog ergens licht geloof. Ik weet niet of ze het nog maken. Maar.
1: Ik weet ook niet of ze het maken. Jaren terug is ik ergens gekregen. En dan had je zo'n kleine bijsluiter erbij. En als dat je bij medicijn hebt. En daar staan dan de gebeden op.
0: Ja.
2: Dat is heel bidden op eigen risico.
1: Kan de volgende bijwerkingen hebben.
2: Ja. Ja. Heiligheid. Ja.
0: Maar ik denk dat daar iets waars in zit. Ja. Omdat het een genezende werking heeft. Ja. En het is in crisistijden een goed middel. En alle pausen die hebben hier nu niet behandeld. Maar ja, zoveel pausen hebben het Rozenkransgebed aangemoedigd. En vooral als het moeilijk gaat met de kerk. Of als er crisis is. Dan gaan ze gelijk naar Maria toe.
2: Ja.
0: Maria is dan echt de plek waar wij kunnen schuilen. Naast Christus natuurlijk. Maar
1: ja, goed, wat doe je vaak? Hè? Ook als kind, als iets niet, niet lekker gaat of niet loopt. Je gaat dan toch vaak naar je moeder toe.
0: Ja, zeker.
2: Nou, laten we dat doen. Oké, nou mooi.
0: Ja, je ziet dus een heel krachtig gebed is dat door de eeuwen heen heel veel mensen heeft geïnspireerd. En waarbij je dus ziet dat er zowel wonderen als gewoon gebedsverhoringen zijn die... onnoembaar zijn. Het zijn er zoveel. En in eerste instantie ook op het persoonlijk niveau. Dat hebben we ook gezien in een aantal getuigenissen. Dat is gewoon interessant om een keer te proberen. Maar als je in Reddit, dat mooie forum, intikt Rosary Prayer Intentions, dus Rozenkrans gebedsintenties. Nou, dan zie je hele lijsten vol met mensen die zeggen, nou, het heeft me geholpen uit mijn depressie, het heeft me geholpen uit mijn bepaalde zelfmoordgedachtes. Dat is natuurlijk allemaal heel zwaar, maar ook of een verslaving bijvoorbeeld aan pornografie. En ik wil niet zeggen dat dat alleen door de Rozenkrans komt, maar de Rozenkrans kan er wel een grote bijdrage in leveren.
2: Instrument in zijn.
0: Ja. Ja. En ik denk dat dat niet te verwaarloos is en dat je naast al die hele grote... wonderen die dus plaats gehad hebben, ook heel veel kleine gebedsverhoringen of zelfs grote gebedsverhoringen in je leven kunt terug herleiden tot de Rozenkrans.
1: Ja, en dat is het denk ik toch ook een beetje de kern van het verhaal. Je moet niet te vergeefs wachten op een wonder, maar met Gods genade meewerken, dan doe je het beste door in de relatie te groeien. En daar helpt een gebed heel goed bij. En met alle... voordelen, maar ook voorbeelden die we in het afgelopen drieluik hebben genoemd.
0: Mm.
1: Onze aflevering over deze Rozenkrans. Denk ik dat we toch heel veel mooie, waardevolle inzichten met elkaar hebben opgedaan over dit gebed. Waar we ook allemaal hopelijk mee verder kunnen.
0: Ja, ik denk dat het een mooie afsluiting is. En dat we dan rustig door kunnen gaan met een volgend thema. Het belangrijkste is dat je de Rozenkrans bidt. Want je groeit eigenlijk pas in het gebed door het te bidden.
2: Nou, laatste uitsmijter van mij. Dan. Ja. Dat is een beetje inderdaad, je kunt die Rozenkrans helemaal dood analyseren van wat krijg ik er nou voor terug.
0: Ja.
2: Dus een beetje net als je heel lang kunt dimdammen over een bijbelvertaling.
0: Ja.
2: Wat ik super leuk vind.
0: Ja.
2: Maar een hele mooie uitspraak die iemand ooit deed is, maar de beste bijbelvertaling is degene die je ook echt gaat lezen.
0: Ja, precies. Je
2: dus
0: moet gewoon
2: als het
0: aan de slag.
2: Je aanzet om de Heilige Schrift te gaan onderzoeken of als het je aanzet om te gaan bidden, ga onderweg, ga op reis en zie wat je allemaal tegenkomt.
0: Ja.
2: Het is niet slecht om te onderzoeken wat allemaal waar is, maar ga ook vooruit en groeien in je geloof. Ja. Dus dag voor dag.
0: Ja. Mooi. Dan danken we jullie heel erg voor de aandacht.
2: Ja.
0: We zijn er de volgende keer weer met een nieuw onderwerp. Dankjewel. Tot de volgende. Zullen we afsluiten met een wezenlijke groet?
2: Ja.
0: Aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 11e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met het getuigenis van wie het is die de eenheid maakt onder de gelovigen. God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want deze menen dat zij door een veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volg hun voorbeeld dus niet na. Want voordat gij hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo bidden: onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in den hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. Dit is het woord van God. Het gebed veronderstelt dat ik contact heb met God, doordat ik mij ervan bewust maak dat hij weet heeft van mijn bestaan en van mijn noden. Uw Vader weet wat gij nodig hebt. Dit besef kan je rustig maken. Vader heeft weet van mij. In dit besef mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, staande mijn Gods tegenwoordigheid te binnenbrengen, zoals de kerk aan het begin van de communieritus de mensen laat staan bij het bidden van het Onze Vader. De blik omhoog en geloof zien hoe hij mij ziet. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein ten opzichte van hem. Dan neem ik de houding aan van het gebed, zodat ook mijn lichaam meedoet met het gebed. Hij van zijn kant heeft immers ook zijn lichaam ingezet om bij ons te zijn. In het gebed gaat het eigenlijk om de totale inzet van mijn hele leven. Daarover gaat het ook in mijn leven. Het maakt mijn gebed reëler als ik dat als een genade zou vragen. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In het kort overzie ik de geschiedenis van dit evangelie. De context van deze passage. Jezus laat zijn leerlingen zien wat er allemaal verandert als mensen de koninklijke heerschappij van God binnenlaten in hun midden en in hun hart. Dan wordt alles anders. De maatschappelijke verhoudingen worden anders, de beleving van de wet wordt anders, de zorgen voor het dagelijkse leven, het oordelen en ook het gebed wordt anders. Door me de plaats voor ogen te stellen waar Jezus dit gebedsonderricht heeft gehouden, kom ik nog meer in de goede gesteltenis. Het maakt deel uit van de bergrede. De plaats is dus een berg, een heilige plaats, waar je als het ware Gods heilige tegenwoordigheid met de handen kunt tasten. Ik vraag om die bijzondere genade, een innige kennis van Christus te mogen kennen, in het bijzonder van zijn grenzeloos vertrouwen op zijn hemelse Vader. De overweging. Gebruik geen omhaal van woorden zoals de heidenen. De heidense goden zijn goden

als de heidenen. De heidense goden zijn goden waar niet zoveel van uitgaat, die niet zoveel doen. Die goden moeten eerst wakker geschud worden. En als ze dan wakker zijn, moeten ze met veel omhaal van woorden erbij gesleurd worden om gehoor te geven aan hun smeekbeden. U kent allemaal het verhaal van Elia en de Baalpriesters. Hij roept ze toe, roep toch nog wat harder, hij is immers een god. Hij is zeker in gedachten verzonken, of heeft zich afgezonderd, of is hij op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij gewekt worden. Toen riepen de Baalpriesters nog harder en kerfden zich naar gewoonte met zwaarden en speren tot het bloed van hun lijf droop. Het middaguur verstreek, maar zij gingen er als razende mee door tot de tijd van het avondoffer. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord, ze vonden geen gehoor. Het beeld mag wat overdreven lijken, misschien heeft het iets van een karikatuur, maar het schiet in de roos waar het in de heidense godsdienst eigenlijk op neerkomt. Toen en nu nog steeds. Van hun goden gaat gewoon niks uit. Ze doen niks. Ze zijn zoals hun beelden. Ze hebben oren, maar horen niets. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Psalm 135. Maar zo is niet de God van Israël. De God van Israël, zie, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de hoeder van Israël. Want hij is een herder. Een herder die waakt. Die waakt over Israël. Psalm 121. Trouwens, onze Vader in de hemel weet dan meteen wat we op ons hart hebben. Voordat gij hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Het christelijk gebed is een gebed dat uitgaat van geloof, van weten met het hart, van weten met het hart van de liefde van God. Geloof in de liefde. Liefdesinitiatief van God. God heeft ons het eerste lief gehad. Voordat het woord over je lippen is, heeft je Vader je al uitgenodigd om bij hem te komen. Het gebed gaat van hem uit. Het bidden, maar ook het verlangen naar het bidden, ook dat gaat van God uit. Hij begint en hij houdt het gesprek gaande. Hij breekt het ijs, hij komt over de brug. Hij geeft, u hoeft alleen maar te ontvangen. En als er al sprake is van een methode of een techniek in het christelijk gebed, dan bestaat hij er eigenlijk in dat je alle methoden en technieken moet afleggen om een houding van vertrouwen in je te kweken, een houding van geloof. Dan hoef je gewoon niks te doen. Je hoeft alleen maar te ontvangen. Je moet zelfs alle gedoe afleggen. Eigenlijk hebben wij een hele stille godsdienst. Het is een dienst, godsdienst. Een dienst aan een God. Een God die zelf doet wat hij gebiedt. En een God die ons dient. Die zelf zegt dat hij gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Onze God die was niet in het vuur toen hij aan Elia verscheen daarboven op de berg. Hij was ook niet in de aardbeving, hij was niet in de bliksem, niet in de storm, maar wel in het zuizen van een zachte bries. Zoals Psalm 35, vers 20 zegt, hij is er voor de stillen in de landen. We worden gemaand om stil te zijn voor de Heer, zoals iemand aanwezig is binnen het aandachtsveld van zijn geliefde, stil, heel stil. God doet niets, zelf doe je niets. Je hoeft niets te zeggen. Woorden zijn dikwijls een middel om je tegen de ander af te schermen. Het spreekwoord zegt, de stilte is de grote openbaring van God. In Psalm 62, bij God alleen verstilt mijn ziel. Ik kan stil worden door de stille aanwezigheid van mijn God. Van hem blijf ik het wachten. In stille berusting ligt uw redding, in rustig vertrouwen uw kracht. Of zoals op een onnavolgbare wijze,

Psalm 131 het zegt. Nee, bedaren liet ik, verstillen mijn ziel, als een kind bij zijn moeder geborgen. Als dat kind, zo voel ik mijn ziel. Dat Israël wachtte de Heer, van thans tot in eeuwigheid. Je moet daarom zo bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Jezus laat ons de Vader aanspreken in de tweede persoon. De tweede persoon enkelvoud, gij, onze Vader, gij die in de hemel zijt. Dus niet de derde persoon, de Vader die in de hemel is, maar gij die in de hemel zijt. Zoals kinderen alleen in de tweede persoon enkelvoud over hun ouders plegen te spreken, ze zeggen niet de Vader is thuis, maar papa is thuis. Eigenlijk zouden wij als gelovigen nooit in de derde persoon mogen spreken of overdenken over God als over een hij, maar altijd als een gij, een u. In het Frans en in het Duits zeggen de gelovigen dan ook tot God, die ze aanspreken als du, in het Frans als een toi en een tu. Tutoyeren, ze tutoyeren God. Ze toetsen God. Geloven is leven met God in de tweede persoon enkelvoud. Dat wij tot God als tot een Abba mogen spreken. Daarin bestaat de hele openbaring van Jezus Christus. Wij worden in Jezus' eigen unieke verhouding met zijn Vader opgenomen. Zoals staat in de eerste brief van Johannes. Ziet welke liefde de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen van God worden genoemd. En we zijn het ook. En dan eindigen we met een gesprekje op de manier zoals Theresia ons voordoet. Zij zegt, ik doe gewoon als de kinderen die niet kunnen lezen. Ik zeg gewoon aan onze lieve Heer dat ik op mijn hart heb, zonder mooie zinnen. En hij begrijpt mij altijd. Voor mij is het gebed een opwelling uit je hart. Het is een simpele blik naar de hemel, een kreet van dankbaarheid en liefde, in de beproeving evengoed als in de vreugde. Aan het einde een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En welkom, beste luisteraars, bij de Rozenkrans. Vandaag op donderdag overwegen we de geheimen van het licht. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste geheim van het licht. De doop van Jezus en de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede geheim van het licht. De openbaring van Jezus in Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde geheim van het licht. Jezus preekt de boodschap van bekering. voor het Rijk Gods. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw Rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde geheim van het licht, de verheerlijking op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
2: Vader,
1: de Zoon,
2: Zoon
1: en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: En beste luisteraars, welkom ook op deze donderdagavond bij de Vespers. Fijn dat u met ons mee bent. En ik wil graag de bladzijde doorgeven voor het avondgebed, in het geval dat u met het groot of met het klein getijdenboek mee bent. In het groot getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 714. 714. Psalmen en de rest van het gebed vindt u vanaf bladzijde 1066. 1066. In het klein getijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 331. 331. Het zijn de psalmen van de donderdagavond in de derde week. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God van grote majesteit, die wat uit water voortkomt scheidt en deels het in de diepe vloed, deels in de luchten leven doet.
1: Die vissen dompelt diepte neer en vogels heft ten hemel heer, zodat zij uit één stam ontstaan, toch elk een ander oord ingaan.
0: O Heer, maak gij je dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zijn leven zonder kwaad en ook de dood hen niet meer schaadt.
1: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn, van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan door diepe vrees of hoge waan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Heer, laat uw heiligen dansen van vreugde, als zij binnengaan waar gij verblijft. Heer, dank in uw mildheid aan David, denk aan uw mildheid aan David, aan zijn bezorgdheid voor u.
1: Hoe hij de Heer had gezworen, de sterke van Jacob beloofd.
0: Ik zal mijn huis niet betreden, niet rustig gaan op mijn bed.
1: Ik gun mijn ogen geen slaap meer. Mijn oogleden weiger ik rust.
0: Tot ik voor de Heer een plaats vind. Voor Jacob sterke een huis.
1: Wij hoorden ervan in Efrat. En vonden de ark in Jerems velden.
0: Laten wij binnengaan waar hij verblijft. Vallen wij neer voor Gods voetbank.
1: Reis op, Heer, en kom naar uw rustplaats. Gij in de ark van uw majesteit.
0: Uw priesters geklede gerechtigheid. Uw heilige dansen van vreugde.
1: Omwille van David, uw dienaar. Verstoot uw gezalfde niet.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, laat uw heiligen dansen van vreugde als zij binnengaan waar gij verblijft.
0: God heeft Sion tot zijn woning gekozen. De Heer heeft David gezworen, een eed die hij nimmer breekt.
1: Eentellig uit uw geslacht zal ik op uw troon verheffen.
0: Houden uw zonen zich aan mij verbond, aan alles wat ik hun opleg.
1: Dan zullen hun zonen ook voor altijd zetelen op uw troon.
0: Want God heeft Sion gekozen. Zijn woning wenste hij daar.
1: Voor eeuwig zal ik hier rusten. Hier woon ik, dit is mijn keus.
0: Uit overvloed zegen ik deze stad. Haar armen lijden geen honger,

0: haar arme lijden ging hongen.
1: Haar priesters kleed ik in welstand. Haar inwoners hebben het goed.
0: Daar zal voor David een hoorn ontspruiten. Voor mijn gezalfde schijnt daar een licht.
1: Zijn vijanden zal ik beschamen. Maar hij draagt een stralende kroon.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft Sion tot zijn woning gekozen.
0: De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Wij danken u, Heer onze God. U al beheerser, die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden. En uw koningschap aanvaard.
0: De volkeren waren in toorn ontstoken, maar uw toorn is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders. Die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis.
1: Maar ze hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom, hemelen, en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Weest allen eensgezind in meegevoel, broederliefde, warmhartigheid en ootmoed. Vergeld geen kwaad met kwaad als men u uitscheldt. Scheld dan niet terug, integendeel, zegent elkander. Omdat gij de zegen verwerft waartoe gij geroepen zijt.
0: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tafelbloem ons gevoed.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Met honing uit de rots ons verzadigd.
1: Met tarwebloem ons gevoed.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Hoge heft u mijn ziel, de Heer. Verrukt is mijn geest, o God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige grote zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer

0: De Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Christus is de herder, de toevlucht van de troost van zijn volk. Bidden wij met toewijding tot hem.
0: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
1: Geprezen zij gij, Heer. U hebt ons geroepen tot uw kerk. Dat alle één zijn in uw huis.
0: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
1: Gij hebt de zorg voor alle kerken toevertrouwd aan Paulus Leeuw. Doe hem vast te staan in geloof en vertrouwen en laat hem bezield zijn van liefde voor allen.
0: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
1: Breng zondaars tot bekering. Geef kracht aan hen die gevallen zijn. Schenk alle boetvaardigheid en heil.
0: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
1: Gedenk hen die ver van gezin en vaderland moeten leven. Want ook gij hebt in den vrede moeten wonen.
0: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
1: Vergeet niet hen die ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Neem hen op in uw eeuwige vreugde.
0: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
1: We bidden bij momenten stilte voor onze persoonlijke intenties.

0: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Heer, op het einde van deze dag brengen wij u onze dank. Wij doen een beroep op uw barmhartigheid en vragen. Reken ons in uw goedheid niet aan wat wij in menselijke zwakheid misdreven hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons vroonheil en geleid ons tot eeuwig leven. Amen.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.

0: Welkom terug in de uitzendingen. We zijn begonnen met uitzending 3 over kardinaal Franciscus Xaverius Nguyen van Thuan. En ik heb hier voor me een mooi boek geschreven over deze kardinaal. Een getuigenis door pater Stefan Leclerc in samenwerking met zijn zus. Niet zijn zus, maar de zus, de jongere zus van kardinaal Franciscus Xaverius Nguyen van Thuan. Pater Stefan Leclerc heeft haar vaker gesproken en is ook naar Vietnam gereisd. Zodat hij meer en meer weet over het leven van deze kardinaal. Ja, de vorige twee uitzendingen gingen over zijn jeugd en over het begin van zijn priesterschap. En al snel wordt kardinaal van Thuan tot bisschop gewijd. Ik lees een klein stukje voor aan de hand van het wapen wat hij koos. En daar zit veel bamboe in verwerkt. En het stukje is dan geschreven door, of verteld door Elisabeth, de zus van kardinaal van Thuan. De bamboe is een belangrijk symbool in ons land. Overal groeit het en de plant buigt gemakkelijk zonder te breken. Thuan wist uit ervaring dat volharding, moed en gebed ons maken als bamboe. De storm doet ons buigen, maar we gaan niet ten onder. Bovendien is de plant hol van binnen. Dit verwijst naar Aziatische en christelijke waarden. Als men vol is van zichzelf, is er geen plaats voor de Heer en de naaste. Het gebed helpt zich los te maken van eigenliefde en hoogmoed. In de leegte, in het wegcijferen van zichzelf, komt er ruimte voor de ander en voor God. De spiritualiteit van oom Diem was eveneens doordrongen van dit symbool. Ja, pater Leclerc, ik zie hier ook een afbeelding van het wapen wat kardinaal van Thuan heeft gekozen. Legt u het eens uit?
1: Ja, een wapen is een soort symbolische tekening die ook adellijke mensen of dan ook bisschoppen gebruiken. En ja, daar brengt een bisschop vaak dingen in naar voren die belangrijk zijn voor zijn land, voor zijn pastoraal. Ik heb gewerkt voor Monsieur Leonard, de bisschop van Namen. Mm-hmm. En die bisschop was geboren in Jambe. Dat is eigenlijk bijna een deel van Namen, maar ligt aan de andere kant van de rivier. Mm-hmm. En tussen Jambe, waar hij geboren werd, en de stad Namen, het centrum, was een hele mooie middeleeuwse brug. En die heeft de bisschop dan, omdat dat uit zijn stad kwam, uit zijn geboortesteek, uit zijn bisdom waar hij benoemd werd, heeft hij dan in zijn wapenschild verwerkt. Maar ook met het idee, ik moet bruggen leggen. Mensen verzamelen, bij elkaar brengen in Christus. Zo die brug. Hè? Mm-hmm. Dus ik denk dat u als zuster Catharine ook wel iets hebt met een brug. Hè?
0: Ja, en ook dat gebruik van symbolen, ja, dat interesseert me steeds meer en meer.
1: En dus bij de bisschop Nguyen van Thuan, dus later kardinaal, die zette in zijn wapenschild drie heuveltjes. Dat waren de drie delen van zijn land. Het noorden, het midden en het zuiden. En dan kwam er ook een ster in en dat is het symbool van Maria.
0: Ja.
1: Natuurlijk ook een kruis. En dan dat kruis dat dan in die... in dat die bamboe is afgebeeld. Maar belangrijk is de tekst. Staat Gaudium et Spes. Iemand die iets weet van het Tweede Vaticaans Concilie, die weet dat er een document bestaat. Vreugde en hoop.
0: Ja.
1: Gaudium et Spes. Vreugde en hoop. En dat is een document van het Tweede Vaticaans Concilie. En Monsieur van Thuan, die werd in 1967, dus vlak na het concilie, werd die bisschop gewijd.
0: Aha.
1: En toen was er voor ons, ja, en begon in Europa een hele nieuwe periode. We kennen ook die revolte, studentenrevolte van mei 68 en zo. Terwijl voor hen was 67, zaten ze al in de Vietnamoorlog.
0: Ja, meteen.
1: Meteen, ja. En dus dat betekent dus dat hij bisschop gewijd werd toen heel zijn land in vuur en vlam stond, conflict was. En in deze troosteloze situatie te spreken over vreugde en hoop. Dat is, dat tekent heel zijn leven, hè, dat hij, zoals dat document van het concilie ook zegt, hè, dat de kerk geroepen is om de pijnen, de zorgen van iedere mens te delen, maar ook de vreugde en de hoop. En dat heeft hij dus als, dat heeft hij dus in zijn wapen verwerkt, maar vooral in zijn leven.
0: Zouden die vreugde en de hoop ook niet de middelen zijn om juist die volharding en dat, die moed en dat gebed te kunnen volhouden? Hè? Dat bamboe wat ik daar zie en dat kruis wat ik daar zie wat van bamboe is gemaakt, dat kun je denk ik niet zomaar dragen als je dat ook niet met een stukje vreugde en met hoop doet.
1: Precies, hè. En als hij dan bisschop was, dan had hij een bisschopshuis aan het strand. Dat is echt wel mooi gelegen, hoor. Dat is prachtig, hè. Daar Natrang is een hele mooie baai. Nu is het echt een grote toeristische plaats. Maar in zijn tijd was het eigenlijk de zee en was een plaats van de natuur. En tegenover, dus hij komt het bisschopshuis uit, de straat over, komt hij op het strand. Zo mooi was het. Zo mooi is het nog altijd. En hij nodigde, dus hij had een zware verantwoordelijkheid. Hij was dus bisschop, te midden van die Vietnamoorlog. Mm-hmm. Maar hij slaagde er altijd in om mensen uit te nodigen. En dan maakte hij een picknick. En dan gingen ze, zoals hij zijn vader had gedaan, had picknicks gemaakt en zo. En dan gingen ze op het strand eten. En dan wilde hij ook, zoals u zegt, een beetje de mooie kant. Hè. Het leven gaat door. En mensen moeten ook de vriendschap onder elkaar levendig houden. De vreugde en de hoop ook.
0: Mm-hmm. Ja, ook al zijn er donkere wolken in de maatschappij te zien. Zelf kun je vanuit dat, misschien wel in die kern zit ook Maria en ook zijn land. Dat zijn voor hem toch bronnen waaruit hij dan die vreugde en die hoop kon halen.
1: Ja, precies. Hè. En hij heeft het ook wel van zijn moeder gekregen. Want op een bepaald moment, voordat hij bisschop was, werd zijn oom vermoord. En dus dat was iemand waar hij dichtbij stond, want die oom was eigenlijk ook van die seculiere orde, de derde orde van de Benedictijnen. En die werd dan vermoord en dat was dan ook een, door die moord op die oom kwam er ook een politieke kracht in het land weg, zodanig dat de deur openging voor die Vietnamoorlog. En dus die onmacht, hè, van die kardinaal Tuan, die zo ook verlangde naar vrede, dat allemaal stuk gemaakt zag, hè, binnen zijn eigen familie. En zijn moeder heeft daarvoor ook van in het hospitaal gelegen. Gewoon dat ze last had van haar nieren. Overal kreeg ze, terwijl ze 103 jaar geworden is, hè, maar ze kreeg overal fysieke klachten, maar eigenlijk was het een grote schok. Haar broer die vermoord werd. Maar haar moeder heeft zich daar dan bovenop gesteld. En dan heeft ze met haar zoon, met kardinaal Tuan, later kardinaal, heeft ze dan veel gesproken over de betekenis van het kruis. En dan, dan zijn ze er samen ook doorheen gegaan, zo, met de hoop. Zoals Maria ook onder het kruis er doorheen gegaan is.
0: Ja, heel bijzonder, omdat aan het begin van je bisschopsambt, je roeping, zo te door te maken.
1: Ja, en men kan ook wel zien aan deze bisschop dat hij toch vooral bekommerd was om dat een betekenis te geven. Al wat zijn volk moest doormaken.
0: Hoe deed hij dat?
1: Hij deed dat onder meer door pastorale brieven te schrijven en ook om zijn volk voor te bereiden op de toekomst. Dus hij zag die Vietnamoorlog, die kan wel eens eindigen in een totale communistische bezetting van heel het land. Dan gaan de scholen dicht, gaan de kerken worden gesloten, dan wordt de katholieke pers verboden. En dan worden priesters, religieuzen, worden gevangen gezet. Zo mensen zoals u en ik. Hè. En wie gaat het dan verder doen? Mm-hmm. En dat heeft hij dus echt actief voorbereid. Hij is eigenlijk ook een ordestichter. Hij heeft Mensen kennen misschien iets als focularie, waar dus toegewijde leken zijn. Mensen die zich helemaal aan God toewijden, maar in de wereld staan. Dus geen ordenskleed dragen. En hij heeft dus in de geest van focularie heeft hij een beweging opgericht, die later dan door de paus is goedgekeurd. En die heet de Hivong. Dat betekent de gemeenschap van de hoop. En ik heb mensen nog altijd ontmoet. Mensen die leven in Vietnam en die hebben de spiritualiteit van het Heilig Hart van Jezus. Die gaan elke dag naar de mis, doen elke dag een half uur meditatie. Ze bidden ook het breviergebed, maar ze werken bijvoorbeeld op een school of als apotheker. Ze werken gewoon in de wereld en ze steunen eigenlijk de evangelisatie. En die mensen hebben kunnen doorwerken, ook na de communistische bezetting. En dat heeft hij eigenlijk tijdens zijn bischopsambt heeft hij dat gezien. Ik moet naar de toekomst werken en ik moet dat voorbereiden. Ik moet zeggen, een van de mooiste dingen die ik in mijn leven heb gezien is wel die Hivong-beweging. Zo, die beweging van de hoop. En Vietnamezen zijn soms ook wel heel direct. Hè? En ook wel heel... Ja, ze houden ook wel van humor. Ze kunnen ook heel hartelijk zijn en zo. En ik voelde me ook al echt bij hen thuis. En zij wisten heel veel te vertellen over hun stichter, over de kardinaal. En ik was ook zo geïnteresseerd dat zij op een bepaald moment zeggen... Het is geen twijfel, u moet gewoon bij ons intreden. U hebt zoveel eerbied voor, zoveel interesse in onze stichter. Ja, dan moet u maar bij ons komen.
0: Ja, was dat ook daar dat u... kooklessen kreeg en moest gaan oefenen in het koor?
1: Nee, dat was op een andere plek. Hè. Dus de kardinaal heeft, dus de bischop toen, hè, bischop van Natrang, hij was, monsieur Twan was bischop van Natrang, die had niet zo, ik zal zeggen, een uurtje met de auto rijden, kom je in heuvels en daar wonen de Maori. Dat is een volk, die spreken een andere taal. Die spreken geen Vietnamees, dat zijn minderheden. En dan heeft hij daarvoor stukken van de Bijbel laten vertalen in hun taal. Die proberen te evangeliseren. Dus echt aandacht voor die minderheden. Echt een evangelisatie binnen zijn eigen bisdom. Dat ook gepaard ging met heel veel emancipatie, sociaal werk. Er zijn ook echt veel van die mensen die aan de alcohol zitten en zo. En dat brengt dan armoede in die gezinnen mee en zo. En dan analfabeten heel veel en zo. Daar heeft hij begonnen om daar iets aan te gaan doen. En dat wordt nu de dag nog verder gezet. En daar ben ik op bezoek geweest. En daar heb ik toch ook wel hele leuke dingen meegemaakt. Ja, dan hebben ze me wel... het was ook een school voor meisjes. Die zusters hadden allemaal van die kinderen uit die minderheden. En dan moet je inbeelden. Hè. Dan zijn er van die kinderen die komen uit een gezin waar vader of moeder niet kunnen lezen of schrijven. Waar ze ook geen Vietnamees spreken. En die zusters zorgen dan zo voor die kinderen dat die naar school kunnen gaan. Dat die zich in beginnen zetten in de parochie. Dat die heel het godsdienstig leven van de kerk leren kennen. En er was één meisje die zat al in haar tweede jaar geneeskunde. Terwijl, ja, ze komen daar heel ver mee. En alles in die spiritualiteit van kardinaal Twan.
0: Dat zijn allemaal vruchten van zijn leven. En zeker van deze periode uit als bisschop. We gaan even onderbreken en dan spreken we zo verder.

0: Welkom terug in de uitzending over kardinaal von Thuan. We spreken erover dat hij bisschop is gewijd in een moeilijke periode, vlak na het Tweede Vaticaans Concilie. En er brak daar dus de Vietnamoorlog uit. En hij was pas 39 toen hij tot bisschop werd.
1: Hij was 39, ja.
0: Dat is wel behoorlijk zwaar.
1: Ja, wat ook zwaar aan was, dat is hij kwam helemaal toch tamelijk vanuit het noorden. Hij moest een bisschop opvolgen. Dat had wel grote voordelen. Die bisschop had heel veel gerealiseerd. Een hele dynamische, geliefde bisschop. En dan komt daar zo'n jonge snaak. Hè. Dan moest hij dat zich wel waarmaken zo.
0: Ja.
1: Maar het is hem goed gelukt. Hij had ook wel het talent ervoor. Hè.
0: Dus, de capaciteiten, die zaten gewoon in hem.
1: Die zaten in hem. Hij kwam ook uit een familie waar hij heel veel bagage had meegekregen. Heel veel cultuur, leiding geven. Dat zat ook wel echt in hem zo. Hè. Nu, hij ging heel veel parochies bezoeken. Ik heb nog een vicaris-generaal. Zijn vicaris-generaal heb ik bezocht.
0: Oh.
1: Die leeft nog. Hè. Dus een man zo van begin de 80, denk ik. Maar nog heel goed gezond. En zei, hij ging overal op pastoraal bezoek. En dan moest ik mee. En dan heeft hij ook zo die nabijheid. Hij leerde zijn bisdom kennen. Ging natuurlijk overal het vormsel toedienen. En binnen de kortste keren liep zijn seminarie vol. Een klein seminarie, dat verdubbelde, dat werd drievoudige. Dat was echt, ja, ook die tijd, de jaren 60. In deze landen was werkelijk een opbloei, ook op vlak van roepingen.
0: Kwam dat door hem of door die vorige bisschop?
1: Allebei. Dat kwam door de vorige bisschop. Kwam ook door de tijd. Laat ze maar zeggen, dat christendom dat ook echt doordrong. Zo, hè. Meer en meer van de grond kwam in die jaren. En door zijn persoonlijk charisma ook. Hij leidde het in goede banen. En dan heeft hij ook heel veel aandacht gehad voor de plaats van de leek in de kerk. En heeft hij gezegd, elke gedoopte heeft vanuit zijn doopsel een missionaire opdracht. Mensen moeten niet alleen maar naar de kerk komen om daar iets te ontvangen, maar ze moeten actief gaan evangeliseren, actief in de maatschappij gaan staan als christen en door hun daden vooral en door werkelijk gelovig te blijven ook durven Christus ter sprake te brengen.
0: Ja, dat herken ik wel echt terug uit de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie.
1: Ja, dat heeft hij dus helemaal. Hij had in Rome gestudeerd. Zijn oom die heeft aan het concilie deelgenomen. Dat was een studiegenoot van Paulus VI. Dus hij kende natuurlijk dat concilie, wat minder bekend werd in Vietnam. Niet alleen omdat het veraf was, maar omdat zij in een oorlogssituatie zaten, dat die teksten niet vertaald geraakten. En dat, later is hij in het noorden gevangen geweest. Daar was nog de liturgie voor het Vaticaans Concilie. Dat was niks van mensen die hadden al vanaf de Tweede Wereldoorlog na Ho Chi Minh kerkvervolging gekend en hadden zelfs niet gehoord van een concilie.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft dat in zijn bisdom helemaal doorgevoerd. Hij is dus echt een missiebisschop na het concilie. En dan kun je aan zo iemand ook zien, hè, hoe in zulke landen, ik heb dat ook in Korea gemerkt, maar ook in Vietnam, wat de vruchten zijn geweest van het concilie. Dat gaat niet alleen maar om de volkstaal en zo. Maar je moet denken, zo, voor ons is het Latijn en zo, gaat nog allemaal wel. Maar dus waren Vietnamezen, die hadden daar zelfs priesters moeite mee om dat allemaal uitgesproken te krijgen.
0: Ja.
1: En dan kwam, laat maar zeggen, de betekenis van de roeping van de gedoopte. Waar die genade van het doopsel werd beleefd in een actieve deelname in de Eucharistie. En dat bracht echt een opleving.
0: Ja, ik herinner me nu ineens dat ik tijdens mijn studietijd of vlak daarna in een groepje in Amsterdam ook met twee Vietnamese vrouwen van mijn leeftijd in aanraking kwam. En zij vertelde over hun gelovig leven en dat zij bijvoorbeeld... Dus ik wilde een beetje gaan schetsen van... Het was een heel rijk gelovig leven. Zij stonden, toen ze nog in Vietnam waren, op om 4 uur 's morgens en gingen dan naar de mis... En voordat het leven eigenlijk begon, hadden ze een heel stuk gelopen om de mis überhaupt te horen.
1: Ja, en ik heb dat ook gevraagd over die moeder. Hè? Omdat ik gelezen heb dat die moeder, die stond ook 's morgens heel vroeg op. En het eerste, zelfs toen ze 90 jaar oud was, hè, het eerste wat ze deed was het bidden van de rozenkrans. En... Dan heb ik daar met mensen in Vietnam over gesproken. Hè. En dan zei ik, wat een bijzondere vrouw. Hè. En toen zei ze, maar ja, dat deed iedereen.
0: Ja.
1: Dat is ja. Onvoorstelbaar.
0: Ja. En dan heeft deze kardinaal getracht om, ja, ook met het oog op de toekomst, van het moet toch een beetje straks door de leken gaan gebeuren als de priesters gevangen zijn genomen en de religieuzen het geloof niet kunnen doorgeven via de scholen. Dan moeten de leken een soort dragende kracht worden.
1: Ja, en daar zie je dan ook dat dat enerzijds profetisch was, omdat hij zag, als dat communisme komt, moeten de leken de kerk levendig houden. Maar er zat ook de diepe overtuiging van het concilie in, dat het bij de roeping van de leken ook hoort. Maar er zat ook, laten we zeggen, iets in van zijn eigen familiecultuur, dat hij vond dat iedere mens, of je nu, laten we zeggen, gestudeerd had of niet, dat iedere mens zijn waardigheid had. En iedere mens die dat tot het lichaam van Christus behoort, tot de kerk behoort, heeft zijn functie daarin. Dat is een... En ja... Ik heb in dat boek ook een verhaal geschreven. Dus dat vertaalde zich ook naar het respect dat hij had voor ordezusters. Voor zusters die in een... En hij was op een keer op bezoek bij iemand die dezelfde graad had, die ook bisschop was. Hè. Maar die had van die zusters die toch gekozen hadden voor het godgewijde leven. Dat betekent dat ze ook tijd moesten hebben om te bidden, of om iets te lezen, of om zich te verdiepen. Die zusters zeiden tegen kardinaal Twan, wij zijn eigenlijk alleen maar bezig met poetsen en met de kook. We hebben geen tijd meer om te bidden. En toen werd hij uitgenodigd voor een maaltijd en dan heeft hij eerst een verhaal verteld. Misschien kan het ook, hebben we nog tijd.
0: Ja hoor.
1: Dan vertelde hij een verhaal en hij zei, kijk, er was eens een zuster, een religieuze, die stierf en kwam in de hemel. En dan kwam hij bij Petrus, die was net zijn siesta aan het houden. En dan zei die Petrus, oh ja, welkom zuster en zo. Kijk, als u daar gaat en zo links en rechts, dan komt u wel bij de keuken. Dan kunt u zich wel eens te eten nemen. Hè. Later hou ik u wel eens bezig, maar dan kunt u alvast iets eten. En dan... kwam daarna, kwam er een priester aan de hemelpoort en dan zei die, zei Petrus, oh ja, ik ben nog bezig met mijn siesta, maar er is net al een zuster in de keuken en zo, die zal u al de weg wijzen en zo, dan kun je wel iets eten. Hè. En dan kwam er ineens een bisschop aan de hemelpoort en dan zei die, Petrus zei, oh ja, wacht, hè, ik zal, dan vroeg die zuster, van, kunt u niet een of andere tafel gereed maken en zo, hè. En toch iets moois op tafel zetten en zo. Want het is een bisschop, ja, dus ja, goed. En toen kwam er een kardinaal aan de hemelpoort. En toen zei Petrus, nou moet het grootste feest klaargemaakt worden. Hè? En zijn gastheer, waar kardinaal Twan op bezoek bij was, zijn gastheer was een kardinaal.
0: Oh ja.
1: En toen zei kardinaal Twan, kijk, Petrus zei, nu moet er wel iets heel, heel bijzonders gebeuren voor die kardinaal, want dat gebeurt maar heel zelden dat een kardinaal aan de hemelpoort komt. En ze konden daar wel mee lachen, hè, omdat ja, hij was natuurlijk wel iemand die dat ook op een grappige manier kon vertellen. Die kardinaal kon er wel mee lachen. Maar toen heeft hij aan het einde van de maaltijd, dan weet ik niet hoe zij daarop gereageerd hebben, maar dan heeft hij gezegd, kijk, als we nou eens zelf de tafel afruimen, de afwas doen, en de zusters wat tijd voor zichzelf en voor God geven.
0: Ja.
1: En ja, dat tekent hem zo, de aandacht voor iedereen.
0: Maar ook wel, vind ik, ja, niet bang zijn om iets kritisch te zeggen.
1: Ja, dat is, en dat is natuurlijk, het vraagt enerzijds veel moed, maar als dat werkelijk gedaan wordt voor God, dan kan men dat misschien ook rustig doen. Het ook echt zeggen, zodat het niet zomaar een bange kritiek is op de anderen, vanuit een zekere frustratie of zoiets, maar dat het echt, ja, het goede van de ander op het oog heeft. Maar ja, wat moed om veel te zeggen, ja.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ook in die pastorale brieven naar het communisme toe en zo.
0: Oké, die pastorale brieven, die gaan we eens bekijken na een stukje muziek.

0: We zijn terug bij een uitzending over kardinaal Franciscus Xaverius Nguyen van Thuan, een Vietnamese kardinaal, over wie een boek is verschenen, geschreven door pater Stéphane Leclerc bij uitgeverij Bethsaida. Ja, deze kardinaal was al op jonge leeftijd bisschop, zo hebben we net gehoord. En hij zag het belang ervan in om leken te scholen en hen de taken te geven om het geloof te bewaren en door te kunnen gaan geven. Hij heeft daarvoor ook een orde gesticht of een gemeenschap gesticht. Maar onder andere schreef hij ook brieven, pastorale brieven. En daarin bereidde hij denk ik ook zijn volk voor op wat er wellicht zou gaan komen.
1: Ja, en hij leefde natuurlijk midden in die Vietnamoorlog met een grote opkomst in het noorden van het communisme. En dan moet u zich voorstellen dat sommige communistische strekkingen, zoals ook nu nog in Vietnam, die staan wel sommige uitingen toe van godsdienstuitingen toe. He, zoals bijvoorbeeld de Eucharistie of mensen de rozenkrans bidden en zo. Zolang ze dat in de kerk doen en vroom en braaf blijven, dan kan het wel. Maar op het moment dat ze dat ook gaan vertalen, ja, zoals de kardinaal zegt in een van zijn brieven, je moet een licht zijn in de wereld. Dat je ook moet inzetten voor het geluk van je naaste. Dat je dat misschien ook moet vertalen op politiek vlak. Mm-hmm. Dus hij had een oom die tenslotte ook president is geworden. Dat je daar keuzes voor moet maken. Dan zegt hij, wij als christenen moeten niet inslapen. Hij zegt, de kerk is geen politieke partij natuurlijk. We moeten ook niet, laat maar zeggen, gaan politiek polariseren in de kerk. Maar we moeten opkomen bijvoorbeeld voor gerechtigheid.
0: Ah ja.
1: En het is vandaag de dag nog zo dat, ja, bijvoorbeeld de Vietnamese bisschopconferentie heeft, zoals ook bij ons, hè, de katholieke catechismus vertaald en uitgegeven.
0: Ja.
1: Nu is het in Vietnam dat daar censuur op is. En dat uit het gedeelte dat gaat over de moraal, dat daar de sociale moraal uitgeknipt is.
0: Wat is er zo bijzonder en gevaarlijk aan de sociale moraal?
1: Kijk, bij het communisme schrijft hij in een van zijn brieven, hè, gaat het systeem en de partij bijvoorbeeld voor het gezin. Terwijl, laat me zeggen, voor de katholieke kerk wordt de maatschappij opgebouwd vanuit het gezin en wordt de opvoeding toevertrouwd aan de ouders. In de eerste plaats. En die hebben ook recht op het geloofsopvoeding. Terwijl voor de communistische ideologie behoort de opvoeding van de jeugd aan de staat. En nu, de dag van vandaag, heeft de katholieke kerk in Vietnam geen recht om scholen op te richten. Ik ben in zo'n school geweest, dan heb je naast het bord heb je een foto hangen van Ho Chi Minh met de enkele geboden, ik kan die niet opnoemen, maar enkele geboden van Ho Chi Minh die de jongeren uit het hoofd moeten leren. En zij worden dus opgevoed volgens de principes

0: opgevoed volgens de principe van het materialisme. En dat is, gaat voor heel veel mensen gaat dat aan hen voorbij, hoor. Dus heel die ideologie. Maar ja, hij schreef dus bijvoorbeeld over het belang van het geweten. Terwijl als je in het communisme heb je een systeem. Hè? Dus ook zeer autoritair. Wij bepalen, zo moet het en zo. Maar dat Gods geest door de mensen van binnenuit in het geweten werkt en zo de maatschappij opbouwt, dat staat daar echt helemaal tegenover. En dat verklaarde hem de mensen. En deze brieven, die hebben een groot impact gehad omdat ze dat nooit hadden gehoord of begrepen.
1: Nee.
0: En hij staat daar ook weer helemaal bij zijn oom. En zijn oom, die president was, die had het altijd aan de stok met de Amerikanen. Want ja, die Amerikanen waren wel zijn bondgenoten, maar die Amerikanen die zeiden, ja, we moeten dat communisme bestrijden. En die president zei, nee, je moet die communisten overtuigen. Want die zijn communist geworden omdat ze Vietnamees wilden zijn, nationalist wilden zijn, hun land wilden bevrijden van het kolonialisme. Maar die ideologie interesseert hun niet, dat communisme. En dus we moeten gewoon daarmee praten met die mensen en we moeten scholen openen. We moeten gewoon iets gaan doen aan de emancipatie van het volk. En dan hol je dat communisme van binnenuit. Dan krijgt het geen kans.
1: Ja, dus dat kolonialisme, dat heeft eigenlijk toch een soort voedingsbodem gelegd. Dat de Vietnamezen open stonden voor het communisme.
0: Precies, hè? Dus voordien was natuurlijk het communisme reeds in China daar. En dan hebben na de Tweede Wereldoorlog hebben de Vietnamezen zich tegen in de Indochina-oorlog, tegen de Franse bezetting, zijn ze in opstand gekomen. En daar hebben ze steun gekregen van Rusland en van China. En zo zijn ze communist geworden. Maar ik was nog bij zoveel mensen daarin. Ik heb ook met communisten gesproken en zo. Hè, maar die zijn geen communisten. Dat is niet ideologisch niet. Hè.
1: Nee.
0: Die zijn blij om een priester te zien. Hè, dat is gewoon, ik ben ook in zo'n communistische school geweest. Hè. Ik mocht daar ook gewoon iets vertellen aan de leerlingen en zo. Hè. Die zusters mochten daar ook komen, hè, waar ik over gesproken heb. Die hebben wel zo'n systeem. Dat zijn mensen van de partij. Maar eigenlijk diep in hun hart, ja, hebben zij hun eigen filosofie van het Confucianisme of van het boeddhisme. Dat leeft nog wel. Hè. Maar het communisme, dat is een westerse filosofie voor hun. Hè. Dat is officieel wel de ideologie van de partij. Maar goed, hij ging daar wel tegen in.
1: Zijn deze brieven de oorzaak geweest van dat hij opgepakt is?
0: Zeker, ja. Meer nog ook. Hè. Hij was natuurlijk ook familie van een voormalig president die de communisten altijd bestreden heeft. Niet met gewelddadige middelen, maar toch. Hij was geen vriend. Hij was wel bevriend met Ho Chi Minh. Ze hadden samen gestudeerd. Maar ja, ze waren andere wegen gegaan. En dan, ja. En het was natuurlijk ook zo. Kardinaal Tuan was ook als jonge bisschop al uitgenodigd geweest, bijvoorbeeld bij het pausbezoek in Manila. Paus VI is in 1970 naar Manila gegaan en daar heeft hij voor alle Aziatische bisschoppen gesproken over die sociale moraal in de kerk en het belang in Azië en zo. Dus ja, die man die zat gewoon dwars. Hè. En dan werd hij ook nog eens aartsbisschop genoemd van de grootste stad. Je moet denken dat er in Saigon wonen er meer katholieken als in Parijs. Dus echt, al die katholieke vluchtelingen uit het noorden waren naar Saigon gekomen. Dat is echt een hele, dat is overal.
1: En daar was hij bisschop?
0: Daar werd hij bisschop benoemd. En dat liep van begin af liep dat fout. Ja, dus dan waren de communisten al, dat was in 1975, ze waren al heel dichtbij. En dan heeft de plaatselijke klerus, die hebben dat gezien als een politieke benoeming. En die hebben zelfs gaan manifesteren bij de nunciatuur, bij de vertegenwoordiger van de paus, tegen de benoeming van kardinaal Tuan in Saigon. Hij kon zelfs niet tot het bisschopshuis wonen. Ik heb de priester nog bezocht waar hij bij ingetrokken is.
1: Ja.
0: En die heeft hem eigenlijk gezegd, je mag mijn prochie de mis komen doen. Die heeft hem aanvaard als zijn nieuwe bisschop. Maar hij kon eigenlijk zijn werk niet goed doen. Het was

0: eigenlijk, ja, het einde van de oorlog, totale chaos. Ik heb daar ook een priester bezocht die tegen hem gemanifesteerd heeft. En die achteraf zich bekeerd heeft.
1: Oh.
0: En die zich ook openlijk verontschuldigd heeft dat hij zich in der tijd tegen de bisschopsbenoeming van kardinaal Twan heeft verzet. Dus het was heel ontroerend, hè, omdat het was al een oude man, een wijze man ook, maar die dus echt wel durfde zich op de borst kloppen en zegt: ik heb me vergist, ik heb verkeerd gehandeld, ik vraag vergeving aan mijn bisschop waar ik me tegen verzet heb.
1: En toen kwam de dag dat de communisten aan de deur stonden.
0: Ja, dat is ik denk dat het ongeveer in mei 1975 is Saigon veroverd. Het kan ook juni zijn, zo precies weet ik het niet meer. En ze hebben Saigon veroverd en dan hebben ze hem nog meer het zwijgen opgelegd. En dan in augustus is hij dan voor een soort schijngerecht gedaagd. Maar dan begint een heel lang en ook wel indrukwekkend verhaal. Dus het begint eigenlijk zijn kruisweg. Dan begint er een periode van 13 jaar gevangenschap. Dat begint met een huisarrest, maar het begint met een... Het is heel vreemd. Hè? Dus, wij zouden vandaag denken, ja, die communisten hadden alle macht. Hè? Die pakken gewoon die man op, steken hem ergens in de gevangenis. Hè? Nee, ze zijn dan zo bang voor de reactie van katholieken en van priesters. Want de meeste priesters waren wel met hem natuurlijk. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar dat ze een conferentie organiseerden voor alle priesters van het bisdom. En dus die zaten in een of ander theater waar een grote... conferentie was een bijeenkomst voor al die priesters en ondertussen namen ze dus de kardinaal gevangen. Zodanig dat niemand het kon weten en dan is hij eigenlijk, in het begin wist men ook niet goed waar hij naartoe was.
1: En dan begint de kruisweg van kardinaal Van Thuan. Die kruisweg die zullen wij gaan beschrijven, gaan bespreken, gaan vertellen in de komende uitzendingen. U heeft geluisterd naar een gesprek met Pater Leclerc. Hij heeft een getuigenis geschreven over het leven van kardinaal Franciscus Xaverius Nguyen Van Thuan. In samenwerking met de jongere zus van kardinaal Van Thuan, Elisabeth.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Luister, Heer, naar mijn roepende stem. Wees mijn helper, verlaat mij niet. Wend uw blik niet van mij af, God, mijn verlosser. Een bijzonder woord van welkom aan de luisteraars van Radio Maria. Ik ben rechtstreeks verbonden met de Christus Koninkrijk in Veldhoven. De psalmist uit Psalm 27, hij bidt tot God. Het gaat om het gebed. En hoe moeten wij tot God bidden? En in het evangelie horen we dat Jezus ons het onze Vader leert. Laten we aan het begin van deze Eucharistieviering allereerst onze zonden belijden. Om het hoogste gebed, de Eucharistie, goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, sterkte van hen die op u hopen, luister welwillend naar onze smeekbeden. In onze zwakheid ten dode kunnen wij niets zonder u. Schenk ons daarom altijd de hulp van uw genade, opdat wij uw geboden naleven en u met wil en daad behagen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit het boek Ecclesiasticus. Elia de profeet stond op als een vuur. Zijn woord brandde als een fakkel. Hij bracht hongersnood over het volk. En in zijn ijveren voor de Heer maakte hij het weinige in aantal. Door het woord van de Heer sloot hij de hemel toe. En evenzo liet hij driemaal vuur neerdalen. Hoe roemrijk werd gij, Elia, door uw wonderwerken. Wie mag zich als gij beroemen? Gij die een gestorven uit de dood hebt opgewekt, uit het dodenrijk, door het woord van de Allerhoogste. Die koning in het bederf hebt gevoerd en aanzienlijke van hun legersteden in de dood. Die op de Sinaï een terechtwijzing hoorde en op de Horeb oordelen der wraak. Die koningen zalfde om verdelging te voltrekken en profeten als uw opvolgers. Die werd opgenomen in een wervelstorm van vuur op een wagen met vurige paarden. Van wie geschreven staat dat hij bestemd is voor de tijd waarop hij de toren Gods zal stillen voordat hij ontbrandt. Het hart van de vaderen zal keren tot de zoon en de stammen van Jacob zal oprichten. Gelukkig zij die u gezien hebben en in liefde zijn ontslapen, want ook wij zullen zeker leven. Dit was Elia, die in een wervelstorm aan het oog werd ontrokken. Maar Elisa werd vervuld met zijn geest. In zijn dagen heeft hij voor zijn heerser gesidderd. En niemand ter wereld heeft hem overweldigd. Niets ging zijn krachten te boven, en nog in de doodslaap profeteerde zijn lichaam. Bij zijn leven deed hij wonderen, en bij zijn dood waren zijn werken wonderbaar. Woord van de Heer. En bidden we dan samen Psalm 116b op bladzijde 31 van uw boekje, met als refrein: met offers zal ik u loven, Heer. Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. Ik zal mijn gelofte volbrengen waar heel zijn volk het ziet, want kostbaar is in zijn ogen het leven van wie hem vereert. O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt, met offers zal ik u loven. De naam van de Heer roep ik aan. Halleluja. Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar. Al wat Hij besluit, staat onwrikbaar vast. Halleluja. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, als ge bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want deze menen dat zij door een veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volgt een voorbeeld dus niet na, want voordat gij hem vraagt, weet uw Vader wat ge nodig hebt. Ge moet daarom zo bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad. Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. Woord van de Heer.
0: Gisteren hoorden we in de eerste lezing, broeders en zusters, het heengaan van de profeet Elia, dat hij ten hemel werd opgenomen in een vuur van paarden en wagens. En vandaag horen we dan de lofzang in het boek, Ecclesiasticus op deze profeet Elia en ook uiteindelijk op zijn opvolger Elisa. En deze Elia is de grootste, zeggen wij, de grootste der profeten. Van Elia hebben we geen geschriften zoals Jesaja en Jeremia en Daniel en andere kleine profeten. Maar hij staat eigenlijk aan het begin en hij wordt met Mozes eigenlijk op eenzelfde hoogte gesteld, zoals we dan ook zien bij de gedaanteverandering op de berg, dat Jezus verschijnt met Mozes en Elia. In het evangelie lezen we verder uit de bergreden, en dan moeten we ook weer herinneren wat Jezus eerder gezegd heeft, dat onze gerechtigheid moet ver uitsteken boven die van de fariseeën en de schriftgeleerden. En de fariseeën en schriftgeleerden, die bidden ook. Maar Jezus zegt, als je gaat bidden, doe dat niet om bij de mensen op te vallen. En de fariseeën en de schriftgeleerden, en natuurlijk niet, zullen ook wel niet allen zijn, maar in ieder geval, nog, die maken hun riemen groot en hun kwasten groot en hun riemen breed. En bidden op de pleinen om bij de mensen op te vallen. En van, om door de mensen geprezen te worden. Kijk hoe ze eens bidden, kijk eens. Terwijl het gebed een samenspraak is met de Vader door Jezus Christus. En het is een samenspraak die plaatsvindt in het hart. En het gebed kan dan ook in stilte geschieden. Daarom zegt Jezus, trek je dan terug in je binnenkamer en bid tot uw Vader in het verborgene. En dan zien we hoe wij mogen bidden. En van, we kennen allemaal het gebed, onze Vader die in de hemel zijt. Allereerst in onze Vader staat nergens het woordje mijn. En vergeef ons onze schuld. Geef ons heden ons dagelijks brood. En leid ons niet in bekoring. Verlos ons van het kwade. En dat is eigenlijk het gebed van de gemeenschap, het gebed van de kerk. Maar ook ons. Allereerst is Jezus de Zoon van God. Hij mag God Vader noemen. En door ons doopsel zijn wij met Christus bekleed. Zijn wij verzoond? Zijn wij zonen geworden? En mogen wij ook God onze Vader noemen? Dus wij bidden altijd het onze Vader samen met Jezus Christus en met heel de kerk. En dat God een vader wil zijn. God wil geen scheidsrechter zijn, geen boeman zijn voor wie wij bang moeten zijn. Hij wil geen rechter zijn, hij wil een vader zijn. Een vader die ons ten zeerste bemint. En die het allerbeste voor ons wil. En wat wil God uiteindelijk het allerbeste voor ons? Dat wij in gemeenschap met hem treden. Dat wij zijn heerlijkheid eens mogen binnengaan. God heeft ons geschapen en hij heeft ons lief. En voor onze verlossing vraagt hij wel onze medewerking. Een medewerking in liefde. Dat hij noemt tegen ons zijn kinderen, dat wij God vader mogen noemen. Een vader die ons lief heeft. En in de hemel hoeven wij niet meer het onze vader te bidden, want daar is het rijk van God gekomen, daar wordt Gods naam geheiligd en daar geschiedt zijn wil. Het is hier op aarde dat wij moeten werken, dat hier op aarde het koninkrijk van God mag groeien. Dat wij naar hem luisteren door zijn geboden te onderhouden, dat wij zijn naam heiligen, dat wij als het ware heilig worden en zelf een teken worden van Gods aanwezigheid hier in deze wereld. En als wij een teken zijn van Gods aanwezigheid hier in deze wereld, ja, dan zal de wereld heel anders zijn. En belangrijk daarin is, en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. God wil ons vergeven. Maar als wij niet vergeven, hoe kan God ons dan vergeven? Als wij, denk maar aan de parabel van de Heer die 10.000 talenten kwijtschold en dan die man zelf een ander 300 denariën niet eens kwijtschold. En God wil ons vergeven, maar dan moeten ook wij vergeven. En als wij kunnen vergeven, dan krijgen wij vrede in ons hart. Want als wij niet vergeven kunnen, dan is natuurlijk een relatie verstoord. Dan vragen wij op een of andere manier genoegdoening. En die zullen we dan waarschijnlijk nooit krijgen. Want hoe moet iemand jou genoegdoening schenken? En als die mens dood is, dan zit je nog met wrok. En er is heel veel oneenigheid in de wereld. Oorlog zou je het ook kunnen noemen. Omdat mensen niet vergeven. En ook enig onrecht kunnen verdragen. En Christus laat ons dat ook zien. Hij droeg zijn kruis. Hij heeft het onrecht gedragen. En God heeft hem hoog verheven, heeft hem verheerlijkt en doet zetel aan zijn rechterhand. En Christus is in vrede. Hij vergaf ook de zonden van de beulen op het kruis. En als wij niet vergeven, hebben wij geen vrede in ons hart. En hoe kan God ons dan vergeven vanwege onze botte onvergevingsgezindheid? En u zult ook merken dat als je vergeeft, dat er een ruimte ontstaat in het hart. Dat het hart wijder wordt. En ruimte ontstaat voor nog veel meer mensen. En zo kunnen wij ook dat doortrekken naar God die ons vergeeft. Dat er ruimte ontstaat en een wijdheid van hart om heel de mensheid in zich op te sluiten. En als wij vergeven kunnen, zullen wij ook het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Zullen ook wij met Christus verheerlijkt worden. En belangrijk dan ook dat wij die vergevingsgezindheid vasthouden. En dat we dan niet in de bekoring gebracht worden, tegenwoordig beproeving. Maar in de bekoring gebracht worden, door de boze, door het kwaad. Want die probeert voortdurend in ons onvrede te zaaien. Die probeert in ons haat te zaaien. En dat wij niet in de bekoring vallen door de verleiding van de boze, van mensen die kwaad doen of van mensen die ons van God willen losweken. En dan is dat gebed in de intimiteit. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Dan word je door dat gebed gevoed om steeds meer kind van God te zijn. En dan ook de vreugde te mogen ervaren dat God je Vader is.

Wij, broeders en zusters, zijn kinderen van de Hemelse Vader. Hij weet wat wij nodig hebben. Richten wij in groot vertrouwen onze smeekbeden tot hem. Voor alle christenen, dat zij besef hebben dat zij zondige mensen zijn, die voortdurend Gods vergeving nodig hebben, en aan wie God wil vergeven, laat ons bidden. Voor de regeringen in de wereld, dat zij allereerst ervoor zorgen dat niemand zijn dagelijks brood en alles wat hij voor zijn leven nodig heeft, hoeft te ontberen. Laat ons bidden. Voor allen die door hun positie in de verleiding komen misbruik te maken van hun rijkdom of ambt, dat zij aan de bekoring kunnen weerstaan en hun medemensen daadwerkelijk dienen. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij altijd blijven bidden tot God, onze hemelse Vader, naar wie alle vaderschap genoemd wordt in de hemel en op aarde, opdat wij sterk staan tegen de verleidingen van deze wereld. Laat ons bidden. Voor onze overleden broeders en zusters, en bijzonder voor Miep Alberts Curvers, die op 103-jarige leeftijd is overleden, dat zij en al onze dierbaren voor eeuwig in het hemelse Vadershuis mogen zijn. Laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God, hemelse Vader, u bent goed en wij worden uw kinderen genoemd en we zijn het ook. Wij bidden u dat alle gedoopten steeds uw naam heiligen en u wil volbrengen en vergeving krijgen van hun zonden, opdat zij eens mogen binnengaan in uw grote heerlijkheid, door Christus onze Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Laten wij worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In besef van onze onmacht en onze schuld vragen we u tot ons over onder vuurwerk op de weg. Neem alle schuld van ons.

Bid, broeders en zusters, dat men uw offer aanvaard mag worden door God de Almachtige Vader. Heer, gij schenkt ons deze gaven als voedsel voor ons lichaam en als sacrament om ons geestelijk te vernieuwen. Wij bidden u, laat hun steun voor lichaam en geest ons nimmer ontbreken. Door Christus onze Heer. Bladzijde 55, gewone privatie 4. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij hebt onze lofprijzing niet nodig, toch opent gij onze mond om uw dank te brengen. Onze hulde maakt uw heerlijkheid niet groter, maar draagt bij tot ons heil, door Christus onze Heer. Daarom met de koren van de engelen loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde. Heilig.

bladzijde 60, Eucharistisch Gebed 3b. Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig u een volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert, dat gij verrees is. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie wel willend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
1: Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, samen met uw apostelen en martelaren, en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, omdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leon onze paus, Gerardus onze bisschop en Robertus onze hulpbisschop. Met alle bisschoppen de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven.
0: Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En wens elkaar de vrede.
0: De vrede van Christus.
1: En met uw geest.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Het lichaam en bloed van onze vreesende Jezus Christus, die ontvangt tot eeuwig leven.

0: Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben het waardig dat gij tot mij komt, maar spreekt het geen woord.
1: Het lichaam van Christus bewaart mij te eeuwig.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, mogen deze heilige communie, die wij hebben genuttigd en die de vereniging van de gelovigen in u voorafbeeldt, ook de eenheid in uw kerk tot stand brengen, door Christus onze Heer. Dan bidden wij ter ere van ons die vrouw te eiken, wees gegroet.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Zij zegt, het zegen van de vrouwen, zij gezegend is Jezus, de God van de school. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Onze lieve vrouw ter eik, koningin van de vrede. De Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Om 8:00 is weer de Bijbelavond in het Prochiscentrum en u bent daar allen natuurlijk van harte welkom.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag in de heilige van de dag staan we stil bij Maria Dolorosa van Brabant, ook wel Maria de Ellendige, en in de volksmond beter bekend als Lenneke Mare. De plaats waar ook een kapel is van haar is Sint Lambrechts Woluwe bij Brussel. De naam Lenneke Mare zou afkomstig zijn van een verbastering van het Allendiger Maria. En de vertaling van ellendige, dat was dan weer lastig voor de Latinisten. Meestal sprak men dan ook van Maria Miserabilis, in het Frans Marie la Miserable, maar soms ook van Maria Dolorosa. En in het Frans is dat dan Marie la Douloureuse. Volgens de overlevering leeft Lenneke Mare op jonge leeftijd al als kluizenares in het bos. Ze bidt en mediteert en leeft van aalmoezen. Een jonge heer ontmoet haar in het bos van Lindhout en maakt avances. Maar ze wijst hem af. Uit wraak verbergt de man een waardevolle beker in de bedelzak in haar cel en beschuldigt haar van diefstal en tovenarij. Want door haar zou hij niet meer kunnen eten of slapen. De rechtbank veroordeelt haar ter dood. Op weg naar de plaats van terechtstelling bidt ze bij haar cel tot Onze Lieve Vrouw voor haar ziel en die van haar moordenaars. Ze wordt geboeid en levend begraven. Daarna drijft men met een hamer een vierkante staak door haar lichaam. In de hemel verschijnen 13 schone engelen die met een kaars in de hand haar begrafenis lijken bij te wonen. De man die haar had beschuldigd is onbewogen bij de terechtstelling aanwezig. Maar nadien wordt hij door wroeging en demonen gekweld. Slechts jaren later vindt hij genezing aan het graf van zijn slachtoffer. Daar zijn al andere wonderen gebeurd, zodat men het lichaam heeft herbegraven onder het altaar van de kerk in Woluwe. Het grootste ervan is allicht dat door haar intercessie Mechelaars en Brusselaars zich hadden verzoend. Zij is overleden rond het jaar 1290 en waarschijnlijk is ze 20 jaar geworden en niet ouder. In de 14e eeuw is op de plek waar zij woonde en gestorven was de kapel van Lenneke Mare gebouwd. En waarschijnlijk verving de huidige stenen kapel een eerder heiligdom. Onder paus Urbanus V kende 12 Avignonse prelaten op 28 januari 1363 aan bezoekers van de kapel aflaten toe. Naar hier werd elk jaar een bedevaart gehouden op de tweede zaterdag na Pasen. Lenneke Mare wordt vaak voorgesteld met hoofdbedekking en een attribuut in de hand, een beker of een scherpe staak. Aan haar voeten liggen soms 3 kronen, symbolen van haar armoede, kuisheid en martelaarschap. En ook wordt ze wel afgebeeld met een lelie en een kronkelende slang, die dan haar leugenachtige belager vertegenwoordigt. Ze wordt vaak aangeroepen tegen onterechte veroordelingen. De kapel is dus gewijd aan Lenneke Mare of Maria Dolorosa van Brabant, wordt ze dus ook genoemd. En nog weer een andere naam is natuurlijk Onze Lieve Vrouw van Smarten. De kapel is in het midden van de 14e eeuw gebouwd in de stijl van de gotiek. De volksdevotie, die dus eigenlijk al vrij snel op gang was gekomen, bracht veel verkeer op de been en leidde tot het nodige getouwtrek tussen de plaatselijke notabelen die alle aanspraak maakten op de jurisdictie over het bedevaartsoord. In de eeuwen die volgen komt er een apsis, een torenspits en ook een woonhuis bij. In 1922 schenkt de markies van Boissière-Etienne de kapel aan de Assumptionisten die haar vandaag nog altijd bedienen. Elk jaar op die tweede zaterdag na Pasen is de kapel het eindpunt van een bedevaartstocht die dus ook nog altijd wordt gehouden. Sinds 1959 is de kapel beschermd onroerend goed. En in 1972 is zij ook nog een keer gerestaureerd. Nou, wie binnentreedt in de kapel zal zien dat er een beeld staat van Lenneke Mare in een 15e eeuwse nis boven de deur. En binnenin is het hoofdaltaar echt wel een blikvanger. Het dateert uit 1601 tot 1609. Centraal afgebeeld is Onze Lieve Vrouw met rond haar 7 medaillons die haar smarten tonen. En op het zijpaneel is dus het verhaal van Lenneke Mare geschilderd, toegeschreven aan David Tignier de Oude. En ook de glasramen uit 1939 vertellen haar leven. In het koor, dus de kooromgang, is een cyclus van muurschilderingen aangebracht, waarvan de oudste delen teruggaan tot de 15e eeuw. Er is ook een allegorie van de dood te zien gemaakt naar een ets van Hieronymus Wierix. Het offerblok in de vorm van een heipaal, verwijzend natuurlijk naar de manier waarop Lenneke Mare terecht is gesteld, draagt het jaartal 1574. En dan is er nog wat ander meubilair uit de vroeg barok. Zalige Lenneke Mare, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. Ja, beste luisteraars, van harte welkom voor een nieuwe uitzending van Gewoon Katholiek. Ja, elke keer een andere samenstelling hier. Vandaag zit ik hier met drie mannen. En ik zit hier zelf voor het eerst overigens. Tot nu toe altijd Monsieur Mutsaerts en Pastoor Schilder die deze uitzending hebben gemaakt. Ik zit hier met Raimo en Alexander en Joris.
2: Remo. Maar,
1: Remo.
2: Kan het beste, dat gebeurt vaker. Dat gebeurt vaker.
1: Oké, okay, dus, Remo.
2: Remo, ja. Maar hi, welkom.
1: Ja, ja. Nou, mooi dat jullie er zijn, mannen. Ja, laten we beginnen met kort gebed. Hè? En dan gaan we daarna met elkaar in gesprek.
2: Goed.
1: Nou, van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken in het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten. En ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer.
2: Amen. Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen. Ja, deze uitzending is een paar maanden geleden gestart samen met Monsieur Mutsaerts. Ik heb daar wel wat van teruggehoord. En ja, die is nog steeds aan het herstellen natuurlijk. Hè? Dus vandaag gaan wij kijken of we gewoon katholiek kunnen zijn. Ja, Joris, jij gaat al jaren op kamp, hoor ik.
3: Ja,
1: misschien
3: zeker.
1: Is het mooi om daar iets over te vertellen.
3: Ja, nee, het is, ik vond het wel leuk om daar over te beginnen. Ik was laatst in de meivakantie was ik naar Crossover toe. Dat is een tienerkamp vanuit KCV, vanuit de Katholieke Charismatische Vernieuwing. En als we het hebben over gewoon katholiek, dan denk ik zoiets van ja, dat is. Er zijn natuurlijk heel wat kampen en initiatieven en wat dan ook. En ik ben zelf al 11 jaar. Ik ben daar nu 5 jaar leiding bij alle kampen van de KCV. En dat is echt specifiek gericht op tieners, dus tussen de 12 en de 18. En wat ik daar gewoon heel erg vet aan vind en mooi aan vind, is dat het gewoon ontzettend veel tieners aantrekt. En het zijn veel tieners die gewoon, hè, of vanuit katholieke kringen, ouders, vrienden en vriendinnen al gewoon daarheen komen. Maar je ziet ook best wel wat tieners die gewoon dan vrienden of vriendinnen uitnodigen die tegen het geloof aanhikken, vragen hebben, net bekeerd zijn en dan nog niet echt een gemeenschapje hebben. En ik vind dat gewoon ontzettend vet om te zien. En ook over hoe, zeker in de afgelopen keer, dat ik denk van wow, die kinderen die zijn al zo ver in hun apostolaat qua gewoon als apostel zijnde, zeg maar.
1: Hoe merk je dat dan?
3: Nou, bij Crossover is het dus echt, het is een soort van retraite insteek. Dus je hebt heel veel, je hebt ochtendgebed, stille tijd, elke dag de mis, aanbidding, 2 gebedsavonden waarbij het Allerheiligste er ook is. En we bouwen eigenlijk op Crossover naar de missie. Dus dan ga je op outreach. En een van die onderdelen daarvan is dus inderdaad straatevangelisatie. Ik heb met een clubje zijn we naar een tehuis geweest met mensen met dementie. Om daar gewoon in de tuin dienstbaar te zijn en zoiets. Dus van alles en nog wat. Ze hebben ook wel eens een huis opgeruimd van iemand die daar zeg maar echt wel behoefte aan had. En dat is dus ook de insteek. Dus die tieners die komen daar ook heen met het idee, hey, we gaan op outreach. Ik ben zelf als tiener nooit naar dat soort kampen geweest. Ik was zoveel mogelijk niet in de kerk, zeg maar. Dus laat staan een katholiek, christelijk kamp of wat dan ook. En dan zie je nu gewoon die tieners die gewoon volle bak levensgetuigen over Jezus praten met wildvreemden in ja, Groningen, zeg maar. Groningen is gewoon echt wel een soort van de stad van het noorden. En dan hoop ik dat ik geen Friese beledig, maar ik ben gewoon nog niet in Heerenveen geweest. Groningen wel een paar keer. Ja, en die duiken gewoon inderdaad gewoon de openheid in de seculiere wereld in. En die gaan gewoon praten. En er was ook een priester mee, Quinten, die kennen jullie wel.
2: Ja.
3: En die vond dat super spannend. En die was ook een beetje van, waar wil je me heen hebben, hè, lieve heer, zeg het maar. En toen moest hij dus op outreach, had hij nog nooit eerder gedaan. En hij is daar samen met een zuster heen gegaan. En hij was echt helemaal ja, in het diepe gegooid en helemaal blij. En hij heeft daar dus echt inderdaad zo'n vuurtje wat daarin is gezet door de Heilige Geest. Dat is daar dus echt gewoon volle bak in de fik gevlogen, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja. Okay.
3: En dat is dus echt de insteek van Crossover. Dat is echt heel vet.
2: Ik ben toevallig afgelopen weekend in Groningen geweest. En dat op de zaterdag. En ik weet in elk geval dat we de Friese kijker nu wel kwijt zijn. Dus Friesland-Groningen is echt oorlog. Maar goed, los daarvan. Wat zijn de reacties als jij met zo'n straatapostolaat bezig bent? Want ik heb het wel eens gehoord van iemand die dat in Amsterdam ging doen. En daar had hij verwacht dat hij echt gewoon milkshakes naar zijn hoofd toegegooid zou krijgen. Maar dat viel mee. Was het in Groningen positiever of was het daar gewoon een soort echt een outpost dat je mensen altijd aansprak en dacht van, oh, ik ben al katholiek of zo? Of hoe ging dat eigenlijk?
3: Nou, ik ben vorig jaar ben ik naar Eindhoven mee geweest, dus toen zaten we wat meer in het zuiden. Mm-hmm. Dus ik was dit jaar niet mee in Groningen, maar wat eigenlijk de insteek is, ik denk dat het voordeel is dat als er dus tieners over het geloof praten, dat mensen wat minder de neiging hebben om milkshakes te gooien. Dus ik denk dat ze al een streepje voor hebben. Maar wat we eigenlijk doen is, we hebben eigenlijk verschillende soorten tools die we gebruiken om in te zetten. Dus een van die tools is bijvoorbeeld een spiegel. En daarop staat van, wat is het mooiste dat er gemaakt is, zeg maar. Zoiets staat er dan op.
2: Ja.
3: En dan gaan mensen zeggen van, nou, wat denk je dat ik vast heb? En wat is dat dan? En dan draai je de spiegel om. En dan ga je het dus hebben over van, nou, je bent een kind van God, zeg maar. En dan zo krijg je zo'n insteek van tot een gesprek.
2: Ja.
3: En de ene keer bevalt het heel goed. We nodigen ook vaak dan mensen uit om een kaarsje op te kunnen steken. We maken muziek buiten. En in Eindhoven was ik dan soort van degene die muziek aan het maken was samen met een paar tieners en zoiets. Maar je ziet gewoon meiden van 13, die zie je gewoon, hallo, wilt u een kaarsje opsteken? Oh, kent u Jezus al? Oh, en het is in het begin heel erg inderdaad, oh, zoeken ook tieners die dachten, nou, ik had helemaal dit niet gewild en ik sta hier en deed. Ja, dat is echt vet om te zien. En je stuurt ze dus ook echt wel 2-2 uit. Je hebt een enkele, er was één tiener, een jongen van 14. En die ging echt als een malle, zeg maar. Iedereen dacht van, waar is hij nou? Stond hij weer met iemand te praten, ging weer. Dus die was in zijn eentje helemaal in de halleluja-stand.
2: Ja, ja, ja.
3: Maar in principe probeer je daar ook wel een beetje zorg voor te dragen. Dus dat je wel, zeg maar, we hebben een vast punt waar ze terug kunnen komen. En je stuurt ze wel een groepjes uit en we nemen ook heel veel leiding mee.
2: Ja.
3: En voor leiding is het ook spannend, hoor. Er is ook zat leiding van 18+ die dat ook nog nooit gedaan hebben, hè? Voor mij was vorig jaar ook de eerste keer dat ik op straat stond en daar de evangelisatieactie deed, zeg maar.
2: Ja, precies. En op zo'n kamp, want ik ben zelf bijvoorbeeld scoutingleider. Heb je dan ook, je hebt heel veel katholieke activiteiten op zo'n kamp. Heb je ook activiteiten die niet per se katholiek zijn, dat er een springkussen komt of zoiets?
3: Ja, we hebben natuurlijk, het zijn tieners, dus je moet je gewoon genoeg naar buiten sturen en wat dan ook. Dat maakt het ook het is een hele vette combinatie van heel veel lol maken. We doen ook altijd een lofprijzing, maar dat is zeg maar met een wat meer, met een band, zeg maar. Dus dat trekt ook wel meer de tieners.
2: Ja.
3: Maar we hebben ook gewoon, vossenjachten. Ik heb ook afgelopen
4: vossenjachten.
3: Vossenjachten, nice. Ja. Ze hebben verschillende.
4: Echt een vossenjaar?
3: Nee, dat niet.
2: Teleurstellend.
3: Ja. Nee, dat is dan
4: even verschillende. Ik heb wel even een stratego, maar dat gaat nog iets langer terug.
3: Ja, dat doen we wel op de kinderkampen.
4: Ja.
3: Nee, vossenjacht is eigenlijk heel simpel. Je hebt gewoon een paar posten op een groot terrein. We zaten nu in Noord-Drenthe. Zoals gewoon in een natuurgebied. En ik zat in een boom. En dan als ze mij vinden, moeten ze een opdracht doen. En dan krijgen ze punten en dan kunnen ze weer door. Dat is het eigenlijk.
2: Ja. We hebben ooit voor zo'n vossenjacht bij de scouting hebben toen gehad. En toen was er een welp van een jaar of 9, denk ik, of zo. En toen had de burgemeester, die was net een of andere spreek aan het houden, of speech moet ik zeggen, over een of andere plaatselijk iets dat in beleid helemaal verkeerd was gegaan. En er waren heel veel mensen aan het kijken. En toen liep er dus een groep van de scouting voorbij. En ik was toen verkenner, dus ik dacht, ik wist niet beter. Maar toen zei iemand van de leiding, die burgemeester is een vos. Ga maar vragen of je zijn stempeltje mag hebben. Dus die man, dat kindje liet dus op die burgemeester af. En hij stond er echt net, het was schijnbaar echt zo heftig. Dat ik was te onbewust politiek om daar iets van te vinden. Maar het was er net niet dat hij, zeg maar, een minuut stilte af wilde kondigen. En een kind staat daar ineens in die microfoon. Mag u

0: En een kind staat daar ineens in die microfoon. Mag u iets vragen? En hoe is het kind hier doorgekomen? Bent u een vos? dus dat. Maar ik moet zeggen, op zo'n scoutingkamp, wij hadden ook een kleine katholieke inslag. Want toen ik dus mini Jansen was, toen kwam de enige echte monsieur Mutsaars, die was toen nog pastoor op bij ons in de parochie. En die kwam dan altijd langs op scoutingkamp op de donderdagavond meestal. En ik heb achteraf van de leiding gehoord, nu ik zelf de leiding ben, dat ze altijd het heel vervelend vonden dat hij langskwam. Want hij heeft één keer gevraagd van, hey, mag ik langskomen om even zakje chips te brengen? En dan neem ik voor allemaal mee, want er zitten heel veel misdienaars van mij bij. En uiteindelijk, toen had hij dat één keer gedaan. En toen zei hij dus van, toen dacht hij, oh, dan kan ik dat gewoon blijven doen. Dus die kwam gewoon ieder jaar langs. En tot grote irritatie van de staf. En ik vroeg het hem laatste keertje voor het ongeluk. En toen zei hij van, ja, dat was ook wel, dat deed ik expres. Dus vond ik erg grappig. Dus Alex, je zat net te kijken als een soort cartoonvillain. Heb jij, wat vind jij van Kampert? Of ga je alleen maar mee met de Eucharistische Kruistocht Kampen?
1: Dat zijn hele goede kampen, ja, Remo.
0: Ken je die?
1: Zou mooi zijn, Eucharistische Kruistocht. Ja, maar met Tilburg onder andere.
0: Ja, precies. Maar ken jij de EK? Of dat is ook zo'n groep die Eucharistische
1: Europees kampioenschap is ook leuk.
0: Ook, maar nee, de EK is, dacht ik, heel veel in jouw straatje. Want het is meer een soort traditioneel kinderkamp. Maar ik weet niet of je dat kent.
1: Nee.
0: Niet? Nou, zou ik weer...
1: Introduceer me.
0: Google werk. Maar nee, dat is een... vanuit een heel traditionele groepering is dat zeg maar een soort jeugdkamp ook echt. En ik heb vernomen dat er nu een aantal mensen jong priester zijn. En echt... volgens mij zijn er gewoon echt vier of zo die nu op het seminarie zitten die van de EK afkomen. En er was een meisje die het klooster ingaat die daar vanaf kwam. Dat was echt juist heel erg op weer de andere manier. Dus inderdaad, Joris is wat meer van die charismatische tak. Dit is wat meer de traditionele tak.
2: Maar,
0: dus,
2: mag ik even vragen waar EK voor staat? Inderdaad, want ik ga denken aan het voetbal, maar ik weet niet zelf.
0: Eucharistische Kruistocht.
2: Dat is het gewoon.
0: Het staat voor Eucharistische Kruistocht.
3: Wie organiseert het? Want ik heb er nooit van gehoord.
0: Het wordt georganiseerd door de Pius. Maar dat is wel echt op een gegeven moment vanwege dat de PS10 wat meer in de moeilijke hoek zat. Ja, in de moeilijkere hoek zat. Dat is jaren terug. Toen hebben ze het een los ding gemaakt. Dus de EK staat volgens mij weer op een bepaalde manier wel met Rome in communie. Maar ik weet niet precies hoe het zit. Maar de Petersbroederschap gaat er volgens mij ook op mee. Dus dacht ik tenminste. Ik hoop niet dat we nu de boze Petersbroederschap in de mail krijgen van dat is niet waar. Maar dat merken we vanzelf. Ik heb volgens mij, we hebben nog nooit boze mails gehad over dit programma. Wat mij...
3: Moeten we geen werk van gaan maken.
0: Ja, daar moeten we werk van gaan maken. Inderdaad. Hebben we hier nog iets van?
3: Alexander, spreek je eens uit.
0: Maak de kijker boos. Ja, nee, maar...
3: Maar ken jij kampen überhaupt, Alexander?
1: Ja, van ons instituut, het Instituut Christus Koning, die heeft meisjeskampen en jongenskampen gewoon gescheiden zoals God dat gewild heeft. En
2: zie niet in de Bijbel terug. Maar
0: daar gaan we. Let's go.
3: Jezus organiseerde geen kamp.
1: Nee, dat bedoel ik. Protestant. Heilig schrift. Nee, dat zijn hele mooie kampen. Bij de vrouwentak is het wat meer gericht op scouting. Die worden ook geleid door de zusters vaak. Dat is best bijzonder. En bij de jongens doen ze van alles en nog wat. Ook vooral buiten. Zo goed. Ik weet dat ze zelfs soms hebben leren jagen. Dus dat is ook heel mooi.
0: En ook een vossenjacht. Als,
1: En dan het engste. Rustig. Vuurtje stoken en dat soort dingen en zo. En gewoon fatsoenlijk bidden.
0: Er was geen oproep tot geweld, dames en heren. Sorry, ga verder.
1: En er zit dan altijd een stukje spiritualiteit bij. En van alles en nog wat. En inderdaad, soms gaan ze ook, net zoals je zei, rond kersttijd. Als ze die kampen hebben, dan gaan ze gewoon op straat staan zingen. Ja. En we hebben een paar kanunniken die kunnen heel goed viool spelen. Nou, dan heb je een kwartetje daar staan. En dan staan ze gewoon te zingen met z'n allen. Prachtig.
3: Ja, en je praat alsof je helemaal onderdeel bent van de groep. Je zit er nu bij, om het zo te noemen, of niet?
1: Ja en nee. Ik ben toegelaten tot het seminarie en dat is het.
3: Nou ja, dat is toch wel een behoorlijke ja, lijkt me.
1: Ja.
0: Ja, maar je hebt ja gezegd op het seminarie. Hebben ze je gevraagd, zeg maar? Of hoe kom je daarbij uit bij de Instituut Christus Koning?
1: Ja, dat heb ik in een eerdere aflevering al verteld. Maar
0: ik heb brain fog, dus ik weet het niet meer.
1: Heel goed. Ik kwam erop neer van... ik wenste iets van de volheid van de traditie van de Heilige Kerk. Gewoon fatsoenlijk respect voor de liturgie en voor ons lieve Heer.
0: Ja.
1: In het bijzonder in de Allerheiligste Eucharistie. Tenminste, niet die duivelse handcommunie onder andere. En gewoon schitterende liturgie en echt ons Heer op één.
0: Ja.
1: En ook gemoedelijkheid. Dat miste ik in heel veel andere traditionele groepen, zoals bijvoorbeeld andere. En hier vond ik dat wel heel erg terug. Ook vooral van die spiritualiteit.

0: van Franciscus van Sales. Van, het is, ligt ook in de vreugde. En het is ook belangrijk om, om vreugdevol te blijven en nederig. En dat vond ik heel mooi. Dat heeft me heel graag. En ik zag vooral dat ze dat ook echt uitvoerden. Niet van ze zeggen het, maar ze doen het niet. Nee, ze doen het ook echt, zeg maar. Bijvoorbeeld er zijn een aantal feestdagen, onder andere met Goede Vrijdag. Dan zijn het de oversten die de seminaristen doen serveren tijdens het eten.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld stel je voor, kardinaal Burk komt er wel eens langs. Jij zit rustig aan tafel, staat ineens kardinaal Burk jou je stamppot voor te zetten. Ja, dan schrik je ook wel eventjes. Ja, weet ik veel of je past aan Italië dan.
2: In een campagne.
1: Ja, precies, een campagne. Ja,
2: op zijn minst dan. Hè?
1: Ja, precies. Bent u ooit op een kamp mee geweest? Katholiek of niet?
2: Wel één keer in Peru. Ik heb ooit 2 maanden stage gelopen in Peru. En toen ben ik daar met de pastoor op kamp geweest. Mm. Maar dat was wel echt iets anders dan wat hier gebeurt.
1: Ja.
2: Wij moesten toen op ezeltjes moesten we 2 dagen door de Andes heen trekken.
1: Ja.
2: Want hij had een parochie, die was ongeveer net zo groot als heel de provincie Utrecht. En toen ben ik op mijn eerste kamp geweest. Ik heb dat als kind nooit meegemaakt. En het was behoorlijk primitief. De kinderen hadden natuurlijk helemaal niks. En dan gingen we enorme pannen met spaghetti maken en zo. En dan water tappen uit de rivier. En dan die ezeltjes die zijn we nog kwijtgeraakt ook trouwens. Op een gegeven moment waren we even aan het waden in de rivier. En toen zag ik vanuit de rivier dat een van die ezels, die was al doorgelopen. Die had honger en we hadden hem niks te eten gegeven. Dus toen zijn we dan nog achteraan moeten gaan rennen en zo. Dat was allemaal heel avontuurlijk. Maar ik denk dat het een ander avontuur is dan zo de straat op gaan. Het ging net heel even over de liturgie ook. Hè? En ik vraag me af, Joris, is dat bij de kampen waar jullie komen, is dat ook een thema of niet?
1: Ja.
2: Helemaal?
1: Ik zat inderdaad te denken, het verhaal van de ezeltjes, die gaan vaak over bruggen heen. En daar wilde ik zeggen, van vlak voor de uitzending hadden Joris en Alexander een prachtige discussie over liturgie. En hij zei, Alexander zei net al een paar keer, duivelse handcommunie. En we dachten, we willen graag boze mails. Dus we dachten van, heren.
2: Die mag je ook zelf gaan beantwoorden. Precies, trouwens, ja. Als wij het niet al druk genoeg.
1: Ja, dat is zo. Dus, ja. Dan ben ik ervaren mee. Dat komt toch goed. Maar
2: okay.
1: In elk geval, Alexander, waarom is de handcommunie duivels? En dan,
0: voordat ik hierin ga, even een kleine disclaimer.
1: Dan wordt het erg.
0: Alexander, disclaimer. Het is wat ik niet bedoel, even ten eerste. Ik bedoel niet te zeggen van, weet ik veel. Ik claim absoluut niet te zeggen van, als je geen handcommunie ontvangt, als je geen tongcommunie ontvangt, dat je dan niet gered bent. Nee, het is een stukje respect, het is een stukje liturgie. Dus dit gaat echt om de liturgie zelf en om waar wij in geloven. En mijn punt is, waarom ik zeg duivelse handcommunie.
1: Mm-hmm.
0: We geloven er waarlijk in dat Christus aanwezig is. Dat is gewoon, punt. Dat is een feit. Daar gaan we niet. Oké, nou. Hoe we ermee omgaan is zo verrekkers belangrijk. Hij is daar waarlijk aanwezig. Elke kruimel is Christus. Net zoals pastoor Van Dijk zo mooi zei. Hij had een keertje aan zijn vormelingen gevraagd. Hier red ik een kuksje. Die sla ik kapot. Wat zijn die kruimels dan? Ja, dat is ook natuurlijk een kuksje. Ja, en dat is net zoals met ons lieve Heer. Elke kruimel is nog steeds ons lieve Heer.
1: Mm-hmm.
0: Nou, het is goed om daar respectvol en een beetje scrupuleus mee om te gaan. Vooral voor de priesters. En na dat gedoe in de jaren 60 is er ineens ingeslopen dat we vanuit Nederland ons lieve Heer in de hand ontvangen. Iets wat effectief. Ja, er zijn mensen die claimen van de vroege christenen deden dit. Maar
1: de troon voor Christus inderdaad.
0: Ja, daar ging altijd een doek overheen. En mensen die slurpten hem als het ware op. Ja, en dat is ook een historicisme. Er is een duidelijke reden waarom we nu daar lang naartoe zijn gegaan. Toen kom je nu omdat het praktischer was en minder kruimels.
1: Ja.
0: Nou, dat is hoe dat dan ontstaan is. Maar we moeten nou zien van dit is een fout. Want het is waarlijk ons lieve Heer. Het deed mij, toen ik begon te realiseren van wat is de Eucharistie nou, zoveel pijn om te zien hoe daarmee omgegaan werd. Het stimuleert ook niet de waarheid te zien van dit sacrament. Van dit wonderbaar sacrament. Wat effectief onbegrijpelijk is.
1: Mm-hmm.
0: Ook voor mensen die zich eventueel willen bekeren, die dan zien van ja, zij geloven dat hij waarlijk aanwezig is, maar ze gaan ermee om alsof het een of ander, weet ik veel wat voor een kuksje bij de thee is. Nee, het is ons Heer.
2: Ja. Is dit een thema bij jullie, Joris, op de kamp van KCV of niet?
3: Nou, want, ik denk dat
2: Alexander die praat erover alsof het heel vanzelfsprekend is, alsof heel de wereld dit ook wel weet. Hè?
3: Ja, voor alle keren dat ik nu hier deel van genoot mag zijn en van dit samen zijn, denk ik inderdaad van, onze Alexander hiernaast mij, die heeft inderdaad een bepaalde brok van kennis die denk ik menig gewoon katholiek gewoon niet bezit. Mm. Of daar gewoon nog in groeiende is, zeg maar. Dat is net zoiets als, nou, je kan gaan nagaan van als jij oprecht gelooft dat het echt Jezus is in de vorm van een stukje water en meel. Dat is een mysterie, dat accepteren we allemaal. Kun je ook wel een hele boom over opzetten van, ja, wij geloven als katholieken dat kinderen in groep 4-5 op de een of andere manier dat kunnen geloven. Nou, ik denk,
0: het is zelfs makkelijker voor kinderen van 4-5 om te geloven.
3: Sowieso, want er zijn ook al geluiden van mensen bijvoorbeeld in mijn huiskring die dan een kind hebben van 3 en die zeggen gewoon van, ja, daar zit Jezus. Dus dat klopt ook wel. Maar ja, dan word je ouder, dan ga je groeien en dan krijg je van alles nog wat mee. En op een gegeven moment kom je natuurlijk in mijn puberjaren. En dan ga ik jezelf vragen, ja, hoe zit het nou eigenlijk allemaal wel? En dan denk ik van, als ik gewoon tijdens de communie heb geleerd van, hey, je maakt eerst inderdaad zoals er net al werd gezegd, je maakt een troon van je hand in, probeert en denk van, oh, dat is dus de eervolle manier om dat te doen. Kijk, nu ga ik ook sinds, wat is het, jaar, anderhalf jaar ook op mijn knieën op tongcommunie, zeg maar. Dat doe ik pas sinds anderhalf jaar of een jaartje of zo. Dus, hé, hey, rechts goed mijn hand.
1: Leuk. Ja,
3: maar het is meer van dat ik denk, dat is inderdaad omdat ik zelf persoonlijk denk, dat is de meest eervolle manier. Het kan best zijn dat er inderdaad al, hey, dan ben ik blij met de katholieke kerk al 2000 jaar, dat er mensen nadenken over wat is nou het meest eerbiedig en liturgisch sterk. Dus dat moet ook zeker niet verliezen. Mijn punt bij dit soort gesprekken is heel erg wanneer er bepaalde terminologie wordt gebruikt, of zo is het, of we gaan in hokjes denken of in vormen. Kijk, hoe Jezus is begonnen is dat hij stapt op vissers af. En weet je, hij is ook niet begonnen met een keiharde liturgie. Daar wil ik gewoon eventjes op. Dus daar blijft een bepaalde ruimte die wij ook als katholieken en onze mede-katholieke, christelijke broeders en zusters, iedereen moet geven om dat persoonlijk te ontdekken. En ik denk dat het niet erg opbouwend is om soms inderdaad dat taalgebruik te gebruiken wat er net een beetje voor viel. Omdat inderdaad, ik ga meteen een beetje in de anti-reactie. Ik denk zoiets van, nou, als jij dat als mede-katholiek zo noemt, dan denk ik van, nou ja, 1, jij bent niet perfect. Jij hebt ook zonde te doen en wat dan ook.
2: Real.
3: En ik denk dat heel wat katholieken ook gewoon, het cultuurkatholicisme, dat gewoon, ja, zo doen we dat gewoon altijd. Dus ik snap echt wel dat als je echt gelooft dat het Jezus is, dat het je pijn doet, dat er op een beetje lakse manier wordt omgaan, of nou een priester is of een leek. Dat kan ik allemaal begrijpen. Alleen volgens mij willen wij onszelf dichter naar Jezus krijgen en andere mensen dichter bij Jezus. En als je dan woorden gebruikt als duivelse handcommunie, ook bedoel je het misschien niet zo. Ik kan nog als Joris van 3 jaar geleden denken, oh, dat is weer zo'n katholiek, die denkt het allemaal beter te weten. Ga jij maar gewoon lekker in de kerk zitten, ik ga iets anders doen. Ja, ik denk dat het in die zin niet opbouwt.
1: Ik heb zo ooit een keer, een tijd geleden, dat er een jongen met mij sprak. En toen zei ik van, ben je katholiek of protestant? Want toen ging het ook even over het geloof. En ik moet heel hard denken aan wat jij nu inderdaad zegt. Toen zei ik van, hij zei, ik ben katholiek, want gematigd doen is voor protestanten. En toen zei ik, oh, waar ga je naar de kerk dan? Ja, gewoon hier in het dorp, 2 keer per jaar met Paas en met Kerst. Toen zei ik, dus, maar dan ben je toch niet katholiek, dan ben je toch gewoon, dan ga je uit gewoonte, dan ben je cultuurkatholiek inderdaad. Toen zei hij van, ja, maar ja, moet dat nou echt? Ja, dat moet echt. Ik denk, als iemand daadwerkelijk een geloof heeft, kan je ze op een vriendelijke manier aanspreken met, nou, goh, wat ben je nou aan het doen? En ik denk, en Alexander, ja, ik vind ook best wel dat je inderdaad wel wat harder mag zijn voor de mensen die inderdaad maar uit gewoonte hun kind laten dopen. En die denken van, nou, we zullen een mailtje sturen naar de Heilige Landstichting of we daar in die kerk de trouwerij mogen doen, want die foto's zijn zo leuk.
3: Ja, weet je wel,
1: of die mensen. Of dat je bij een begrafenis bent en dat de pastoor op een gegeven moment denkt, nou, we zullen maar gewoon geen communie uitreiken bij een begrafenis, want dan gaan er zoveel mensen ter communie waarvan het niet de bedoeling is, waardoor die mensen die het wel serieus mee omgaan, niet ter communie kunnen gaan. Ik denk dat daar een beetje de grote crux zit. En ik denk dat je voor...
0: Oh, wacht, maar ik wil even iets teruggaan, want het is... Ik probeer absoluut, ik weet niet of dat zo overkomt, maar ik probeer absoluut geen verwijten te maken, maar, nee, maar alleen op te roepen naar ons katholieken en anderen die graag erheen willen natuurlijk, want iedereen is bij ons hier welkom. Maar het punt dat ik probeer te maken is, het is een basisbegrip. Daarom zeg ik het ook in feitelijke woorden. Het is een basisbegrip van ons geloof. De Heer is daar aanwezig. Dan roep ik op van mensen, het is juist mooi om ons hier te ontvangen zoals dat het meest respectvol, het meest mooi is.
1: Ja.
0: En om even in te slaan op waarom ik dat de handcommunie duivels noem, omdat hoe het ontstaan is, is iets wat niet... Dat, ik ga te ver in de kerkpolitiek, dat merk ik ook, maar het is iets wat niet aanzet tot het goede en dat is niet van God.
1: Ja.
0: Dat is van de vijand.
2: Ik ga er even over zeggen wat de kerk er op dit moment over zegt. Hè? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Dat we kunnen allemaal onze mening hier op tafel gooien. De kerk op dit moment zegt dat de tongcommunie wel de voorkeur heeft. Hè? Dat is gewoon wat de kerk in het laatste document over de Eucharistie heeft naar buiten gebracht. Wat Alexander zegt is natuurlijk waar in die zin dat in Nederland de handcommunie is ontstaan als een nieuw fenomeen. Hè. Dat is eigenlijk een protestants gegeven geweest altijd. Er was in de begintijd van de kerk, in bepaalde delen in de kerk was er handcommunie. Maar dat was altijd op de rechterhand overigens. En inderdaad, de mond werd naar de hand gebracht. Hè. Dus niet de handcommunie zoals wij hem nu kennen.
1: Ja.
2: En kijk, Paus Benedictus bijvoorbeeld, die gaf wel duidelijk het signaal ook in de Sint-Pieter. Daar had hij op een gegeven moment de handcommunie verplicht gesteld. Hè?
1: Ja.
2: En Sint-Pieter is toch een soort symboolkerk voor de wereld. Zeker. Ja, Alexander die kijkt mij een beetje verbazingwekkend aan. Maar dat is echt zo. Paus Benedictus die had dat verplicht gesteld. Om ook aan te geven, dit is de aanbevolen manier van communiceren. Maar daar komt wel bij dat we wel in de situatie zitten van de kerk zoals die nu is. Hè, met alle toestanden die daarbij horen. En dat datgene wat hier in Nederland is ontstaan, als een soort olievlek over heel de wereld is verspreid. Hè, want de handcommunie is bijna overal de standaard geworden in de meeste landen in de wereld. Dat op een gegeven moment Rome heeft gezegd van nou, plaatselijke bisschoppenconferenties mogen die handcommunie goedkeuren. Hè, dus het heeft wel de goedkeuring van de kerk. Hè, dus het is niet dat je tegen de kerk ingaat als je op de hand communiceert. Ja, dan kun je natuurlijk wel erachteraan zeggen van als het de voorkeur heeft van de kerk om een van de twee vormen van communiceren aan de gelovigen aan te reiken. Ja, dan kun je wel de vraag stellen van moeten we daar dan niet naartoe gaan werken op termijn? Hè, dat zeg jij iets verder dan ik misschien, Alexander. Maar dat is volgens mij wat jij zegt.
0: Probeer ik gewoon te zien van dit is inconsistent tegenover mensen die er van een afstandje naar kijken. Die zeggen van dit slaat nergens op. Aan de ene kant preken jullie van hij is waarlijk aanwezig. En aan de andere kant ga je er met ons alsof het niks is.
2: Ja. Maar het is denk ik wel
0: dat
2: goed,
0: lijkt inconsistent van een afstandje af.
2: Maar ik denk dat een hele belangrijke pastorale vraag is van hoe krijg je mensen hierin mee? Want Joris zegt net ook wel heel eerlijk van als je dit 3 jaar geleden tegen mij had gezegd, dan was ik naar buiten gewandeld. Of dan had ik gezegd van ga maar lekker in de kerk zitten. Dus het is ook wel belangrijk dat we die woorden vinden die ook landen. En we kunnen wel zeggen van dit is het. En dan zeggen we we zijn eruit. We hebben de waarheid gevonden. Maar die waarheid moet wel landen bij mensen. Dus dat is denk ik ook een interessante vraag.
1: Ik denk dat het een belangrijke is om de wat zachtere aanpak te hebben bij geïnteresseerden. En de wat hardere aanpak bij de lakse mensen. Als in, wat ik een beetje zei, die mensen die het uit cultuur doen. En niet eens uit gewoonte, maar echt gewoon die naar een mis toe gaan omdat ze dan een keer moeten gaan. En dan wordt het duidelijk gezegd van als je niet katholiek bent, blijf dan zitten of kom met je armen gekruist naar voren. En dan vervolgens naar voren toe gaan, onze lieve heer op de hand meenemen en weer gaan zitten in de bank. Dan vind ik best wel dat je inderdaad heel hard mag zeggen van nou, er is net duidelijk dit gezegd. Wat denk je ervan? Wij nemen het serieus. Want ik denk juist dat als je op zo'n moment hard bent, dan komt het bij iemand die totaal nergens in gelooft misschien een soort positieve schok binnen. En daarentegen denk ik ook weer dat als je die hardere aanpak, als ik een voorbeeldje daarvan mag geven, een leuke anekdote zoals we dat hier doen. Ik heb een tijdje terug gehad dat ik een protestante collega van het oude bedrijf waar ik werkte, had ik meegenomen naar de kerk. En in Bladel, dat weten veel mensen denk ik wel dat ik in Bladel naar de kerk ga, maar ik had hem meegenomen en dan zat ik in de mis. En op een gegeven moment, en ik neem het deze mevrouw niet kwalijk over, maar op een gegeven moment ik had tegen die jongen gezegd, luister, je mag mij alles vragen, behalve tijdens het evangelie, dan moet je gewoon je mond dicht houden. En als je naar voren toe gaat, dan moet je met je armen gekruist gaan. En voor de verdere rest, stel me vooral vragen, want je bent hier voor de eerste keer, je wilt dingen weten. En op een gegeven moment, hij vroeg me dus een aantal keer dingen, en als protestant had hij nog meer vragen dan een atheïst die meegaat. En toen draaide er een mevrouw om en die zei, mannen, kunnen jullie even stil zijn? Want ik kan zo niet ik hoor jullie de hele tijd praten. En toen zei ik van, nou mevrouw, ik snap uw vraag, maar ik ga dat niet doen, want ik heb hier een jongen bij die dat moet hebben. En die zei, ik vind het storend. En toen is ze weer omgedraaid. Normaal gesproken, als ik iemand meeneem naar de kerk, gebeurt het overigens helemaal niet. Achteraf kwam ze ook zeggen van, ja, sorry, het spijt me. Ik snap je. En ik zei, nee, geen probleem, het is je vergeven, want ik begrijp het. Jij komt hier ook voor je rust en je sacramenten. Maar vervolgens liep ik naar buiten toe. En dit nam ik iemand anders wel weer kwalijk, want er was een wat oudere man in de kerk. En die zei dus van, dus heren, zondag braaf in de kerk, maar door de week geen tijd voor onze lieve heer. En die begon heel erg belerend. En toen zei die jongen ook van, nou kijk, die mevrouw in de mis, dat kan. Maar dit trekt mij niet aan. Als ik niet gelovig was geweest al, dan was ik nou inderdaad omgedraaid. Het is die harde toon tegen iemand die daadwerkelijk interesse heeft. Waardoor ze denken, ja, maar ik ga je nooit bijkomen. Dus iemand die niet begint aan een studie tandheelkunde, omdat ze denken, ja, maar ik heb toch een rottebakkers, dus ik ga het nooit doen. Terwijl de kerk juist naar mijn ideeën een soort... en dan gaan de Jim Bros en de Tom van Dijken die nu luisteren heel erg blij zijn. Maar het een soort sportschool is. Waar het maakt niet uit hoe je binnenkomt. Of je nou super vatsig bent, net begint of al super getraind bent. Maar de mensen zijn blij dat je er bent. Omdat je een plan hebt en daar iets mee wil. Ik denk dat dat een heel belangrijk is om vast te houden. Als je mensen in de kerk aanspreekt. En ga ervan uit dat iedereen er met een missie is. En de mensen die er inderdaad alleen maar komen bij de koffiezetapparaat in sportschool te staan. Die mag je best een keer aanspreken van... Hey, til een keer een gewicht op, vriend, als je er toch bent. Want je betaalt je abonnement niet alleen hiervoor. Dus ik denk dat dat een goede leidraad is om vanuit te gaan. Ik zie hier, ik wist niet dat het mogelijk was, maar iedereen zit me aan te staren alsof ze water zien branden. Maar hoe staan jullie hier tegenover?
3: Want, nee, ik denk ook wel echt zeker op aan kan sluiten op de manier van inderdaad het op een goede manier de mensen wakker willen schudden. En ik denk dat er niet zit in het woordje moeten of het woordje hard. Maar inderdaad in het duidelijk, hè, van de waarheid verkondigen. Kijk, Jezus heeft natuurlijk ook meerdere keren dat hij geen voorbeeld geeft, maar zegt hoe het is. Hè?
1: Ja.
3: En ik moet heel erg denken aan een momentje op mijn werk. Op Emmaus was op een gegeven moment een vrijwilliger. En die was een beetje sad of die zat niet lekker in zijn vel. Een man van ongeveer 60 plus. En een collega van mij, nou, die probeert hem dan inderdaad mee te nemen en lekker in de tuin te werken en wat dan ook. En op een gegeven moment bleef die man gewoon een beetje in het negatieve zitten. En toen zei mijn collega, ik nuanceer een beetje, want de letterlijke woorden, ik was er zelf niet bij. Toen heeft hij gezegd van, dan stoppen we nu gewoon met wiepen. Dan gaan we gewoon nu alleen maar in de tuin werken en dan kan we met over het geloof praten, want... Of je accepteert Jezus en je wil iets beters ervan maken. Maar een soort van in het rand van... Oké, als je blijft zeuren, dan gaan we gewoon iets anders doen.
1: Juist.
3: Maar dan kappen we gewoon met zeuren. En dat heeft dus die persoon heel erg wakker geschud. Dus nu is hij veel meer inderdaad de Bijbel aan het lezen, dingetje aan het doen en wat dan ook. Dus maar gewoon even het duidelijke van... Oké, als je wilt blijven miepen, prima. Maar dan blijf je gewoon lekker in jezelf miepen. En dan gaan we ondertussen gewoon goed vrijwilligerswerk doen.
1: Ja.
3: Maar dan gaan we niet meer proberen je op te bouwen. Want je blijft in een bepaalde houding van achteroverleunen of laksheid. Of slachtofferachtig iets, hè, hoe je het ook wil noemen. Dus in die zin het je medebroeders en zussen, omdat je het beste voor ze wil, het op een goede manier wakker schudden, dat heeft zeker wel effect. Zeker. Dus inderdaad, en zeker ook wat jij zegt, Alexander, over het wat dragen wij als kerk uit, dat is toch inderdaad wel inderdaad zoiets van, hey, dit is een beetje de club. Iedereen mag erbij zijn, maar ik vergelijk het altijd een beetje met een hockeyvereniging of wat dan ook. Op een gegeven moment doe je een paar proeftrainingen en op een gegeven moment wordt er gevraagd van, hey, wil je dit worden? En wil je dan bij je team? Dan kun je wedstrijden spelen of wat dan ook. Maar er wordt ook verwacht dat je af en toe training geeft, achter de bar gaat staan of whatever. Als je zegt, ja, ik wil eigenlijk alleen maar komen hockeyen wanneer het mij uitkomt, op mijn eigen tijd. En ik wil eigenlijk ook geen contributie betalen, want ik ben er maar zo weinig. Juist. Ja, dan zegt de hockeyclub van, dude, is niet erg, maar misschien moet je dan bij een andere vereniging, want wij verwachten inderdaad in die zin een bepaalde duidelijke commitment. Juist. En dat is denk ik wel dat we als katholieke kerk zeker één mogen uitdragen. Dus als je ter communie gaat en iemand heeft inderdaad een vraag en je doet dat per tongcommunie, dan zeg je nou, omdat ik dat persoonlijk de meest eervolle en eerbiedige manier vind om Jezus te ontvangen, want ik geloof echt dat het Jezus is.
1: Ja.
3: En dat ik heb al meerdere keren gehoord van dat ik nu dat zelf ging doen, dat mensen dat vroegen van, hé, waarom doe je dit zo en wat dan ook? En dat ze denken, oh ja, eigenlijk, en die hebben er gewoon nooit eerder over nagedacht, want het is je gewoon zo geleerd.
1: Juist.
3: En dat is dus het gewoon het uitdragen van wat jij als persoon de waarheid vindt. En dat is heel fijn dat we daar al 2000 jaar op kunnen bouwen. Mm-hmm. En ook van mensen zoals jij, Alex, die gewoon wat meer kennis hebben van de liturgie. Van waarom doen we het zoals we het doen. We moeten gewoon inhouden. Inderdaad, gewoon zoals jij ook zegt, Pieter, is gewoon de goede woorden gebruiken om het koninkrijk van God een beetje te kunnen uitbreiden. En dat wij een beetje vissers zijn. En God mag ze laten uitzoeken, Jezus.
0: Ja. Dus, ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad om te zien van wie heb je voor je staan. En tot hoeverre kun je gaan, gewoon stapjes zetten. Niet te ver, niet inderdaad meteen maat 50 schoenen geven, maar gewoon rustig aan beginnen. Ja, dat is mooi.
2: Ja, en ik denk ook, ik had daar laatst een heel gesprek ook met een paar vrienden van mij over waar het goed is in de kerk. Hè? We hebben natuurlijk allemaal die plekken waar we graag naartoe gaan, waar er echt gebeden wordt, waar het veilig is, om het zo te noemen. En toen hadden we het erover van, ja, je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk in een grasveld de plek waar alle lekkere kruiden staan en waar het gras heel hoog is en alle schaapjes die gaan daar naartoe, want daar is het goed. Maar ja, er is natuurlijk een grotere weide en er zijn ook schapen die dat gras nog niet weten te vinden. En ik denk dat het ook zaak is dat we ook mensen daarmee naartoe nemen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
2: Maar dat we ook wel zeggen van, we gaan ergens naartoe. Dus als het nog even toch nog terug naar die communie, hè, want dat is natuurlijk geen bijzaak voor onze kerk. Ik had ooit in mijn eerste proch een heel discussie met mijn toenmalige pastoor. En dat ging over een klein liturgisch dingetje. En dan kun je zeggen, nou ja, En zowel, waar heb je het over? Hè? Maar ja, jullie kennen de liturgie ook. De eindeloze bron van discussie natuurlijk. Hè? Ook de bron van ons leven toevallig. Dus het is niet zo heel raar. Maar dat ging over het door hem en met hem en in hem. Of de mensen in de kerk dat mee mogen bidden.
1: Ja.
2: Nou, dat is niet de bedoeling. Hè? De kerk, de liturgie schrijft voor dat dat niet de bedoeling is.
1: U hoort het.
2: Bij deze, als u het nog niet wist. Ja, zeg het voort. Ja. Dus dat is niet de bedoeling. En ik was dat ook aan het vertellen in de kerk aan mensen. Ik probeerde dat dan mild en liefdevol te doen. Maar goed, dat gaf toch behoorlijk wat weerstand. Want dan merk je dat zelfs die kleine verworvenheden van de plaatselijke kerk soms voor hun leeft als hun identiteit. Hè? Als ze dat moeten opgeven, dan is het hun kerk niet meer. Nou, dat belandde uiteindelijk bij de pastoor. En de pastoor die zei van, ik vind dat de mensen dat wel gewoon moeten mogen bidden. Ja, uiteindelijk kwam het erop neer dat ik zei van ja, kijk, dit is geen halszaak om nou eindeloos hierover te steggelen of dit wel of niet zou mogen. Mm-hmm. Ik ben best bereid om dat een tijdje te blijven doen, mits we wel afspreken dat we op een bepaald punt daar wel naartoe gaan. Mm. Kijk, we hebben natuurlijk een gegevenheid in onze kerk. Er zijn dingen ingeslopen die er niet in horen. Mm. Dan kunnen we zeggen dat is allemaal fout en we moeten nu meteen de sprong maken naar de kerk zoals die zou moeten zijn. Maar die mensen moeten wel meekomen. En toen heb ik gezegd, ja, ik wil best wel de komende 3 maanden dat door hem en met hem blijven bidden. Als we daarna wel een stip aan de horizon hebben, dat we dat niet meer doen. He, dus als je nergens naartoe werkt, ja, dan ga ik niet mee. En dat geldt denk ik voor zijn handcommunie en tongcommunie denk ik ook. Kijk, als de kerk in alle eerlijkheid en in alle wijsheid van de kerk zegt van dit is de aanbevolen weg. Dan zou ik denken, he, daar zouden we ook een mooie kruistocht van kunnen maken, dat we naar de bisschoppen gaan. En dat dat ook een wereldwijd gegeven wordt. Om te vragen of zij als bisschoppen en priesters in de landen die tongcommunie weer gaan promoten. En daar ook serieus catechese over gaan geven. Dat ze ook gaan uitleggen waarom dat zo belangrijk is.
3: Ja, en ik denk
1: Marco Borsmanat, bisschoppen.
3: Ja, maar ik denk dat wat je daar zegt, dat is gewoon uiteindelijk hetgeen waar we veel meer mee moeten doen. Is inderdaad die teachings geven, de uitleg geven over van waarom doen wij het zoals we het doen. En dat je inderdaad ook elkaars geloof op een gezonde manier mag testen en beproeven, zeg maar. Inderdaad, van ja, maar wat geloof je nou echt? En waarom ga je naar de kerk? En hè, ik zeg maar, ik doe inderdaad heel erg soort van, ik doe mee als de rest meedoet. En als de priester, zeg maar, dat zeg ik nooit mee, want ja, dat heb ik zo niet geleerd. Als je dat wel zo hebt geleerd, van, ja, dan is het meteen een ding in je hoofd of zo. Maar inderdaad, gewoon de uitleg krijgen van dit is waarom we het doen. En dat komt daaruit voort. Ik heb ooit een hele vette teaching gehad van priester Nick Kersten uit Nijmegen. Mm-hmm. Goede vriend. Ik mis hem echt. Ik woon niet meer in Nijmegen en die dude mis ik echt. Ik had met hem. We leefden in die pastorie daar. Shout-out naar Nick. Maar die had een keer een teaching gegeven bij de katholieke studenten over dus waarom Jezus soort van Pesach helemaal had gerevolutioneerd zoals we nu dat in de mis doen, zeg maar. En dan had hij helemaal zo uitgebouwd van dit is hoe de Joden het eerst deden. En dan gaat Jezus dit doen. En dan helemaal uitgebouwd denk ik van wow, dit is zeg maar niet gewoon de oudste Joodse gebruiken overnemen. Dit is inderdaad van hey, als hij de Messias is en de ultieme update van het Oude Testament, zeg maar.
1: Ja.
3: Dan is dit dus de weg hoe je moet gaan. En dat was super, maar ik had het nog nooit zo eerder, zo stapsgewijs. Ik kan natuurlijk niet helemaal reproduceren. Maar ik dacht van wow, oh, dat viel zoveel. En dat je ook inderdaad daardoor een beter besef krijgt van de waarde van de liturgie. In plaats van, oh ja, ik zal eens een keer een ander liedje doen. Want waarom moet het altijd in het Latijn? Hè? Ja. Dus ja, dat is, ik denk, doe meer catechese over dat soort liturgie dingen. Ik denk dat het heel veel kan brengen. Zeker.
1: Ik denk dat we hem daar ook wel mee af moeten sluiten als ik naar de tijd kijk.
2: Ja, want we zijn inderdaad lekker bezig. We hebben ook allemaal geen pauzes gehouden of liedjes ondertussen.
3: Goed jongens.
2: Dus,
1: Ja, zeer goed.
2: Nou, ik ben trots op jullie. Op ons allemaal.
1: Ik denk,
2: goed.
1: Meestal aan het eind doen we een zegen, maar die wordt de laatste tijd een beetje vergeten. Dus ik denk als om het goed
2: nu gaan we het niet vergeten.
1: Jazeker.
2: Oké.
1: Okay. Let's go.
2: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Adum spiritum tuo.
2: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 11e week door het jaar laat de kerk de Eucharistie beginnen met het indrukwekkend getuigenis van een gelovige in het oude verbond. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand, vermag niets tegen mij. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan, en waar dieven inbreken om te stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet door worm vergaan, en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Is echter uw oog slecht, dan is uw lichaam duister. Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is, hoe erg zal dan de duisternis zijn? Dit is het woord van God. Wanneer u uw gebed gaat doen, eerst uw geest laten rusten bij hem. Even tot rust komen. Mensen nemen gemakkelijk in leven en samenleven het ritme van anderen over. In het gebed hoeft dat niet. Het gebed is ervoor om uw eigen ritme terug te vinden. Om weer terug te komen in uw eigen pas. U neemt uw eigen pas aan en hij past zich aan, aan u. Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden omhoog kijken, zien hoe hij u ziet. U dan klein maken in een gebaar, zodat u ook met uw lichaam bidt. Dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. En dat vragen als een genade. Als een genade voor uw hele leven dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus in de bergreden bezig de wereld om te keren. In dit deel van de bergreden door de rijkdom te laten bestaan in het afleggen van rijkdommen, van aardse rijkdommen. Dan de plaats zien, hem zien op de berg. De plaatsen in het evangelie hebben altijd een bepaalde belevingskwaliteit. Door hem op die berg te zien, moet je opkijken omhoog. Dan zie je de boodschap van God op je afkomen. God in de hoge hemel. Zoals Mozes met de wet van de berg afdaalt. Zo Jezus op de berg zien, gezeten als wetgever, de leraar, onze leraar, mijn leraar. En dan een innerlijke kennis vragen van Christus onze Heer. Niet een kennis van het verstand, van het hart krijg je een kennis die ontstaat door het bij elkaar zijn. Bijvoorbeeld als Jezus het woord vrede uitspreekt, dan krijgt dat woordje zijn inhoud niet van wat je erbij denkt, maar van de vrede die hij in je laat ontstaan. En zo ook God zien. Als je weinig van God gezien hebt, dan betekenen die woorden minder voor je. Vragen om zo een innerlijke kennis, een kennis van ervaring, van innerlijke, geestelijke ervaring. Wat Jezus het innerlijk licht noemt. De overweging. Aan het evangelie raak je nooit gewend. Het komt altijd met oplossingen uit een heel onverwachte hoek. En het is ook niet zo dat als je het eenmaal gehoord hebt, je het dan voor de toekomst wel zou weten. Je moet het je steeds opnieuw laten geven. Want er is een goede God die als een herder over je waakt en in iedere nieuwe situatie je innerlijk verlicht.
een schat in de hemel. Als alternatief dat de voorkeur verdient boven schatten verzamelen voor zichzelf op aarde. Rijk zijn bij God, een schat in de hemel. Wat doe je daar nu toch mee? Motten en wormen kunnen daar niet bij. En voor dieven is een schat op zo'n verheven plaats heus wel veilig. Maar wat heb je aan zo'n veiligheid als je er ook zelf niet bij kunt? Het heeft iets van je rijk voelen met het gezeld van je rijke buurman. Of met het goud in de kelders van de Nederlandse bank. Het lijkt zoiets als een enorme som geld bij je hebben, maar in de verkeerde valuta, niet inwisselbaar. Je bent er in een ander land rijkaard mee, maar in het land waarin je woont kun je er niks mee. Want zo is het toch, hemel en aarde, twee werelden met ieder hun eigen valuta. Inderdaad, twee werelden met eigen valuta, met elk een eigen waardestelsel. Maar die twee werelden staan niet buiten elkaar, maar ze zijn in het hart van elke mens. Wie zich thuis voelen in de hemel, van wie het vaderland in de hemel is, voelen zich op aarde als bijwoners en vreemdeling, zoals Petrus het in zijn eerste brief aan de christenen schrijft. Medeburgers en huisgenoten van God, wier leven met Christus verborgen is in God, zij moeten hun verblijf op aarde beschouwen als een verblijf in de vreemde. En zo lijken die twee werelden wel degelijk iets met elkaar te maken te hebben. Want wie de rijkdommen van de hemel geschonken krijgt, schijnt zich met de aardse schat onbehaaglijk te gaan voelen. Denken we maar aan Zacchaeus. Die begint maar meteen de helft van zijn bezit weg te geven, toen de rijkdom die in Christus is, het heil, hem ten deel gevallen was. Heden, zegt Jezus tot Zacchaeus, is dit huis heil ten deel gevallen. En dan de man die op een gegeven dag het rijk der hemelen ontdekt als een schat verborgen in een akker. Die rijkdom vervult hem zozeer dat hij, letterlijk staat er, vol blijdschap heen gaat en alles te gelde ging maken wat hij bezat. Niet omdat aardse rijkdom op zich iets verkeerd zou zijn. Juist omdat het iets goeds is, kan het opgeven ervan een verwijzende kracht hebben naar een hogere rijkdom. Opdat ook voor ons mogen gelden wat Lucas schreef over de alleroudste gemeente, rijke genade rustte op hen en er was geen enkele noodlijdende onder hen. Niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemt.

Dingen zijn eigendom noemden. Integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk. Ook Paulus ondervond de devaluerende werking van de hemelse schatten aan zichzelf. Al die voordelen, die geestelijke schatten van het oude verbond, zegt Paulus, heb ik afgeschreven om Christus wil. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat hem te winnen en één te zijn met hem. Filippenzen 3. En niet alleen voor zichzelf schijnt er zo'n omkeer van alle waarden te hebben plaatsgevonden, ook anderen vermag hij in die onaardse rijkdom te laten delen. Men beschouwt, zegt hij, ons als bedelaars, toch maken wij velen rijk, als paupers, en de wereld is van ons. De armoedzaaier Paulus weet notabene velen rijk te maken. Het zou iets kunnen zijn om aan te denken als we van onze aardse rijkdom iets moeten inleveren. Maar ook en vooral als we gevoelige verliezen lijden op het terrein van onze geestelijke rijkdom. Als we moeten merken dat we toch minder in tal zijn. Of als we voelen dat in de ogen der mensen het christen zijn een dubieuze zaak aan het worden is. Of als je moet merken dat anderen toch minder om je geven. De eerste spontane reactie van mensen die op enig terrein op waardevermindering stuiten, is dat ze dat onmiddellijk gaan compenseren met winst op een ander gebied. En als dat niet lukt, dan gaan ze het gevoel van verlies verdringen. Het evangelie leert ons om van je zwakheid een kracht te maken en gewaarschuwd door de vergankelijkheid van het voorlopig karakter van je aardse schatten op zoek te gaan naar de schatten die niet verslijten, naar de onuitputtelijke schat in de hemel waar geen dief bij komt en geen mot hem bederft. Wat is die onuitputtelijke schat in de hemel? Het is het duurste, het dierbaarste wat de Vader maar te geven had, zijn enige geboren zoon. Om uwentwil is hij arm geworden terwijl hij rijk was, omdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. En dat is wat wij in de Eucharistie vieren. Dit is mijn lichaam. Dit is de schat van mijn leven voor u. En van die binnengoddelijke ruilhandel, die binnengoddelijke economie, waarvan wij zelf de inzet vormen, vieren wij in de Heilige Mis de gedachtenis. Wij zelf zijn de schat die Jezus zich heeft willen verwerven ten koste van alles, ten koste van zijn leven, opdat ook wij voor anderen zo zouden zijn, zoals ook Paulus deed. Opdat wij onze rijkdom in de steek zouden laten, zodat de rijkdom van anderen zich kan ontplooien, ons bezit inkrimpen, om anderen de gelegenheid te geven hun rijkdom op het spoor te komen, opdat wij ons ontdoen van aardse schatten als een bewijs, als een heenwijzing naar wat ons eigenlijk ter harte gaat, dat we ons erover verheugen door God gevonden te zijn en opdat ook anderen die rijkdom op prijs zouden mogen stellen. Aan het einde gesprekken houden met de armen van geest die u in uw eigen omgeving misschien kent, en met Jezus die zo'n hoge losprijs voor u heeft willen betalen, zijn eigen lichaam en bloed, en u dan door hem naar de Vader laten brengen, de Vader van wie Jezus het verlangen naar onze verlossing heeft geraden. De Vader zelf is de oorsprong van onze verlossing. En dan het gesprek met de Vader. Gewoon maar uiten wat er in u is. Uw gebed afstaan, tenslotte, door het gebed van de kerk te bidden. Het Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Eens.
1: Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
0: Met alle godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
0: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
0: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook desnachts in mijn hart.
0: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
0: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
0: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We zitten nog altijd in de maand juni. En vorige week heb ik met u gesproken over een bijzondere devotie die elke jaar terugkomt in de maand juni. En dat is namelijk de devotie tot het Eucharistische hart van Jezus. Een beetje in de vergetelheid geraakt en ik heb dat vorige week wat uit het slop proberen te trekken. Wat leert die devotie ons? Nou, heel eenvoudig gezegd, dat de meest kostbare schat die Jezus Christus heeft nagelaten vanuit zijn heilig hart, de Eucharistie is. En we weten natuurlijk, dat geloven we, dat in de Eucharistie Jezus Christus zelfs letterlijk zijn heilige hart schenkt aan ons als voedsel voor onze ziel. Op het moment dat we de heilige hostie ontvangen, dan ontvangen we het heilig hart van Jezus Christus, niks minder dan dat. Nou, en ik wil vandaag nog wat in hetzelfde thema blijven. Het is juni, Heilig Hartmaand. Anders dan sommige groeperingen beweren dat het de Pride Month zou zijn. Voor ons is dat anders. Wij ontlenen onze trots niet aan ons mens zijn of aan onze seksuele geaardheid. Nee, wij ontlenen onze trots of onze fierheid, beter gezegd, aan het feit dat we katholiek zijn. En dat ons leven geworteld is niet in onszelf, maar in het Heilig Hart van Jezus Christus. En daarom vandaag nog wat meer over die Heilig Hart devotie. Het is belangrijk dat die prachtige devoties die de kerk ons aanreikt, dat we die in een goed licht plaatsen en dat die ook blijven leven buiten die momenten waarop ze door de kerk worden aangereikt. En daar bedoel ik mee, deze maand staat in het teken van het Heilig Hart. Maar dat betekent niet dat we alleen maar in de maand juni met het Heilig Hart van Jezus Christus bezig moeten zijn. En het was paus Leo XIII die duidelijk zei: de devotie tot het Heilig Hart is de devotie tot Jezus Christus zelf. Dus het is niet een van de vele wegen die de kerk aanreikt. Nee, het is de weg. Op het moment dat we over het hart van Christus gaan spreken, dan spreken we over het hart van alles waarin we geloven. En dan is dat niet een van de vele extra devoties die de kerk aanreikt. Nou, ik wil vandaag daar wat meer over gaan spreken. En ik wil zo dadelijk een misschien wat minder bekend verhaal gaan vertellen over Christus die verschijnt aan de heilige Margaretha Maria Alacoque, de grote apostel van het Heilig Hart. U kent dat verhaal ongetwijfeld, dat heb ik vorige week ook over gesproken. Maar Jezus die heeft een hele specifieke opdracht aan Margaretha Maria Alacoque. En dat is een vraag die hij stelt op 17 juni 1689. Nou, u denkt, wat is daar nou zo belangrijk aan? Of wat is daar, waarom moeten we dat nou weer weten? Nou, daar kom ik zo dadelijk op terug. Maar voordat we daarover gaan spreken, wil ik eerst een gebed uitspreken. En ik zal vandaag een toewijding aan het Heilig Hart bidden. U weet, u kunt uzelf toewijden als eenmalige act. Dus dat u zegt, ik wil op die of die datum mezelf volledig gaan toewijden aan het Heilig Hart van Jezus. Of aan het onbevlekte hart van Maria. Maar u kunt ook dagelijks toewijdingen vernieuwen en herhalen. Dus op het moment dat je al ooit het besluit hebt genomen om je toe te wijden, dan mag je dat daarna herhalen als een soort vernieuwing en verdieping van diezelfde toewijding. Nou, ik zal vandaag een toewijding aan het Heilig Hart uitspreken. En daarna gaan we wat meer spreken over de verschijning van het Heilig Hart aan de heilige Margaretha Maria Alacoque. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geef mij en wijd mij toe aan het Heilig Hart van onze Heer Jezus Christus. Mijn persoon en mijn leven, mijn handelingen, mijn moeilijkheden en lijden, om me van geen enkel deel van mijn wezen nog te bedienen, dan om Hem te eren, te beminnen en te verheerlijken. Dit is mijn onherroepelijke wil, geheel aan Hem toe te behoren en alles tot Zijn liefde te doen. Door uit geheel mijn hart aan alles te verzaken wat Hem zou kunnen mishagen. Ik neem U dus, Heilig Hart, tot enig voorwerp van mijn liefde, tot beschermer van mijn leven, tot geneesmiddel voor mijn zwakheid en onstandvastigheid, tot hersteller van alle misslagen van mijn leven en tot mijn veilige toevlucht in het uur van mijn dood. Wees daarom hart van goedheid, mijn rechtvaardiging jegens God uw Vader, en wend de slagen van zijn rechtvaardige toren van mij af. Hart van liefde, ik stel al mijn vertrouwen op u, want ik vrees alles van mijn boosheid en mijn zwakheid, maar verhoop alles van uw goedheid. Zuiver daarom in mij alles wat u kan mishagen of weerstaan. Prent uw zuivere liefde zo diep in mijn hart, dat ik u nooit vergeet of van u gescheiden word. Ik bezweer u bij uw liefdevolle goedheid, dat mijn naam in uw hart geschreven mag staan. Want al mijn geluk en heel mijn eer wil ik vinden bij u, door voor u te leven en te sterven, als uw allernederigste dienaar. Amen. Nou, na deze toewijding aan het Heilig Hart van Jezus, hè, een toewijding spreken we overigens nooit alleen voor onszelf uit, hè, dat is een geschenk voor heel de kerk. Maar na deze toewijding dus wat meer over die wat onbekendere verschijning van Jezus aan de heilige Margaretha Maria Alacoque. U weet, de hele Heilige Hartdevotie is daar natuurlijk op gebaseerd, hè, of in ieder geval tijdens die verschijning van Jezus in Paray-le-Monial aan het einde van de 17e eeuw is die Heilige Hartdevotie sterk verdiept. Hè. Hij bestond daarvoor uiteraard ook al, maar met deze reeks aan verschijningen hebben we eigenlijk een enorme schat gekregen. En ook bijvoorbeeld de eerste vrijdagdevotie is daaruit voortgekomen. Hè. De eerste vrijdag die is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. En een wat minder bekend moment waarop Jezus dus ook verschijnt in die serie van verschijningen aan deze heilige is het moment 17 juni 1689. Wat gebeurt er? Christus die verschijnt aan Margaretha Maria en hij vraagt heel specifiek om een opdracht aan de koning van Frankrijk door te geven. U moet weten, in die tijd, de koning van Frankrijk was koning Lodewijk de 14e. Hij staat wel bekend als de zonnekoning. Hij wordt altijd afgebeeld met heel veel pracht en praal. En deze zonnekoning was een katholieke man. Sterker nog, hij had kort na zijn kroning tot koning, had hij zelfs het land toegewijd aan de heilige Jozef. Maar gaandeweg, hoe langer zijn regeringsperiode duurde, hoe minder hij op Christus ging vertrouwen en hoe meer hij op zijn eigen kunnen ging vertrouwen. En dus eigenlijk hetzelfde als waar we het net over hadden. Hè. De trots was niet langer geworteld in God. Hè. God was niet langer zijn allerhoogste eer, maar hij werd dat steeds meer zelf. Nou, Jezus verschijnt aan Margaretha Maria en geeft haar de opdracht het volgende tegen de koning van Frankrijk te zeggen, namelijk dat de koning zichzelf, maar ook zijn land, Frankrijk, moet toewijden aan het Heilig Hart van Jezus Christus. En gebeurt dat niet, dan zal er een groot onheil over het land komen. En ik heb een prachtig citaat, en dan citeer ik de woorden van Jezus zelf aan Margaretha Maria Alacoque, wat zij dus moest doorgeven aan de koning van Frankrijk, en dat gaat als volgt. Maak aan de oudste zoon van mijn hart bekend, het volgende, ik zal een klein stukje overslaan, dat hij zijn geboorte tot eeuwig leven en de eeuwige glorie zal verwerven door de toewijding die hij zal doen aan mijn aanbiddelijk hart. En dat hart wenst te heersen, te triomferen over de grootte van deze aarde. Het wenst te regeren in zijn paleis. Het wenst om op alle banieren geschilderd te worden en gegraveerd te worden in zijn wapenschilden. Om op die manier te overwinnen over al zijn vijanden. Dus Jezus laat duidelijk aan Margaretha Maria weten dat wanneer de koning zijn land toewijdt en ook zichzelf toewijdt aan het Heilig Hart van Jezus, dat de koning en zijn land behouden zullen blijven en zullen overwinnen. U voelt het misschien al aankomen, de koning gaat niet in op het verzoek. Margaretha Maria is inderdaad op audiëntie geweest bij de koning, maar hij slaat het verzoek in de wind en hij wijdt zichzelf en zijn land dus niet toe aan het Heilig Hart van Jezus. Wat gebeurt er? En dat is het frappante, vind ik dan zelf, van dit hele verhaal. Dit alles gebeurde op 17 juni 1689. En als we dan een eeuw vooruit spoelen, exact een eeuw, hè, dus op 17 juni 1789, op dat moment breekt officieel de Franse Revolutie uit. En enkele jaren later wordt dan de opvolger van koning Lodewijk de 14e, inmiddels is dat koning Lodewijk de 16e, die wordt onthoofd. Die belandt onder de guillotine samen met zijn vrouw Marie Antoinette. Met andere woorden, die voorspelling, als je je land aan mij toewijdt, zal het behouden blijven. Zo niet, dan zullen er vreselijke verschrikkingen over het land komen. Die wordt waar exact een eeuw later. En aan het begin van vorige eeuw, u weet de verschijningen in Fatima, die zo ontzettend groot stempel hebben gedrukt op heel de vorige eeuw, worden deze woorden van toen in Frankrijk nog een keer opnieuw aangehaald. En dan wel tegen zuster Lucia van Fatima. En dan zegt Jezus tegen zuster Lucia van Fatima, al enkele jaren nadat de verschijningen in Fatima zijn geweest, wanneer zuster Lucia al in het klooster zit, maak niet dezelfde fout die de koning van Frankrijk destijds maakte. Ja, dan gaat het over de toewijding van Rusland aan het onbevlekte hart. Hè? Van doe dat nou, want anders gebeurt er hetzelfde als wat er destijds in Frankrijk gebeurde. Nou, u weet, de Franse Revolutie, we hebben er al vaak over gesproken hier bij Radio Maria, is natuurlijk een beetje het begin geweest van de terreur die door heel Europa ging en die vooral gericht was tegen de monarchie en tegen de kerk. Hè? Die begon in Frankrijk, maar uiteindelijk zou dit natuurlijk op vele plaatsen overslaan. En u weet, die Franse Revolutie, ook al is het verpakt onder mooie termen, is natuurlijk totaal atheïstisch geweest. Hè? En daarom zijn er ook duizenden priesters gesneuveld in die periode. En daarom de vraag voor ons, kijk, als Jezus zo duidelijk het belang hecht aan die toewijding van Frankrijk, van de koning aan zijn heilig hart om behouden te blijven, dan kunnen we onszelf ook gaan afvragen, ja, wat betekent dat voor ons? Moeten wij onszelf dan niet ook toewijden? En wat is een toewijding eigenlijk? Nou, heel kort gezegd, een toewijding gaat nog een stapje verder dan alleen maar bidden tot. Een gebed tot Christus en tot zijn heilig hart is natuurlijk altijd goed. Zelfs het kleinste schietgebedje is goed en wordt ook verhoord. Maar een toewijding gaat een stap verder. Een toewijding gaat zelfs nog verder dan jezelf toevertrouwen aan. Je kunt zeggen, ik vertrouw mijzelf toe aan Jezus. Dat is ook heel belangrijk. Maar een toewijding wil zeggen, vanaf dat moment behoor je niet meer jezelf toe, maar ben je van Jezus Christus geworden. Dus het is eigenlijk een verdieping in die zin van ons doopsel. In ons doopsel worden we natuurlijk een kind van de Vader door Jezus Christus. En in een toewijding is dat als het ware een persoonlijke bevestiging van dat we daar ook volledig achter staan. En dat we echt helemaal ons willen laten regeren door koning Jezus. Dat zijn hart regeert over ons hart. Dus zodat hij vrij spel kan hebben. En daarom is het ook logisch dat zo'n toewijding destijds door de koning van Frankrijk uitgesproken ook behoud van het land had kunnen betekenen. Want dat had namelijk betekend dat deze machtige koning, want hij was op dat moment de machtigste koning van heel Europa, dat deze machtige koning had erkend in alle nederigheid dat er nog een grotere koning is dan hij. En dat is de koning van hemel en aarde zelf, Jezus Christus. En op het moment dat je als koning jouw koningschap onder dat van Jezus plaatst en hem laat regeren over jouw eigen hart, dan kan Jezus dus over heel de wereld heersen. Want dan zal hij die macht gebruiken van een koning, in dit geval de koning van Frankrijk, om uiteindelijk het goede, het schone en het ware weer in de wereld te brengen. Nou, dat is niet gebeurd. Dus een eeuw later, zei ik net al, brak de Franse Revolutie uit. Koning Lodewijk de 16e, dus de opvolger van Lodewijk de 14e, die de toewijding weigerde, heeft uiteindelijk in de gevangenis, hij was door de revolutionaire gevangen genomen, heeft hij nog wel een toewijding uitgesproken. Dat was een privé toewijding, maar het verzoek van Jezus was echt om het publiek te doen. Dus ook om het Heilig Hart op de vlaggen van Frankrijk te schilderen en om het te graveren in de wapenschilden van Frankrijk. Dus het was de bedoeling dat ook het zichtbaar werd dat dat land was toegewijd aan Jezus Christus. En wij kunnen onszelf dus ook toewijden en wij kunnen ook bidden om een toewijding van de landen op dit moment aan het Heilig Hart van Jezus. Bijvoorbeeld ons eigen land, Nederland. En wat er dan precies gebeurt, daar wil ik eigenlijk in de volgende uitzending nog wat over doorpraten. Dat is te kort voor een kwartier wat we hebben. Ik wil wat meer gaan spreken over, wat zijn nou de consequenties, de gevolgen van zo'n toewijding? En wat kan die devotie tot het Heilig Hart van Jezus nou nog meer brengen? Dus ik kom daar in de volgende uitzending op terug. En ik wil dan ook wat uitgebreider met u gaan bespreken de encycliek die Paus Pius XII schreef in 1956 over de devotie tot het Heilig Hart. Wat zo'n toewijding betekent, wat die 9 eerste vrijdagen betekenen, wat het introniseren van een Heilig Hartbeeld in je huis betekent. U hebt daar misschien ooit wel van gehoord, een Heilig Hartbeeld dat op een hele bijzondere manier de belangrijkste plek in huis krijgt. Nou, hoe kunnen we dat thuis zelf doen? Dat soort vragen. Ik wil ze allemaal volgende week gaan behandelen. Maar dit even als introductie over het grote belang van de toewijding, niet alleen voor ons eigen persoonlijke leven, maar ook voor de redding van landen zoals Frankrijk of Rusland, als het gaat om de toewijding aan het onbevlekte hart. Maar in feite geldt dat natuurlijk voor alle landen in de hele wereld. Dus volgende week nog wat meer. Dan ga ik bespreken met u de encycliek Haurietis Aquas. En dat is dus de encycliek van Paus Pius XII, die heel specifiek gaat over de devotie tot het Heilig Hart. Voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: vlakbij de plaats waar dus die atoombom afgegaan is. Ze hoorden de ontploffingen, maar overleefden zonder zichtbare verwonderingen.
1: Ja. Zijn vriendin die komt naar haar toe om die rozenkrans aan te bieden.
0: Ja, doorgeven van de rozenkrans.
1: Die is ook altijd teruggegaan naar het ziekenhuis om met Tammy die rozenkrans te bidden. En die vriendin die gaf de geheimen aan haar door. En Tammy luchtte ook haar hart bij haar. Dus dat bidden samen van de rozenkrans laat hij ook weer zien hoe vruchtbaar
0: is. Is het nou een wonder?
1: Om dood te analyseren van wat krijg ik er nou voor terug. Ja. Dus een beetje net als je heel lang kunt dimdammen over een bijbelvertaling.
0: Ja.
1: Wat ik super leuk vind. Ja. Maar een hele mooie uitspraak die iemand ooit deed is: jammer, de beste bijbelvertaling is degene die je ook echt gaat lezen.
0: Ja, precies. Je
1: dus
0: moet gewoon
1: als het
0: aan de slag.
1: Je aanzet om de Heilige Schrift te gaan onderzoeken, of als het je aanzet om te gaan bidden, ja, weet je, ga onderweg. Ga op reis. Ja. En zie wat je allemaal tegenkomt.
0: In de vakantietijd gaan wij gezellig door met de herbergiers. En vandaag hebben we het weer over de rozenkrans, maar niet over de geschiedenis of de ontstaanswijze van de rozenkrans, maar juist over de vruchten van de rozenkrans. Wat levert het gebed nou eigenlijk op? En daar hebben we het natuurlijk weer over samen met Jesse Rijt en Herwin Horst. Nou, lukt het een beetje in de vakantie? Hebben we een beetje rust?
2: Vakantie, waar is dat? Of
0: totaal niet. Vakantie niet, nee?
2: Nee. Nee, je net een beetje herstellen van de Nijmeegse Vierdaagse zelf.
0: Oh, kijk. Dus heb je trouwens ook de kans om je rozenkrans te bidden? Tijdens de Vierdaagse.
2: Ja, dat kan. Als je niet te veel aan de praat bent met andere mensen, kan dat, ja. Ja.
1: Hey, klinkt een beetje verkouden, Herwin.
2: Ja, dat klopt. Ja, de airco heeft mij een beetje genekt afgelopen week. Dus ik ben nog een beetje herstellende. Ja.
1: Ja, ik werk ook gewoon trouw door. Ik ben wel bij de intocht geweest op de laatste dag van de Vierdaagse. Ja, prachtig hoeveel mensen dat allemaal naar één stad brengt. Dus
0: je hebt alleen het feest meegemaakt.
1: Ik heb alleen het feest meegemaakt. Die pijn
0: en
1: zo.
0: Het lijden en zo heeft hij niet gekend. Alleen de vruchten weer. Hè? Ja. Ja, gezellig.
1: Nou, heel katholiek. Ja. En jij, Stefan, ook.
0: Ik ben 2 weken weg geweest. 1 week naar Normandië. En daarna nog naar Annecy. Naar het meer van Annecy een paar dagen. Dus ik heb echt even goed.
1: Je had nog een leuke vraag gevierd op Instagram gesteld aan jouw volgers.
0: Ja.
1: Stel dat je het meer van Annecy zou zegenen tot wijwater. Wordt dan het hele meer wijwater of niet?
0: Ja,
1: de meeste mensen zeiden, ja, dan wordt het hele meer wijwater.
0: Ja, en ik denk ook dat je daar inderdaad wel wat op kan zeggen. Want wat is er nodig voor een zegening? Ja, water natuurlijk. Hè? Er moet een intentie zijn. Dus je moet wel echt het water willen zegenen ook. Nou ja. En dan is het wijwater gezegend. Maar het wijwater is dan natuurlijk nog niet magisch of zo. Dat als iedereen die erin zwemt opeens genezen wordt van allerlei wonden, van allerlei problemen of iets dergelijks. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar het is wel zo dat het water anders wordt.
1: En heb je het gedaan?
0: Nee, natuurlijk niet. Oh. Nee. Maar ik vind het wel een leuke vraag. Want er zijn nog meer vragen bij het stellen. Want als je een beetje wijwater hebt in de kerk bijvoorbeeld, en je doet een beetje normaal water erbij, dan wordt dat normale water ook wijwater, leert de kerk. Maar ja, hoe werkt dat in een meer waar een bron is, waar ook water weer bij komt? Kijk, op een gegeven moment is er zoveel nieuw water weer dat het dan weer opnieuw gezegend zou moeten worden? Of hoe werkt dat qua...
2: Ja, dat is een twijfel met de kraan open.
1: Ja, goede reden om weer op vakantie te gaan daar.
0: Maar ja, dat zijn wel die katholieke vragen die je dan stelt als je bij zo'n meer zit. Ja.
2: Ja. Ja, is dat een voor of na een paar Aperol?
0: Ervoor zelfs. Ja, ongelooflijk. Ja. Nee, fijn. Maar we zijn weer terug. En ja, we dachten vandaag gaan we het wat meer hebben over hoe de rozenkrans nou echt de levens van mensen, van heiligen, maar überhaupt ook in de geschiedenis ontvangen is. Dus waarvoor is de rozenkrans ingezet? Als instrument. Maar ook, wat levert het op als je de rozenkrans bidt? Wat zijn de vruchten van het gebed?
1: Ja, we hebben daar kort zelf wel wat persoonlijke voorbeelden van gegeven in de vorige aflevering. We hebben natuurlijk uitgelegd wat de onderdelen van de rozenkrans zijn. En inderdaad alle verschillende orders die daar zo'n belangrijke rol in hebben gespeeld. Maar het heeft een enorme impact gehad op heel veel mensen die hem gebeden hebben. Het wordt onder meer een wapen genoemd bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker.
1: Mooi om daar inderdaad even in te duiken.
2: Ja, ja, en er zijn natuurlijk ook veel wonderlijke verhalen. Alleen is het natuurlijk ook interessant om te kijken... wonderen die gebeuren, die kunnen wij niet verklaren. Soms wordt er wel een claim gedaan op het dat in dit geval een gebed heeft bijgedragen aan een bepaalde situatie. Ja. Misschien een verklaring geeft voor een bepaalde gebeurtenis, voor een bepaald wonder. Dus het is denk ik ook interessant om te zien hoe je die claim kan leggen. In hoeverre je iets een wonder kan noemen, in hoeverre je iets kan toeschrijven tot in dit geval het gebed. En wat vaak ook nog eens een keer een handeling is van de mens. En in hoeverre dat ook breed gedragen wordt. Dat is natuurlijk ook wel een interessant vraagstuk om ons mee bezig te houden vandaag.
3: Ja, want waar we het over hebben vandaag, dat zijn natuurlijk niet de essentiële zaken van het geloof. In de zin van wonderen zijn er vooral om mensen uit te nodigen om weer dieper te gaan geloven. Hè? En om de genade van de Heer in het hart te ontvangen. En dat zijn dus tekenen van Gods aanwezigheid, die op bepaalde momenten heel sterk in de geschiedenis naar voren komen. Maar dat is dan een uitnodiging om de rest van je leven gewoon ook in stille, rustige aanwezigheid met de Heer te leven. En niet alleen maar je helemaal op te...
1: Dat je een bestelling plaatst van ik wil dat graag hebben en voor de rest leef ik gewoon zoals ik altijd leef.
3: Voilà, dus het is altijd een uitnodiging om dieper in vriendschap met Jezus zelf te leven. Een wonder. Dus het is niet zo van dat dan één keer gebeurt en dat is dan sensatie en zo. Want sommige mensen zijn daar heel veel mee bezig en alleen maar bezig met die wonderen, maar vergeten dat God ook gewoon in het klein om ons heen aanwezig is. Ja. En dat hij onze hele schepping, alles wat om ons heen bestaat, dat draagt hij in zijn hand.
1: Ja, en tegelijkertijd, waar we het nu natuurlijk over hebben, zo'n wonder kan ons wel uitnodigen om de rozenkrans te gaan bidden.
3: Ja.
1: En om dus wel het te zien als een uitnodiging. Ja, het is wel een gebed dat je leven kan verrijken en kan veranderen. Ja. Maar misschien dat je dat gewoon met wat gezonde nuance mag accepteren.
3: Precies, zo is het, ja. En het sterkt ook ons geloof. Want het is fijn om de zoveel tijd te merken als je bidt. Ja. Er is verhoring. Je gebed is er niet van afhankelijk, maar we zijn mensen. We willen graag ook om de zoveel tijd een resultaat zien. Ik denk ook niet dat dat slecht is. Ja.
2: Maar de vraag natuurlijk, wat je wel kan stellen is, op een bepaald moment of op een bepaalde manier, dat hoor je van heel veel mensen natuurlijk, dat gebeden zijn verhoord. Mm. Dat je soms dingen wellicht kan herleiden tot, in dit geval, een bepaald gebed. Ik denk dat we straks genoeg voorbeelden kunnen aanhalen, ook historische voorbeelden waaruit er toch wel een sterke neiging is dat je kan zeggen dat de rozenkrans heeft geholpen. Mm. Maar wat denk ik wel interessant is en waar ik zelf ook een beetje naar op zoek ben, is ook hoe vanuit de kerk die bepaalde claim dat in dit geval dus het rozenkransgebed een bijdrage of een verklaring kan geven voor iets dat wonderlijk is.
3: Mm.
2: Hetzelfde als vrucht. Hè? We hebben verschillende soorten gebeden. En de rozenkrans is één gebed waarvan we zeggen, dat brengt bepaalde vruchten met zich voort. Mm. Hoe krijgt de kerk daar een beeld bij? Hoe ontstaat zo'n claim door de tijd heen? En wat gaat er in een proces eigenlijk aan vooraf? Dat wij vanuit het katholieke geloof, vanuit de kerk kunnen zeggen dit kunnen wij redelijkerwijs vaststellen als een wonder en als gevolg van een gebed. En dit kunnen wij als redelijkerwijs vaststellen als een vrucht van het gebed.
1: Ja, misschien kunnen we daar een voorbeeld van noemen, de slag om Lepanto.
3: Ja.
1: Dat is heel namelijk duidelijk ook door Pauze uitgesproken als zijnde een wonder dat aan de rozenkrans wordt toegeschreven.
3: Ja, dus we zijn in de 16e eeuw.
1: Ja, 1570 zoiets.
3: Ja, inderdaad. En het Middellandse Zeegebied wordt meer en meer bevolkt door de Ottomanen. En zij willen eigenlijk ook Europa gaan veroveren. Wat de paus doet, hij creëert een alliantie. Dus tussen verschillende landen, hè, vooral Italië, Venetië, Spanje. Om deze Ottomanen terug te drijven. Hè? Zodat Europa christelijk blijft. Dat is het punt waar het om gaat. En wat hij vervolgens doet, is hij zegt tegen de hele christenheid, het is belangrijk dat jullie de rozenkrans bidden voor de overwinning.
1: Ja, vooraf
3: de overwinning, voorafgaand aan die veldslag. En die veldslag is een van de grootste veldslagen uit de geschiedenis. Ik heb het nog even opgezocht. 450 schepen.
1: Ah,
3: dus
1: okay.
3: een gigantische veldslag een is zeeslag dat geweest. Dus ja, echt een zeeslag. Ja. Een zeeslag bij het Middellandse Zeegebied. Het gaat om schepen inderdaad. Dus bij de Golf van Lepanto, in de buurt van het huidige Griekenland, Middellandse Zeegebied. En ja, je kunt je voorstellen dat al die christenen vervolgens dus die rozenkrans gaan bidden. En wat doet dat met een leger, een zeemannen die op zee varen, ja, die krijgen natuurlijk ook een enorme kracht daardoor. En hun geloof en hun intentie wordt ook aangevuurd. Mm. Als ze de backup hebben of de van een heel leger van mensen wat daar nog achter staat, wat de Rozenkrans bidt. Dus het is eigenlijk een smeking naar de hemel toe voor genade en kracht om die veldslag te overwinnen. Ze waren ook in de minderheid, dus ze hadden minder schepen dan de Ottomanen. En toch is het hen gelukt om uiteindelijk de zeeslag te winnen.
2: Ja. Ja, en
3: het was ook een symbool van christelijke eenheid, van toch een soort van gezamenlijke vijand. En dat creëert dan vaak een eenheid. En iedereen gaat dan op de knieën en bidt voor ditzelfde doel. En dat brengt een adrenaline ook met zich mee. Hè? Dus de vraag is ook dan ook weer opnieuw, van in hoeverre is het een wonder? Het is in ieder geval zo dat de hele christenheid verzameld heeft.
1: En de mentale gesteldheid van die soldaten heeft veranderd. Ja,
3: natuurlijk. Ja. Want dat is wat gebed doet. Ja. Ja.
2: Nou, dat is natuurlijk wel de essentie van een wonder. Want bij een wonder kun je natuurlijk heel snel kijken naar de uitkomst.
3: Mm-hmm.
2: Het resultaat van iets wat heeft plaatsgevonden.
3: Iets is wonderbaarlijk bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat gebruiken we in Nederlands dat woord. Ja. Ook je verwondert erover als iets groots gebeurt dat je niet verwacht had. Hè?
2: Ja. En dan is dit natuurlijk wel de vraag, wat is de essentie van het wonder dat in dit geval die alliantie die strijd heeft gewonnen? Zit dat in het feit dat het überhaupt is gebeurd?
3: Mm-hmm.
2: Of ligt dat daar eigenlijk aan te grondslag? Wat ik eigenlijk ook al een beetje beproef van het feit dat je bidt en jezelf dus ontvankelijk maakt.
3: Precies. Ja. Ik denk het beide een beetje, want het is natuurlijk wel zo. Kijk, een wonder. Dan gaat het er echt om dat je alle natuurlijke resources, als het ware, niet toereikend meer zijn. En dan komt er een ingreep van de bovennatuur. Dat is eigenlijk waar het bij een wonder om gaat. Hè? En zoals ik al zei, de natuur, God is altijd al aanwezig, maar hij laat zichzelf op dat moment, manifesteert hij zichzelf in een wat meer sterker, op een meer sterkere manier. Hè? Bij Lepanto zou je dat kunnen zeggen, maar is niet noodzakelijkerwijs zo. Want het is waar, de christenen, de heilige liga, zoals die coalitie heet van Spanje, Venetië en zo in Italië, die was kleiner in aantal, maar het was ook niet onmogelijk, denk ik, menselijkerwijs gezien.
1: Ja.
3: Dus het is eerder, ik zou eerder neigen naar dat Rozenkransgebed heeft enorm geholpen.
1: Ja.
3: Om een soort van mentale eenheid ook tot stand te brengen. En het gevoel en het weten dat je door een hele groep mensen ondersteund wordt door gebed. Ook alleen dat al motiveert je enorm en versterkt je wil ook om. Er is a lot at stake.
1: Ja.
3: Want het is de christendom, heb je daar staan. En aan de poorten van Europa staan de Turken, de Ottomanen. Nou ja, natuurlijk. Hmm. Natuurlijk zorgt dat voor een enorme drive, als het ware. En die wordt alleen maar versterkt door dat gebed.
1: Ja,
3: ja.
1: Ja, misschien toch. Ja. En toch gebeurt er meer dan alleen die mentale gesteldheid. Dus
3: Paus
1: de Vijfde, volgens mij, die heeft er ook een feestdag van gemaakt. Die heeft gezegd. Ja. Die Rozenkrans heeft zoveel geholpen. We stellen nu ook een feestdag in. De Onze Lieve Vrouw van de Overwinningen.
3: Klopt. En later wordt dat dan, door de paus daarna, wordt dat genoemd Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En dat is wat we nog steeds vieren op 7 oktober.
1: Ja, dus de kerk zegt eigenlijk, er is toch meer gebeurd dan het natuurlijke, dan het mentale ook.
3: Ja.
1: Er is echt een wonder gebeurd. Ja, misschien is het aan ons dan ook om te zeggen, oké, we waren niet bij. Het is zo geweest.
3: Als je nog even teruggaat, kijk, God heeft natuurlijk ons geschapen. Hij houdt ons elke seconde in stand. Dat doet hij trouwens ook met de planten, de dieren, alles wat om ons heen bestaat. Wij ontvangen ons bestaan, continu. Je zou een beetje kunnen zeggen als een elektrische stroom die ons continu doorstroomt. Dus dat gaat dag in dag uit door, seconde na seconde gaat dat door. Dan zijn er bovennatuurlijke middelen, zoals het gebed, die natuur sterker ook maken. Maar dan is nog niet per se direct sprake van een wonder. Want als er een wonder is, dan grijpt God echt direct in. En niet per se door de tussenkomst van mensen. Dus hij grijpt direct in de natuur en laat zichzelf heel groot zien. Terwijl hier is natuurlijk ook vooral sprake van dat de Rozenkrans bijdraagt. En daarom wordt het ook het feest van de Rozenkrans genoemd. En bijdraagt aan die natuur, aan al die mensen die strijden voor het christendom op dat moment. Maar het is nog niet per se zo dat God zich opeens vanuit een wolk zich manifesteert en al die mensen vallen om.
1: Ja, de zee die opengaat.
3: Nee, zo werkt. Dat is dus een andere soort. Ja. En ik ben toch geneigd, als je het over wonderen hebt, dat je het dan meer daarover hebt.
1: Ja.
3: Dus ik zou eerder zeggen, een wonderbaarlijk middel als de rozenkrans is een bovennatuurlijk middel wat ons mensen verlicht en helpt en versterkt. En, mm-hmm. En dat is meer mijn lezing ervan.
1: Ja.
3: En dan hou je dus overeind feest van de rozenkrans. Het is de rozenkrans daadwerkelijk als effectief gebedsinstrument wat iets bijgedragen heeft. Maar je zegt niet dat God direct ingrijpt zonder de tussenkomst van mensen. En dat is het moeilijke in ons westerse samenleving, want we denken heel vaak zo in concurrentie.
1: Ja, precies.
3: Van God heeft het allemaal gedaan, of de mens heeft het allemaal gedaan. Nee, het is een samenwerking.
2: Ja en misschien ook het risico dat je wonderen op een wat oppervlakkige manier gaat bekijken. Hè? Dat je
3: een hele
2: eenvoudige causaliteit stelt. Nou, we bidden een gebed en zie hier, het wonder is geschied.
3: Ja.
2: Daar schuilt natuurlijk ook een bepaald risico voor naïviteit in.
3: Ja, ik denk eigenlijk dat het probleem is, dat we de effectiviteit van het gebed, het feit dat gebed verhoord wordt, dat we daar veel te weinig nadruk op leggen.
1: Dat misschien eigenlijk ook al een wonder op zich is. Dat gebed verhoord wordt.
3: Nou, ik zou het dus dan niet per se wonderen. Ik zou gewoon zeggen, dat is hoe Christen zich verhoudt tot God. En het gebed wordt verhoord. En dat is mooi. En als je daar meer de nadruk op legt, spreek je niet elke keer van wonderen. Want het woord wonder is toch wel erg, heeft een erge zware lading ook. Hè?
2: Ja.
3: En het idee van een wonder is nu juist dat het bijna nooit voorkomt.
2: Nee, anders is het ook geen wonder meer.
3: Terwijl Gods aanwezigheid en het gebed, zoals we leren in bij Paulus, dat is eigenlijk iets wat continu moet plaats hebben. Hè? Dat is niet een soort van incidenteel dat God zich zo laat zien. Hè? Dus ik denk eigenlijk dat het erom gaat dat bij die slag van Lepanto echt wordt gezegd, die rozenkrans is een van de belangrijkste gebedsinstrumenten voor verhoring van je gebed.
1: We hebben wat onderzoek gedaan. Dit is niet een slag die op zichzelf staat.
3: Nee, er zijn
1: duizenden getuigenissen van mensen die op een of andere manier toch wel iets van een wonderbaarlijke genezing of een ervaring in ieder geval toedicht aan de rozenkrans.
3: Ja.
1: Het is toch op een of andere manier een heel vruchtbare gebed.
3: Ja.
1: Hebben jullie nog een paar voorbeelden misschien? Want we hebben de hele lijst natuurlijk voor ons.
3: Ja.
1: Ja, ik heb er zelf nog alleen. Dat is een vrij recente. Hè? Dat is mooi, want we hebben net, we komen uit de 16e eeuw. Een paar jaar geleden is Tammy Peterson in aanraking gekomen met de rozenkrans. Tammy Peterson,
3: even zeggen wie dat is.
1: Is de vrouw
3: iedereen
1: van
3: kent die
1: Jordan Peterson. Een Canadese psycholoog, filosoof. Ja. Blijft bezorgen voor het christendom. Verhoudt zich daar zelf mee sympathiek, maar is het volgens mij niet.
3: Is niet echt duidelijk.
1: Nee, maar en die Tammy Peterson, hele warme, lieve vrouw, stond altijd op de achtergrond.
3: Mm.
1: Wat stoïcijns werd zij ook omschreven door Jordan Peterson. Die maakte nooit de blitz of zo. Die was echt een steunpilaar voor Jordan Peterson. Ging altijd mee naar alle tournees en die werd op ziek kanker. En een vorm die volgens de doktoren ook niet te genezen was. Dus 100% fataal.
3: Ja.
1: En ze had 10 maanden nog te leven. En ze moest naar het ziekenhuis voor een operatie. En ze krijgt bezoek van een vriendin. En die heeft een cadeaupakketje voor haar meegenomen, voor Tammy. Tammy is dan nog niet echt katholiek of zo. Maar die rozenkrans, die zit ook in dat cadeaupakket. Ja, en Tammy herkent dat wel, die rozenkrans. Dat herkent ze wel. En ze gaat dat bidden samen met die vriendin. En Tammy die heeft achteraf ook uitgelegd waarom ze dat deed. Niet om per se genezen te worden van die kanker. Dus ze hoopte niet door die rozenkrans te bidden op een wonder, waar we het net over hebben gehad.
3: Mm.
1: Maar ze zei, ik zou graag meer mijn familie lief willen hebben in de tijd die mij nog rest. Ik zou me meer willen over kunnen geven aan God om mijn lot te dragen.
3: Mm.
1: Dat was dus de intentie van Tammy. En ze is wel degelijk genezen van de kanker.
3: Ja.
1: Dus ze is liefdevoller geworden. Ze is ook katholiek geworden. Ze is toegetreden tot de katholieke kerk.
3: Ja.
1: En genezen. Dus je ziet dat haar persoon is veranderd. En fysiek heeft die rozenkrans dus ook echt bijgedragen aan haar genezing. Dus er is ook een soort van spanningsveld tussen wonder en dat
3: ontvormen
1: van jezelf.
3: Ja. Ja.
1: En maar het is dus mooi dat ze niet vroeg om een wonder,
3: maar
1: het wel gekregen heeft.
3: Ja, want het moeilijke van vragen is toch soms een beetje van maak ik God dan niet een beetje tot een
1: uw wil geschieden.
0: Precies.
1: Dus overgeven is natuurlijk het moeilijkste voor ons om te doen. Want de controle houden, dat is aan ons heel gewoon. Maar zij zei, ik wil me overgeven.
0: Ja.
1: Maar dat heeft er wel iets bijzonders op geleverd.
0: Ja, dus de mooiste vorm van gebed. En daar zie je ook weer in terug wat we in de andere aflevering gezegd hebben. Dat in de Rozenkrans al die vormen van gebed zitten. Het vraaggebed in de vorm van het Onze Vader. Dus dat je iets vraagt ook echt. En natuurlijk de intentie die je eraan kan verbinden bij zo'n tientje. Maar waar zij volgens mij meer op zit, is inderdaad het gebed van de overgave. Dus het overgeven aan het mysterie dat God zelf is. En dat zich natuurlijk op allerlei manieren laat zien in het leven van Jezus Christus. En wat we ook overwegen in de Rozenkrans. Maar die overgave is voor mij ook het belangrijkste, denk ik, uiteindelijk.
1: Ja.
0: En dat is mooi dat er blijkbaar in die overgave zelf ook een verhoring van een vraag zit die zij niet per se zo aan God gesteld had.
1: Nee, precies.
0: Dus door de liefde echt centraal te stellen in instantie.
1: Ja, de liefde in centraal stellen. En ook nog eens de liefde die centraal wordt gesteld door haar vriendin.
0: Ja,
1: dus die vriendin die komt naar haar toe om die rozenkransen aan te bieden.
0: Ja, doorgeven ook, van de rozenkrans.
1: Die is ook altijd teruggegaan naar dat ziekenhuis om met Tammy die rozenkrans te bidden. En die vriendin die gaf de geheimen aan haar door. En Tammy luchtte ook haar hart bij haar. Dus dat bidden samen van de rozenkrans laat hier ook weer zien hoe vruchtbaar dat is.
0: Is het nou een wonder? Wat zou jij zeggen?
1: Ja, ik hoef daar ook niet heel lang over na te denken. Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Want die kanker is 100% fataal. En ze leeft nog steeds terwijl ze al dood had moeten zijn.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik.
0: Vanwege de natuurlijke onmogelijkheid voor genezing.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Alleen, het is dus meer dan een wonder. Want ze is ook als persoon veranderd.
0: Ja, dat is heel mooi. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Maar, ik heb daar ook geen moeite mee om te zeggen dat het een wonder is. Want ik hoef dat ook denk ik niet 100% dan te verklaren.
0: Nee, precies.
1: De kerk heeft dit nog niet erkend als wonder. Maar goed, het wordt zo wel omschreven. Maar,
0: ja.
2: Wat zou er nodig zijn om het officieel als een wonder erkend te krijgen?
1: Ja, leuke vraag.
0: Nou, dan moeten er dus sowieso, bijvoorbeeld een goed voorbeeld is Lourdes. In Lourdes heb je regelmatig mensen die er naartoe gaan en sommige mensen genezen. En dat nog steeds, hè? Tot op de dag van vandaag.
1: Maria is verschenen in 1870.
0: Ja, en daar heeft ze ook gezegd, ik ben de onbevlekte ontvangenis. Dus dat is in Frankrijk. En interessante daarvan is dat er altijd een commissie opgericht wordt. Of ja, die is er eigenlijk al. En die kijkt naar al die gevallen. En er zitten allemaal professoren in en medici en mensen die echt verstand hebben van de biologie en van het menselijk lichaam. En er wordt eigenlijk altijd vanuit gegaan, deze genezing is vanuit de natuur verklaarbaar.
1: Dat is het
0: uitgangspunt. Dus men probeert echt te bewijzen, dit is vanuit de natuur verklaarbaar, dus het is geen wonder.
1: Okay.
0: En dus daar gaat men vanuit. En dat wordt dan heel grondig onderzocht. En soms is het zo dat dat dus niet lukt. En dat het echt niet natuurlijk verklaarbaar is. En dan wordt er een proces in gang gezet van erkenning van zo'n wonder. En ik geloof dat er de recente tijd ook nog weer 10 van die wonderen erkend zijn. Dus het gebeurt nog steeds, die erkenning van wonderen. Het is
1: maar een paar jaar geleden heilig verklaard vanwege de genezing van een Amerikaanse priester, volgens mij.
0: Ja, kijk, en dit is maar natuurlijk dan niet per se, heeft niet per se te maken met de heilige verklaring. Dit is meer gewoon een erkenning van een wonder vanuit de kerk.
1: Ja.
0: Dan heb je natuurlijk ook een heilige verklaring. Dan gaat het erom dat je op voorspraak van een heilige die al in de hemel is, vraagt om een genezing. En als dat dan tot stand wordt gebracht, dan is er eerst een zalenverklaring. En daarna als de hele universele kerk.
1: Ik bedoel meer, daar zit ook zo'n commissie die ook heel, je zou kunnen zeggen, sceptisch naar dat soort claims kijkt.
0: Ja.
1: En het tegendeel probeert te bewijzen en dan toch soms uitkomt bij het.
0: Je ziet het zelfs bij exorcismes, om maar nog even wat spannender te maken. Daar gaat men ook in eerste instantie van uit dat iemand psychologisch een probleem heeft.
1: Ja.
0: Voordat men iemand naar een. Dus een exorcist heeft ook echt een opleiding gekregen. Dus een exorcist is iemand die, om even heel duidelijk te zeggen, een duivel uit iemand kan uitdrijven. Een priester die daarvoor opgeleid is. Die met de kracht van God en allerlei gebeden dus een bevrijding tot stand kan brengen. Bij een andere ziel, bij een andere persoon die bezeten is door de duivel. En in eerste instantie gaat dus als er zo iemand naar deze exorcist komt, gaat de priester ervan uit, er is gewoon psychologisch wat aan de hand. En, en in enkele gevallen is het dan echt iemand die bezeten is van de duivel. En dan moet een exorcisme plaatsen. Maar meestal is het dus gewoon toch ook weer wetenschappelijk of medisch verklaarbaar.
1: Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk is de kerk daar heel voorzichtig in.
1: Ja, dat is grappig. Ja. Je zou eigenlijk misschien denken, oh, hoe meer wonderen, hoe beter.
0: Ja, hoe leuk, leuker bewijs of zo. Maar we hebben het niet nodig. Ja. Ons geloof is niet afhankelijk van de wonder. Dus het is heel mooi om een wonder te ontvangen of daarover te lezen. En het is een getuigenis ook van Gods kracht.
1: Ja, zalig maar, zij die niet zien
0: en toch geloven. Kijk ook in de tijd van Jezus hoeveel wonderen er plaats hadden. En er waren nog steeds heel veel mensen die niks geloofden.
1: Ja, dat is een andere kant, bedoel je. Ja,
2: maar dat is toch de hele essentie van het geloof.
0: Ja.
2: De essentie van geloof is ook dat je een bepaalde overgave hebt voor de dingen die je met het verstand niet kan begrijpen. Ja. Anders zou het toch geen geloof heten. Ja. Dan had iedereen wel geloofd, maar dan had geloof wetenschap geheten.
1: Ja. Ja.
2: 100% en dan was het verklaarbaar geweest. Ja. Mm. Eigenlijk ook om dezelfde reden waarom jij ook zegt, Jesse, van ja, ik hoef het ook allemaal niet te kunnen verklaren om iets als een wonder aan te kunnen nemen.
0: Mm.
2: Maar het is ergens ook in de logica, nog los van het feit of je gelooft of niet, natuurlijk wel heel begrijpelijk dat een gebed, en in dit geval is het de rozenkrans, en er zullen ongetwijfeld ook met andere soortige gebeden dergelijke voorbeelden zijn. Gebed natuurlijk wel de krachtigste manier is, of de meest directe manier om in contact en in relatie te komen met God.
0: Ja.
2: Ja, en wat is er nodig om je geloof vorm te geven, om vrucht te mogen ontvangen, is door een relatie aan te gaan. En daar is gebed natuurlijk in essentie heel belangrijk voor.
0: En dat is precies het punt, want je hebt toch elke keer dat gevaar, en dat blijven benadrukken, dat mensen afhankelijk worden van wonderen en dat ze doen, oh, dan is God er opeens.
2: Ja.
0: Maar God is er continu en hij houdt van ons. Hij is liefde en hij straalt continu die liefde uit. Waar wacht je op? Je kunt nu gewoon tot hem spreken en hij is überhaupt de oorzaak van je bestaan. Zonder hem besta je niet en zonder hem kun je niets. Dus hij is altijd aanwezig. Het is niet zo dat hij alleen in zo'n wonder opeens zegt, oh, hallo, hier ben ik. Zo werkt het niet.
2: Nee, maar dat voorkomt ook een wederzijdse, het voorkomt ook een wederzijdse claimcultuur.
0: Ja.
2: Enerzijds van het obsessief zoeken naar wonderen, maar ook anderzijds zeggen, nou, als je hier problemen mee hebt, dan moet je dat gebed moet je toepassen. Of heb je hier last van? Dan moet je dit doen. Ja, zo werkt het ook niet. Dan ben je God ook aan het gebruiken als een omgekeerde marktkoopman. Je moet altijd dicht bij jezelf.
0: En jij zegt altijd, maak de analogie met de relatie. En dat geldt, denk ik, in relaties net zozeer. Ja. Je hebt momenten van enorme vreugde. Ja. Echt van die explosies van vreugde en van wonderbaarlijke momenten, zou je ze kunnen noemen. Ja. Maar de echte liefde is gewoon dag in dag uit leven.
1: Voorbij de extase.
0: Ja,
2: want als je alleen ook
0: trouw blijven.
2: Ja, want als je alleen maar zou zoeken of bevestiging zou willen krijgen in de extase en in wonder, houdt ook geen relatiestand. Ja.
0: Precies.
1: Maar toch heb ik nu wel weer behoefte aan
0: een nieuw wonder.
1: Huh?
0: Sorry?
1: Aan een wonder van de rozenkans.
0: Zullen we een tweede introduceren? Ja. Ik heb er eentje uit Hiroshima. Dat is natuurlijk ook weer zo'n vreselijke plaats. We kennen het verhaal dat Amerika de eerste atoombom daar uittest.
2: Ja.
0: In Hiroshima in Japan.
1: Ja.
0: En daar waren echt vlak bij het epicentrum 4 jezuïeten. Hugo Lazal, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge en Hubert Kislik.
1: Ja, klinkt niet als Japanners.
0: Nee, dat waren echte missionarissen. Hè? En die bevonden zich op dat moment in de pastorie van de Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opneming Kerk. Vlakbij de plaats waar dus die atoombom afgegaan is. Ze hoorden de ontploffingen, maar overleefden zonder zichtbare verwondingen. Of ernstige stralingsziekte. Ja. En dat schreef zij dus toe aan het dagelijks gebed van de Rozenkrans, wat zij dag in dag uit deden.
1: Ja.
0: Een van hen, pater Schiever, koppelde hun overleving en die van 4 Japanse huisgenoten aan de boodschap van Maria in Fatima. Fatima in Portugal, een andere belangrijke plaats waar Maria verschenen is. En waar ze ook oproept tot vrede en bekering. En het dagelijks bidden van de Rozenkrans. En die schreef er ook in 1953 een boek over, The Rosary of Hiroshima. Zijn verhaal kreeg vooral in katholieke kringen ruime verspreiding. Hm. Ja, en dat is interessant. Hè? Dus zij hebben dag in dag uit die Rozenkrans gebeden. En bevonden zich echt zeer nabij het epicentrum. Alles om hem heen was echt vernietigd en zo. En ze hebben dus geen last gehad van straling en hebben het ook overleefd.
1: Ja, dus natuurlijk gezien.
0: Natuurlijk gezien is het weer lastig te verklaren. Vooral ook die straling. Dus wat denken jullie ervan?
2: Nou, kijk, wat wel bijzonder is, het is sowieso wonderbaarlijk, hè?
0: Ja.
2: Dat je dan niet ziek wordt. Ik lees je wel dat sommigen dat nuanceren. Dus ik weet ook historisch gezien niet in hoeverre het 100% klopt het verhaal is. Dan ken ik het verhaal niet goed.
0: Nou, wat wel klopt is dat zij dat zeggen. Hè?
2: Ja,
0: zij zeggen natuurlijk, dat is hun overtuiging. Jezuïeten zijn geen domme mensen.
2: Nee.
0: En zijn ook zeer rationeel ingestelde mensen. Ja. En zij zeggen gewoon, we hebben nergens last van.
2: Nee, maar nog even los daarvan, hè. Het doet mij ook een beetje denken aan een ander verhaal. Ik ben een keertje op Malta geweest en in Mostar, dat is een beetje in het midden van het land, heb je een hele grote kerk staan, een soort koepelkerk, zeg maar. En daar is toen, volgens mij zelfs tijdens een mis, is daar een Duitse bom naar binnen gevallen.
0: Ja.
2: Ook in een Maria gewijde kerk toevallig.
0: Ja.
2: Die is niet afgegaan. Dat is 500 ponden, dus als zo'n ding afgaat, dan heeft best wel wat ellende en rommel, moet je zeggen. Die kerk was vol geweest. Er is niemand gewond geraakt. Het ding is niet afgegaan. Ja. Dat is op zich ook net zo goed een wonder. Het interessante is natuurlijk wel, waar ik meteen aan denk, is als zoiets gebeurt, dat is ergens ook een teken van liefde en genade van God.
0: Ja.
2: Het bijzondere is wel dat in het ene geval u herleid wordt naar een bepaald gebed.
0: Ja.
2: En in het andere geval niet. Dus ik vind het altijd wel interessant.
0: Ja.
2: Maar dat is een beetje een achterliggende vraag. In hoeverre je dan ook iets kan terugleiden.
0: Kausaal
2: naar iets wat je als mens zelf doet.
1: Ja, ik denk dat je dat toch wel kan aanvoelen. Want ik heb in mijn leven...
2: Dat vind ik wel interessant.
1: In mijn privéleven kan dat allemaal niet op tafel leggen, maar echt heel veel, heb ik al eerder verteld, intenties waarmee ik de rozenkrans heb gebeden, en waarvan ik geen andere verklaring van heb dat die zijn uitgekomen, dan door de rozenkrans. Dus als je het hebt over kausaal verband, ga je nadenken, ja, maar waar is het dan doorgekomen? Dan kom ik in ieder geval helemaal nergens uit.
2: Nee, maar het is verder ook geen kritiek of iets dergelijks, maar ik vind het gewoon interessant hoe dat, dat proces...
0: Ik denk dat je het niet wetenschappelijk universeel kan maken.
1: Ja, precies.
0: Dat daar het verschil is. Ja. Want als je dus de persoon in kwestie vraagt, die is er echt totaal van overtuigd.
2: Ja.
0: Maar dat betekent niet dat je die oorzaak of zo...
1: Dat je het kunt herhalen.
0: Kunt groter kunt maken en zeggen dat geldt voor iedereen.
1: Ga
0: of dat
1: nu nog een keer een atoom overleven.
0: Precies, dat ook niet.
2: Nee,
0: dat sowieso niet. Maar het is het is typisch. Het verschil wel met jouw voorbeeld, bijvoorbeeld. In die kerk waar je het over had, bij Malta. Is dat daar zou je nog kunnen zeggen... Oh, misschien is in die bom is daar... iets fout gaan met de productie van die bom bijvoorbeeld. En dan probeer ik het heel natuurlijk uit te leggen. Waardoor die net op dat moment niet afgegaan is. Dan zou ik nog steeds zeggen, dat is de voorzienigheid van God. Ik zou het niet per se dan direct een wonder noemen. Maar het is dan nog steeds wel... Stel dat het geval zou zijn. Hè? Dus ik weet natuurlijk niet wat... Soms is het ook zo, en ik denk dat Thomas dat ook zou zeggen, Thomas van Aquino. Je moet gewoon heel diep op kijken naar de oorzaak en gevolgketen in onze natuur. En soms missen we daar een stuk van. En dan zeggen we gelijk, het is een wonder.
2: Ja.
0: Terwijl er zijn ook gewoon toevalligheden. Ik denk niet dat toeval bestaat. Maar er zijn wel in de natuur bepaalde factoren die op een gegeven moment zo samenkomen dat het tot ons een wonder lijkt. Maar eigenlijk gewoon vanuit de natuurlijke oorzaak-gevolgketen...
1: Maar misschien is het toch een verbindende schakel tussen Malta, Hiroshima en eigenlijk die hele lijst aan wonderen. Ik denk toch dat er een verbinding is. Is dus inderdaad dat die mensen er zelf heel sterk van overtuigd zijn dat het de rozenkrans is.
0: Ja.
1: Wat jij ook zei van, ze hebben zelf geen andere verklaring.
0: Nee, precies.
1: Ze hebben dat zelf natuurlijk ook onderzocht.
0: En het zijn er vier ook, hè? Die dag in dag uit samen die rozenkrans baden. Ja.
1: Maar dus dat die rozenkrans zo'n sterke devotie heeft, dat daar gewoon heel veel wonderen aan worden toegedicht.
0: Ja.
1: Dat op zich is al natuurlijk een bijzonder gegeven.
0: Ja. Ja.
1: Wat ons moet inspireren, denk ik, om die rozenkrans dagelijks te gaan bidden.
0: Ja.
1: Dat staat even hier los van. Maar.
2: Ja. Nee, maar dat is natuurlijk...
1: Dat is natuurlijk de overkoepelende motivatie om dit ook allemaal te bespreken.
2: Nou ja, goed.
0: Maar ik ben ook wel geneigd om toch ook een beetje te zeggen van bij Hiroshima is toch echt wel sprake van een wonder. Want ik weet ook gewoon niet hoe ik het anders kan verklaren. Als mensen zo dichtbij zo'n atoombom zijn en alles om me heen vernietigd is en zij het blijkbaar niet. En zij ook zonder zichtbare verwondingen eruit komen.
2: Mm-hmm.
0: Ja. En dat is, neem ik aan, allemaal gedocumenteerd. Hij heeft er ook een boek over geschreven. Hè? The Rosary of Hiroshima. Mm. Ja, dan dan weet ik ook niet wat het anders kan zijn. Want het is niet natuurlijk.
2: Nee, het is absoluut niet natuurlijk. Nee, en het enige wat ik gewoon hier gewoon heel interessant in vind, is het is wonderbaarlijk. Ik ben er ook van overtuigd dat het Gods voorzienigheid is. Hè?
0: Mm, ja.
2: En wat ik gewoon altijd interessant blijf vinden, is in hoeverre je dat kan herleiden tot iets. En ook nog eens een keer iets wat je zelf doet.
0: Ja.
2: Gegeven het feit dat wij denk ik allemaal overtuigd zijn dat het juist Gods genade en Gods voorzienigheid is, dat je gespaard blijft.
0: Maar dan, alleen dan zou ik nog willen nuanceren dat je moet uitkijken dat je God en de mens niet te veel uit elkaar trekt. Hè? Dus God werkt echt door mensen heen. Ja. En het meest menselijke wat een mens kan doen is bidden.
2: Ja, absoluut.
0: En daardoor, dus het is niet zo dat God daardoor minder, hij krijgt juist meer eer als die door de mensen heen kan werken.
2: Ja.
0: En dat zie je dus bij zo'n gebed.
2: Ja.
0: En in die zin kun je dus zeker zeggen als tweede oorzaak. Kijk, God is de eerste oorzaak van alles. En die houdt ook alles in stand. Zo. Maar de tweede oorzaken, dat zijn wij zelf. En dat zijn alle dingen die wij doen op deze wereld. Maar het gebed is er een van de belangrijkste van. En dat gebed inspireert. En houdt elkaar bij elkaar. Dus,
2: ja.
0: Nou, misschien hebben we nog een ander voorbeeld. We hebben zoveel voorbeelden.
1: Ja, gooi er nog eens één op tafel.
0: Ik heb een hele lijst met voorbeelden. Ik vind die ook wel mooi van de communisten die zich terugtrekken uit Oostenrijk.
1: Ja, een jaar na Hiroshima, 1946.
0: Ja, 1946, het begin van de Koude Oorlog, dreigde Oostenrijk onder communistische controle te vallen. En er was een kapucijn, dus een pater, Petrus Pavlicek, die de innerlijke stem van Maria hoorde, zegt hij. En dat oproep om de rozenkrans te bidden en op die manier echt vrede te krijgen. Een van de mooie aanroepingen van Maria is ook natuurlijk koningin van de vrede. En in al haar verschijningen, dus als ze in Lourdes verschijnt, maar ook in Fatima, vraagt ze altijd om bekering. Dus dat mensen terugkeren naar haar, maar ook om vrede. Dus bidden om vrede. Dat is heel belangrijk. De vrede in ons hart in eerste instantie, in onze gezinnen, in onze samenleving en in de hele wereld. En hij kende in die boodschap, dus die kapucijn, Petrus Pavlicek, hij kende in die boodschap die hij hoorde, dus de boodschap van Fatima. En hij begon een nationale gebedsactie. De Rozenkranz Sühne Kreuzzug.
1: Met verzoenings...
0: Voilà. Zoiets. Dus onafgebroken bidden van de Rozenkranz voor de bevrijding van Oostenrijk. En dat groeide uit tot een massale gebeds- en boetedoeningsoffensief in Duitsland en Zwitserland. En uiteindelijk waren er 700.000 mensen die 9 jaar lang de Rozenkranz baden. Dag in, dag uit. En toen, op 15 mei 1955... trokken de Sovjet-troepen zich uiteindelijk terug en herwon Oostenrijk zijn onafhankelijkheid. Voor velen het bewijs dat het gebed van de Rozenkranz een geestelijke kracht is. Dus weer zo'n voorbeeld van enorm veel gebed samen. Dus altijd samen ook. Hè? Ja. Dus niet alleen de Rozenkranz, maar een hele groep die samen bidt, dag in dag uit. En echt voor vrede bidt.
1: Hmm. Ja.
0: En op een gegeven moment komt dus die bevrijding ook echt tot stand. Ja, en dan kun je natuurlijk dat ook weer allemaal historisch gaan duiden. En dan kun je zeggen, historisch zullen er daar allerlei factoren meegespeeld hebben dat juist op 15 mei 1955 die bevrijding plaats heeft. Ik ben geen historicus. En ik denk dus dat het... Ik vraag me ook af in hoeverre je hier gelijk van een wonder kunt spreken. Ik vind dit iets lastiger, omdat er allerlei historische factoren zijn, neem ik aan.
1: Midden in de Koude Oorlog.
0: Die geleid hebben tot deze bevrijding. Maar ja, het gebed heeft wel geholpen, durf ik precies te zeggen. Geen enkel gebed is zonder nut. Dus sommige mensen zeggen dat het gebed alleen maar toevertrouwen is aan God. Maar nee, het is ook het vraaggebed is ook gewoon een gebed om verhoring. En elk gebed heeft nut in die zin. Geen enkel gebed gaat verloren. En als 700.000 mensen jaar in jaar uit de Rozenkranz bidden, dat gaat altijd gevolgen hebben. Mm. En een van deze gevolgen volgens deze gelovigen en deze kapucijn is dus die onafhankelijkheid.
2: Maar het duidt ook wel, zeker als je wonderen verklaart of bijna alleen maar kan verklaren aan de hand van een bepaald gebed, en in dit geval het Rozenkransgebed, is dat het er niet om gaat dat ik vanuit een menselijke actie door het bidden van een gebed een bepaalde situatie heb afgedwongen. Nee, dat is juist wat jij net ook al zegt.
0: Ja,
2: het gebed is een bepaalde toevertrouwing aan God, waardoor niet jouw bidden centraal staat om te kunnen laten zien van kijk eens wat voor resultaat we hebben bereikt. Nee, maar dat je dat ook volledig kan toeschrijven aan God. Ik denk dat dat hier ook wel een belangrijke is. Omdat je anders wellicht ook nog eens een keer het risico loopt of een beeld kan krijgen dat wanneer wij het over wonderen hebben aan de hand van een gebed, dat dat een mogelijke wijze beeld oproept van oh, dus dan denk je dat je bij wijze van spreken zo goed bent. Dus ik ga maar wat bidden en kijk, hier heb ik een resultaat. Nee, het is echt een toevertrouwen aan God ervan.
0: Ik denk wel dat hier ook dus erg sprake is van een grote groep mensen die bidt. Ja. Waardoor dat gebed de diplomaten beïnvloedt. De regeringsleiders beïnvloedt. En dus dat gebed hun ook opent. Alle mensen die in dat conflict betrokken zijn, waardoor zo'n window of opportunity kan ontstaan, zo'n moment dat de vrede gesloten kan worden, of dat de bevrijding tot stand gebracht kan worden. Ja. En dus
1: dat heeft meer effect dan alleen de mensen die het bidden.
0: Ja, dus ik zou meer hier bij dit geval meer zeggen van dit is de kracht van het gebed. De effectiviteit van het gebed, die de mensen omvormt, die jouzelf omvormt, maar ook het gebed is groter dan wij die hier aanwezig zijn. Het vormt ook, als je bidt voor regeringsleiders, vormt het ook hun hart om. Hè? Dus als ze daarvoor opstaan natuurlijk, dat kan je allemaal ook relativeren. Maar het is veel groter dan dat. En die effectiviteit zit hem daarin. Ja. En het wonderbaarlijke zit hem daarin. Maar ik zou niet gelijk zeggen dat hier God ingrijpt in de natuur. Iets wat natuurlijk gezien onmogelijk is. Het is eerder zo dat hij de natuur verheft. Dus dat God laat zien, het is mogelijk om hier uit te komen. Er is hoop. Open je hart. En dat doen die 700.000 al. Nu jullie ook nog. Ja. Regeringsleiders, diplomaten, mensen op het slagveld. Iedereen die bij die oorlog... iedereen die bij dat communisme verwikkeld is, als het ware.
2: Ja, eigenlijk is het gebed dan ook de constante uitgestoken hand die God ons geeft.
0: Ja. Ja. Wat denk jij, Jesse? Wonder of niet?
1: Nou ja, valt een beetje in die andere voorbeelden.
0: Ja, dat inderdaad. Denk ik ook. Hè? Dus
1: het lijkt heel erg op de slag om Lepanto. Ja. Dus iets wat misschien wel mogelijk is, maar niet de meest logische uitkomst. Hè? Ja. Een minderheid die tegenover zo'n grote meerderheid staat. Ja. En dat het toch gebeurt. Ja, het kan. Ik was ondertussen ook een beetje naar jouw icoon aan het kijken.
0: Ja.
1: Van Maria met het kind Jezus. Het is wel echt een heel mooi kunstwerk.
0: Prachtig,
1: Hoe kom jij daaraan? Ben ik benieuwd naar. Als ik er zo naar kijk,
0: zeker.
1: Ik ben wel gefascineerd. Want ze heeft ook een rozenkrans vast.
0: Ja, dus in die zin is het geen traditionele icoon. Want de meeste iconen hebben geen rozenkrans in hun hand. Maar deze is voor mij getekend. Want iconen teken je, die schilder je niet. Tekenen. Door Huustegen, familie Huustegen. En is gemaakt voor mijn professie. Mijn eerste professie in de Dominicanenorde. Is ook gezegend door Harry Smeets, mijn geestelijk leidsman destijds. En het geeft heel mooi aan, vind ik, de band tussen Maria en Jezus. En vooral ook de mildheid en de dankbaarheid die uit de icoon afstraalt. Als je goed kijkt naar de gezichten, daar zit een rust in. Een overgave zou je kunnen zeggen van Jezus naar Maria en Maria naar Jezus. Dus Een houding van dankbaarheid en mildheid die volgens mij, en vriendelijkheid ook, die de essentie is van heiligheid, wat mij betreft. Ik merk dat mensen die ik hoog heb zitten op het gebied van heiligheid en zo, dat zijn toch meestal vaak hele vriendelijke mensen. En dat heeft te maken met dat ze zo geraakt zijn door de liefde van de Heer, dat ze een bepaalde vriendelijkheid en dankbaarheid uitstralen. Ja. En dat zie je heel mooi terug op die icoon. Die echt een rust uitstraalt. Dus vaak ga ik er ook voor zitten, even gewoon kijk ik er rustig naar. En dan weet ik weer dat het daarom gaat uiteindelijk. Om die vriendelijkheid die van de Heer zelf komt. Ja.
1: En ze houden ook nog eens allebei de rozenkrans vast.
0: Ja, en dat is het mooie, dat ook hen verbindt. Dus, natuurlijk Maria die het leven van Jezus overweegt, zij overwoog alles in haar hart. Ja, en Jezus ook die enorm van zijn moeder houdt. Zo, zo simpel is het ook gewoon. Ja. Nee, het is een prachtige, prachtige icoon. Ja.
1: Lijkt me mooi om daar bij de rozenkrans te spelen, inderdaad.
0: Ja, ja zeker. Ja. Zeker.
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, we hebben ook nog andere getuigenissen. Vruchten van de rozenkrans.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook gegastduind op internet. En de fora's zijn vol met mensen die ook persoonlijke ervaringen delen. Hè? Mensen die om genezing vragen van een verslaving of van een lastige situatie.
0: En dan kan ik ook zeggen oprecht dat ik vaak genoeg heb gehoord in biechtstoelen of in geestelijke gesprekken dat mensen dus echt geholpen heeft. Mm-hmm. Ook gewoon het patroon van de rozenkrans bidden. Iets hebben waar je dagelijks naar terug kan grijpen, wat tastbaar is ook. Dat doet wonderen, letterlijk. Voor hun persoonlijke levens.
1: Structuur ook.
0: Ja, structuur van gebed, zeker. Mm. Ja. Ik vind die van Frederik Ozanam ook heel mooi. Dat is de oprichter van de congregatie van Sint Vincentius a Paolo. Dus dat is Sint Vincentius vereniging. In Nederland heeft hij ook veel plekken gehad.
1: Ah, ja. Met
0: Ampère. Zeer bekend voor de dienst aan de noodlijdenden, aan de armen. Volgens mij hadden we in Venray ook Vincentius.
1: Ja, volgens mij zit hij in Nijmegen ook.
0: Ja, dus echt op heel veel plekken bestaat nog steeds. Ja. En de oprichter daarvan, de 18-jarige Frederik Ozanam, had een geloofscrisis, zegt de geschiedenis. En in de kerk Saint-Étienne in Lyon ziet hij tot zijn verbazing de beroemde natuurkundige André-Marie Ampère. En Ampère, dat is wat we terugvinden natuurlijk als we in de elektrotechniek kijken op elke stekker die we uit het stopcontact halen en alle elektronische apparaten. Hij is de grondlegger van het elektromagnetisme, Ampère. En het was een grote devoot tot de rozenkrans. En later zegt Ozanam, Ampère's rozenkrans, dus het feit dat hij die rozenkrans aan het bidden was in de kerk, had meer invloed op mijn ziel dan alle verhandelingen en toespraken samen. Dus één moment dat zijn geloof beïnvloedde en opnieuw een overwinning voor Maria.
1: Ja. Dus het is ook dat juist zo'n persoon zich overgeeft.
0: Hij belichaamde die Ampère, die belichaamde als het ware een soort van vertrouwen naar Maria toe, een rust. En ja, deze Frederik Ozanam zegt, toen ik dat zag...
2: Een voorbeeld van de tweede oorzaak.
0: Ja, ja. Toen ik dat zag, wist ik, dit is werkelijk. En dit is ook nog eens iemand die aan de ene kant heel intellectueel is, hè, dus het grondleggen van elektromagnetisme, maar tegelijkertijd een hele grote devotie heeft tot Maria. En daar in vertrouwen zich tot Maria wendt. En dat is voor hem dan een groter teken dan alle verhandelingen. Ik neem aan dat het gaat om theologische boeken. Hè? Mm-hmm. Alles wat je kunt lezen over God. Dus een levend voorbeeld van vertrouwen. Zoals jij net ook mooi zei, Herwin. Dus vertrouwen op de Heer.
1: Ja, het is ook een mooi pleidooi dat dus wonderen niet tegenover de wetenschap hoeft te komen te staan. Hè? Dus bij zo iemand natuurlijk heel duidelijk. Ja. Je hoeft niet je verstand uit te schakelen.
0: Ja.
1: Om devoot door het leven te gaan.
0: Ja.
1: Het is wel een uitdaging soms, maar hij laat zien dat het allebei kan. Ja, dat is mooi.
0: Nou, over die wetenschap gesproken, je hebt ook dat artikel gelezen in het Katholiek Nieuwsblad, maar dat werd ook overal gedeeld internationaal, dat de rozenkrans dus ook echt werkt.
1: Ja, als meditatie.
0: Als meditatietechniek.
1: Ja. Want dat is natuurlijk heel modern. Mindfulness, mediteren, daar is veel reclame voor. Dat wordt veel gepromoot. Ja. Mensen dichten daar ook allerlei positieve dingen aan. Maar dan gaat het vooral over bijvoorbeeld Oosterse meditatie of boeddhistische handelingen.
0: Ja.
1: Maar dit onderzoek was eigenlijk een pleitbezorger van de katholieke meditatie van de rozenkrans. Die kan diezelfde vruchten teweeg brengen. Ook dat zorgt voor rust, voor een gezonder psychologisch leven. Ja. En daar heb je dus niet per se die modernere of Oosterse...
0: Esoterische...
1: Ja, precies. Gnostische, whatever.
0: Technieken.
1: Het katholieke geloof biedt dat ook. En is even effectief in het verkrijgen, in het worden van een rustiger, gezonder psychologisch iemand.
0: Ja.
1: Dus komt een beetje samen bij dat het niet per se een wonder is, maar dat het je persoon echt positief verandert.
0: Ja.
1: Dat is dus wetenschappelijk aangetoond.
0: Ja. Ja. Ja. En als je het hebt over die psychologie, doet me ook denken aan een ander initiatief wat in Amerika ondernomen is in zorginstellingen. Hè? Dus dat ouderen
3: die eenzaam zijn en ook echt psychologisch lijden, uitgenodigd worden om samen de rozenkrans te bidden. Hmm. En alleen al het feit dat ze samenkomen en samen bidden, neemt een stuk van de eenzaamheid weg. En daar kunnen ze natuurlijk zelf ook intenties aan toevoegen. En ja, dat is ook wetenschappelijk dus bewezen dat ja, heel erg werkt. Dus het samen bidden van zo'n rozenkrans in kleine groepen zorgt voor een gemeenschapszin, zorgt voor intenties die je met elkaar samen beleeft. En laat ook zien dat het gebed in eerste instantie samen gebed is.
1: Ja.
3: We zijn toch ook in onze individualistische tijd, en ja, vooral ook bij de zorg waar heel veel wegbezuinigd wordt, zijn mensen heel eenzaam. En als je ze op de een of andere manier samen kunt brengen door muziek, maar ook door het bidden samen, dat is fantastisch. Ja. Ja. En dan kun je hen ook weer hoop geven. Ja.
1: Ja.
3: Dus dat zijn die zogenaamde rozenkransteams die in de zorginstellingen in Colorado, geloof ik, begonnen zijn. Dus dat is ook een mooi initiatief.
1: Ja.
3: Ja, je ziet eigenlijk dat bij al die verschillende initiatieven die verschillende vormen van gebed elke keer weer centraal staan. Dus aan de ene kant het vraaggebed. Ik heb een bepaalde intentie. Ik wil echt. Die intentie kan ook zijn: verlos ons van het Ottomaanse Rijk. In de zin van wij willen dat het hier stopt. En we willen gewoon christelijk blijven als Europa. Kan ook een intentie zijn. Maar aan de andere kant natuurlijk ook die volledige overgave. Zoals Tammy Peterson, zoals je net vertelde. En het mooie is dat door jezelf te spiegelen aan de geheimen van Jezus Christus leven, jezelf ook verandert. Ja. Ja, en door jouw eigen verandering ontstaan er kleine veranderingen in de wereld om jou heen. Want jij wordt een ander mens.
1: Het werkt.
3: Ja.
2: Ja. Want wat is, nog eventjes los van jullie eigen ervaring met de Rozenkrans, want er zijn natuurlijk heel veel soorten gebeden en heel veel mooie gebeden die je kan gebruiken om dichter bij God te komen en die ook zeker mooie vruchten en ook wel wonderen teweeg zouden kunnen brengen. Wat maakt wat jullie betreft de Rozenkrans zo'n uniek gebed daarin?
1: Ja, daar hebben we natuurlijk volgens mij was het de eerste aflevering al wel verteld, dat alle gebeden samenkomen in de Rozenkrans. Dat heb je net ook al even gezegd. Ja. Het afsmeken, het Onze Vader, de devotie tot Maria, het overdenken van het Christus leven.
3: Eer aan de Vader, de hele drie eenheid.
1: Samenvatting van het hele geloof.
3: Ja. Ja.
1: Dus ja, het is gewoon het beste van alles in één gebed gegooid.
3: Ja, en het spreekt alles aan. Het spreekt het fysieke aan, want je hebt natuurlijk die kraal in je hand. Maar het spreekt ook de verbeelding aan, want je denkt na over die geheimen. Waardoor de Bijbel niet slechts een letter is, maar ook echt een beeld voor je wordt. Een beeld wat je dagelijks in je meedraagt. Dat vind ik heel mooi. En het gemeenschapskarakter, dus het feit dat je het samen kunt bidden in een gezin, in een kerk of in een zorginstelling, zoals ik net noemde. Dat zit er ook allemaal in. Dus het biedt enorm veel mogelijkheden. En ook, het is, je kunt het overal doen.
1: Ja.
3: Je bent niet gebonden aan een kerk. Dat is trouwens heel interessant. Ik heb dat voorbeeld niet in ons mooie script gezet. Maar er zijn heel veel voorbeelden van plekken waar het hele christelijk leven uitsterft. Of uitgestorven is een bepaalde tijd. Dan moet je vooral aan de missieplekken denken. Bijvoorbeeld in Japan of in China. Hè? En waar de religie echt verboden wordt. En priesters vervolgd worden. En werkelijk opgesloten worden. En de mensen dus geen toegang meer hebben tot het sacramentele leven. Maar wat ze ons niet ontnemen is de rozenkrans. Iedereen kan de rozenkrans bidden. Iedereen kan die kralensnoer, en zelfs als je geen kralensnoer hebt, heb je je vingers waarmee je de rozenkrans kunt bidden. Daar heb je namelijk 10 van normaal gesproken.
2: Ja.
3: En op die manier kun je gewoon altijd blijven bidden. Je bent niet afhankelijk van een communistisch regime of van, ja, zelfs niet van priesters als die ontbreken. Je kunt altijd de rozenkrans bidden.
1: Ja.
3: En dat is ook iets wat Oliver Cromwell in Ierland zei, want dat was het. Oliver Cromwell was echt een grote vervolger van de katholieken in Ierland. En die zei, dus het gaat over de rozenkrans en hoe groot de hekel die eraan had. Dus tijdens de panel times in Ierland, waarin het katholicisme verboden was, zei hij het volgende. Hij dus als vervolger van de katholieken. Mm-hmm. Het is nog niet goed gesteld met Ierland. Jullie gaven ons het geld, jullie gaven ons de wapens. Maar laat me je vertellen
0: dat elk huis in Ierland een gebedshuis is. En wanneer ik deze fanatieke Ieren voor mijn geweren breng, houden zij een kralensnoer in hun handen en geven ze zich nooit over.
1: Ja, dat is wel een heel sterk getuigenis.
0: Ja. Ja, dus het is ook de angst van de regimes, van de communistische regimes of van de vervolgers, dat, ja, dat je een rozenkrans bij je hebt. Zolang je de rozenkrans bij je hebt, ben je innerlijk vrij. Je kunt je altijd richten tot God en Maria. Tuurlijk, ja, dat kun je met een Bijbel ook, maar het is gewoon een heel makkelijk instrument.
1: Ja. Je bijbel is ook wat moeilijk om in je broekzak mee te nemen.
0: Ja, behalve zo'n pocket.
1: Ja, in de gewone taal.

0: als een pocket.
1: Ja, in de gewone taal. Ja, ja, precies. Ja. Ja.
0: Er was een tijdje van kerk en nood. Hadden ze van die kleine... misschien heb je dat zelf ook nog wel meegemaakt. Van die noodpakketjes noemden ze dat. Ja. Een noodpakket. Dus na het noodpakket wat je ook nu kan aanschaffen voor crisistijden. En er zat een flesje wijwater in, maar ook een heel klein tientje van de Rozenkrans.
2: Ja, klopt, ja. Ah, ja.
0: En ik denk dat dat zo is. Ja, het is deel van het christelijk noodpakket. Een deel van het christelijk noodpakket is de Rozenkrans. Waardoor je door de woelige tijden heen gewoon kunt overleven. En in aanwezigheid kan blijven. Nou, ik heb nog ergens licht geloof. Ik weet niet of ze het nog maken. Maar.
2: Ik weet ook niet of ze het maken. Jaren terug is ik ergens gekregen. En dan had je zo'n kleine bijsluiter erbij. En als dat je bij medicijn hebt. En daar staan dan de gebeden op.
0: Ja.
3: Dat is heel bidden op eigen risico.
2: Kan de volgende bijwerkingen hebben.
3: Ja. Ja. Heiligheid.
0: Maar ik denk dat daar iets waars in zit. Omdat het een genezende werking heeft. Ja. En het is in crisistijden een goed middel. En alle pausen die hebben hier nu niet behandeld. Maar ja, zoveel pausen hebben het Rozenkransgebed aangemoedigd. En vooral als het moeilijk gaat met de kerk. Of als er crisis is. Dan gaan ze gelijk naar Maria toe.
3: Ja.
0: Maria is dan echt de plek waar wij kunnen schuilen. Naast Christus natuurlijk. Maar
2: ja, goed, wat doe je vaak? Hè? Ook als kind, als iets niet, niet lekker gaat of niet loopt. Je gaat dan toch vaak naar je moeder toe.
0: Ja, zeker.
3: Nou, laten we dat doen. Oké, nou mooi.
0: Ja, je ziet dus een heel krachtig gebed is dat door de eeuwen heen heel veel mensen heeft geïnspireerd. En waarbij je dus ziet dat er zowel wonderen als gewoon gebedsverhoringen zijn die... onnoembaar zijn. Het zijn er zoveel. En in eerste instantie ook op het persoonlijk niveau. Dat hebben we ook gezien in een aantal getuigenissen. Dat is gewoon interessant om een keer te proberen. Maar als je in Reddit, dat mooie forum, intikt Rosary Prayer Intentions, dus Rozenkrans gebedsintenties. Nou, dan zie je hele lijsten vol met mensen die zeggen, nou, het heeft me geholpen uit mijn depressie, het heeft me geholpen uit mijn bepaalde zelfmoordgedachtes. Dat is natuurlijk allemaal heel zwaar, maar ook of een verslaving bijvoorbeeld aan pornografie. En ik wil niet zeggen dat dat alleen door de Rozenkrans komt, maar de Rozenkrans kan er wel een grote bijdrage in leveren.
3: In zijn.
0: En ik denk dat dat niet te verwaarloos is en dat je naast al die hele grote... wonderen die dus plaats gehad hebben, ook heel veel kleine gebedsverhoringen of zelfs grote gebedsverhoringen in je leven kunt terug herleiden tot de Rozenkrans.
2: Ja, en dat is het denk ik toch ook een beetje de kern van het verhaal. Je moet niet te vergeefs wachten op een wonder, maar met Gods genade meewerken en dan doe je het beste door in de relatie te groeien en daar helpt een gebed heel goed bij. En met alle voordelen, maar ook voorbeelden die we in het afgelopen drieluik hebben genoemd. Ja, onze aflevering over deze Rozenkrans. Denk ik dat we toch heel veel mooie, waardevolle inzichten met elkaar hebben opgedaan over dit gebed. Waar we ook allemaal hopelijk mee verder kunnen.
0: Ja, ik denk dat het een mooie afsluiting is. En dat we dan rustig door kunnen gaan met een volgend thema. Het belangrijkste is dat je de Rozenkrans bidt. Want je groeit eigenlijk pas in het gebed door het te bidden.
3: Nou, laatste uitsmijter van mij. Ja. Dat is een beetje inderdaad, je kunt die Rozenkrans helemaal dood analyseren van wat krijg ik er nou voor terug. Ja. Dat is een beetje net als je heel lang kunt dimdammen over bijbelvertaling.
0: Ja.
3: Wat ik superleuk vind.
0: Ja.
3: Maar een hele mooie uitspraak die iemand ooit deed is, maar de beste bijbelvertaling is degene die je ook echt gaat lezen.
0: Ja, precies. Je
3: dus
0: moet gewoon
3: als het
0: aan de slag.
3: Je aanzet om de Heilige Schrift te gaan onderzoeken of als het je aanzet om te gaan bidden, ga onderweg. Ga op reis. Ja. En zie wat je allemaal tegenkomt.
0: Ja.
3: Het is niet slecht om te onderzoeken wat allemaal waar is. Maar ga ook vooruit en groeien in je geloof. Ja. Dus dag voor dag. Ja.
0: Mooi. Dan danken we jullie heel erg voor de aandacht.
3: Ja.
0: We zijn er de volgende keer weer met een nieuw onderwerp. Dankjewel. Tot de volgende. Zullen we afsluiten met een wezenlijke groet?
3: Ja.
0: Aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 6. Bijlagen. Deel B. 4. De Heilige Congregatie der Kerkvergadering heeft dan, in haar algemene bijeenkomst van 16 december 1905, deze zaak aan een allernauwkeurigst onderzoek onderworpen en na de van weerszijde aangevoerde redenen met rijp beraad te hebben overwogen, heeft ze bepaald en verklaard als volgt. De veelvuldige en dagelijkse communie, als door Christus onze Heer en door de katholieke kerk vurig gewenst, zij aan alle gelovige christenen van elke stand en rang vergund, zodat niemand die in staat van genade is en met goede en vrome bedoelingen tot de heilige tafel nadert, daarvan verwijderd mag worden gehouden. Die goede stemming bestaat hierin dat hij die tot de heilige tafel nadert, hierbij niet aan het gebruik of aan ijdelheid of aan menselijke berekeningen zal toegeven, maar dat hij aan Gods welbehagen wil voldoen, nauwer met hem in liefde verenigd wil worden en met dit goddelijke geneesmiddel tegemoet wil komen aan zijn eigen zwakheden en fouten. Ofschoon het bij de veelvuldige en dagelijkse communie bijzonder wenselijk is dat zij die haar genieten van dagelijkse zonden, althans van geheel vrijwillige en van gehechtheid daaraan, vrij zijn. Nochtans is het voldoende geen doodzonden op het geweten te hebben met daarbij het voornemen om in het vervolg nimmer te zondigen. Bij dit oprechte besluit van hun hart kan het niet uitblijven, of met de dagelijkse communie zullen ze zich ook van dagelijkse zonden en van geneigdheid daartoe langzamerhand losmaken. Terwijl echter de sacramenten van de nieuwe wet, hoewel ex opere operato, door de verrichte handeling zelf hun uitwerking verlangende, niettemin groter vrucht voortbrengen, naarmate men bij het ontvangen een betere gesteltenis meebrengt. Daarom moet men zorg dragen dat aan de communie een zorgvuldige voorbereiding voorafgaat en dat daarop een behoorlijke dankzegging zal volgen, naar gelang ieders krachten, levensstaat en beroepsplichten. Opdat de veelvuldige en dagelijkse communie met meer voorzichtigheid gebeurt en door rijkere verdienstelijkheid uitmunt, moet daarin de raad van de biechtvader tussen beiden komen. Maar de biechtvaders zullen zich wel wachten van de veelvuldige of dagelijkse communie iemand te weerhouden die zich in staat van genade bevindt en in de vereiste stemming toetreedt. Daar het duidelijk is dat door het veelvuldig en dagelijks nuttigen van het Allerheiligste Sacrament de vereniging met Christus bevordert, het geestelijk leven overvloediger gevoed, de ziel in hogere mate met deugden toegerust en een steeds vaster onderpand van eeuwig geluk aan de gelovigen verschaft wordt, daarom dienen de pastoors, de biechtvaders en de predikanten, volgens de goedgekeurde leer van de Romeinse catechismus, met herhaalde vermaningen en grote ijver het christenvolk tot een zo vrome en heilzame oefening aan te sporen. De veelvuldige en dagelijkse communie wordt vooral in de kloostergemeenschappen van elke aard bevorderd. Hiervoor blijft echter het decreet Quad Modum van 17 december 1898 van kracht, door de congregatie der bisschoppen en regulieren uitgevaardigd. Zoveel mogelijk wordt zij ook bevorderd in de priesterseminaries, van wie de leerlingen naar de dienst van het altaars verlangen, insgelijks in andere christelijke opvoedingsgestichten van allerlei aard. Wanneer er sommige genootschappen zijn, hetzij men er de plechtige of de eenvoudige geloften aflegt, bij wie in de regels of constituties of in de directories de communie aan bepaalde dagen verbonden of op die dagen voorgeschreven staat, dan moeten die bepalingen als louter leidend en niet als verplichtend beschouwd worden. Het voorgeschreven getal communies moet worden aangezien als een minimum voor de godsvrucht der kloosterlingen. Derhalve moet hun onbelemmerd de gelegenheid gegeven worden om vaker of dagelijks tot de heilige tafel te naderen, overeenkomstig de hierboven in dit decreet gegeven regels. En opdat alle kloosterlingen van allebei de geslachten de verordeningen van dit decreet goed kunnen leren kennen, zullen er de oversten van de onderscheiden huizen voor zorgen dat het jaarlijks ten aanhoren van allen in de moedertaal wordt voorgelezen onder het octaaf van het heilig sacrament. Eindelijk, na de afkondiging van dit decreet, hebben alle kerkelijke schrijvers zich van elk twistgeschrijf over de vereisten voor de veelvuldige en dagelijkse communie te onthouden. Nadat dit alles aan onze heilige vader Paus Pius X door de ondergetekende geheimschrijver van de heilige congregatie was voorgelegd in het verhoor van 17 december 1905, heeft zijne heiligheid dit decreet van hun eminenties goedgekeurd en bekrachtigd en er de openbaring van bevolen, ongeacht alles wat er strijdig tegenover zou staan. Bovendien heeft hij last gegeven het aan alle bisschoppen en reguliere prelaten te verzenden, opdat zij het elk aan hun seminaries, pastoors, kloostergemeenten en priesters bekend maken en opdat zij in hun verslagen over de toestand van hun bisdom of genootschap de heilige stoel inlichten over de uitvoering van hetgeen hierbij bepaald is. Gegeven te Rome, 20 december 1905. Vincentius, kardinaal Vanutelli, prefect C. de Lai, geheimschrijver. Quam singularis Christus amore. Decreet over de eucharistische communie en de ziekenzalving van kinderen. Met welke bijzondere liefde Christus de kleine kinderen op aarde bejegend heeft, staat duidelijk in het evangelie bewezen. Hij schepte er genoegen in met hen om te gaan. Hij had de gewoonte hun de handen op te leggen, hen te omhelzen en te zegenen. Ook was hij verontwaardigd toen zijn apostelen ze verwijderden en hij berispte hen streng met deze woorden: laat de kleinen tot mij komen en verdrijf ze niet, want voor hen is het rijk Gods. Markus 10, vers 14. Hoezeer hij hun onschuld en de eenvoudigheid van hun ziel hoogschatte, deed hij duidelijk genoeg uitkomen toen hij op zekere dag een van die kleinen tot zich riep en tot zijn leerlingen sprak: voorwaar ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht, zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Matthäus 18, vers 3 tot 5. Die woorden bleef de katholieke kerk immer indachtig. Van de eerste tijden af was ze bezorgd om de kleinen tot Christus te voeren door de eucharistische communie, welke zij zelfs aan de zuigelingen gewoon was uit te delen. Zoals in bijna al de oude rituele boeken tot in de 13e eeuw voorgeschreven staat, gebeurde dit in het doopsel. Dit gebruik bleef nog later in sommige streken bestaan. Bij de Grieken en de mensen in het oosten is het heden nog in zwang. Om echter het gevaar te voorkomen dat de zuigelingen vooral het geconsacreerde brood zouden uitwerpen, was men van het begin af gewoon hun het heilig sacrament slechts onder de gedaante van wijn toe te dienen. Niet enkel in het doopsel, maar nog later in menig andere omstandigheid werden de kinderen door dit goddelijke voedsel versterkt. In sommige kerken was het de gewoonte het heilig sacrament onmiddellijk na de communie van de geestelijken aan de kleinen uit te reiken en elders hun de brokken te geven die na de communie van de volwassenen overschoten. Later sleet die gewoonte in de Latijnse kerk. Men begon de kinderen eerst dan aan de heilige tafel toe te laten, als ze al enig gebruik hadden van hun ontluikend verstand en bepaalde kennis van het hoogwaardig sacrament. Die nieuwe regeling, al door enige afzonderlijke synoden aanvaard, werd plechtig in de vierde Lateraanse kerkvergadering van het jaar 1215 bekrachtigd door de vermaarde 21ste kanon Omnis Utri Usque Sexus. Deze schrijft aan de christenen beide sacramenten van biecht en communie voor, zodra ze de jaren van verstand hebben. Alle gelovigen van het ene en van het andere geslacht zijn, vanaf het ogenblik dat ze de jaren van onderscheid bereikt hebben, gehouden, afzonderlijk en nauwkeurig al hun zonden aan hun eigen priester tenminste eenmaal per jaar te belijden en te zorgen dat ze de hun opgelegde voldoening naar vermogen volbrengen. Daarbij moeten ze tenminste rond Pasen godvruchtig het heilig sacrament van het altaar ontvangen, tenzij ze, op aanraden van hun eigen priester, om een gevoeglijke reden oordelen zich daarvan voor een tijd te moeten onthouden. De kerkvergadering van Trente, zonder enigszins de oude regeling af te keuren om de communie aan de kinderen voor de jaren van verstand uit te reiken, bekrachtigde de voormelde verordening van Lateranen en sprak de banvloek uit tegen al wie tegenstrijdig gevoelen vooruitzetten zou. Indien iemand logent dat alle gelovigen en ieder in het bijzonder, zowel van het ene als van het andere geslacht, elk jaar verplicht zijn, zodra ze de jaren van onderscheid bereikt hebben, tenminste met Pasen te communiceren, zoals onze moeder de Heilige Kerk voorschrijft, dan wordt hij in de ban geslagen. Krachtens bovenaangehaald decreet van de Lateraanse kerkvergadering, dat nog altijd geldig is, zijn dus alle gelovigen, zodra ze tot de jaren van onderscheid gekomen zijn, verplicht de sacramenten van biecht en communie tenminste eenmaal per jaar te ontvangen. Doch in het vaststellen van die ouderdom van onderscheid of verstand zijn met de loop der tijden nogal talrijke en betreurenswaardige misbruiken ingesloten. Sommigen dachten voor de biecht een andere leeftijd van onderscheid te moeten aannemen dan die voor het sacrament van het altaar. Voor de biecht Naar hun mening was de leeftijd van onderscheid, die waarop het kind tussen goed en kwaad kan onderscheiden, en derhalve ook kan zondigen, toch voor het Heilig Sacrament was een hogere leeftijd vereist, namelijk die waarop een vollediger kennis van de geloofspunten en een meer verzorgde voorbereiding van de ziel kan worden verkregen. Zo werd, door het verschillende gebruik in de diverse streken en de onderscheiden zienswijze van de mensen, de leeftijd tot communiceren hier op 10 of 12 jaar bepaald, elders op 14. En nog meer, ondertussen werd aan de jeugd de heilige communie ontzegd, zolang de bepaalde leeftijd niet bereikt was.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. Het visioen over de herbouw van Jeruzalem. In de 8e maand van het 2e jaar van Darius werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Iddo. Het luidde aldus: De Heer is zeer vertoornd geweest op uw vaderen. Zeg hun nu: Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Keer terug tot mij, zo luidt de Godspraak van de Heer van de legerscharen. Dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de legerscharen. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten deze oproep gericht hebben. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Keert u af van uw slechte handel en wandel. Maar zij luisterden niet en bekommerden zich niet om mij, zo luidt de Godspraak van de Heer. Waar zijn zij, uw vaderen? En de profeten, leven die eeuwig? Maar mijn woorden en beslissingen, waarmee ik de profeten, mijn dierbaren, belast had, hebben uw vaderen toch bereikt, en zij zijn tot inkeer gekomen en zij moesten bekennen: Wat de Heer van de legerscharen besloten had met ons te doen, overeenkomstig onze handel en wandel, dat heeft Hij ook met ons gedaan. Op de 24e dag van de 11e maand, de maand Shebat, in het 2e jaar van Darius, werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berakjahu, de zoon van Iddo. Vannacht had ik een visioen. Ik zag een man op een rossig paard. Hij stond tussen de mirten in de diepte en achter hem kwamen rossige, helrode en witte paarden. Toen vroeg ik: Wat betekent dit, mijn heer? De engel die met mij sprak, zei tot mij: Ik zal u laten zien wat dit betekent. En de man die tussen de mirten stond antwoordde: Dat zijn degenen die de Heer heeft uitgezonden om de aarde te doorkruisen. Toen antwoordden zij de engel van de Heer die tussen de mirten stond en zeiden: Wij hebben de aarde doorkruist. Heel de aarde is in volkomen rust. Toen nam de engel van de Heer het woord en zei: Heer van de legerscharen, hoe lang duurt het nog tot gij u ontfermt over Jeruzalem en de steden van Juda, waarop gij nu al 70 jaar lang vertorend zijt? Toen richtte de Heer vriendelijke en troostrijke woorden tot de engel die met mij sprak. En de engel zei tot mij: Gij moet het volgende afkondigen. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Voor Jeruzalem en de Sion ben ik van hevige ijver vervuld. Maar ik ben zwaar vertorend op de heidense volken, die zo zelfverzekerd zijn geweest. Terwijl ik maar matig vertorend was, hebben zij wel meegeholpen, maar het te erg gemaakt. Daarom spreekt de Heer aldus: Ik keer naar Jeruzalem terug, vol ontferming. Daar zal mijn huis herbouwd worden. Zo luidt de Godspraak van de Heer van de legerscharen. Het meetsnoer wordt over Jeruzalem uitgespannen. En verder moet ge afkondigen: Dit zegt de Heer van de legerscharen. Voortaan zullen mijn steden weer overvloeien van goede dingen. En de Heer zal de Sion weer troosten. En hij zal Jeruzalem weer uitverkiezen. Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag vier horens. Ik vroeg de engel die met mij sprak: Wat hebben die te betekenen? Hij antwoordde mij: Dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Daarop liet de Heer mij vier smeden zien. Ik vroeg: Wat komen die doen? Hij sprak: Die horens hadden Juda zozeer verstrooid dat niemand zijn hoofd meer ophief. Nu zijn deze smeden gekomen om die horens schrik aan te jagen, om de volken neer te slaan die tegen Juda hun horens opstaken en het verstrooiden.
Tweede lezing. Uit de onderrichtingen van de heilige Columbanus, abt van Luxeuil. Een onvergankelijk licht in de tempel van de eeuwige hoge priester. Hoe gezegend, hoe gelukkig zijn de dienaars die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden. Hoe gezegend is het te waken tot de komst van God, de schepper van het heelal, die alles vervult en alles te boven gaat. Moge Hij ook mij, hoe gering ook, maar in elk geval zijn dienaar, uit de slaap van mijn loomheid wekken, en zo dat vuur van de goddelijke liefde in mij ontsteken, dat de vlam van zijn liefde alle sterren overstijgt, dat het verlangen naar zijn alles overtreffende liefde en het goddelijke vuur voor altijd in mij brandt. Had ik maar zulke verdiensten, dat mijn lamp 's nachts altijd in de tempel van de Heer blijft branden, en dat zij allen die het huis van mijn God betreden, verlicht. Heer, geef mij, zo vraag ik u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, mijn God, die liefde die nooit minder wordt, zodat mijn lamp altijd brandt en nooit gedoofd wordt. Mogen zij voor mij branden, mogen zij voor anderen stralen. Gij Christus, die onze liefdevolle verlosser zijt, wil onze lampen ontsteken, opdat zij voor eeuwig in uw tempel schijnen, en van u, die zelf onvergankelijk licht zijt, onvergankelijk licht ontvangen, zodat onze duisternis verlicht en de duisternis van de wereld van ons verdreven wordt. Zo vraag ik u, Jezus, mijn Heer, dat Gij uw licht rijkelijk aan mijn lamp geeft, opdat door dat licht het Allerheiligste zich aan mij openbaart, waar Gij, eeuwige hoge priester, binnentreedt in de hallen van zo'n grote tempel. Moge ik u alleen maar daar zien en aanschouwen, en moge ik alleen maar daar naar u verlangen, moge ik dan, slechts u liefhebbend, u daar aanschouwen, en mogen voor u mijn lamp voortdurend stralen en schijnen. Ik vraag u, toon u aan ons, wanneer wij bij u aankloppen, liefdevolle Heiland, opdat wij door u te begrijpen u alleen liefhebben, naar u verlangen, u alleen overwegen en aan u alleen denken, altijd, dag en nacht. Geef ons zoveel liefde als nodig is om u als God lief te hebben en te beminnen. Mogen heel ons innerlijk vervuld zijn van uw liefde. Mogen uw liefde ons hart en onze geest geheel doordringen, zodat wij buiten u, die eeuwig zijt, niets anders kunnen beminnen. Dan zal zo'n grote liefde in ons nooit geblust kunnen worden door de vele wateren van de hemel, de aarde en de zeeën. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen. Mogen dit in ons, ook al is het maar voor een gedeelte, vervuld worden door de gave van onze Heer Jezus Christus, aan wie alle eer in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Ik ons heden al zakelijk brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Ik was hier als dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En bidden we ook nog voor de volgende twee intenties. Voor zegen over de bezichtiging van een appartement. En voor zegen over een op handen zijnd gesprek tussen een bisschop en een priester. Dat de Heilige Geest daarbij aanwezig mag zijn. Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons Heere ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons Heere ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt een gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Ja, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 11e week door het jaar laat de kerk de Augustijn beginnen met het indrukwekkend getuigenis van een gelovige in het oude verbond. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand, vermag niets tegen mij. Lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan, en waar dieven inbreken om te stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet door worm vergaan, en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Is echter uw oog slecht, dan is uw lichaam duister. Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is, hoe erg zal dan de duisternis zijn? Dit is het woord van God. Wanneer u uw gebed gaat doen, eerst uw geest laten rusten bij hem. Even tot rust komen. Mensen nemen gemakkelijk in leven en samenleven het ritme van anderen over. In het gebed hoeft dat niet. Het gebed is ervoor om uw eigen ritme terug te vinden. Om weer terug te komen in uw eigen pas. U neemt uw eigen pas aan en hij past zich aan, aan u. Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden omhoog kijken, zien hoe hij u ziet. U dan klein maken in een gebaar, zodat u ook met uw lichaam bidt. Dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. En dat vragen als een genade. Als een genade voor uw hele leven dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus in de bergreden bezig de wereld om te keren. In dit deel van de bergreden door de rijkdom te laten bestaan in het afleggen van rijkdommen, van aardse rijkdommen. Dan de plaats zien, hem zien op de berg. De plaatsen in het evangelie hebben altijd een bepaalde belevingskwaliteit. Door hem op die berg te zien, moet je opkijken omhoog. Dan zie je de boodschap van God op je afkomen. God in de hoge hemel. Zoals Mozes met de wet van de berg afdaalt. Zo Jezus op de berg zien, gezeten als wetgever, de leraar, onze leraar, mijn leraar. En dan een innerlijke kennis vragen van Christus onze Heer. Niet een kennis van het verstand, van het hart krijg je een kennis die ontstaat door het bij elkaar zijn. Bijvoorbeeld als Jezus het woord vrede uitspreekt, dan krijgt dat woordje zijn inhoud niet van wat je erbij denkt, maar van de vrede die hij in je laat ontstaan. En zo ook God zien. Als je weinig van God gezien hebt, dan betekenen die woorden minder voor je. Vragen om zo een innerlijke kennis, een kennis van ervaring, van innerlijke, geestelijke ervaring. Wat Jezus het innerlijk licht noemt. De overweging. Aan het evangelie raak je nooit gewend. Het komt altijd met oplossingen uit een heel onverwachte hoek. En het is ook niet zo dat als je het eenmaal gehoord hebt, je het dan voor de toekomst wel zou weten. Je moet het je steeds opnieuw laten geven. Want er is een goede God die als een herder over je waakt en in iedere nieuwe situatie je innerlijk verlicht.
een schat in de hemel. Als alternatief dat de voorkeur verdient boven schatten verzamelen voor zichzelf op aarde. Rijk zijn bij God, een schat in de hemel. Wat doe je daar nu toch mee? Motten en wormen kunnen daar niet bij. En voor dieven is een schat op zo'n verheven plaats heus wel veilig. Maar wat heb je aan zo'n veiligheid als je er ook zelf niet bij kunt? Het heeft iets van je rijk voelen met het gezeld van je rijke buurman. Of met het goud in de kelders van de Nederlandse bank. Het lijkt zoiets als een enorme som geld bij je hebben, maar in de verkeerde valuta, niet inwisselbaar. Je bent er in een ander land rijkaard mee, maar in het land waarin je woont kun je er niks mee. Want zo is het toch, hemel en aarde, twee werelden met ieder hun eigen valuta. Inderdaad, twee werelden met eigen valuta, met elk een eigen waardestelsel. Maar die twee werelden staan niet buiten elkaar, maar ze zijn in het hart van elke mens. Wie zich thuis voelen in de hemel, van wie het vaderland in de hemel is, voelen zich op aarde als bijwoners en vreemdeling, zoals Petrus het in zijn eerste brief aan de christenen schrijft. Medeburgers en huisgenoten van God, wier leven met Christus verborgen is in God, zij moeten hun verblijf op aarde beschouwen als een verblijf in de vreemde. En zo lijken die twee werelden wel degelijk iets met elkaar te maken te hebben. Want wie de rijkdommen van de hemel geschonken krijgt, schijnt zich met de aardse schat onbehaaglijk te gaan voelen. Denken we maar aan Zacchaeus. Die begint maar meteen de helft van zijn bezit weg te geven, toen de rijkdom die in Christus is, het heil, hem ten deel gevallen was. Heden, zegt Jezus tot Zacchaeus, is dit huis heil ten deel gevallen. En dan de man die op een gegeven dag het rijk der hemelen ontdekt als een schat verborgen in een akker. Die rijkdom vervult hem zozeer dat hij, letterlijk staat er, vol blijdschap heen gaat en alles te gelde ging maken wat hij bezat. Niet omdat aardse rijkdom op zich iets verkeerd zou zijn. Juist omdat het iets goeds is, kan het opgeven ervan een verwijzende kracht hebben naar een hogere rijkdom. Opdat ook voor ons mogen gelden wat Lucas schreef over de alleroudste gemeente, rijke genade rustte op hen en er was geen enkele noodlijdende onder hen. Niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde. Integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk. Ook Paulus ondervond de devaluerende werking van de hemelse schatten aan zichzelf. Al die voordelen, die geestelijke schatten van het oude verbond, zegt Paulus, heb ik afgeschreven om Christus wil. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat hem te winnen en één te zijn met hem. Filippenzen 3. En niet alleen voor zichzelf schijnt er zo'n omkeer van alle waarden te hebben plaatsgevonden, ook anderen vermag hij in die onaardse rijkdom te laten delen. Men beschouwt, zegt hij, ons als bedelaars, toch maken wij velen rijk, als paupers, en de wereld is van ons. De armoedzaaier Paulus weet notabene velen rijk te maken. Het zou iets kunnen zijn om aan te denken als we van onze aardse rijkdom

Fijn om aan te denken als we van onze aardse rijkdom iets moeten inleveren. Maar ook en vooral als we gevoelige verliezen lijden op het terrein van onze geestelijke rijkdom. Als we moeten merken dat we toch minder in tel zijn. Of als we voelen dat in de ogen der mensen het christen zijn een dubieuze zaak aan het worden is. Of als je moet merken dat anderen toch minder om je geven. De eerste spontane reactie van mensen die op enig terrein op waardevermindering stuiten, is dat ze dat onmiddellijk gaan compenseren met winst op een ander gebied. En als dat niet lukt, dan gaan ze het gevoel van verlies verdringen. Het evangelie leert ons om van je zwakheid een kracht te maken en gewaarschuwd door de vergankelijkheid van het voorlopig karakter van je aardse schatten, op zoek te gaan naar de schatten die niet verslijten. Naar de onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief bij komt en geen mot hem bederft. Wat is die onuitputtelijke schat in de hemel? Het is het duurste, het dierbaarste wat de Vader maar te geven had, zijn enige geboren zoon. Om uwentwil is hij arm geworden terwijl hij rijk was, omdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. En dat is wat wij in de Eucharistie vieren. Dit is mijn lichaam. Dit is de schat van mijn leven voor u. En van die binnengoddelijke ruilhandel, die binnengoddelijke economie, waarvan wij zelf de inzet vormen, vieren wij in de Heilige Mis de gedachtenis. Wij zelf zijn de schat die Jezus zich heeft willen verwerven ten koste van alles, ten koste van zijn leven, opdat ook wij voor anderen zo zouden zijn, zoals ook Paulus deed. Opdat wij onze rijkdom in de steek zouden laten, zodat de rijkdom van anderen zich kan ontplooien, ons bezit inkrimpen, om anderen de gelegenheid te geven hun rijkdom op het spoor te komen. Opdat wij ons ontdoen van aardse schatten als een bewijs, als een heenwijzing naar wat ons eigenlijk ter harte gaat. Dat we ons erover verheugen door God gevonden te zijn en opdat ook anderen die rijkdom op prijs zouden mogen stellen. Aan het einde gesprekken houden met de armen van geest, die u in uw eigen omgeving misschien kent, en met Jezus, die zo'n hoge losprijs voor u heeft willen betalen, zijn eigen lichaam en bloed, en u dan door hem naar de Vader laten brengen, de Vader van wie Jezus het verlangen naar onze verlossing heeft geraden. De Vader zelf is de oorsprong van onze verlossing. En dan het gesprek met de Vader. Gewoon maar uiten wat er in u is. Uw gebed afstaan, tenslotte, door het gebed van de kerk te bidden. Het Onze Vader.

kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: Ja, beste luisteraars, welkom in weer een nieuwe gebedssessie van Biddende Vaders. En welkom ook Willem in de studio.
1: Hallo.
0: Ja. Moet je koptelefoon nog even op, misschien?
1: Ja.
0: Is dat handig? Vanwege zo de studio invallen. Ja, we gaan weer bidden, hè?
1: Ja.
0: Mooie gebedssessie van de Biddende Vaders.
1: Ja.
0: En gisteravond ook al een hele gebedssessie. Dat was toevallig bij mij thuis. Altijd fijn om...